0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden mensen zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben al opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
2: En in de Russische hoofdstad Moskou is de voorbije dag een moordaanslag gepleegd met een autobom. Het slachtoffer zou een generaal van het Russische leger zijn. Zijn wagen zou tot ontploffing zijn gebracht nabij een appartementsgebouw. Het is al de vierde hooggeplaatste Russische bevelhebber die om het leven komt bij een moordaanslag. Rusland verdenkt Oekraïne er steeds van achter die aanvallen te zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

vader weg, je kan zeggen dat is brute pech, maar dat neem ik hem niet kwalijk ver van. Er is een ander feit dat me verteert, dat me woedend maakt en me frustreert. De naam die hij me gaf is Marianne. Hij was een zwerver en een dronken lap. Hij dacht waarschijnlijk wel een goede grap, maar ik draag er de gevolgen van. Elke vrouw giechelt, dan word ik rood. En als een kerel lacht, ik sla hem dood. Is lastig leven voor een

noem ik Marian. Ik herkende hem, die gore rat van een foto die mijn moeder had. Zijn grijze haren, zijn stijve manke poot. Hij was groot en sterk, zijn blik was kil en ik keek hem aan. Mijn hart stond stil en ik zei, mijn naam is Marian. En jij zijn over 5 seconden dood.

Mijn zoon, het leven is hard en ruw en wie het maken wil moet sterk zijn en sluw. En ik wist dat je mij moest missen onderweg. Dus ik gaf je die naam en zei vaarwel. Het was hard en vreed, dat besef ik wel. Maar het is die naam die je kracht gaf en lef.

Maar bedank me eerst voor je dat doet. Voor de kloten aan je lijf en de pit in je bloed. Want ik ben de gast die je naam koos, Marjan. Ik staarde hem aan en stamelde pa en hij weende ook. Of toch bijna en we vlogen elkaar in de armen als één man. We zien elkaar nu af en toe. Hij steunt me als ik domme dingen doe. En als ik zelf een zoon heb, dan noem ik hem Linda, Els of Cindy.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Amerikaanse staat Alabama heeft een rechtbank beslist dat er voorlopig geen executies meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. Volgens de rechter gaat het om een tevreden straf. De aanleiding van die uitspraak is de executie van een ter dood veroordeelde man die de komende dag terechtgesteld zou worden. Hij werd veroordeeld voor een dubbele moord. De executies met stikstofgas zijn erg omstreden. Ter dood veroordeelden krijgen een gasmasker op en zuiver stikstofgas toegediend. Ze sterven door een zuurstofgebrek. De methode werd steeds vaker gebruikt omdat heel wat farmaceutische bedrijven niet meer wilden dat hun medicijnen werden gebruikt voor dodelijke injecties. En in Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
2: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-migratieprotesten verschillende voertuigen, maar ook huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest geweest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Het Iraans leger zou zelf ook weer een vergeldingsaanval hebben uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse parlement het budget voor het immigratiebeleid van president Trump goedgekeurd. Het gaat in totaal om $70 miljard. De helft daarvan gaat naar de omstreden immigratiedienst ICE. ICE kwam maanden geleden in opspraak vanwege gewelddadige razzia's, onder meer in de staat Minnesota. Bij protesten tegen ICE werden ook twee betogers doodgeschoten. De goedkeuring van het budget liet maanden op zich wachten omdat leden van de Democratische Partij zich ertegen verzetten, zegt fractieleider Hakeem Jeffries.
2: To give ICE and Donald Trump's violent mass deportation machine another $70 billion blank check with no oversight, no accountability and no guardrails. We believe immigration enforcement should be fair, just and humane. That ICE needs to be brought under control.
1: En in Herat in Afghanistan hebben leden van de Taliban demonstranten beschoten die op straat waren gekomen om te protesteren voor vrouwenrechten. Op beelden is te zien dat er ook stokslagen worden uitgedeeld. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. Tientallen mensen werden opgepakt. Een dergelijke protestactie is zeldzaam in Afghanistan. Ze zou begonnen zijn nadat de voorbije dagen verschillende vrouwen waren gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften van de Taliban niet zouden hebben nageleefd. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht hebben overgenomen, is de onderdrukking van vrouwen en meisjes alleen maar toegenomen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaans militair commando voor het Midden-Oosten spreekt van aanvallen op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Het gaat om een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter bij die zeestraat eergisteren. Volgens president Trump heeft Iran dat gedaan. Iran heeft intussen teruggeslagen en een Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. Daarbij zouden onder meer hangars met 5 F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait is het luchtalarm geactiveerd uit vrees voor mogelijke Iraanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond verschillende huizen in brand gestoken en de bewoners moesten geëvacueerd worden. Er werden ook auto's in brand gestoken en het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. De Noord-Ierse premier veroordeelt het geweld in een bericht op X. Racisme, intimidatie en geweld zijn verkeerd, waar ze ook voorkomen, schrijft ze. Het geweld in Belfast volgde na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
2: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar ook Schotland won ruim en is groepswinnaar. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames, speelster Amber Tiziak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
1: En een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions. Het gaat om het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij het loterijspel. De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden en bedroeg toen 168 miljoen euro. Het weer, we krijgen eerst zon en wolken en het blijft droog. Na de middag kan het wel gaan regenen en hier en daar zelfs onweren. Temperaturen tot 18 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag is toch dat het WK voetbal nu al niet meer stuk kan voor de Mexicanen. Nee, ze gaan niet winnen. Die kans is 1% volgens de bookmakers. Maar ze hebben zo pas een wereldrecord gescoord. Met name dat van de langste Mexican Wave ooit. De Mexican Wave, de golf van armpjes in de lucht die door de tribune rolt, was voor het eerst te zien tijdens het WK voetbal in 86 in Mexico. Vandaar Mexican Wave. Die Mexican Wave die veroverde de hele wereld, maar is dus nu weer thuisgekomen. Want van het weekend verzamelden duizenden mensen in Mexico City om de langste Mexican Wave ooit te doen. 2 kilometer. Indrukwekkend. Gefeliciteerd. Het WK voetbal begint overmorgen. Ja, het begint en het eindigt. Meer weet ik er ook niet van.
4: Het is dinsdag 9 juni. Dit zijn de nieuwe feiten.
5: Er is een nieuwe darmbacterie ontdekt en die bacterie die kan misschien helpen tegen suikerziekte en zwaarlijvigheid. In Finland gaat binnenkort de allereerste definitieve bergplaats voor kernafval open. Juri Kortens die gaat op zoek naar korenbloemen en Rien Emery checkt of Bill Gates mensen via teken allergisch wil maken aan rood vlees. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, als ik mijn ogen toe doe, dan zie ik jouw gezicht en hoor ik jouw stem. En dan ben ik bijna thuis. Prachtig. Gary Lewis, Almost Home.
1: Nieuwe feiten.
0: Zou je kunnen vermageren met een bacterie, een simpele darmbacterie? Ja, zo ziet het er een beetje naar uit. Met dank aan nieuw onderzoek. Matthias van Hul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent biomedicus aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Heb jij zelf die bacterie ontdekt?
2: Ja, dat klopt. Die komt uit ons labo.
0: En was dat per toeval of waren jullie echt naar die bacterie op zoek?
2: Nee, eigenlijk was dat effectief per toeval. We waren eigenlijk op zoek naar een andere bacterie. We waren op zoek naar een bacterie die Subdolae granulum heet. Omdat we dachten dat die gunstige effecten kon hebben. We hadden die getest bij muizen, maar we hadden geen effect gevonden. Dus we waren naar een andere stam van die Subdolae granulum aan het zoeken. En daarvoor zijn we naar vrijwilligers gegaan. Dus we hebben mensen gemeten, gekeken of dat die Subdolae granulum hadden. En we hadden gehoopt van die Subdolae granulum te kunnen isoleren uit de stoelgang van die mensen. Maar we hebben die nooit gevonden. Wat we wel gevonden hebben, is een nieuwe bacterie.
0: Een bacterie die nog niet ontdekt was. Die onder de radar was gebleven eigenlijk.
2: Ja, effectief. En dat was niet zomaar een bacterie, maar een volledige bacteriegroep eigenlijk. Dus een genus, een nieuw genus, waarin wij verschillende soorten gevonden hebben.
0: En die bacterie... Was die bacterie zeldzaam? Je zegt, we hebben proefpersonen hun stoelgang onderzocht. Zat dat in één stoelgangstaaltje of zat dat bij veel mensen?
2: Ja, we waren natuurlijk benieuwd naar die bacterie. Dus we zijn dat een beetje verder gaan onderzoeken. En wij dachten dat dat een zeldzame bacterie ging zijn. Maar als we dan gaan kijken zijn naar een grotere groep... We hebben 12.000 mensen getest... En wij hebben die gevonden bij 70% van die mensen. Dus het is helemaal geen zeldzame bacterie. We vinden die bij heel veel mensen, maar ook bij hele jonge kinderen bijvoorbeeld.
0: 70%, dat is inderdaad 30% waar die bacterie niet te vinden is bij die mensen. Hebben we enig idee wat die bacterie allemaal kan doen?
2: Dat zijn we dus nu volop aan het onderzoeken. Wij waren natuurlijk nog benieuwd, dus we zijn verder gegaan. We hebben die bacterie toegediend aan muizen. En we hebben dan die muizen ook een ongezond dieet gegeven, om een beetje een ongezonde levensstijl na te bootsen. En we hadden gezien, als wij die bacterie aan die muizen toedienden, dat die muizen een gezonder profiel hadden.
0: Ah.
2: Sommige muizen kwamen wat minder bij, maar dat was zeker niet het geval bij alle muizen. Wat dat we wel altijd een consequent effect op hadden, dat was op het bloedsuikerspiegel. Dus die muizen die konden veel beter omgaan met een lading glucose in hun bloed.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat jij een medicijn hebt gevonden tegen suikerziekte?
2: Ja, zover zou ik eigenlijk nog niet willen gaan. Want dit zijn allemaal proeven bij muizen. Dus we moeten dat eigenlijk nog gaan testen bij mensen. En dat is wat wij hopen in de toekomst te kunnen gaan doen. En een medicijn voor diabetes is misschien... Wat was veel gezegd, want diabetes is een heel complexe ziekte. Maar wij denken wel dat die bacterie zijn plaats zal hebben bij een breder therapie bij diabetespatiënten. Ja. Ja,
0: want je zou die bacterie in pillenvorm eventueel kunnen toedienen. Dat kan.
2: Ja.
0: Of moet dat met poeptransplantatie? Want dat gebeurt ook soms, hè, toch?
2: Ja, maar bij floratransplantatie ga je natuurlijk niet één bacterie, maar ga je natuurlijk een heel ecosysteem gaan toedienen. Hier zouden we veel gerichter willen gaan en dus effectief een soort van pil. We moeten nog zien in welke vorm. Want het probleem bij deze bacterie, dat we bij onze vorige bacterie niet hadden, is dat die wel levend moet zijn. Dus ja, die produceert iets en daarvoor moet die levend zijn. En een levende bacterie is altijd moeilijker toe te dienen dan een dode bacterie.
0: Ja, want in een pilletje is die bacterie waarschijnlijk dood.
2: Het kan, maar het hoeft daarom niet.
0: Ah, ja.
2: Er zijn genoeg andere bacteriën die effectief levend in de winkel kunnen gezet worden. Maar dat is iets moeilijker. En er zijn nog obstakels dat we moeten... Dus bijvoorbeeld de productie van die bacterie. Dat is een bacterie die eigenlijk niet zo goed groeit. Wat ook verklaart waarom dat die zo lang onder de radar is blijven hangen. Maar wij moeten die dus wel op hele grote schaal opkweken. En daar zijn we dus nu mee bezig, ja, met externe partners.
0: Juist, op muizen is het getest. Die muizen hadden een betere bloedsuikerspiegel. Dat was iets egaler, minder pieken, neem ik aan, zoiets?
2: Ja, dus die piek was minder hoog en ging ook sneller weer naar beneden.
0: Ja. En sommige muizen werden niet dik, ondanks een zeer ongezond dieet.
2: Ja. Maar dat was zeker niet bij alle muizen.
0: Niet bij alle muizen. Maar dus het zou kunnen dat sommige mensen met obesitas er ook baat bij zouden hebben, bij die bacterie.
2: Het zou kunnen, maar ik denk niet dat dat de primaire effecten gaan zijn van deze bacterie.
0: Ja. Het zou kunnen dat ze die bacterie al hebben, aangezien dat 70% van de mensen ze al heeft.
2: Ja. En dat is bijvoorbeeld wat er bij andere bacteriën is het geweten, dat mensen die er al veel van hebben, daar natuurlijk weinig baat bij hebben.
0: Juist.
2: Want als je veel van een bacterie hebt, daar een beetje aan toevoegen, dat gaat niet veel effect hebben.
0: Ja.
2: Maar als je op voorhand al weet van ik heb daar weinig van, dan zou het kunnen dat je daar meer effecten van gaat ondervinden dan iemand die daar wel al veel van heeft.
0: Ja, jullie zijn volop nog in de onderzoeksfase, dus de kans dat dat heel snel in de handel komt, is klein natuurlijk.
2: Snel zou ik, ja, dat is allemaal heel relatief natuurlijk. Maar er zijn andere voorbeelden. De vorige bacterie, Acromantia, die was op minder dan 10 jaar op de markt. Hier, deze bacterie kennen we nu al sinds 2020. We zijn daar nu de effecten van aan het onderzoeken. Het zou kunnen dat in de volgende jaren die bacterie effectief op de markt zou kunnen komen.
0: Mag ik daar heel veel succes bij wensen? Mathias van Hul van de Universiteit Louvain van Louvain-la-Neuve. Nog een fijne dag.
2: Dank je wel.
0: Dag.

0: The Symphony of the Gods en Savior.
1: Nieuwe feiten.
0: Bill Gates die zou Amerikanen allergisch willen maken aan rood vlees. Dat doet hij via tekenbeten. Het klinkt inderdaad als een klassieke complottheorie. Maar is het dat ook?
2: De nieuwe feitenchecker.
0: De nieuwe feitenchecker en dat is Rien Emery. Goedemiddag Rien.
3: Goedemiddag, hoi.
0: De teken van Bill Gates, die kwamen onlangs ter sprake in de podcast van Joe Rogan. Huh? Bekende podcast.
3: Ja.
0: Recente aflevering. Zijn gast toen was Tim Burchett. En dat is een politicus van de Republikeinen. Laten we eens luisteren.
4: Ticks. Watch that thing.
5: The tick thing is nuts.
4: Yeah, because of Gates.
5: Uh-huh. Well, there's Bill boxes Gates, people are finding, I don't know if this is true, because I've seen many reports on it, but I'm just going to say what I saw, that farmers and ranchers are finding boxes of ticks. I have a good friend of mine who got bit by the Lone Star tick and has that alpha-gal problem. For people that don't know, it makes your body allergic to red meat.
4: Right, and who has got genetically made meat now?
5: Yeah, Bill Gates.
4: Bill Gates.
0: Dus, er worden dozen gevonden met teken. Boeren vinden dozen met teken. Teken die je allergisch maken aan rood vlees. En wie maakt er kweekvlees? Bill Gates.
3: Voilà.
0: 1 + 1 + 1 = 3. Ja. Voilà. Zo worden complottheorieën geboren. Natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Maar goed,
3: ja.
0: Die, wat was het ook alweer? Alpha-gal. Dat was ook zo'n... Alpha-gal. Wat is dat, alpha-gal?
3: Dus we zullen eens zien wat er allemaal klopt in die uitspraken daar. Alpha-gal-syndroom, dat bestaat, hè, natuurlijk. Dat is een groot probleem tegenwoordig. Ik denk dat ongeveer 500.000 mensen er momenteel aan lijden in de Verenigde Staten. En het wordt verspreid via tekenbeten. Het is een allergie op niet alleen rood vlees, maar eigenlijk op alle producten die van zoogdieren komen. Dus ook melk en zo. Soms zelfs mensen... hebben zelfs een allergische reactie op kooklucht als iemand een steek staat te bakken, of als ze moeten in een stal werken, of ze komen in de buurt van een koe.
0: En is dat iets nieuws? Is dat iets recent? Nee, dat bestaat al heel lang. Die teken, bij ons is de ziekte van Lyme die je kunt krijgen van tekenbeten. Hè?
3: Ook. Teken verspreiden zijn vieze beestjes, die verspreiden heel veel verschillende ziektes. De ziekte van Lyme wordt verspreid door een bacterie. Dat Alpha-gal-syndroom is eigenlijk gewoon een koolhydraat of suiker dat er in het speeksel zit van een teek, die bijt u. Uw lichaam reageert op die alpha-gal. En elke keer daarna, als je producten eet waar alpha-gal van nature in zit, zoals vlees van zoogdieren, rood vlees meestal, dan krijg je dezelfde allergische reactie. Dus mensen kunnen na 2 uur, na het eten van een steak of gelijk wat, krijgen ze overal jeuk, rode uitslag.
0: Maar voor alle duidelijkheid, dat zit niet in alle teken.
3: Nee, het is een aantal soorten verspreiden het. Bij ons in Europa bestaat het ook. Dat is de schapenteek. Maar in de Verenigde Staten is het vooral de Lone Star tick, wordt die genoemd. Die heeft ook een Latijnse naam, maar ik zal die niet vermelden. Omdat die een wit puntje heeft op zijn schild achteraan. Okay. En die tick maakt een grote opmars tegenwoordig. Die teken leven in een soort tekenseizoen van de lente tot de herfst. En dat wordt steeds langer. Omwille van klimaatverandering. Een milder klimaat betekent een langer tekenseizoen. Meer teken die overleven als de winters zachter zijn. En teken die ook steeds noordelijker in noordelijkere staten voorkomen. Dus er is wel een beetje een tekenepidemie en plaag momenteel in de Verenigde Staten. Vooral dan door die Lone Star Ticks.
0: Dat klopt.
3: Dat klopt allemaal.
0: En het kweekvlees van Bill Gates, klopt dat ook?
3: Maar Bill Gates zelf doet natuurlijk niks. De Bill en Melinda Gates Foundation, de foundation heeft wel degelijk geld gestoken in kweekvleesbedrijven. En ook Gates heeft zich in een boek dat hij zelf geschreven heeft of een ghostwriter voor betaald heeft, uitgesproken voor kweekvlees. Hij vond dat een goed idee, zeker in het Westen, vindt hij van, we kunnen heel die vleesindustrie afschaffen door gewoon...
0: Dus zeer milieubelastend, slecht voor het klimaat.
3: Hij vond dat een goed idee.
0: Kweekvlees is een alternatief, veel minder belastend voor het klimaat. Dus
3: hij heeft daar geld.
0: Goede zaak,
3: dat klopt.
0: Mocht dat lukken en dat vlees ook enigszins tevreden zijn.
3: Ja, maar, klopt.
0: Dat is een andere zaak.
3: Maar natuurlijk... Dat zou dan betekenen dat er geen alpha-gal zou zitten in kweekvlees. En dat is niet het geval. Er zit wel degelijk alpha-gal in kweekvlees. Een recente publicatie in een landbouwtijdschrift dit jaar nog heeft aangetoond dat als men natuurlijk het vlees vergelijkt met kweekvlees, dat er zelfs een grotere hoeveelheid alpha-gal in kweekvlees zit. Dus het is niet alsof dat een alternatief zou zijn en dat Bill Gates ons daarom allemaal allergisch wil maken aan vlees om zijn kweekvlees te verkopen, want er zit nog meer alpha-gal in.
0: Juist, dus dan stort die hele complottheorie al in elkaar.
3: Ja, dat kan nog niet kloppen.
0: Dat van die dozen met teken, wat die politicus zegt, ja, ik heb het horen zeggen.
3: Ja, ik vind het altijd fantastisch om Joe Rogan te horen. Die zegt van, ja, ik weet niet of het klopt, maar ik heb het gezien. Dus ik ga het even beschrijven wat ik gezien heb. Mochten wij dat kunnen, hè? Lieve Manny. Dat is inderdaad een verhaal.
0: Het schijnt dat.
3: Dat is inderdaad een verhaal. Je ziet een aantal beelden ook, en er zijn video's van. Van mensen die dozen met teken zouden vinden. Meestal zijn dat tickboxes die uitgezet zijn om te gaan checken hoeveel teken er zitten in de natuur.
0: Ah, dat zijn een soort vallen, tekenvallen.
3: Voilà, dat is één. En het tweede is, er is ook een claim dat die gedropt worden uit helikopters. En dat is allemaal gebaseerd op een video van een landbouwster uit Kentucky die een helikopter gezien heeft boven haar veld en daar een video van nam. Maar er wordt niets vermeld over teken of dozen met teken. Maar dat videootje is dan vermengd geraakt met die tekendozen. En dan zijn de tekendozen plotseling gedropt door helikopters. Enfin, er zijn ook mensen die geloven dat de ziekte van Lyme een soort bioterreuroperatie is vanuit de overheid om de bevolking ziek te maken. Dus,
0: Op dat niveau zitten we.
3: In een lange traditie van verhalen dat ziektes gemaakt zijn door de overheid en losgelaten op de bevolking om gelijk welke reden, om ons een alternatief te verkopen, om ons ziek en zwak te maken en zo verder. Dus dat is een beetje, dat is de complotdenk nexus die erachter zit.
0: Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Deze kwestie is helder.
3: Ja, dus het interessante is altijd dat er altijd stukken kloppen. Er zijn altijd delen die kloppen, maar
0: er is een epidemie aan.
3: Voilà. En kweekvlees, daar wordt in geïnvesteerd. Ja. En, by the way, Bill Gates investeert ook in teken. Hij investeert in biotechnologie om teken genetisch te modificeren. zijn foundation.
0: Ja.
3: Om die dan los te laten, daadwerkelijk los te laten.
0: Okay.
3: Om te zorgen dat ze dan onvruchtbaar worden of snel sterven nog voor ze volwassen worden.
0: Anti-teken.
3: Natuurlijk.
0: Anti-teken, daar investeert hij ook.
3: Om runderen te beschermen tegen die teken. Maar dat zijn andere teken dan de Lone Star ticks.
0: Juist. Die zijn bedoeld tegen teken.
3: Voilà. Dus al die puntjes kloppen onafhankelijk van elkaar, maar de plustekens die je ertussen zet, dat maakt de complottheorie en die slaat nergens op.
0: Dankjewel, Rien Emery.

0: Hey, beef, what's that? No more meat?
1: No pork, just beef.
0: Spillionaire!
2: Ja, tegenwoordig zou je misschien wel gecanceld worden hiervoor. Dizzy Gillespie. En hey Pete, let's eat more meat. Tenzij het kweekvlees is natuurlijk.
3: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
2: Perfecte dag toch, hè? Tot nu toe. Niet te warm, niet te koud. Geen regen, althans niet voorlopig niet. Yuri Kortens, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Hallo. Ik stuur jou altijd het land in. Waar ben jij vandaag geëindigd?
4: Wel, weer niet zo heel ver van bij mij thuis. Dus ergens een plekje in de Kempen.
2: Dat is ook niet nodig om ver te gaan. Nee, tuurlijk.
4: Het is niet nodig.
2: Je moet alleen maar bukken en je ziet natuur.
4: Hè? Absoluut. En, voilà. En ja, net die andere bril opzetten. En ik zit eigenlijk op een plekje waar ik vorig jaar rond dezelfde periode ook heel dichtbij in de buurt zat. Toen ging ik op zoek naar de harkwesp. Ik weet niet of je dat nog herinnert, want het zijn al 3002 afleveringen.
2: Wat denk je, Yuri? Ik weet daar niets meer van. Ja, maar goed, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je?
4: Ja, dit is Sint-Josef Olen. Dit is eigenlijk een oud duingebied, een landduingebied. Dus dat is pure, hele droge, zavelige ondergrond.
2: En wat hopen we daar te vinden in Sint-Josef Olen?
4: Wel. Eén van die plekjes hier, dat is een voormalig akkertje waar maïs ooit op gestaan heeft. Maar dat is nu ingezaaid met een prachtig bloemetje dat jouw nostalgische hartje waarschijnlijk ook een beetje harder zal doen kloppen, namelijk de korenbloem.
2: Ach, de korenbloem.
4: Ja.
2: Dat is toch diep blauw paarsachtig.
4: Ja, dat is een ongelooflijk
2: vroeger, de velden, de korenvelden stonden er vol van. Vroeger, toch?
4: Ja, dat was vroeger zo, maar nu is dat een stuk zeldzamer geworden. Zelfs in die mate in Nederland staat die op de lijst, op de rode lijst, als bedreigde plantensoort. Want in het wild kom je die amper nog tegen. Nu, het is een soort die afhankelijk is van open plekjes. Ik bedoel open plekjes, gewoon aarde die ergens komt. Niet te voedselrijk, want dan wordt die overwoekerd door andere soorten. En dat was typisch in graanvelden zo. Dus in onze jeugd was dat nog algemener, een stuk algemener. Maar na een tijdje zijn die zaaigranen, die zijn veel beter gezuiverd. Dus die zaadjes van die korenbloemen, die zitten daar niet meer stiekem tussen. En dus worden ze veel minder verspreid. Plus bovendien, er worden ook wel eens herbicide gebruikt om andere dingen dan granen te weren uit die akkers. En ja, daardoor verdwenen ook die korenbloemen.
2: Dus die korenbloemen, die kosten de boeren geld eigenlijk. Vroeger.
4: Ja, dat is een beetje de vraag of dat effectief zo is en of dat ze effectief dan... maar men had, of men voelde in ieder geval ook een noodzaak om dat allemaal sterieler te maken. En dat is dan ook gebeurd. En dus we hebben ze hier en daar nog wel horen. Dus op sommige locaties kom je ze wel tegen. Maar hier is die ook actief ingezaaid. Het is een soort van wildakker waar er bijtjes, weligtieren, waar er ook heel wat vogels, want die dingen die blijven dan ook staan in de wintermaanden. En de zaden van al die planten, korenbloem, maar er staan ook klaprozen bijvoorbeeld, ja, die zijn heel erg in trek bij allerlei vogeltjes.
2: Maar die klaprozen, die had je vroeger toch ook overal?
4: Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde. Klaproos stelt iets minder eisen dan korenbloemen. Dus die vind je hier en daar nog wel. Vaak in wegbermen kom je die wel eens tegen.
2: Overal waar de grond is omgewoeld.
4: Ja, dat is het dan. Want als de grassen beginnen te verschijnen, ja, dan kunnen zij daar niet boven komen. Eén jaar wel, maar het zijn eenjarige planten. Dat wil zeggen dat ze elk jaar opnieuw vanuit zuidzaad een volledig nieuwe plant moeten ontwikkelen.
2: Juist. Maar sta jij nu ergens in een natuurgebied of zo?
4: Dit is een natuurgebiedje, een overheidsgebied. En voor een deel is dat dus dat duingebied, prachtig met die harkwespen waar ik het over had. Je hoort ook af en toe ook nog een boomlevering die nog aan het zingen is. op de achtergrond en een boompieper. Maar ja, dit is dan effectief ingezaaid omdat dat ook een voormalige akker is. En dat wordt, dat wordt zo gelaten. Een klein half voetbalveld groot ongeveer.
2: Maar zo dat blauw, dat is toch zeer zeldzaam, hè? Bij bloemen, bij wilde bloemen al helemaal, toch?
4: Ja, zo'n blauw kom je bijna nooit niet tegen. En het bijzondere is eigenlijk dat dat dezelfde kleurstoffen zijn die die klaprozen hebben. Die dan helder rode bloemen hebben. Maar wat korenbloem daarmee doet, ja, het is chemie, daar ben ik niet helemaal in thuis. Maar die gaat dat binden aan, aan metaalionen, ijzerionen. En dan krijg je die blauwe kleur. Maar dat is niet stabiel. Dus je zou dan kunnen denken, ik mag er kleurstoffen van om kleren te kleuren bijvoorbeeld. Of andere dingen. Maar dat gaat dan vanaf het moment dat, dat dat uit die bloem is, dan blijft dat niet stabiel en kan je dat niet blijven bewaren, die blauwe kleur.
2: Ah,
4: en je
2: het merkt is een hele mooie kleur. Het is echt heel intens.
4: Ja, maar je merkt dat ook als je bijvoorbeeld zo'n korenbloem wil drogen, dan wordt die meteen een heleboel fletser. Dan wordt dat zo wat lichtpaars in plaats van dat mooie, intense blauw. Dus het is enkel in de levende bloemen en dan moeten we er daar zomaar van genieten. Hè.
2: En zijn het niet van die grote, bolvormige bloemen?
4: Nee, want dat heb je soms ook wel. Hè. De korenbloem tegenwoordig zien we heel vaak.
2: Het ziet er toch uit als bolachtig of cirkelvormig?
4: Nee, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort van schermpje is, hè. Het is redelijk groot. Hè. De doorsnede van wat je nu als korenbloem ziet, dat gaat wel tot 5 centimeter. Dus dat is best wel groot. Maar zo één bloem is niet een bloem. Dat is een soort van verzameling van bloemen.
2: Oh.
4: En de eigenlijke bloemetjes, dat is maar 1 centimeter. Dat zit in het midden. Dat zijn heel veel kleine bloempjes. Enkele tientallen.
2: Het lijkt één bloem, maar het zijn meerdere bloemen.
4: Ja, het is een samengesteld bloemige, zo heet dat. Dat is net als bijvoorbeeld een distel of een paardenbloem. Wat we denken dat één bloem is, dat zijn eigenlijk soms tientallen, soms wel honderden kleine mini-bloemetjes. En samen vormen die één groot landingsplatform, een aantrekkingspool voor insecten.
2: Ja, ik hoor er een paar op de achtergrond. Die bijen, die zijn er dol op.
4: Ja, die zijn er dol op. Dus nu op dit moment zitten er best wel veel honingbijen rond te vliegen. Want dat is typisch ook iets voor honingbijen. De honingbijen die hebben zoiets graag van, we zijn met veel. Dus als we ergens naartoe gaan, dan moet iedereen daarvan kunnen eten. We zoeken iets dat massaal bloeit op één locatie. En we focussen ons daar gewoon een volledige dag of soms een hele week of 2 weken op. Dus dat kan een hele lindeboom zijn of een veld van koolzaad. Maar zo in dit geval een veldje van korenbloemen daar. Dat laten ze ook niet links liggen.
2: Ja. En dus bijen, zoomen daar nog insecten rond die dol zijn op die korenbloemen?
4: Ja. Ook die graafwesp waar ik het net over had, dus die harkwesp, die zit hier ook.
2: Harkwesp?
4: Ja, dat is fantastisch. Ja, die zijn eigenlijk ook wel redelijk zeldzaam. Vroeger vond je die alleen maar op 2 plekjes. 1 ergens in geel, de ander was aan de kust. Tegenwoordig zijn ze zich aan het verbreiden doorheen de Kempen vooral. En dat is een graafwesp. Dus die vangt vliegjes en die begraaft die in de grond. In dat mulle duinzand maakt die dan een nestje. En ze heeft een soort van grote bladharken, haren aan haar voorpoten staan, waarmee dat ze dat gangetje graaft. En vandaar die naam harkwesp. En ze is bijna zo groot als een horenaar. Dus dat is echt een hele forse wesp.
2: Nog nooit gezien. Echt nog nooit gezien, volgens mij.
4: Nee, maar de meeste mensen gaan dat ook niet gemakkelijk zien. Hè. Dus misschien aan de kust. Als je deze zomer naar de kust gaat, de westkust, daar kom je ze hier en daar wel tegen. Ook geen schrik voor hebben. Ze kunnen niet steken.
2: Maar dus ook die harkwespen zijn dol op die bloemenpracht veldje.
4: En ook hier, dat is jammer, dat is net iets te ver, zodat je dat niet kan horen, maar puttertjes.
2: Ik heb, en ik ben er trots op, dit weekend 2 puttertjes gezien.
4: Ja.
2: En gehoord.
4: Ja.
2: Er wonen twee puttertjes vlak bij mij. Voilà. Maar dit geldt terzijde.
4: Ja, tuurlijk.
2: Prachtige vogeltjes.
4: Ja, en met die duivelse WK-gekte is dat misschien de ideale vogel, want die heeft 3 kleuren. Hè. Die is zwart en geel in de vleugel en heeft dan een knalrood aangezicht. Dus dat is perfect voor de periode van het jaar. Maar die nemen ook toe. En dit soort van plekjes, dat is typisch iets waar die graag zitten. Want een deel van die bloemen, die hebben al zaden gezet. Hè. Dus het is al een tijdje aan het bloeien. En de oudste bloemen, die zijn nu al in zaad. En die puttertjes, die komen dat eten. Die hebben een hele fijne, weliswaar kegelvormige snavel, maar veel puntiger dan andere vinkachtige. En dat is een typische zaadeter van distels, van korenbloemen en dit soort dingen allemaal. En die gaat hier, als alles goed is, nog een hele winter van kunnen genieten.
2: Ja, dus vooral maai mij niet, hè? Om die wilde bloemen een kans weer te geven. Om van onder het gras uit te komen.
4: Ja. Het enige is, als je korenbloemen wil, dan kan ik die tip ergens wel geven. Maar dan moet je elk jaar met een schone lei beginnen. Dan heb je zo een plekje nodig dat helemaal kaal is, waar geen grassen in staan. Dat je helemaal hebt omgespit, bijvoorbeeld. En het nadeel is ook wel, je moet die ook wel elk jaar opnieuw inzaaien. En dat plekje, want onderhouden...
2: Ze komen niet vanzelf.
4: Ze komen niet vanzelf. Dus het is een beetje werk, maar voor hier en daar, 1 vierkante meter hier of daar, of zo net tegen de straatkant een dun plekje, dat is fantastisch mooi.
2: Ja, en het hoort bij ons, hè, de korenbloem.
4: Absoluut.
2: Want we missen ze. Juri Kortes, mag ik jou nog heel veel plezier wensen daar tussen de korenbloemen in Sint-Josef-Olen. En tot volgende week.

0: hebben ook liedjes over een witte orchidee en over rode rozen. De zusjes De Roo. Ze kwamen uit Emmen. Volgens mij is dat in Drenthe in Nederland. En hadden heel veel succes in de jaren 50. En kijk, wij graven dat overal op. Anneke, Willeke en Janneke De Roo. De zusjes De Roo die toen en toen waren er veel blauwe korenbloemen plukten.
1: Nieuwe feiten.
0: Nucleair afval voorgoed, definitief, voor altijd opslaan. Dat is het plan in Finland. Severijns, Natal Severijns, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Ik wil altijd Severijn Natal zeggen, maar je bent Natal Severijns natuurlijk.
2: Ja.
0: Jij bent kernfysicus aan de Universiteit van Leuven. En hij heet de Onkalo in Finland. En over een paar maanden gaat hij open. Een soort van ja, supergrot. Mag ik dat zo noemen?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe diep zit hij onder de grond?
2: Ongeveer 800 meter, denk ik.
0: En ja. Is dat speciaal gesteente?
2: Ja, dat is granietgesteente wat nogal hard is en daardoor ook redelijk bestand tegen aardbevingen en zo. Dus het is nogal statisch. De kans dat er iets mee gebeurt is relatief klein.
0: Ja. En hoe ziet die Onkalo eruit? Is dat gewoon een soort ondergrondse bunker? Of is dat ingewikkelder dan dat?
2: Nee, het is tamelijk ingewikkeld. Men heeft dus in die grote rotsachtige bodem een heleboel kokers geboord, zeg maar. Elk ongeveer 300 meter lang. Een goede meter, anderhalve meter diameter.
0: Ja.
2: En daar zitten er echt honderden, een paar duizend, denk ik zelfs.
0: Weet je.
2: Dus op verschillende niveaus.
0: Ja, het is een beetje zoals een kolenmijn, hè, van vroeger. Maar dan nog diep. Nee, zeker even diep of bijna even diep.
2: Ja, gelijkaardig.
0: Ja, hetzelfde systeem met een schacht en verschillende kokers die uitlopen. Ja. En dan
2: in
0: moet dat
2: centrale gangen, ja.
0: Ja, en dan gaan ze dat afval, dat is ja, radioactief afval, gaan ze eerst nog verpakken, neem ik aan, hè?
2: Ja, tuurlijk. Dat wordt samengeperst en zo klein mogelijk gemaakt. En dan in koperen cilinders gebracht. Daar zit ook nog eerst beton rond, die brandstofstaven. En dan in koperen cilinders wordt dat daarin geschoven.
0: Ja. En ze zijn van plan om de komende 100 jaar al hun nucleair afval daarin te dumpen, in die ondergrondse speciale bunkers.
2: Dat klopt, ja.
0: En daarna verzegelen, een soort betonnen stop erop, een plug.
2: Ja, inderdaad. Elk van die 300 meter lange horizontale kokers. Daar komen dus een aantal van die containers in. En als zo'n koker vol zit, gaat er een plug op.
0: Ja.
2: Ja.
0: En voor hoe lang is dat dan safe?
2: In principe moet dat daar dus een paar tienduizenden tot honderdduizend jaar blijven zitten, tot al de radioactiviteit afgenomen is. En ze dus eigenlijk niet meer is dan de achtergrondstraling of de straling van het uranium voordat het in een reactor ging.
0: Je twijfelt eraan. Je twijfelt eraan of die 100.000 jaar zal blijven zitten, gewoon onaangeroerd.
2: Ja, er is natuurlijk altijd wat corrosie en van die dingen. Zeker
0: koper. Ook. Je zei koper.
2: Inderdaad, ja. En je weet natuurlijk nooit dat er toch geen waterincijpeling in spleten in die grote rotsmassa gebeurt, waardoor oxidatie versnelt. Er kunnen aardbevingen komen die, hoewel Finland niet zeer aardbevingsgevoelig is, maar die toch die rotsmassa wat verplaatsen. Maar daarom zit het zo diep en wordt het verzegeld, zodanig dat radioactiviteit die daar zit, zelfs als daar dingen zouden bewegen, geen kans heeft om aan de oppervlakte te komen.
0: Dus jij bent er wel zeker van, even zeker als de Finnen zelf, dat dat daar veilig zit voorgoed?
2: Dat is een veilige stockage. Ja, maar je kan je de vraag stellen of dat de beste oplossing is.
0: Ah, oh, jij hebt... want ja, dit is de allereerste definitieve bergplaats voor nucleair afval.
2: Ja, ja,
0: alle andere, inclusief die bij ons, die zijn voorlopig.
2: Ja, bij ons is er ook alleen nog maar een beslissing van de regering sinds 2022 dat die mogelijkheid wettelijk kan in België. En je weet wellicht dat in de buurt van Molve, het studiecentrum, al bijna 30 jaar onderzoek loopt om hier radioactief afval in de kleilagen op een vergelijkbare diepte later te bergen. Maar eigenlijk is de hoeveelheid afval die gevaarlijk is, maar zeer miniem. En berg je daarmee dus ook een heleboel nog bruikbaar materiaal dat als brandstof voor reactoren kan gebruikt worden.
0: Ben je nu aan het zeggen dat wat wij vroeger als afval beschouwden, dat in de toekomst misschien brandstof zou kunnen zijn?
2: Ja, eigenlijk is het woord sowieso verkeerd, want het is gebruikte brandstof. En daarin zit maar een heel beperkt deel...

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 1. Live.
2: Zijn we nog mee bezig?
3: Nee, die technieken bestaan en die zijn gebruikt geweest, maar die zijn een beetje in onbruik geraakt. Of niet verder doorgezet, behalve in Frankrijk. Toen eind jaren 90 het bouwen van nieuwe kernreactoren een beetje stilgevallen is.
2: Ja, ja. Toen de kernenergie eigenlijk heel erg een slechte reputatie kreeg.
3: Onder vuur is komen te liggen.
2: Ja, zeker ook naar Fukushima. Maar goed, het vertrouwen en het geloof in kernenergie is gestegen en is in Finland ook altijd hoog gebleven.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Finland is bezig gebleven en heeft nog plannen om nieuwe reactoren te bouwen.
2: Nu, je zegt we kunnen dat afval beter hergebruiken, maar er zal er niet altijd toch een restfractie overblijven waar we ergens heen moeten?
3: Ja, dat klopt. Methodes om materialen te zuiveren zijn nooit perfect. Maar sowieso... is er dus maar 2,5 kilo van die 1000 kilo die je echt ver weg moet stoppen. En van die 950 van die er aan uranium en plutonium in zit, kan je ook 95% er nog uithalen. Dus dat wil zeggen dat je...
2: Met een klein pakketje nog overblijft.
3: Ja, dat je maar met een 1/20 of zo overblijft als je die reprocessing, hoe dat heet, doet. En dat je dus met een veel kleinere faciliteit zou toekomen. Ja. Plus, je kan van die gebruikte brandstof, je kan die opnieuw gebruiken als brandstof. En dat betekent dat je dus geen nieuwe uranium moet gaan delven gedurende heel lange tijd. België zou zo bijvoorbeeld zeer lang kunnen bezig blijven met de nieuwe reactoren of de verlenging van de reactoren die onze huidige regering plant.
2: Juist.
3: Gewoon met de gebruikte brandstof die in Doel en Tihange aanwezig is.
2: Juist, maar met die restfractie, dat kleine beetje afval dat we toch echt kwijt moeten, daar kunnen we misschien mee naar Finland, wie weet. Kunnen we daar een kokertje huren?
3: Het is in dat geval, als dat soort reprocessing gebeurt, niet nodig dat elk land de moeite doet om zo'n faciliteit te bouwen.
2: Volgend jaar gaat ze open in Finland. Natal Severijns, dankjewel. Nog een fijne dag.
3: Ja, alsjeblieft.

0: together, Filofiles!
1: En vooral meertjes ook, hè. Heel veel meertjes om in een hutje vlakbij dat meertje te slapen. Finland, als u nog naar een bestemming zocht deze zomer voor je vakantie, dan is dit de tip van Monty Python's Flying Circus. Finland. En Finland heeft nu ook een definitieve bergplaats voor kernafval. Ook dat nog. Het middagjournaal nu met Joe van Kastiel.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Goedemiddag.

0: We leven in vreemde tijden. Ik kan iets totaal absurds verzinnen en mijn man zal denken dat ik het op het nieuws heb gezien. Ik kan zeggen, hey, heb je gehoord dat Amerika gisteren Frankrijk heeft gekocht? En mijn man zal antwoorden, wow, goed zo. Hoeveel hebben ze betaald? Hey, zei ik gisteren tegen mijn man, welke van deze nieuwsberichten is waar? Trump heeft een Ultimate Fighting Koi vlak voor het Witte Huis laten zetten, of afgelopen week was er een groot Pride-event op de plek waar Sodom en Gomorra werden verwoest, of Madonna, 67 jaar oud, maakte een TikTok-video waarin haar topje afzakt. Oh, antwoordt hij, dat is gemakkelijk. Alleen dat verhaal van Madonna is waar, want dat klinkt als een doodnormale dag in haar leven. Als ik hem vertel dat alle drie de verhalen waar zijn, zegt mijn man, oké, de wereld is gek geworden, maar gelukkig is Madonna nog niks veranderd. Er was ooit een tijd dat de wereld zo saai was dat mensen zich constant verveelden. Als er 100 jaar geleden niemand was die iets ongepasts droeg tijdens de kerkdienst, had je de rest van de week niks om over te praten. En je zou de hele week moeten praten over het weer en hoe goed of slecht je denkt dat de aardappeloogst dat jaar zou zijn. Maar tegenwoordig gebeuren er te veel gekke dingen. Als iemand tegen mij zegt, wat vind je van die gekke oorlog waar Amerika mee is begonnen? Dan kan ik alleen maar antwoorden, sorry, kan je een beetje specifieker zijn? Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik zou geld geven om nu in een meer eenvoudige tijd te leven. Geen regen op dagen waarop er in de krant staat dat de zon gaat schijnen, geen definitief einde aan de tour van K3 Originals en geen WK-wedstrijden op rare uren, zodat ik om 3 uur 's morgens wakker word van mijn man die allee tegen zijn computer zit te roepen. Ik kan alleen maar hopen dat er iemand deze week zegt, heb je die rare jurk gezien die Maria gisteren in de kerk droeg? Zodat ik kan antwoorden, rustig, drama queen, laat ons over iets normaals praten. Hoe dik denk je dat onze aardappelen dit jaar zullen worden?
1: Precies, en wat vind je van de korenbloemen dit jaar in onze korenvelden? Dat waren nog eens tijden. Joe van Castiel, Amerikaanse, met heimwee, Vlaamse heimwee. Het bestaat. Joe van Castiel in het Middagjournaal deze week. Waarvoor dank.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft een luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. De luchtmachtbasis wordt onder meer gebruikt door de Verenigde Staten. Daarbij zouden onder andere hangars met F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait zijn Amerikaanse doelwitten bestookt. De Iraanse aanvallen zijn een vergelding voor Amerikaanse aanvallen vannacht op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zeggen dat ze enkele Iraanse doelwitten hebben bestookt als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter gisteren ook bij de straat van Hormuz. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Er werden ook auto's in brand gestoken en het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. Het geweld in Belfast is er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die aanval is een Soedanees van 35. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer van de mesaanval ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn gisteren voor de 10e op 1 volgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
2: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. Parkeerapp 4411 geeft zelfs aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Laura Kleis van Testaankoop.
3: En sommigen worden zo zelfs echt wel verrast op het einde van een parkeersessie, waarbij dan bleek dat de kost veel hoger lag dan ze verwacht hadden. Soms omdat er, op het ogenblik dat ze daar parkeerden, een speciaal tarief gold dat ze niet kenden, dat veel hoger lag dan een normaal tarief en waarbij ze zich dus eigenlijk een beetje in het zak gezet voelen.
1: Sport. In het voetbal zijn de Red Flames er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatie. Het nationale vrouwenteam won gisteravond wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was 1 doelpunt te weinig, want concurrent Schotland had in totaal meer doelpunten gescoord en eindigt dus bovenaan in de groep. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
4: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
1: Dan nog het weer. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer, temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen, tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
6: En jawel, nu al een zonnetje boven Brussel en een stevige drum om te beginnen. Een hele goeiemorgen. Hier gaan we.

0: Wendy en Lisa, een waterfall. Goedemorgen Jasper.
1: Goedemorgen Leen.
0: Met kranten voor pagina's, wat brengen die vandaag?
1: Het laatste nieuws kopt: wie positief blaast is zijn rijbewijs 12 uur kwijt. Het Nieuwsblad kopt dat de helft van de woonzorgcentra een wachttijd heeft van meer dan 3 maanden. Dan de Morgen: in tijden van ebola denken de VS enkel aan het WK. Gazet van Antwerpen koopt dat speurders 2000 DNA-stalen afnemen in oude moorddossiers. Dan een phishing voor aan het Belang van Limburg. Een nieuwe app moet de politie sneller doen ingrijpen. De Standaard: Israëlische bedrijven exporteren systematisch landbouwproducten uit illegale kolonies naar Europa. En dan nog De Tijd: de fiscus en gemeenten voeren controle op niet aangegeven verbouwingen.
0: En dat zijn de krantenkoppen op deze woensdag 10 juni. Afgelopen nacht waren er ook opnieuw bombardementen op en door Iran. Daar buigen wij ons zo meteen over. Na González.

0: Working together dus. Het is elke ochtend afwachten hoe de nacht verlopen is. Maar voorbije nacht dus opnieuw bombardementen op Iran door het Amerikaanse leger.
1: Ja, en dat was een vergeldingsactie, zei president Trump. Nadat bleek dat het Iran was dat eergisteren een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald bij de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Iraanse luchtverdediging, controleposten en ook radarinstallaties in de buurt van die straat van Hormuz. En vlak na de start van die Amerikaanse vergeldingsactie kon de journaliste van ABC News bellen met president Trump. En hij zei dat de aanvallen niet de start zijn van een nieuw grootschalig offensief, maar een sterk en krachtig antwoord op de aanval op die legerhelikopter.
2: The president made it clear to me that these U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. This is a response to what they did with our helicopter last night, the president told me, and I believe the response should be very strong, very powerful, and that's what this is.
1: En volgens het leger is die vergelding van de VS met deze aanvallen nu voltooid.
0: Maar Iran heeft op zijn beurt ook aanvallen uitgevoerd.
1: Ja, als vergelding dan weer voor die Amerikaanse aanvallen. Ze hebben meerdere Amerikaanse luchtmachtbasissen in de Golfregio onder vuur genomen. In Jordanië waren er raketaanvallen. Volgens Iran zijn daar onder meer loodsen met F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt. Jordanië zegt dat het 5 Iraanse raketten heeft kunnen onderscheppen en dat er geen gewonden zijn gevallen bij die aanvallen. Iran heeft ook doelwitten in Bahrein en Kuwait aangevallen. De overheden daar vragen inwoners om kalm te blijven en naar de dichtstbijzijnde schuilplaats te gaan. De VS mag dan wel zeggen dat ze klaar zijn, maar volgens Iran zijn de gevechten nog altijd aan de gang. En ze waarschuwen dat er nog zwaardere vergeldingsacties zullen volgen als de agressie van het Amerikaanse leger voortduurt.
0: Dat gaan we dus blijvend in de gaten houden.

Nieuw, maar onmiskenbaar oud Cadaves heet deze. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je vanmorgen al bij Antwerpen Noord. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

0: Sam Cooke en de Chain Gang.
1: De ochtend.
0: In de Russische regio Vladimir staan twee industriecities in brand. Gebeurde na een vermoedelijke drone-aanval. Want die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die werd de voorbije jaren steeds vaker in de lucht uitgevochten. Goedkope drones, die zijn het wapen geworden om de tegenstander pijn te doen. Wij kunnen naar Oekraïne, naar Arno de Dekker. Goedemorgen, Arno.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent als journalist vaak naar Oekraïne afgereisd de voorbije jaren. Je bent daar nu ook, omdat je een nieuwe reportage gemaakt hebt waarin je dat echt van op de eerste rij hebt kunnen zien. Je bent met Oekraïnse soldaten mee naar het front gereisd.
2: Ja, inderdaad. Op zich niks uitzonderlijk. Dat is iets dat veel journalisten doen, al 4 jaar lang. Het enige verschil is dat nu de voorbije maanden dat levensgevaarlijk is geworden om naar het front te gaan. Want daar is momenteel een uitgebreide killzone. En een killzone, dat is niet echt meer een frontlinie. Mm-hmm. Een killzone, dat is een uitgebreide, heel diepe diepe buffer waar drones alles en iedereen zien en spotten en meteen aanvallen met die kleine drones. Dus toegang tot de frontlinie is nog altijd mogelijk voor journalisten, ja. Maar het is levensgevaarlijk geworden. Vandaar dat journalisten vaak passen om zo'n missies te doen. Uh-huh. Ik heb de voorbije weken lang onderhandeld met één bepaalde eenheid, een heel ervaren drone-eenheid die in de Donbass vecht sinds 2022. En ik heb dan goedkeuring gekregen van de officier. En vorige week mocht ik dan mee op rotatie gaan, zoals dat heet.
0: De wissel van de soldaten dan, die daar...
2: Exact. Ja, en dus het vertrek was vanuit Sloviansk. Sloviansk is een van de twee steden in de regio Donetsk in Donbass, die nog in Oekraïnse handen is. En dus daar heb ik met die soldaten afgesproken. En ze hebben me dan eerst met een pick-up truck in de killzone gebracht. En mm-hmm. daar moesten we na een aantal kilometers rijden door die killzone moesten we uitstappen, de pick-up camoufleren. En dan moesten wij nog kilometers stappen door die killzone tot echt heel dicht bij de eerste Russische infiltranten die dan proberen om door die Oekraïnse linies te gaan. En onderweg, ja, dat was redelijk uitzonderlijk ook voor mij, want ik ben vaak in de Donbass geweest. Maar zoals gezegd, al maanden is het heel moeilijk om die killzone te bereiken en eigenlijk ook levensgevaarlijk. Ja. Dus voor mij was dat ook wel een hele nieuwe ervaring. Dus je stapt door die killzone.
0: Welke indruk heeft dat op jou nagelaten?
2: Ja, bijzonder. Want je stapt door die killzone en je moet eerst wennen aan het geluid van drones die constant zoomen. Mm. Maar de soldaten met wie ik ben, die zijn heel ervaren en die weten, oké, dit zijn Oekraïnse verkenningsdrones of dit zijn onze drones, dus het is oké. Dus zij kunnen elke drone of elk geluid heel goed interpreteren. En dus dan moet je vertrouwen op die soldaten. Ja. En we stappen en het was uren... stappen tot die positie, uiteindelijk onder de grond, een drone-positie. En daar heb ik uren ook met die soldaten doorgebracht. Ik heb met ze gesproken. Het is een bunker. En daarin maken ze kleine drones klaar, verbonden met een glasvezelkabel. Dat was ook iets nieuws voor mij om dit te zien. Ja. Dat is dus die drones zijn verbonden met een glasvezelkabel, waardoor dat ze niet kunnen gedetecteerd worden door... Of er worden geen radiosignalen uitgezonden, waardoor dat de Russen ook niet kunnen zien dat een drone afkomt, die kleine FPV-drones.
0: Ja, dus en wat dus, wij allemaal horen, heb jij echt gezien hoe dat allemaal in zijn werk gaat? Want dat is wat we al een tijd horen, hè? Die drones hebben die oorlog echt fundamenteel veranderd.
2: Ja, inderdaad, inderdaad. En dan zat ik dus in die schuilkelder en uur na uur kwamen verschillende meldingen van Russische infiltranten, infanterie, die moesten worden uitgeschakeld. En dan schakelt het hele team meteen heel snel en ze plaatsen een FPV-drone op de startpositie. Ze zetten een VR, virtuele realiteitsbril op hun hoofd en dan vliegt de drone tegen 120 km per uur op de Rus, die zich schuilhoudt in de bossen op een paar kilometers van waar wij ons bevinden. En alles is te volgen op de schermen, op computerschermen in die bunker. Nee. En zo, dat is hun realiteit. En hun rotatie duurt dagen, soms weken. En ze doen niets anders. Ze zien geen daglicht. Ze blijven onder de grond. Want, en dat is ook nieuw, De gevaarlijkste bewegingen of de gevaarlijkste momenten in die killzone is niet wanneer je op positie bent. Dan ben je in principe redelijk veilig, want de Rus weet niet waar je bent.
0: Ja.
2: Maar het is wel als je je gaat verplaatsen van en naar het front. Dat zijn de heel kwetsbare momenten.
0: Waarin je eigenlijk je leven in handen legt van die soldaten, dat kan toch niet anders dan ook heel beangstigend zijn?
2: Ja, absoluut. En dan dus ik heb daar ook overnacht. En de volgende dag moest ik dan terug naar Sloviansk, terug naar de pick-up om dan de missie af te ronden. Maar ja, natuurlijk, er is een radio in de bunker en op de radio hoorde ik verschillende keren die ochtend, wanneer ik moest vertrekken, dat er FPV's, Russische drones, in de regio waar ik zat, waren die FPV-drones gespot. En dus ik dacht, ja, oké, dat lijkt me toch moeilijk om nu te moeten vertrekken, kilometers door die killzone. Maar de opening van wanneer je kan vertrekken in die killzone is altijd heel klein, die venster waar je kan vertrekken. En dus oordeelden de soldaten, oké, we moeten nu gaan, anders is daar nooit de journalist misschien langer vast op onze positie. En dus zijn we vertrokken. En onderweg zijn we onder vuur genomen door... drie keer zijn er FPV-drones in onze buurt gekomen. En de laatste had het duidelijk op ons gemunt.
0: Ja.
2: En hij is tot op 15 meter van mij genaderd. En ik moet wel zeggen, dat is een bijzondere ervaring. Want ik ben al vaker onder vuur gekomen van artillerie. Maar bij een FPV-drone, zoals dit het geval, dan weet je, oké, het is een Rus die naar mij, naar ons zit te kijken en hij kiest zijn doel zorgvuldig uit. En ja, ik kan niets doen buiten je proberen te verstoppen in de struiken.
0: Ja, en hopen dat jij het doel niet bent.
2: Exact, exact. En toen die drone op 15 meter van onze positie was, dan hebben de soldaten met wie ik was ineens het vuur geopend. En die drone is uiteindelijk op 15 meter van onze positie neergekomen. En dan is het maken dat je weg bent en verder lopen door die killzone. Maar een bijzondere ervaring, een heel bijzondere ervaring. Ja. En angstaanjagend. En vooral, ja, ik heb die missie, ik was daar in totaal 2 dagen. Ik ben vertrokken, maar de soldaten zijn daar nog altijd. En dat is de nieuwe realiteit in die killzone. En wat mij ook heeft een beetje toch wel getekend, of wat pakkend was, is dat al die jongens in de bunker, die zijn allemaal jonger dan mij. Ik ben nu 30 en die jongens, eentje is 26, Ilya. Hij komt ook aan bod in het stuk die ik schreef. En ik heb met hem gesproken en hij zegt, kijk, ik ben vrijwilliger sinds dag 1 van die oorlog om mijn stad, Bakhmut was zijn stad, om mijn stad te verdedigen. Na mijn contract, na 1,5 jaar ongeveer, is hij gestopt. En hij wou terug integreren in het burgerleven in Kiev. En hij zei, het lukte niet. Ik ben zo getekend door die oorlog. En uiteindelijk heb ik een nieuw contract getekend en is vechten aan het front het enige wat ik vandaag nog kan doen.
0: Dat zijn nieuwe leven, echt, ja. Jij brengt dat heel dichtbij, hè, door daar zo zelf heel dicht op te zitten.
2: Ja.
0: Is het niet moeilijk om ook niet te dicht te komen? Want je bent er uiteindelijk als verslaggever, hè?
2: Tuurlijk, maar dat is ook... Ik zag het eerder als een unieke kans om met die eenheid mee te kunnen gaan. Dat is een weloverwogen beslissing. Ik heb weken onderhandeld met de officieren om mee te kunnen gaan. En ja, in het begin van die oorlog was het front veel toegankelijker. Je kon zonder al te grote risico's nemen, kon je dicht bij het front gaan om daar verslag van te doen. Vandaag is dat veel moeilijker geworden. Ik heb al weken geen journalist gezien die in de killzone is geweest. Om maar te zeggen, dat zijn dingen die we vandaag als kijker, lezer, luisteraar niet meer kunnen zien van op de eerste rij. En ja, ik zag die kans en ik dacht, oké, het is in goede omstandigheden met een ervaren ploeg. Ik ga die kans grijpen. Het is nu niet dat ik dat elke week ga doen, uiteraard. Ik heb het nu gedaan, ik wou het laten zien, ik wou het zelf ervaren. Want je kan ook die oorlog niet vertellen als je...
0: Ja,
2: als je in Kiev blijft...
0: Als je afstand houdt. Ja,
2: inderdaad. Dus af en toe moet je toch wel moed hebben en zeggen van, kijk, die soldaten doen het, ik ben journalist, ik ga mee. En dan kan ik ook met meer expertise praten over wat die mensen meemaken.
0: Ja,
2: en dat is toch wel de kern.
0: Ja, lezen nu. Want jouw volledige reportage die staat ook op vrtnieuws.be, ook in de app. Dankjewel om er vanmorgen bij ons over te vertellen. Arno de Dekker.
2: Heel graag gedaan.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Met 6:30 een hele goede morgen. Die andere oorlog zit vooraan in het nieuws, hè, want opnieuw aanvallen tussen Iran en de VS vannacht.
1: Ja, de VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd nadat Iran eergisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op de Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties. En daarna heeft Iran ook weer aanvallen uitgevoerd, onder meer op een luchtmachtbasis in Jordanië, die gebruikt wordt door de VS.
0: En dan moeten wij ons opnieuw afvragen of er een nieuwe escalatie zit aan te komen. We kunnen het voorleggen aan onze Midden-Oosten-expert Jens Franssen straks.
1: Het is erg onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Bij anti-immigratieprotesten zijn verschillende huizen en auto's in brand gestoken. De protesten zijn er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een Soedanees van 30. En in het voetbal zijn de Red Flames net geen groepswinnaar geworden in hun WK-kwalificatie. Ze wonnen met 0-7 van Luxemburg, maar Schotland heeft 1 punt meer en eindigt dus bovenaan in de groep.
0: Ah, zelfs met 7 doelpunten. Wat brengt het weer?
1: Het wordt opnieuw wisselend bewolkt vandaag, met na de middag opnieuw buien, ook kans op onweer en temperaturen tot amper 18 graden.
3: Radio 1. De ochtend.
4: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Zesde Metaal en Service, jouw diensten. Gaan we gebruik van maken, want die kranten, dat heb jij altijd helemaal uitgeplozen op dit uur. Wat haal je eruit vanmorgen?
1: Uiteraard heel veel WK-nieuws vanmorgen, maar we gaan toch met iets anders beginnen. Met alcohol achter het stuur in het laatste nieuws. Want wie vanaf 1 juli positief blaast, die is zijn rijbewijs meteen 12 uur kwijt. Nu kan zo'n rijverbod nog, afhankelijk van de promille, denk ik, 2, 3, 6 of 12 uur duren. Het wordt dus één vaste sanctie. Het gaat dan om bestuurders met tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed. En wie daarboven zit, die moet zijn rijbewijs nog altijd 15 dagen inleveren. En nog iets nieuws, wie een rijverbod heeft, mag ook niet meer met een elektrische step rijden. Dat stond nog niet expliciet in de wet, nu dus wel.
0: Dat is misschien nog gevaarlijker.
1: Ja.
0: Gazet van Antwerpen dan staat stil bij het afscheid van Margriet Hermans.
1: Ja, vandaag vindt haar uitvaart plaats. Om 11 uur begint het in de Landloperskapel in Merksplas. Binnen is er plaats voor zo'n 600 genodigden. Onder wie ook premier De Wever. Buiten komen er grote schermen, zodat ook andere mensen die plechtigheid kunnen volgen. En er is ook een livestream en die wordt zelfs op Tenerife, op grootscherm uitgezonden voor de Vlaamse vakantiegangers daar. Daar hoeven ze ook niks te missen. En over de inhoud is nog weinig bekend. Er zal wat live muziek zijn, lees ik. Ook verschillende sprekers, wie allemaal niet echt duidelijk. En Johan Verstreken, de oud-omroeper, die zal alles aan elkaar praten.
0: Dat afscheid van Margriet Hermans. Heel Vlaanderen neemt afscheid. De Standaard neemt er ook even bij. Producten uit Israëlische illegale nederzettingen, daar gaat het over.
1: Ja, en wat blijkt dat die producten nog veel vaker in Europa terechtkomen dan gedacht. Het gaat dan onder meer om dadels, mango's en tahin. En volgens nieuw onderzoek komt bijna 1 op de 5 ladingen met landbouwproducten uit Israël geheel of gedeeltelijk uit illegale kolonies op de Westbank dan, maar ook uit de Golan. Laanhoogte. De controles in Europa die zouden te makkelijk te omzeilen zijn. En producten uit kolonies die worden soms ook gemengd met Israëlische producten of krijgen gewoon het label uit Israël. Daarom raakt dat allemaal door de mazen. België werkt intussen aan een importverbod voor producten uit die illegale kolonies.
0: Daar wordt al even aan gewerkt, inderdaad. In de morgen zie ik de naam van Bill White opnieuw opduiken.
1: Ja,
0: Amerikaans ambassadeur.
1: Komt zich weer wat moeien, lees ik. Hij wil dat België een inreisverbod invoert voor reizigers uit Congo, vanwege de ebola-uitbraak daar. En ook andere Europese landen die kregen die vraag. De Amerikaanse regering die vreest dat het virus zich via het WK voetbal in de VS zou kunnen verspreiden. Daarom dus die vraag. Maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke die wil daar voorlopig niet op ingaan en blijft gewoon bij de richtlijnen van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. De Amerikanen die dreigen wel met strengere controles of zelfs inreisbeperkingen voor Europese reizigers als Europa zijn aanpak niet verstrengt.
0: En CNN halen we er ook even bij. Daar staat iets over olie in de straat van Hormuz.
1: Ja, want er zou olie lekken uit die straat. Niet letterlijk, maar wel via zogenaamde spookschepen. Die zouden er nog altijd in slagen om nog vrij veel olie door die blokkade te krijgen. Door een zendapparatuur uit te schakelen. Daardoor worden ze onzichtbaar. Dat is toch een theorie. Want daarom is de olieprijs nog altijd niet enorm fors gestegen. Wel gestegen, maar nog niet superveel. Experts waarschuwen wel voor de zomer, want de voorraden die raken leeg en dan zou de olieprijs heel fel kunnen stijgen. En dan nog dit. En België heeft gisteravond 175 miljoen euro gewonnen bij Euromillions. Dat is een record voor een Belgische winnaar. Jij was het niet?
0: Nee, helaas. Ja.
1: Jammer, nee. Ik zou niet zeggen.
0: Nee, inderdaad, dat mag ook niet, geloof ik. Wij gaan het zo meteen hebben over betalen met een parkeerapp. Want dat is handig, makkelijk ook, maar blijkbaar betaal je daar af en toe ook extra voor. Het is niet duidelijk in elk geval. Dus gaan we zo meteen eens horen bij Tess Dankop.

0: Olivia Rodrigo en The Cure.
1: De ochtend.
0: Parkeerapps, of in elk geval de bedrijven daarachter, die communiceren niet altijd even helder over wat een parkeerbeurt nu precies gaat kosten. Die apps kent u wel, hè? 4411, City, Easy Park. Daar is wat meer transparantie nodig, is in elk geval de vraag van Testaankoop. Wij hebben woordvoerster Laura Klaes vanmorgen al te gast. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want je betaalt niet alleen om te parkeren, maar ook voor de diensten van die app. Wat is daar precies het probleem mee?
2: Ja, klopt. Om te beginnen zijn ze dus sowieso allemaal een beetje duurder dan de parkeerautomaat. Uiteraard eigenlijk, want er zit wel wat transactiekost in. Uh-huh. Dus de kost die je betaalt om van de app gebruik te kunnen maken om te betalen. Op zich, dat wordt allemaal wel nog meegegeven in de apps. Dat staat ofwel in het klein ofwel in het lichtgrijs. Maar dat staat wel altijd op die app nog voor je de parkeersessie start. Het grootste probleem zit hem in de parkeertarieven zelf. Die zijn lang niet altijd duidelijk te zien vooraleer je een parkeersessie start. Bij sommige apps kan je al meteen een eindtijd ingeven. Uh-huh. En als je dat al weet, is dat goed. Dan is er niet echt een probleem. Alle apps geven mooi dan de totale kost die je moet betalen via die app om er tot een bepaald uur te staan. Maar als je gewoon een sessie start, omdat je nog niet weet tot hoe laat je ergens gaat staan, ja, dan is het bij veel apps toch wel echt zoeken om zelfs maar gewoon een idee te hebben van hoeveel het je zal kosten. Bij 4411 bijvoorbeeld staat dat in een apart menu dat je dan nog moet gaan openklappen, waar dan ook nog eens bij staat dat dat een indicatie is van het werkelijk tarief. Bij Yellow Brick bijvoorbeeld, iets minder bekend, maar toch ook in bepaalde regio's van het land veel gebruikt, wordt er gewoon de maximum kost gegeven voor de maximum termijn dat je ergens kan parkeren. Ja, daar ben je eigenlijk ook niet zo heel veel mee natuurlijk. Nee. Dus ja, dat kan allemaal echt wel veel duidelijker.
0: Die juiste kostprijs per uur, zegt u, die vind je niet in elke app terug.
2: Nee, bij City bijvoorbeeld is dat wel al wat duidelijker. Dus zij hebben op het startscherm meteen een klein grafiekje waar staat hoeveel minuten je gratis mag parkeren, hoeveel het kost voor 1 uur, hoeveel het kost voor 2 uur. Dat geeft misschien toch al wel iets meer van een idee hoeveel het voor jou zal zijn. Ja. Nu, 100% zeker ga je het nog voordat je je eindtijd weet natuurlijk nooit weten. Maar ja, toch al dat idee hebben van het gaat mij ongeveer zoveel kosten is toch wel belangrijk. We merken ook dat mensen anders wel eens een keer voor verrassingen komen te staan. Niet omdat ze totaal geen idee hebben wat het kost, maar omdat soms tarieven wel eens veranderen. Merken we in Brussel, wanneer er soms evenemententarieven gelden, als er een concert is in Force Nationale, als er een match wordt gespeeld bijvoorbeeld, dan geldt er een hoger tarief. Ja, en dat staat dan niet op het startscherm. Mensen komen toe, hebben misschien geen flauw idee dat er een match is. En die starten dan een parkeersessie en merken dan 2 uur later dat hen dat dik 40 euro heeft gekost.
0: Ja. Dat zou inderdaad veel helderder kunnen. Hè? Hoe komt dat apps daar dan niet toe verplicht zijn?
2: Ja, wel, in principe zijn ze wel verplicht. In principe is een bedrijf verplicht om je op voorhand ofwel de totale prijs te geven, ofwel de prijsberekeningsmethode. En dus daar zit het hem in volgens ons. Je kan dat natuurlijk wel wat interpreteren. Op welke manier is het duidelijk genoeg op een bepaald ogenblik. Maar ja, wij vinden dat niet duidelijk genoeg als er zelfs niet eens een klein tabelletje ergens staat van op 1 uur parkeren kost zoveel, 2 uur zoveel. En schat het dan zelf een beetje in. Mm-hmm. Het kan zeker beter.
0: Zien jullie ook grote verschillen tussen de apps?
2: Want de ene is al wat beter. Ja, dat klopt. Qua prijzen is het al wel een beetje een verschil. 4411 bijvoorbeeld is met een transactiekost van 45 cent wel wat duurder dan de goedkoopste. Dat is City met 29 cent. Maar je hebt bijvoorbeeld Easy Park, die rekenen transactiekosten aan 15% van de parkeerkost. Ja, als je dan een parkeersessie van per ongeluk 40 euro hebt, ja, dan kan dat wel wat oplopen natuurlijk. Voor de rest zijn het niet zo heel grote verschillen eigenlijk. Het gaat vooral over die transparantie in de tarieven, die eigenlijk bij allemaal toch wel wat beter kan.
0: Ja, en waar velen denk ik niet bij stilgestaan hebben, dat die prijzen inderdaad kunnen verschillen, maar kun je dat ergens

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Radio 1 live.
5: Actie. Ja. Alle vier diegenen die wij gecontacteerd hebben, hebben ondertussen al laten weten. De meeste redelijk positief, mag ik zeggen, in de zin van oké, dankjewel om bepaalde zaken aan ons te laten weten. Uh-huh. En voor de rest ook wel dat ze het met een aantal zaken niet eens zijn. Bijvoorbeeld ja, die transparantie in de tarieven, zowat allemaal hebben ons laten weten. Ja, maar die tarieven zijn gewoon ongelooflijk ingewikkeld. Dat verandert ook. Wij moeten dan ja, elke keer opnieuw nieuwe tabelletjes beginnen maken. En het is al heel erg moeilijk. Snappen wij uiteraard ook. Hè. We vragen ook niet dat je meteen al voor de klant gaat gokken hoe lang die ergens gaat blijven staan. Maar het kan wel echt op een duidelijkere manier al meegegeven worden. Al was het maar zoals Citi doet met een tabelletje. In het begin op het startscherm al. En niet ergens verstopt in een menu. Of met een maximale prijs. Want ja, juist omdat het zo ingewikkeld is, is het voor de consument toch ook ingewikkeld. Je kan dat toch niet als bedrijf als argument gaan gebruiken om dan vooral niks te tonen. Stoppen,
6: ja. Veel parkeerders gaan er wel extra bij stilstaan, denk ik, als ze nog eens op zoek zijn naar die app.
5: Ja, ik hoop het.
6: Maar zijn daar veel klachten over? Want ik denk dat veel mensen dat wel een goede zaak vinden, hè? Dat je niet meer op zoek moet naar die parkeermeter.
5: Maar veel klachten, als we klachten krijgen, eigenlijk ging dat vooral over technische problemen en dan de slechte bereikbaarheid van bepaalde klantendiensten, van bepaalde apps, hebben we ook wel gemerkt. Ja, je hebt dan per ongeluk iets verkeerd gedaan of de sessie was niet gestopt terwijl je dat wel gedaan had en de kost is blijven doorlopen en je krijgt de klantendienst maar niet te pakken. Ja, dan komt dat bij ons. Tot nu toe denk ik dat niet zo heel veel mensen zich echt er bewust van waren dat die tarieven misschien wel wat verstopt staan, terwijl dat eigenlijk wel een verplichting is van een bedrijf om de berekeningsmethode van de prijzen toch op voorhand al mee te geven, zodat jij voor jezelf al kan inschatten hoeveel het zal kosten.
6: Daar hebben jullie verandering in gebracht, liever. Ja. Dankjewel om zo vroeg altijd te maken voor ons. Lara Klaes van Testankop. Op de binnenring rond Brussel verlies je een klein half uur tussen Groot-Bijgaarde en Zellik door een ongeval met een vrachtwagen op de rechte rijstrook en daardoor ook een half uur extra op de E40 vanaf Afliegem. Richting Antwerpen ook vertragen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Ook daar een ongeval op de rechte rijstrook. 3 kwartier bijtellen en maak daar een reddingstrook.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: Drinking in LA van Brand Van 3000. Daarmee zijn we in de Verenigde Staten aanbeland. En kijk, daar zijn de Rode Duivels gisteren al aangekomen. Jarne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uiteraard voor het WK, de Red Flames. Voor hen is de weg naar dat WK nog lang. Naast groepswinst gegrepen in die kwalificatie, zeg.
1: Ja, de Flames wonnen wel met 0-7 van Luxemburg. Maar toch zagen we vooral tranen bij de Belgen. En dat had er dus mee te maken dat concurrent Schotland met 1-5 won van Israël. En zo groepswinnaar is op basis van doelsaldo. Met 1 goal meer, 0-8 of 1-4 bijvoorbeeld in Schotland. Dat zou ook nog kunnen. Dan waren de Flames groepswinnaar. En dat zat er eigenlijk wel in. Dat zag ook coach Elisabeth Gunnar Stottier meteen na de match.
2: We have enough chances to win with a double number and more than that. So I will not have much sleep tonight, I can promise you that. And in this moment, I really don't feel good as a coach, not being able to put up a better plan to finish those two games as we wanted.
1: Genoeg kansen voor minstens 0-10 dus. En vooral een ontgoochelde Gunnar Stottier. Zij moet nu een plan uittekenen om het WK alsnog te halen. Mm-hmm. Dat kan voor alle duidelijkheid nog. Maar de Flames zullen nu sterkere tegenstanders krijgen in de weg ernaartoe. Speelster Mariam Toloba is nog altijd gemotiveerd.
3: Het kon op de gemakkelijke manier, maar moeilijk gaat ook. Dus ik denk dat wij gewoon nu even op vakantie moeten gaan. Onze kopjes leeg maken. En daarna moeten we echt gewoon volop focussen. Want ons doel is naar Brazil gaan.
0: Klinkt als een goede strategie. Het is nog niet aan de orde. Een vakantie voor de Rode Duivels. Nee. Die hebben, wat is het, 1 keer getraind intussen op Amerikaanse bodem? In Seattle dan?
1: Ja, dat klopt. En daar was het toch even schrikken. Want na 50 minuten ging Jeremy Doku naar binnen.
0: Oei.
1: Ja, er was vrees voor een blessure. Maar we horen dat de hinder zou meevallen. En dat hij vooral vroeger gestopt is uit voorzorg. Okay. Hopen dat hij fit blijft, dat moeten we nu doen. Want de Rode Duivels zullen zijn snelheid en dribbles wel nodig hebben als ze ver willen geraken op dat WK. Verder was iedereen erbij, behalve Zeno de Bast. Hij werkt nog altijd individueel omdat hij geblesseerd is.
0: Ja, allemaal toewerken naar die eerste wedstrijd. Van de Duivels maandag is dat tegen Egypte. Maar het WK begint morgen, morgenavond in Mexico-stad. Wel een gespannen situatie daar blijkbaar.
1: Ja, blijkbaar inderdaad. Want duizenden Mexicanen zijn op straat gekomen om te protesteren tegen een nieuwe pensioenwet. De leerkrachten vragen ook een loonsverhoging. Maar vooral op banners stond te lezen: boycott de wereldbeker van 2026. Ja. En dat zijn ze dus van plan om te doen als ze hun zin niet krijgen. Benieuwd wat dat gaat geven morgen aan het Aztekenstadion voor de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Ja, klinkt een beetje onheilspellend. Maar het is hopelijk een hoogtepunt voor voetballiefhebbers. Die tennisliefhebbers. Die hebben dat misschien al gehad, dat hoogtepunt. Mm-hmm. Met de comeback van levende legende, zo mogen we ze noemen, denk ik, Serena Williams.
1: The Queen has returned, zo noemde de BBC de comeback van Serena Williams. Na bijna 4 jaar afwezigheid heeft Williams samen met de Canadese Victoria Mboko haar eerste wedstrijd in het dubbelspel meteen gewonnen. Op het toernooi van, hoe kan het ook anders, Queens, was de Andy Murray Arena helemaal volgelopen. Williams gaf zichzelf nog een C- voor haar optreden, dat is eerlijk. Maar ze is vooral blij dat haar kinderen hun moeder konden zien spelen.
4: It's really about my kids getting to see me play. I mean, Olympia is a little bit older, Adira is very young, but it's also still moments like that. It's also just an athlete is like the best thing that you can be in the highest place.
1: Olympia en Adira zullen ongetwijfeld trots zijn op mama Serena.
0: Ik kan mij dat niet anders voorstellen. Dankjewel, Jarne.

0: tussen Disparate Dante Bravan, Christine en The Queens. Overmorgen treedt dat Europese migratiepact in werking. Maar is Europa en België daar klaar voor?
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
7: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
9: Meer merk.
10: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
9: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be.
11: VAR. Bereik meer.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren. 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran en de Verenigde Staten hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd. In Belfast zijn huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. En de Red Flames grijpen net naast de groepswinst in de WK-kwalificatie. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren bestookt met aanvallen. Vannacht hebben de Verenigde Staten doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Ja, Jens Fransen, waarom heeft de VS plots Iran aangevallen?
15: Wel, maandag was er een incident waarbij een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter is neergehaald bij die straat van Hormuz. Die piloten zijn gered kunnen worden, maar de VS zegt, kijk, Iran zat daarachter. De VS voerde daarop vannacht vergeldingsaanvallen uit, waarbij zo'n 20 doelen in Iran zijn getroffen, allemaal bij de straat van Hormuz ook. Het gaat daarbij om radarinstallaties en controleposten.
14: Ja, en daar heeft Iran dan weer op gereageerd intussen.
15: Ja, daarop heeft Iran ook deze ochtend dan weer Amerikaanse doelwitten in de regio bestookt, bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Jordanië, maar ook bijvoorbeeld het Amerikaanse hoofdkwartier van de 5e vloot. Hè. Dat is de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten, in Bahrein is dat dan weer. Ook in Kuwait zijn er raketten neergekomen, maar luchtafweer lijkt de meeste van die Iraanse raketten te hebben kunnen neerhalen en voor zover we nu weten zijn er geen gewonden gevallen. Alweer wel een escalatie dus, deze keer tussen de VS en Iran zelf.
14: Oké, dankjewel Jens. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen en auto's zijn in brand gestoken en het openbaar vervoer is er stilgelegd. Ja, Sophie van der Donk, wat is de aanleiding?
16: Eergisteren is een man gestoken in zijn hoofd en rug in Belfast. Hij is zwaar gewond en er circuleerden al snel beelden van dat geweld. De verdachte is een Soedanese man. Meteen werd op sociale media opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Er kwamen verschillende groepen gemaskerde mannen de straat op. En het lijkt erop dat ze gericht ramen en deuren gingen intrappen bij huizen waar migranten wonen. Er is dus ook brand gesticht en mensen moesten geëvacueerd worden. Politici in Noord-Ierland hebben de mesaanval collectief veroordeeld, maar de premier zegt ook dat dat geen reden mag zijn om nu onschuldige mensen te viseren.
14: Ja, en wat is er al bekend over de verdachte?
16: Die man uit Soedan was al 3 jaar in Noord-Ierland en zou een geldige verblijfsvergunning hebben. Hij was niet bekend bij de politie. politie. Straks moet hij een eerste keer voor de rechter verschijnen voor poging tot moord.
14: Dankjewel, Sophie. In Albanië zijn gisteren voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
17: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
14: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu positief blaast bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het alcoholgehalte. Maar door het rijbewijs altijd voor 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
18: Een aantal apps tonen misschien hier en daar wel tarieven die je dan zelf moet gaan opzoeken, maar zijn wel ergens in de app te vinden. Maar zeggen daar dan ook wel bij, deze tarieven zijn een indicatie van het werkelijke tarief. En daarmee dekken ze zich een beetje in. Maar ja, uiteraard is het voor een consument noodzakelijk dat hij op voorhand duidelijk kan weten wat het correcte tarief is.
14: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De repatriëring was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS. Meer uitleg door Filip Heijmans.
19: Na de val van terreurgroep IS werden tientallen vrouwen en kinderen opgesloten in Koerdische gevangenenkampen, ook mensen uit ons land. De Koerden wilden dat we hen terug zouden halen. De regering liet de beslissing aan premier De Croo.
20: Wil jij het doen? Dan gaan we je steunen. Beslis je als premier om het niet te doen, dan steunen we je ook.
19: Er was ook veel twijfel uit angst dat de vrouwen nieuwe aanslagen zouden plegen.
20: Als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dat gaat iedereen in jouw richting wijzen.
19: De Croo besliste om kinderen tot 12 jaar te repatriëren, samen met hun moeders, als die niet meer geradicaliseerd waren. Uiteindelijk gaan Special Forces hen ophalen.
20: Beeld u in dat Belgische militairen het leven hadden gelaten om veroordeelde foreign terrorist fighters en hun kinderen terug te halen. Dat zou toch geen eenvoudig verhaal geweest zijn.
19: Maar de twee operaties verlopen vlot.
20: En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
14: Sport. De Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg met 0-7 gewonnen. Toch volstond dat niet voor de groepswinst. Een verslag van Hermien van Beveren.
21: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond er toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
14: Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer, temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen, tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien, maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Vooraan in dit nieuws zaten de vergeldingsaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS heeft vannacht Iraanse doelwitten aangevallen als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse aanvalshelikopter. Als reactie op de Amerikaanse aanvallen heeft Iran ook weer Amerikaanse doelwitten bestookt, onder meer in Jordanië. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
16: Een hele goede morgen.

0: Tien over zeven met de kids. Het nieuwe Europese migratiepact. Daar hebben we het al heel veel over gehad. Overmorgen, Jasper, treedt het dan in werking. Mm-hmm. Maar niet alle lidstaten zijn daar klaar voor.
1: Nee, het pact werd al in 2024 afgeklopt. Maar de lidstaten kregen tot eind deze week de tijd om alles in nationale wetgeving om te zetten. Dat is dus niet overal gelukt. Het doel van dat pact, dat is wel duidelijk. Minder illegale aankomsten en minder asielaanvragen. Dat zegt de Europese commissaris voor migratie, Magnus Brunner.
0: Maar dat zijn de woorden, hè? En nu wil iedereen daden zien. Hoe moet dat gebeuren?
1: Wel, de essentie van dat pact is een nieuwe solidariteitsmechanisme. Landen aan de Europese buitengrenzen die krijgen meer verantwoordelijkheid voor de opvang en de behandeling van asielzoekers. In ruil moeten de andere lidstaten mede lasten dragen. En ze krijgen daarbij de keuze asielzoekers overnemen van die grenslanden ofwel financieel bijdragen. Mm-hmm. Ons land is van plan om te betalen, dat liet minister Van Bossuyt al weten. Bijna 13 miljoen euro dit jaar. Maar voor heel wat landen is het nog niet uit. Welke optie ze zullen kiezen. En het is nog maar de vraag of we dat tegen vrijdag wel zullen weten.
0: We halen er migratie-expert Hanne Berres bij. Goedemorgen, mevrouw Berres.
2: Goedemorgen.
0: U bent ook professor aan het Europa College. Ik wil zo meteen dieper ingaan op de situatie van België, maar eerst waar we nu staan. Hè. Overmorgen gaat dat pact in. En heel wat landen hebben nog altijd niet gekozen opvangen of betalen. Dat laat toch heel lang op zich wachten?
2: Ja, maar dat is maar één luik. Hè. Wat er voornamelijk van toepassing komt morgen, is de procedures die naar voren geschoven zijn in het pact. Hè. Het idee dat je aan de buitengrenzen grensprocedures zal uitvoeren met zij die een hele lage kans hebben op erkenning en kunnen zo wel even doorgaan. Dat is dat systeem die in werking treedt. En daarnaast is natuurlijk ook wel zo dat er een oefening wordt gemaakt rond die solidariteit. Het is belangrijk omdat de solidariteit is inderdaad een van die mijnen die onder het pact liggen en je stapt erop en het scherm verschijnt van de boodschap van Game Over. En daar is een reden voor, omdat naar de traditie is het een heel gevoelig en explosief onderwerp. En zoals jullie zeiden, het pact verankert die nood aan solidariteit in het wetgevend kader, maar in de praktijk laat ze wel toe dat lidstaten een zekere manoeuvreerruimte hebben om te bepalen hoe ze zullen bijdragen. En dat is wel noodzakelijk, want we willen allemaal wel solidariteit tonen, maar vaak niet bepalen echt of op papier zetten.
0: Op welke manier dan precies?
2: Ja, inderdaad. Maar wat er nu gebeurt, is achter de schermen zijn we daar wel al eventjes mee bezig. Sinds november is er die lijst van die vier landen. Dat gaat over Griekenland, Spanje, Cyprus. En ik ben eventjes mijn ander land kwijt. Cyprus, Griekenland, Italië en Spanje. Die vier landen moeten nu solidariteit krijgen. Ja. En wat zien we in eerste instantie is inderdaad heel wat lidstaten hebben gezegd, kijk, we zullen betalen. Maar daarnaast hebben we toch een heel ander initiatief gezien. Hè. Dus je ziet dat aan de ene kant er landen zijn zoals een land als Spanje, die zegt van eigenlijk willen wij wel voornamelijk ook financiële bijdrage krijgen.
0: Dus je ziet dat in die zelf beter te kunnen aanpakken.
2: Ja, en dus je ziet dat elk van die vier landen op een andere manier daarmee aan de slag gegaan is. Waarom? Om aan de ene kant te kijken van oké, wat heeft ons asielsysteem nodig? Materiaal, personeel, geld. Maar aan de andere kant ook, wat kunnen wij electoraal ook uitleggen aan onze burgers over hoe we dit zullen aanpakken? Spanje is daar de verrassing bijvoorbeeld dat ze zegt van kijk, wij willen wel geld hebben. Cyprus is eigenlijk een van de weinige landen in die groep van vier die zegt van ja, wij zouden toch wel graag hebben dat er relocatie gebeuren, dat er een transfer gebeurt van Cyprus naar andere landen. En daar heb je al commitments van een Frankrijk, van een Roemenië, een Bulgarije, Malta, om die effectieve relocaties te hebben.
0: Oké, dus onder de waterlijn is er wel al heel wat afgesproken, alleen wordt dat nog niet officieel gecommuniceerd. Want het meeste is te horen over Duitsland, hè, dat ook zo'n deal met Griekenland gesloten heeft. Wat is daar beslist, weten we dat?
2: Wel, wat je dus ziet is dat Duitsland en Frankrijk hebben eigenlijk het voortouw genomen om achter de schermen te beginnen onderhandelen met de landen aan wie ze iets verschuldigd zijn als het gaat over solidariteit. En wat hebben die landen eigenlijk bereikt is dat er ook een soort Dublin offsets gebeuren. Wat is dat? Zoals de naam eigenlijk suggereert, dat refereert naar het Dublin systeem die bepaalt in Europa welk land er verantwoordelijk is voor welke asielaanvraag. Uh-huh. En het is zo dat bepaalde landen hebben gezegd van kijk, we zullen verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die nu in onze opvangcentra zitten. Dus het is zo, normaal binnen het Dublin-systeem moeten die mensen dus overgeheveld worden aan landen zoals bijvoorbeeld Italië en Griekenland. Maar ja, je kunt je inbeelden op het moment dat het pact in werking treedt, dat er eigenlijk al heel veel verantwoordelijkheid en nieuwe procedures op die landen hun schouders terechtkomen, is het wel ook interessant om te zeggen van kijk, wij zullen ons verantwoordelijk. En zo heeft bijvoorbeeld Duitsland gezegd van kijk, aan een land als Spanje, wij zullen die verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen kijken of die mensen die nu in onze opvangcentra zijn en die eigenlijk jullie verantwoordelijkheid zijn, of zij recht hebben op bescherming. Zo ja, dan mogen ze hier blijven. Zo nee, moeten ze terug. En dan is er nog een ander wit konijn. Dat was het wit konijn die eigenlijk uit de onderhandelingen tevoorschijn getoverd is. Maar er is ook nog een ander wit konijn die naar voren gekomen is. En dat zijn ja, de meer historische offsets. Dus wat is het idee daar? Dus Italië en Griekenland, daar zijn er deals mee gesloten met de boodschap van kijk, wij hebben in de afgelopen 2 jaar heel wat mensen op onze schouders genomen, in onze opvangcentra, verantwoordelijkheid genomen voor die mensen die eigenlijk moeten teruggestuurd worden. En dus wat je dus eigenlijk krijgt, is een soort blanke lei. Dus in plaats van het pact te starten met oké, maar ja, jij hebt wel al historisch in Griekenland bijvoorbeeld al jaren eigenlijk niet gedaan wat je moest doen. Het is nog maar recent dat je een werkend asielsysteem hebt. Ja. Zeg je van oké, we laten dit achterwege. En dat was ook wel iets dat wij tijdens de onderhandelingen naar voren geschoven hebben. Laten we met een meer blanke lei starten, zodat op die manier het pact in werking kan treden en dat we niet moeten zeggen, ja, maar ja, dit.
0: Maar het wantrouwen is daarmee niet verdwenen. Is dat ook niet wat we zien nu? Dat bepaalde landen toch zeggen, ja, wij gaan er niet per se van uit dat Griekenland dan zal doen wat het belooft en kiezen dan voor die financiering eerder dan om zelf mensen op te vangen?
2: Wel, voorlopig is het dus zo dat zowel als we kijken, want het is een voorlopige onderhandeling. Hè. Bij sommigen zijn er echt wel al deals ondertekend, bij anderen is het nog wat hangende. Maar hoe het er voorlopig uitziet, lijkt het erop dat zowel Griekenland als Italië hun bijdrage krijgen door die historische offsets. Hè. Door het idee van, kijk, jullie worden jullie historische boetes bij wijze van spreken weggescholden. En dat is dus wel wat we echt wel zien. Het is eigenlijk alleen maar Cyprus die echt er effectieve locaties en Spanje die dat geld krijgt. Je hebt dan natuurlijk in de zekere zin, ja, het is ook zo dat we pas helemaal op het einde van 2026 zullen weten hoe het plaatje er effectief zal uitgezien hebben en waar de bijdragen zullen geleverd zijn geworden, bij wijze van spreken. Ja, ja. En dus daar is er inderdaad wel wat onzekerheid over. Het is zo, dit is de eerste keer dat die solidariteitsoefening gedaan wordt. Hè. Een paar jaar geleden was dit gewoon ondenkbaar. Het feit dat we nu die onderhandelingen hebben, het is tussen de midden de modder en niet altijd gemakkelijk, maar ze gebeurt wel. Mm-hmm. En het idee is, je hoort dat bij de Europese instanties. Kijk, de eerste oefening was in eerste instantie een beetje van oké, iedereen herkent dat wij onder druk staan. Nu gaan we proberen misschien een blanke lei te creëren en wat van die historische situaties of mankementen rechtzetten. Maar het idee is wel dat in het jaar erop, het tweede of de derde solidariteitscyclus, dat we wel op een andere manier aan het werk gaan.
0: Meer als blok dan toch, in plaats van 27 aparte eenheden?
2: Inderdaad. Het idee is dus, als het zou goed in werking treden, is dat er minder mensen eigenlijk doorstromen van de landen aan de buitengrens naar landen zoals België en Nederland. Dat op termijn de opvangcapaciteit dan naar beneden kan. Ja. Dat de druk naar beneden gaat en dat er dan een welwillendheid zou moeten zijn binnen landen als België en Nederland om dan mensen van die landen aan de buitengrenzen overnemen. Dat is het achterliggende idee.
0: Maar dat gaan we moeten zien, inderdaad. Op dit moment kiest België om de financiële bijdrage te betalen. De minister zegt daarvan voortdurend, ons systeem is verzadigd. Is dat echt zo?
2: Wel, het is eigenlijk zo dat voorlopig wat België nu normaal zal doen, zal een combinatie zijn. Dus wat er nu op tafel ligt, maar nogmaals, dat is nog niet afgeklopt volledig, is dat er een financiële bijdrage komt aan een van de 4 landen. Maar daarnaast gaan wij ook met die historische offsets werken. Wij gaan ook naar een land die traditioneel, waar wij vaak mensen voor opgevangen hebben, die eigenlijk moeten getransfereerd worden naar dat land, die gaan wij dan ook op die manier worden kwijtgeschoten, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Het opvangsysteem, ja, we hebben zowel België als Nederland zitten met een probleem, hè, met haar opvangsysteem. En de moeilijkheid daar is dat we eigenlijk beloofd hebben in 2024 dat eenmaal het pact in werking treedt, dat we ons opvangsysteem grotendeels gaan kunnen beginnen afbouwen. En je ziet soms in beide landen dat er een soort vanuit de politieke kant een soort vooraf opname gebeurd is, dat we nu al kunnen beginnen kijken om opvang te sluiten. Het is wel zo dat het pact voor een bepaalde echt effectieve verandering zal zien in die instroom, dat wel eventjes zal duren. En ik denk dat het daarom politiek wel belangrijk is dat we in eerste instantie, in de eerste maanden als het pact in werking treden, dat we juist ondersteuning geven en ondersteuning tonen naar die landen aan de buitengrenzen en niet al beginnen politiek heel vaak verkondigen dat we ons opvangsysteem gaan mogen afbouwen en de winkel gaan kunnen sluiten. Dus ik denk dat vooral in het narratief en de politieke ruimte die gecreëerd wordt in de komende weken, dat eigenlijk het belangrijkste zal zijn. En het is een moeilijke boodschap. Ik merk dat ook, ik was onlangs in Nederland, het is een heel moeilijke boodschap, want daar is het opvangsysteem ook aan het kraken en het piepen. En is het heel moeilijk om nieuwe centra te bouwen, maar op dit moment is dit wel nodig. En dat is een heel moeilijke politieke boodschap als je terwijl 2 jaar geleden gezegd hebt van kijk, vanaf dan zal het allemaal beteren.
0: Ja, en vrijdag begint dat dan officieel, maar de impact ervan en hoe de uitwerking zal lopen, daar gaan we dus even moeten op wachten. Dankjewel om al vooruit te blikken op de inwerkingtreding van dat nieuwe Europese migratiepact. Hanne Beres.
2: Graag gedaan.
0: Op de binnenring rond Brussel verlies je een uur vanmorgen tussen Anderlecht en Zellik door een ongeval met een vrachtwagen op de rechte rijstrook en daar ook vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Afliegem. In Groot-Bijgaarde is de rechte rijstrook dicht door een defect voertuig, 50 minuten erbij en ook 10 minuten op de E40 vanaf Heverlee.
1: Files naar Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven door een ongeval op de rechte rijstrook, 1 uur erbij en op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Sam Bettes en Nonna Rikt.
1: De ochtend.
0: Onderwijsprotest in Franstalig België betekent voor sommige leerlingen ook al weken geen les.
2: Ja, onze reporter Eve Koolmans ging gisteren kijken in Luik. De meeste leerlingen blijven gewoon thuis, zo blijkt daar. Maar er zijn ook leerlingen die toch naar school trekken om solidair te zijn met de leerkrachten. Een deel van de leerlingen ging ook mee betogen. Niet alleen om leerkrachten te steunen, maar ook omdat ze beseffen dat die besparingen en hervormingen gevolgen kunnen hebben voor hun eigen toekomst.
3: Ik heet Maud van Dongen en ik ben bij Saint-Louis. Nee, geen school. Volgens mij ongeveer een maand al.
4: Je m'appelle Diego et je suis à Saint-Benoît-Saint-Servais. Non, il n'y a pas cours et ça fait quelques temps qu'il n'y a pas cours et il va plus avoir cours jusqu'à fin de l'année.
5: Dus ik heet Marion, het is mijn eerste jaar in het onderwijs en ik geef Nederlands en Engels in Saint-Servais in Luik. Ja, dus hier de school is gesloten, er zijn geen studenten binnen en de leerkrachten zijn dus in staking en we doen piketten voor de school om zeker te zijn dat niemand binnen kan gaan om te tonen dat we absoluut niet akkoord gaan met alles wat de regering beslist.
3: Vandaag hadden we een dingen op school voor een reis van volgend jaar, maar verder zitten we gewoon thuis.
4: Bah, je sors beaucoup avec mes amis. Par exemple, la salle de sport, aller marcher. Et je travaille quand même chez moi. Oui, j'ai participé à une manifestation à Liège pour soutenir les professeurs et les élèves. Car je pense qu'il faut montrer ce qu'on pense. Dire ce qu'on pense, les manifestations sont un très bon moyen d'exprimer nos pensées.
3: Ik ben één keertje mee geweest. Omdat ik het wel belangrijk vind om de leraren gewoon te steunen daarin.
6: Zijn er ook directe gevolgen voor de leerlingen zelf?
3: Wel dat er geen examens zijn. Dus dat kan voor sommige leerlingen wel wat moeilijk zijn. En voor de leerlingen die onvoldoende staan, die hebben wel examens. Dus dat komt in ieder geval goed. Maar we hebben natuurlijk wel een maand school gemist. Dus dat wordt wel moeilijk voor volgend jaar misschien om dat nog bij te moeten halen. En zeker voor de zesdejaars die nu naar de universiteit gaan, die dus meer gaan moeten betalen. En sommige leerlingen kunnen dus dan dat misschien niet betalen zelf.
6: C'est un fin d'année scolaire un peu particulier. Est-ce que vous avez peur que ça va faire un impact sur votre futur?
4: Sur notre futur, pas forcément. Oui, on le vit un peu, je veux dire, mal. Cependant, ça va être pire avec les réformes qui arrivent, donc je préfère ça qu'avoir un futur complètement, on va dire, détruit par ces réformes.
2: Ja, liever dit dan een verloren toekomst door al die besparingsmaatregelen.
0: Zware woorden. Benieuwd toch wat dat voor volgend jaar gaat opleveren.

0: Bijna half acht intussen met Mahalia.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Eindelijk even rust.
4: Bankafschriften.
3: Nee, hè.
4: Kredietkaartafschriften.
3: Niet nu.
4: Loonboekingen.
5: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
6: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Goedemorgen, we beginnen het overzicht met vergeldingsaanvallen, want die waren er tussen Iran en de Verenigde Staten.
7: Ja, de VS hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd nadat Iran eergisteren een Amerikaanse aanvalshelikopter neerhaalde. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op zo'n 20 Iraanse doelen bij de straat van Hormuz. En daarna heeft Iran ook weer aanvallen uitgevoerd, onder meer in Kuwait en op een luchtmachtbasis in Jordanië, die gebruikt wordt door de VS.
0: En wat ze betekenen, dat kunnen we over een kwartier vragen aan Jens Fransen.
7: Het is erg onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast door anti-immigratieprotesten. Verschillende huizen en auto's zijn in brand gestoken. Die protesten zijn er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een Soedanees van 30. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor poging tot moord. En in het voetbal zijn de Red Flames net geen groepswinnaar geworden tijdens hun WK-kwalificatie. Ze wonnen gisteren met 0-7 van Luxemburg, maar Schotland heeft in totaal 1 doelpunt meer en eindigt dus bovenaan in de groep.
0: Goedemorgen Sabine.
8: Goedemorgen Leen.
0: Wat krijgen we vandaag?
8: Wel, op de meeste plaatsen op dit moment schijnt de zon in onze ogen en is het ook droog. Er zijn al een paar buitjes, de eerste buitjes in de provincies West-Vlaanderen en Luxemburg. In de loop van de dag krijgen we alweer meer en meer buien. En die kunnen ook hier en daar wat intenser worden, misschien zelfs met een donderslag erbij. Maar tussendoor gaan er ook nog wel opklaringen zijn. Temperaturen van 13 tot 18 graden en een zwak tot matige zuidwestenwind die later draait naar het westen. Er kunnen rukwinden zijn tot 50 of 60 kilometer per uur. Tijdens een bui misschien nog wel iets meer. Vanavond worden de opklaringen breder, ook vannacht. De kans op een bui blijft wel en ook een donderslag is niet echt uitgesloten. We gaan wel naar redelijk lage temperaturen, dus het wordt nog fris met minima tussen 5 en 12 graden. En dan morgen starten we alweer met toch behoorlijk wat zon. Veel lage wolken wel voor Hoog-België. En daarna komen er opnieuw wat meer wolken. Blijft aanvankelijk nog grotendeels droog. Maar rond de middag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Dus de eerste druppels aan de kust in de loop van de namiddag in het binnenland. En dat bij temperaturen tot 17 graden. Vrijdag hangen er veel wolken met regen of hier en daar ook nog een paar buien. Iets zachter, maximaal tot 19 graden. En dan vanaf zaterdag gaat het stilaan toch wat veranderen. We starten met ochtendgrijs, maar in de loop van de dag vanaf de Franse grens komen er meer en meer opklaringen. Het blijft meestal droog, we halen 20 graden. En daarna wordt het dan toch wat zomerser. Zondag een mooie dag met maximaal tot 22 graden. En tegen maandag nog altijd veel zon en dan halen we die zomerse 25 graden.
0: Dankjewel Sabine.
6: Radio 1. De Ochtend.
9: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: De Ting Tings en Shut Up and Let Me Go.
1: De ochtend.
0: Wie zit er achter de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, Jasper?
2: Ja, het is een vraag die steeds luider klinkt, want die betogingen werden meermaals gekaapt door jonge relschopers die er echt op uit leken om vooral veel amok te maken. Het kwam tot vandalisme en opstootjes, er werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken. En vorige week zijn hier in Brussel 14 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud voorgeleid door de jeugdrechter. En ook de korpschef van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene, Michel Govaerts, is daar verontrust over. Dat vertelde hij hier begin deze week.
3: We stellen vast, en dat is niet enkel tijdens betogingen, want dat stellen we op dagelijkse vast, dat wij meer en meer geconfronteerd worden met jongeren die oftewel plunderen oftewel misdrijven begaan. En dat is iets dat ons heel veel zorgen baart.
2: En in de afspraak voegde Jurgen de Landscheer, de korpschef Brussel Zone Zuid, eraan toe dat het soms zelfs gaat om kinderen van 11 jaar.
0: Goedemorgen, Chantal van den Bos.
4: Goedemorgen.
0: U bent advocaat en u doet veel jeugdrecht. Ik vraag me af of u die bezorgdheid deelt. Ziet u dat ook? Steeds vaker kinderen, want dat zijn het toch, die misdrijven plegen?
4: Ja, absoluut. Wij zien het in Antwerpen ook. Wij zien dat er inderdaad meer kinderen of jongeren feiten plegen. En die feiten zijn ook meestal ook ernstiger. Uh-huh. En dat is een tendens die zich ook hier afspeelt.
0: En hoe lang ziet u dat al? Is dat iets recent? Is dat al langer bezig?
4: Dat is toch al een aantal jaren in opmars. En dat zien we toch wel gebeuren. Waar dat er ook een enorme groepsdruk is soms. Dat natuurlijk geen excuses zijn. Maar waar het heel belangrijk is dat die jongeren structuur hebben. En naar ik meen hebben die jongeren in Wallonië hebben die al sinds april geen school gekregen. Dus dat is natuurlijk nefast ook.
0: Ja, en dan zien we jongen van 13 met een jerrycan met benzine door Brussel lopen. Ik wil graag met u bekijken wat je daar kan aan doen. Via terug, jeugdrecht bijvoorbeeld. Hoe kan je dat aanpakken? Jongeren die zo ver ontsporen?
4: Wel, het is zo dat wij eigenlijk maar pas in contact komen met die jongeren op het moment dat ze opgepakt zijn. Dus dat is, met andere woorden, nadat ze geïdentificeerd zijn. En ofwel worden ze verhoord, categorie 4, en zijn ze opgepakt, zijn ze aangehouden. Ofwel krijgen ze later een uitnodiging om verhoord te worden. Op dat moment komt de jeugdadvocaat in beeld, omdat de jongeren niet zonder advocaat kunnen verhoord worden. En dan begint eigenlijk het systeem van het jeugdbeleid in actie te treden. Want na het verhoor neemt men contact op met de parketmagistraat. Die beslist ofwel wordt de jongere onmiddellijk voorgeleid bij de jeugdrechter. Ofwel mag die naar huis, maar kan er achteraf bijvoorbeeld een herstelbemiddeling aangeboden worden. Mm-hmm. Of worden de ouders meegeconvoqueerd bij de parketcriminoloog om daar een gesprek te hebben.
0: Maar dat allemaal pas nadat ze inderdaad voorgeleid worden en dus ook geïdentificeerd worden. Dat is vaak moeilijk. Hè? Hoe komt dat zo moeilijk is?
4: Die identificatie is natuurlijk moeilijk omwille van het feit dat die jongeren, ja, die gaan er niet open en bloot staan. Die zijn in het zwart gekleed of die hebben een masker op en dergelijke meer. Maar daarom is het zo heel belangrijk om eerst die identificatie te hebben. Omdat je dan weet, oké, dan kan je dingen in kaart brengen. Kan je ook opsporen. Dat is bijvoorbeeld heel sterk gebeurd ook in Antwerpen nadat er de rellen waren met oudjaar. En daar is enorm op ingezet. En de politie doet daar echt enorm veel werk mee. Maar dat is natuurlijk een moeilijkheid. Je moet eerst kunnen identificeren voordat je kan remediëren.
0: Ja. De ouders en de rol die die spelen. Daar is ook heel veel over gezegd al. Die worden vaak met de vinger gewezen. Het is hun taak om hen op te voeden. Wat is uw ervaring daarmee?
4: Ouders hebben natuurlijk die taak. En van het moment dat jongeren fouten maken, of dat die amok maken, of dat die beschadigingen aanrichten, dan zijn de ouders burgerlijk verantwoord. Bijvoorbeeld, er wordt een politiecamera kapot gemaakt. Dat is een kostprijs van 25.000 euro. Dat is de effectieve realiteit. Dus voor het financiële gedeelte, daar draaien de ouders voor op. Mm-hmm. Maar ik zie ook ouders die zeer betrokken zijn. Dus ouders die wel een degelijke opvoeding geven, of ouders die niet hun kinderen op straat laten, maar waar de gasten in een bepaalde circuit komen, of onder de groepsdruk bepaalde zaken doen. Dus het is niet dat de ouders vaak niet betrokken zijn. Dat is echt geen evidentie. Want heel veel ouders zijn vaak gechoqueerd.
0: Ja, maar weten dan ook natuurlijk niet altijd wat hun kinderen doen.
4: Absoluut. Ja. En dat is iets waar we ook moeten op inzetten. En dat zijn dingen die natuurlijk niet kunnen. Je moet weten waar je gasten zijn. Maar vaak is dat niet dat ze dat niet effectief weten. Met alle gevolgen van dien. Ouders die compleet uit de lucht vallen. En dat is natuurlijk niet goed. Het is niet zo evident allemaal tegenwoordig.
0: Nee. U ziet dat allemaal gebeuren. Politieagenten hebben we ook al een paar keer gehoord de voorbije week. Die ook onder de indruk zijn van het grote aantal jongeren dat mee ruilt. Wat moet je daar dan mee? Want u zegt, het hangt er natuurlijk vanaf wat ze dan precies gedaan hebben of ze opgesloten moeten worden. Maar de taak voor de politie is toch enorm?
4: Ja, absoluut. Maar daar moet ook enorm op ingezet worden. En ik denk ook dat de scholen daar ook een enorme functie in hebben. Als we zien dat die jongeren dat die gewoon geen school hebben van april, dat is gewoon hallucinant. Dat kan gewoon niet. Heel veel structuur is juist belangrijk. Mm-hmm. Wij zetten bijvoorbeeld ook op kantoor heel vaak in voor jongeren die mogelijk geschorst worden op school. Wij proberen daar tegenin te gaan. Het is gemakkelijk om bepaalde jongeren die soms wat moeilijker zijn opzij te schuiven, maar dan hebben ze geen school niet meer. Ze gaan ze op straat rondhangen en dan hebben we een vicieuze cirkel. Dus we proberen daarop in te zetten dat ze zoveel mogelijk op school zijn. Dat is zo cruciaal. Ja. Dat zijn eigenlijk de eerste rode vlaggen die we hebben.
0: Maar dat zien we hier natuurlijk niet gebeuren, omdat het net de scholen zijn die in staking zijn. Ziet u daar toch ergens een kentering? Want dat horen we al lang, hè? Dat de hele maatschappij zich eigenlijk meer over de jongeren moet ontfermen en dat iedereen zijn taak daarin moet opnemen.
4: Absoluut, volledig mee eens. Ik denk dat er ook, het is ook duidelijk, hè? Er is ook een stakingsrecht, oké, en dat begrijp ik, maar er is ook een recht op onderwijs. En dat is zo cruciaal, want nu zijn we een generatie eigenlijk aan het verkwanselen, hè? Want men gaat de rechten van, het stakingsrecht laten primeren, maar die jongeren, die moeten wel kunnen studeren, die hebben hun onderwijs nodig, dat is belangrijk.
0: Mm-hmm. Maar het moet hen natuurlijk ook niet aanzetten om te gaan rellen, uiteindelijk.
4: Absoluut niet, zeker vast niet. Daar is zelfs geen discussie over.
0: Maar op dit moment leeft misschien bij sommigen wel het gevoel dat het kan, omdat de pakkans ook laag is en inderdaad, dat het ook allemaal heel traag gaat.
4: Ja, en als je dan een gevoel van straffeloosheid krijgt, dan gaat het alleen maar escaleren. Dus het belangrijkste is die structuur. Terug naar school gaan, absoluut daarop inzetten, ouders sensibiliseren en vanuit de school ook voldoende werken.
0: En lukt het dan om op die manier die jongeren op het rechte pad te krijgen?
4: Wel, ik vind opgeven is geen werkwoord voor mij. Wij laten ons gasten nooit niet vallen. Wij blijven erachter zitten. En ik denk dat het heel belangrijk is om samen met ouders, met iedereen op de jeugdrechtbank, met de consulent, met alle diensten die er zijn, om er aan die gasten te blijven trekken. Want dat moet.
0: In moeilijke omstandigheden. Want die zijn er uiteraard ook, maar dat is een heel ander gesprek. Dank u wel om uw ervaringen met ons te delen. U bent advocaat, doet veel jeugdrecht. Chantal van den Bos.
4: Dank u wel.

0: gang is hier aan de vol. Ja, die vreer, dat ze hier.
1: Want het is oorspronkelijk van Wiltura, maar hier in de versie van Tof van Commerce. Linda toch?
2: De ochtend.
1: Opnieuw onrustig dus in het Midden-Oosten met gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen wederzijds van de Verenigde Staten en Iran. En de Verenigde Staten spreekt over vergeldingsaanvallen, waarop Iran dan weer reageerde met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en ook in Kuwait en Bahrein. Wij naar onze Midden-Oosten-expert Jens Fransen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Want waar zijn we nu eigenlijk naar aan het kijken? Is het actie-reactie?
3: Ja.
1: En dan opnieuw?
3: Eigenlijk is alles maandag begonnen met een incident. Toen is er een Amerikaanse Apache-helikopter, een aanvalshelikopter, neergehaald bij die straat van Hormuz. Het is niet duidelijk of dat nu echt een aanval was van Iran.
1: Mm-hmm.
3: Iran heeft gesuggereerd dat het eigenlijk niet wist dat een Amerikaanse helikopter

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Radio 1, live. Wat moeten we daar dan mee? Is dat zo?
3: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Zij hebben nog heel veel militaire assets, capaciteiten in de regio, vliegdekschepen en andere. Aan de andere kant zie je dan, Iran vanmorgen heeft dan weer op zijn beurt een stuk ook wraak genomen, vergelding. En dan zag je dat Iran ook Amerikaanse doelwitten in de regio heeft aangevallen. Uh-huh. Het heeft er daar dan voor gekozen niet om bijvoorbeeld die vliegdekschepen te gaan aanvallen, maar bijvoorbeeld het hoofdkwartier van de Vijfde Vloot in Bahrein is aangevallen. Maar het weet dat dat een basis is die zeer goed verdedigd is. Wat ook aangevallen is, is bijvoorbeeld een luchtmachtbasis, Al-Azraq in Jordanië. Ik ben zelf op die basis al verschillende keren geweest, omdat dat een zeer grote basis is, waar bijvoorbeeld ook Belgische F-16's ooit gestationeerd zijn toen België deelnam aan die operaties in de regio tegen IS. Dus een zeer grote luchtmachtbasis, maar ook een basis die goed verdedigd is. Kuwait, hetzelfde verhaal. Je ziet, Iran heeft raketten afgevuurd, maar de impact daarvan is, zoals wellicht te verwachten was, relatief klein. Hè? Want daar staat overal luchtafweer bij. Ja. Dus wat we zien op dit ogenblik toch, zijn er geen verhalen van zeer grote schade of gewonden of doden.
2: Dus escalatie, daar zitten we niet naar te kijken, want het is eigenlijk altijd met de rem op, als ik jou goed begrijp.
3: Ja, het is een escalatie, maar het lijkt allemaal tot nu toe vrij proportioneel te zijn. Het zal nu afwachten zijn of de Verenigde Staten nu nog eens gaan reageren op die Iraanse raketten. Mijn gok zou zijn eerder niet natuurlijk, want die Amerikaanse president Trump die blijft maar rondbazuinen. We zijn aan het onderhandelen. En dat klopt ook wel. Beide lopen door elkaar. Hè. Ook aan Iraanse zijde zie je, kijk, wij spreken nog steeds. Maar, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gisteren nog, wij spreken in Iran verschillende talen. Wij spreken de taal van de diplomatie, maar ook de taal van de wapens. En die beide verhalen eigenlijk lopen door elkaar. Er wordt geëscaleerd en worden raketten afgevuurd. Maar op een tweede plan, op de achtergrond, blijft er ook wel onderhandeld. En beide spelen op elkaar ook in. Dus je voelt, ik denk dat beide landen, zowel de Verenigde Staten als Iran, er baat bij hebben om dit nu niet opnieuw helemaal te gaan opescaleren naar een nieuwe oorlog. Maar het is afwachten.
2: Altijd afwachten. Maar we kunnen het wat beter begrijpen. Dankjewel daarvoor, Jens Fransen. Maar de weg dan, vertragen naar Brussel vanmorgen op D40 vanaf afvliegen. Internat is de rechte rijstrook dicht door een defect voertuig. Daar moet je een uur extra tellen en een reddingsstrook maken. Ook 10 minuten extra op de E19 vanaf Peutie en 20 op de E40 vanaf Heverlee. Op de binnenring rond Brussel dan een half uur erbij tussen Anderlecht en Zellik door een eerder ongeval. En op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren.
4: Files naar Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven door een eerder ongeval 1 uur erbij. Op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En in Mechelen staat er een defect voertuig in de Margaretha-tunnel richting de E19 op de rechte rijstrook.
5: Uitgesproken in de wereld vandaag.
6: Mijn kinderen zitten in derde humaniora en in vijfde humaniora. En eigenlijk hebben mijn kinderen sinds vrijdag 24 april 2,5 dag school gehad. En daarna is de school op slot gegaan.
5: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
7: De ochtend.
2: We blikken al vooruit naar morgen. Om 9 uur onze tijd. Morgenavond trappen Mexico en Zuid-Afrika dat WK voetbal op gang. En dan zijn we vertrokken voor ruim een maand. En de FIFA die wil daar één groot feest van maken, maar er is veel bezorgdheid. Want op verschillende plaatsen in de VS houden toch heel veel mensen hun hart vast voor acties van de Amerikaanse immigratiepolitie. Wij kunnen daarover praten met Nico de Breemaker. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Goedenavond voor u, want wij bellen nu in San Francisco. Ja. U bent daar advocaat gespecialiseerd in migratierecht. Maar ik ben heel benieuwd, hoe leeft die bezorgdheid daar?
8: Het is echt koffiedik kijken, want we weten niet echt wat er gaat gebeuren. Het is een beetje een herhaling van wat we gezien hebben met de Super Bowl. Dat we niet echt duidelijk signaal krijgen, langs de ene kant of de andere, van de regering, wat hun plannen zijn rondom acties van ICE. Dus we moeten ons gewoon voorbereiden op het

0: slechtste en ook het beste.
1: Ja, dat bent u dan aan het doen, vermoed ik. Is dat ook iets wat u merkt op kantoor, dat er extra vragen komen?
0: Ja, toch wel. Ik ben advocaat bij een zogenaamd Rapid Response Network. Het is een netwerk voor de snelle respons op ICE-acties, dus ICE-arrestaties, ICE-raids. Dat wordt gefinancierd door de lokale overheid. Dus uh-huh. als er een actie van ICE is, dan bellen mensen ons op. We reageren daar dan op. We hebben nu wel veel meer, we krijgen wel veel meer telefoons binnen van bezorgde mensen die het niet weten hoe ze zich moeten voorbereiden daarop. Het leeft toch wel.
1: Nou ja, en jullie proberen dat dan in te schatten wat de beste voorbereiding is. Er zijn wel wat acties geweest natuurlijk, hè, die misschien de basis kunnen vormen van een mogelijke aanpak.
0: Ja, toch wel. En ja, we hebben het toch al gezien in het verleden ook. We baseren onze strategie daar dan op. We zijn het ondertussen al wat gewoon wat hun strategieën zijn. We proberen ons daar zo goed mogelijk voor te bereiden. In samenwerking met organisaties in de hele Bay van San Francisco. Uh-huh. Nationaal ook, veel samenwerking. En dan ook met lokaal stadsbestuur.
1: Om toch te proberen in te schatten wat de risico's zouden kunnen zijn. Die zijn misschien ook wel afhankelijk van de wedstrijden. Hè? Zijn er bepaalde matchen of landen die jullie nauwlettender in de gaten houden?
0: Ja, bepaalde landen zijn natuurlijk veroorzaken meer bezorgdheid. Gewoon rondom veel de acties die we gezien hebben van ICE op mensen van zeker achtergrond. Bijvoorbeeld Haiti, Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen. Ja, toch is er daar toch wel een verhoogd risiconiveau. Het is toch over het algemeen is toch meer dat we ons focussen op de buurten waar meer actie komt van ICE. En dan ook natuurlijk rondom het stadion. Want veel migranten werken daar dan rondom het stadion, verkopen daar voedsel. En ja, die lopen daar dan hoger risico. Dus ja, het is een heel brede strategie. En we proberen ons zoveel mogelijk op alles voor te bereiden.
1: Nou ja, ook rond die stadions, want de minister van Buitenlandse Zaken die zei, ICE gaat daar geen acties uitvoeren in de stadions dan in elk geval. Dat stelt u niet meteen gerust, hoor ik.
0: Ja, nee, en dat, is, ja, dat is, heeft ook weinig betekenis, dat er nu geen actie komt binnen in het stadion, maar buiten het stadion dan wel, uh-huh. Dat er zelf niet kan worden gegarandeerd dat er buiten het stadion, rondom het stadion, geen actie zal gebeuren. Ja, het is, je kan het niet begrijpen. En we krijgen geen enkel signaal van de regering dat dit niet zal gebeuren.
1: Want er is die oproep, hè, van Human Rights Watch, voer een tijdelijk bestand in voor ICE-acties tijdens dat WK. Hoopt u daar nog op?
0: Ik hoop erop, maar ik heb absoluut geen vertrouwen dat dat zal gebeuren. Het is een beetje de strategie om nooit echt een vermindering van angst te veroorzaken. Ja. Ze hebben er echt geen belangen bij. Het plaatst toch wel echt een schaduw op het WK.
1: Dank u wel om ons bij te praten vanuit San Francisco. U bent advocaat gespecialiseerd in migratierecht. Nico de Breemaker.

0: Nog tot het nieuws van 8 was dit Walk Like an Egyptian.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
4: Onmogelijk.
3: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
4: Onmogelijk.
3: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Hou je van het nieuws in de ochtend?
8: De ochtend.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 8 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Tony Janssens. Iran en de Verenigde Staten hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd. In Belfast zijn huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. En de Red Flames grijpen net naast de groepswinst in de WK-kwalificatie. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren bestookt met aanvallen. Dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren begin april. Vannacht heeft de VS doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. Ja, Jens Fransen, waarom heeft de VS plots Iran aangevallen?
14: Wel, maandag was er een incident waarbij een Amerikaanse Apache aanvalshelikopter is neergehaald bij die straat van Hormuz. De piloten zijn gered kunnen worden, maar de VS voerde daarop vannacht vergeldingsaanvallen uit, waarbij 20 doelen in Iran getroffen zijn. Wel allemaal bij de straat van Hormuz, dus niet in de buurt van de hoofdstad Teheran. En het gaat daarbij dan om radarinstallaties en controleposten.
13: Ja, en daar heeft Iran dan weer op gereageerd intussen.
14: Ja, daarop heeft Iran deze ochtend dan weer Amerikaanse doelwitten in de regio bestookt. Bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Jordanië. Maar ook bijvoorbeeld het hoofdkwartier van die Amerikaanse vijfde vloot. Dat is de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten. In Bahrein is dat. Ook Kuwait is getroffen. Maar luchtafweer lijkt de meeste van die Iraanse raketten te hebben neergehaald. Voor zover we nu weten ook, geen grote schade of geen gewonden. En meegeven nog, op dit ogenblik lijkt de rust voorlopig weer teruggekeerd.
13: Jens Fransen, bedankt. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen, auto's en een bus zijn in brand gestoken en het openbaar vervoer is er stilgelegd. Ja, wat is de aanleiding, Sophie van der Donkt?
0: Het is eergisteren begonnen met een mesaanval in Belfast. Een Soedanese man stak toen een man in zijn gezicht en rug. Die man is zwaar gewond. Er gingen al snel beelden rond van dat geweld en op sociale media werd opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Daarna kwamen groepen gemaskerde mannen op straat en het lijkt erop dat zij gericht ramen en deuren gingen intrappen bij huizen waar migranten wonen. Vuilnisbakken, een bus, auto's, zelfs huizen zijn in brand gestoken. Mensen moesten geëvacueerd worden en hulpdiensten werden belaagd. Politici in Noord-Ierland hebben de mesaanval collectief veroordeeld, maar de premier zegt dat dat geen reden mag zijn om nu onschuldige mensen te viseren.
13: Ja, en wat is er al bekend over de verdachte?
0: Dat is een man van 30 jaar uit Soedan dus. Hij was al 3 jaar in Noord-Ierland en zou een geldige verblijfsvergunning hebben. Hij was niet bekend bij de politie. Straks moet hij een eerste keer voor de rechter verschijnen voor poging tot moord.
13: Dankjewel, Sophie. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
8: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn. En we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer. Dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
13: Het gemiddelde boetebedrag bedraagt €1.500. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het alcoholgehalte. Door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Dat zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke.
15: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
13: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Dan geldt er sowieso een rijverbod van 15 dagen. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. En het is ook niet altijd duidelijk hoeveel de parkeer-sms'en je in totaal zullen kosten. Dat zegt Laura Klaes van Testaankoop.
16: 4411 zegt het kost je 15 cent per sms. Alleen staat er nergens dat dat in principe 4 sms'en en dus 60 cent kost. Ze zeggen zelf ja, maar goed, dat is omdat je ook de bevestigings-sms'en kan uitzetten, waardoor het misschien maar 30 cent kost. Maar eigenlijk vinden we het maar niet meer dan normaal dat er ook duidelijk wordt gezegd hoeveel sms'en dat in principe kost.
13: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De regering De Croo besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald samen met hun moeders. Dat was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS.
17: Je voelde ook heel sterk dat iedereen rond de tafel in mijn richting keek. Dus als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen. Dat is een politieke redenering, maar ik heb die niet gevolgd. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
13: Volgens veiligheidsorgaan OCAD zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze nog verder opgevolgd. Sport. In het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. Ze wonnen gisteren wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was net te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
18: Ik persoonlijk zelf ook. Moet zeker 2-3 keer scoren vandaag, dus ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. We spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Like, ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
13: De Belgische voetbalvrouwen maken nog wel kans op het WK. Omdat ze geen groepswinnaar zijn, zullen ze wel in de weg ernaartoe tegen sterkere tegenstanders moeten spelen. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen tot 17 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. En vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Vooraan in dit nieuws zaten de vergeldingsaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS heeft vannacht Iraanse doelwitten aangevallen als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse aanvalshelikopter. Als reactie op die Amerikaanse aanvallen heeft Iran ook weer Amerikaanse doelwitten bestookt, onder meer in Jordanië. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
12: De Ochtend.
11: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen. We hoorden al bezorgdheid over mogelijke ICE-acties tijdens 2K voetbal dat morgen begint. En de VS zelf is bezorgd over het ebola-virus en wil maatregelen van ons land. We vragen het zo meteen aan minister Van den Broeke. Welkom.

0: Phoenix en Alpha Zulu.
1: De ochtend.
0: De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. De Morgen schrijft dat vandaag, dat is bevestigd aan onze redactie. En de VS wil zo de verspreiding van het ebola-virus tijdens het WK voetbal voorkomen. Er vielen meer dan 100 doden intussen in Congo door de uitbraak. Wij kunnen praten met minister van Volksgezondheid voor Vooruit, Frank van den Broeke. Goedemorgen, meneer Van den Broeke.
2: Goedemorgen.
0: Want u wil daar niet op ingaan, hè, op die vraag?
2: Wel, wij maken ons zeer grote zorgen over de ebola-crisis in Afrika. Die is zeer ernstig en ik denk dat we op de eerste plaats daar meer hulp zouden moeten bieden. Maar wij overleggen natuurlijk ook met al onze Europese partners en met het Europese Centrum voor Ziektecontrole over wat we in Europa moeten doen. Uh-huh. Daar hebben we vorige vrijdag nog zeer grondig over overlegd. En op basis van wat wetenschap zegt over dat ebola-virus is de conclusie dat je ervoor moet zorgen dat je vooral waar die crisis woedt moet ingrijpen. Ja. Maar een inreisverbod waarbij je zegt mensen uit die landen komen hier niet meer binnen. Er is niemand die dat voorstelt in Europa. Integendeel, de Wereldgezondheidsorganisatie en ECDC, dus het Europese Centrum voor Ziektecontrole, die eigenlijk een wetenschappelijk centrum is, die zeggen, ja, dat werkt eigenlijk averechts. Hulpverleners moeten op en neer kunnen reizen. Wat je moet doen, is natuurlijk een hele goede controle hebben in Oeganda, in Congo, voor de mensen die uitreizen. Mm-hmm. Dat volgen wij ook op, of die controle daar goed gebeurt.
0: Dat is het geval op dit moment dan?
2: We hebben een missie gestuurd. Er is afgesproken dat er een missie gaat naar die landen, om dat met name ook mee in het oog te houden, maar ook te ondersteunen. Eigenlijk hebben we op dit moment geen aanduiding dat ze dat niet zouden proberen te doen. Uh-huh. En dus, maar we volgen dat op in Europees verband, want dat is natuurlijk wel essentieel, dat men geen mensen met symptomen van die ziekte op een vliegtuig laat stappen. Ja. Dat moet men daar aanpakken. De mensen die hier toekomen uit die landen, wij zorgen ervoor dat we klaarstaan met allerlei informatie en natuurlijk ook met maatregelen. Als hier iemand toekomt die, ja, misschien zou besmet zijn, laat staan iemand die symptomen vertoont, ja, dan worden er onmiddellijk maatregelen genomen. Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen, of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Als iemand hier toekomt en die is misschien blootgesteld geweest aan het virus, die wordt ook opgevolgd gedurende 21 dagen. Mm-hmm. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie, die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen. Het is zelfs, het werkt averechts eigenlijk, ja,
0: dus
2: als je wil hulpverlening goed organiseren.
0: Dat ja. U dan geeft aan de Amerikanen, of is dat een regeringsstandpunt?
2: Dat is het antwoord van de regering. Want ik overleg daar natuurlijk ook uh-huh. over met mijn collega van Buitenlandse Zaken en de rest van de regering. En iedereen is het daarmee eens. Ons beleid is gebaseerd op wetenschap. De wetenschap zegt dat dat een zeer dodelijk virus is. Maar dat is niet zo besmettelijk. Dat is niet zoals een griep of covid. Hè. Dat gaat niet via de lucht. Hè. Dat gaat eigenlijk via bloed, via secretie, via zeer nauw lichamelijk contact, via vloeistoffen. Dus dat is niet zo besmettelijk. We hebben ook in de vorige ebola-crisis, je krijgt maar zelden een geval binnen, omdat het niet zo besmettelijk is. Maar het is zeer dodelijk. En dus wat je eigenlijk moet doen, dat is vooral meer hulp bieden in de getroffen landen, daar ondersteuning organiseren. Wij doen dat overigens ook vanuit België. En ja, ik heb ook aangedrongen dat dat Europees gebeurt. Hadja Labib, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor dat soort van crisissituaties, is ook naar Ginder getrokken, biedt ook hulp aan. Dus we moeten absoluut helpen, we moeten zeer voorzichtig zijn.
0: En dat gebeurt ook.
2: Maar inreisverbod op dit moment, ik zeg altijd, we volgen de wetenschap en we spreken Europees af. Een inreisverbod, ja, alle Europese landen en alle wetenschappelijke instanties zeggen vandaag, nee, dat moet je niet doen.
0: Nee, maar de Verenigde Staten hebben andere prioriteiten, zien miljoenen supporters naar de VS afreizen en willen natuurlijk voorkomen dat er ebola zou uitbreken. U zegt, er is geen enkel gevaar voor besmetting, dat is een overdreven reactie.
2: Nee, de inschatting is dat het risico in Europa zeer, zeer laag is, omdat dat geen besmettelijk virus is. Je kan het krijgen, nauw contact, bloed, secreties, vloeistoffen. Je krijgt het door besmetting van andere mensen, maar dat gaat niet zoals griep of COVID.
0: Ja, dus dat er nog vluchten zijn elke dag, zegt u, dat verhoogt het risico niet.
2: Als op voorwaarde dat in de luchthavens waar men vertrekt, dat is Kinshasa en Entebbe, dat er daar een goede controle is om mensen die risico's stellen eruit te halen. Dat volgen wij ook ter plekke op. Wij volgen dat samen op met de andere Europese landen. Er is ook een Europese delegatie daar aanwezig. Dus we volgen dat daarop. Dat moet daar goed gebeuren. Mm-hmm. We ondersteunen dat ook. En als mensen hier toekomen, dan moeten hier natuurlijk klaarstaan met niet alleen informatie, waarschuwingen, maar mensen die mogelijk zouden blootgesteld zijn, verdachte gevallen, laat staan mensen met symptomen, ja, die worden eruit gepikt en opgevolgd. En iemand die symptomen heeft, we hebben 2 gespecialiseerde eenheden, één in Antwerpen, één in Brussel, die worden daar naartoe gestuurd. Dus met andere woorden, we zijn zeer waakzaam, dat is ook nodig. Mm-hmm. Maar een inreisverbod is een zeer overtrokken, en op dit moment, op dit moment eigenlijk onwetenschappelijke reactie.
0: Dat is een heel duidelijk standpunt van de hele Europese Unie, zegt u. Alleen is er natuurlijk die vraag van de Amerikaanse ambassadeur Bill White dan in dit geval.
2: Ik heb vorige vrijdag ten aanzien van al mijn Europese collega's, want we hebben daarover vergaderd, over de situatie daar. Ik heb ten aanzien van al mijn Europese collega's en Eurocommissaris Hadja Labib en de Europese commissaris voor Volksgezondheid, dat is een Hongaar, meneer Vargheli. Ik heb gezegd, de Verenigde Staten maken zich zorgen en we moeten daarover in dialoog gaan met de Verenigde Staten.
0: Heeft u meneer White al gesproken erover?
2: Nee, die heeft mij, maar die kanalen lopen via buitenlandse zaken, dat is geen probleem. Ik was de enige om die opmerking te maken, dat we met de Verenigde Staten moesten dialogeren. 2 andere landen hebben iets gezegd, maar vooral om te zeggen dat we ons niet moesten laten leiden door onwetenschappelijke standpunten en druk van anderen. Mm-hmm. Maar, dus met andere woorden, ik heb dat punt gemaakt en gezegd, de Verenigde Staten maken zich daar zorgen over. Wat doen we daarover? Er is wel afgesproken, en dat heeft de Europese commissaris Vargheli ook bevestigd, wij dialogeren met de Verenigde Staten. Er is natuurlijk voortdurend contact. Maar dus ik heb die bezorgdheid overgebracht, maar ik moet wel zeggen, de rest van de vergadering, allemaal hebben gezegd, we houden ons aan de wetenschap. Het is wetenschap wat in Europa telt.
0: Dat is heel belangrijk, maar er is natuurlijk...
2: En we spreken met elkaar af.
0: Hè? Meneer Van den Broeke, die andere partner, de Verenigde Staten, die daar anders naar kijkt en die nu blijkbaar ook overweegt om dan inreisverboden tegen Europese landen in te voeren als hun strenge regels niet worden overgenomen.
2: Ja, maar we gaan ons toch niet laten leiden door een beleid dat eigenlijk niet gebaseerd is op heldere wetenschap, grondig overleg, samenwerking met de getroffen landen. En nog eens, en ik ga het toch wat scherper stellen, de Verenigde Staten als land dragen een verpletterende verantwoordelijkheid voor wat er aan het gebeuren is in Afrika door het feit dat ze hun ontwikkelingssamenwerking en hun medische hulp drastisch afgebouwd hebben. Het Amerikaanse beleid gaat binnen enige tijd miljoenen doden op zijn geweten hebben. Hè? Dat is algemeen ingeschat zo door een aantal experten, door de afbouw van hun medische hulpprogramma's en van hun ontwikkelingssamenwerking. Dat is een fantastisch groot probleem. Hè? Misschien zou het beter daarover gaan.
0: Ja, ons land bouwt die ook af natuurlijk, maar wij hebben nu
2: Wij bieden hulp in Afrika, ook met medische expertise. Dus ITG is ter plekke. Het is niet zo dat wij daar iets aan het afbouwen zijn.
0: Nee, niet in Congo, want daarover hadden we het. Het inreisverbod dat de Verenigde Staten vragen, daar gaat u voorlopig niet op in. Dankjewel.
2: Op dit moment, het hangt ook af van de omstandigheden, maar op dit moment
0: voorlopig
2: vandaag niet.
0: Ja. Heel duidelijk, dankjewel voor uw tijd vanmorgen.
2: Graag gedaan,
0: van den Broeke.
2: Dag.
0: Vertragen naar Brussel op D40 vanaf Afligem. Internat is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Een half uur extra tellen daar. En ook 10 minuten op de E19 vanaf Peutie en 20 op de E40 vanaf Heverlee.
1: Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. Naar Antwerpen op de E313 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En in Mechelen staat er een brandend voertuig in de Margaretha-tunnel richting de E19 op de rechterrijstrook.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.

0: Chakzilla van Chaka Khan om bijna 8:30. Straks gaan we nog over Belfast praten, want de Noord-Ierse hoofdstad zit opnieuw in het nieuws sinds gisteravond zware rellen uitbraken.
1: De ochtend.
0: Maar vandaag is er ook die laatste stap in het assiseproces van Strepy. Het is 4 jaar geleden dat Paolo Falzone daar met meer dan 100 km per uur inreed op een groep carnavalisten. En daarbij kwamen 7 mensen om het leven. In de expohallen van Mons is het laatste woord vandaag aan de 2 beschuldigden. Want naast Falzone staat ook zijn medepassagier terecht. En daarna gaat de jury dan in beraad. Wij kunnen vanmorgen praten met de advocaat van de nabestaanden van 4 slachtoffers. Dimitri de Beco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat verwacht u daar te horen vandaag?
2: De laatste woorden van de 2 beschuldigden. Waarschijnlijk wordt er spijt betuigd of dat het oprecht is. Daar zullen mijn cliënten waarschijnlijk over twijfelen, maar we zullen het horen.
0: U denkt hetzelfde te horen, want zijn advocaat heeft dat gezegd. Hè? Er was geen intentie om te doden. Hij was verrast, hij heeft geremd.
2: Ja, dat is de grote vraag die zich stelt aan de jury. Heeft die man enkel een dodelijk ongeval gepleegd, onopzettelijke doding, of is het een doodslag in de zin van het plegen van deze feiten met het oogmerk om te doden?
0: Ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Het zijn zware momenten ook voor de nabestaanden. Waar hopen slachtoffers en nabestaanden eigenlijk op?
2: Ik vind dat het proces heeft al veel gebracht. 4 weken lang zijn er tientallen nabestaanden komen getuigen. Hun leed echt komen uiteenzetten voor het Hof van Assise. Dat zijn zware momenten geweest. Heel beladen zittingsdagen. Een van de zwaarste processen die ik heb gedaan. En ik vind dat dat voor die mensen wel een grote stap is geweest in hun rouwproces. Maar nu verwachten ze natuurlijk een beslissing die de feiten kwalificeert zoals zij en ik het ook zien, namelijk een doodslag. Dit is niet alleen maar een ongeval.
0: Nee, het is niet altijd in goede aarde gevallen wat hij zei. Hopen sommigen misschien ook dat het vooral beperkt blijft vandaag, dat hij het kort houdt?
2: De man is onhandig, zijn IQ is niet heel hoog, hij drukt zich waarschijnlijk niet goed uit, maar dat ga ik hem niet kwalijk nemen. Ja, wat dat een beschuldigde zegt op het Hof van Assise zal nooit voldoende zijn voor burgerlijke partijen, dat weet ik. En dat is niet hetgeen dat ik hem verwijt. Het is meer de keuze van te blijven volhouden dat het maar een ongeval is. Dat is heel moeilijk om te horen.
0: Oké. Daarna gaat de jury dan in beraad, hè, over de schuld. Kan dat lang duren?
2: Goh ja, 322 vragen, omdat er zoveel dodelijke slachtoffers zijn, maar ook gekwetsten. Dus 322 vragen waarop dat ze elk individueel gaan moeten antwoorden. De verwachting is dat het een lang beraad wordt. We menen te kunnen rekenen op een beslissing tegen vrijdag in het beste geval.
0: Vrijdag, een uiteindelijke uitspraak dan. Wat verwacht u? Want u zei dat, ja, het gaat hier niet om een verkeersongeval.
2: Ofwel herleidt de jury dit tot een dodelijk ongeval, een eenvoudig verkeersongeval, weliswaar met zware gevolgen. Ofwel, zoals wij het pleiten, zeggen ze dat het een doodslag is. Voor alle duidelijkheid, waarom zou het een doodslag kunnen zijn en menen we dat het zo moet worden gekwalificeerd? Doodslag is niet alleen wanneer dat je iets doet om te doden, maar ook wanneer dat je handelingen stelt waarvan je weet dat ze tot de dood gaan leiden in de normale gang van zaken. En dat is hier zeker het geval, niet alleen omwille van zijn rijgedrag, maar omwille van zijn bewuste keuze. En daar gaat het over, om door te rijden na de eerste aanrijding en dan nog tientallen mensen om verder te rijden, te verpletteren. Dat is de reden van dit drama en van de zoveel gekwetsten en doden.
0: Ja, intussen 4 jaar geleden. Vandaag het laatste woord aan de 2 beschuldigden. Dank u wel om daar met ons even op vooruit te blikken. Dimitri de Beco, u bent de advocaat van de nabestaanden van 4 slachtoffers van Strepy.
2: Graag gedaan.
3: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
4: Feeststemming op die nieuwe tribune.
3: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
4: En er wordt met van alles gegooid.
3: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
4: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
3: Want zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
5: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
3: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf morgen om 9:00 ochtends op Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
1: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
8: Eindelijk even rust.
9: Bankafschriften.
8: Nee, hè.
9: Kredietkaartafschriften.
8: Niet nu.
9: Loonboekingen.
8: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarde op kia.be.
12: VRT Radio 1.
13: De Ochtend.
0: Goedemorgen. Om 8:30 moeten we melden dat voor het eerst sinds het staakt het vuren begin april de VS en Iran elkaar weer hebben aangevallen.
14: Ja, de VS hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iraanse doelwitten bij de straat van Hormuz nadat Iran eergisteren een Amerikaanse aanvalshelikopter neerhaalde. Daarna heeft Iran ook weer aanvallen uitgevoerd, onder meer op een luchtmachtbasis in Jordanië die gebruikt wordt door de VS. Maar onze expert Jens Fransen verwacht geen grote nieuwe escalatie.
15: Het is een escalatie, maar het lijkt allemaal tot nu toe vrij proportioneel te zijn. Ja. Het zal nu afwachten zijn of de Verenigde Staten nu nog eens gaan reageren op die Iraanse raketten. Mijn gok zou zijn eerder niet natuurlijk, want die Amerikaanse president Trump die blijft maar rondbazuinen. We zijn aan het onderhandelen en dat klopt ook wel. Beide lopen door elkaar.
14: Het is erg onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast door anti-immigratieprotesten. Verschillende huizen en auto's zijn er in brand gestoken en die protesten zijn er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een Soedanees van 30. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor poging tot moord.
0: Voor details kunnen wij naar Lia van Beckhoven straks.
14: En eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, die krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die de tijd opvroeg bij de FOD Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en het gemiddeld boetebedrag bedraagt €1.500.
0: Hey Sabine, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Lee.
0: Wat krijgen we deze woensdag?
16: Wel, we starten nog met wel wat zon. Er zijn al een paar buitjes. Dat is dan voor de provincie Luxemburg en vooral voor West-Vlaanderen. Daar zijn er ook al een paar. Maar voorts eigenlijk is het op de meeste plaatsen wel nog droog. Nu, er gaan stilaan in de loop van de dag alweer meer buien groeien. En in de loop van de dag gaan we daar dus meer en meer rekening moeten mee houden. Daar kunnen een paar felleren tussen zitten, mogelijk met een donderslag erbij. En we geraken niet verder dan 17 of 18 graden. Dus die temperaturen blijven nog wat ondermaat. Bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten. Later draaiend naar het westen. En er kunnen ook rukwinden zijn tot 50 of 60 kilometer per uur. En tijdens een bui of onweer iets meer. Vanavond worden de opklaringen breder. Maar de kans op een bui blijft er ook nog wel in zitten in de loop van de nacht. En ook een donderslag is niet helemaal uitgesloten. Het wordt nog fris. Minimaal tussen 5 en 12 graden. En dan morgen opnieuw een redelijk zonnige start voor Vlaanderen en Brussel. In Hoogbelgië zijn er wel veel lage wolken. En daarna opnieuw wat wisselvalliger. In de loop van de namiddag verwachten we ook regen. Rond de middag bereikt die regenzone de kuststreek en die trekt dan verder het binnenland in. Temperaturen tot 17 graden. Vrijdag overwegend grijs met soms regen of ook nog een paar buien. En we gaan dan tot 19 graden. In het weekend gaat het dan toch stilaan veranderen. Zaterdag in de loop van de dag krijgen we meer en meer opklaringen vanaf de Franse grens. Het blijft al grotendeels droog en we halen 20 graden. En daarna wordt het ook wat zomerser. Zondag mooi weer tot 21 of 22 graden. En ook maandag veel zon met maxima tot 24 of een zomerse 25 graden.
0: Ik kijk er naar uit. Dankjewel, Sabine.
7: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
12: Radio 1.
13: De Ochtend.
12: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Kelly Centric Me op deze woensdagochtend. Woensdag betekent film. Waarom niet deze?
1: Do you understand what she's saying?
2: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
1: And I can.
3: What's happening to me?
1: People have starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry that they made you a part of it too.
0: Uit de nieuwe film van Steven Spielberg. Disclosure Day heet die. Lieve Van Gils, goedemorgen.
4: Dag Leen, goedemorgen.
0: Ik heb wat geluidjes gehoord die mij aan buitenaardse leven doen denken. Ja. Heb ik gelijk?
4: Ja, dat zou je toch denken. Hè? Maar iedereen gaat deze film ook science fiction noemen. Uh-huh. Maar ik niet, zegt de maker. En de maker is Steven Spielberg. Uh-huh. Toch niet van de minsten. Hè? Misschien wel de GOAT. Misschien wel de grootste aller tijden. Daar kan je over discussiëren natuurlijk. Maar hij is er wat koppig over. En wel vreemd als je weet waarover het gaat. Net de trailer gehoord. Het gaat over Daniel Keller. Dat is een wetenschapper in dienst van de overheid en die is op de vlucht. Want hij is van plan om geheime documenten te gaan lekken met bewijs van buitenaards leven dat op bezoek zou geweest zijn op aarde. En hij vindt dat de mensen daar recht op hebben dat ze dat mogen weten. Maar zijn bazen zitten hem op de hielen natuurlijk, want die willen verhinderen dat hij die publiek maakt. Het is ook een achtervolgingsfilm. Uh-huh. Die rol wordt gespeeld door Josh O'Connor. En dan heb je ook nog Emily Blunt, die speelt een weervrouw, die hoorde je daarnet ook. En die blokkeert tijdens een live-uitzending, die brabbelt plots een onverstaanbare boodschap, valt dan neer, heel gênant. Niemand heeft haar begrepen, behalve die ene man, die Dr. Keller. En die twee die hebben dus blijkbaar iets gemeens. En dat heeft dan te maken met buitenaardse intelligentie die onze planeet aan het infiltreren is. Okay. Meer ga ik er niet over vertellen, meer ga ik niet prijsgeven.
0: Maar je zei al, de GOAT, Spielberg, heeft hun sporen inderdaad verdiend. Niet in het minst met buitenaardse wezens. Ik denk maar aan E.T. bijvoorbeeld. Waarom mag dat dan geen science fiction heten?
4: Ja, daar doet hij nogal moeilijk over. Dat heeft te maken met Tic-Tac. Leen, ken je Tic-Tac?
0: Van heel lang geleden?
4: Ja, van die muntjes, van die muntsnoepjes. En er zijn beelden gemaakt, en daar moeten we een tijdje voor teruggaan in de tijd, 2004, voor de kust van Californië, door marinepiloten. Die hebben opnamen gemaakt van UFO's. En die UFO's, die waren wit, ovaal en glanzend. Dus die deden denken aan van die tic-tac-snoepjes. Nee, en ze hebben die. Het zijn officiële Pentagonbeelden, maar die kregen al snel de naam tic-tac-beelden. En toen Spielberg daar over hoorde, dat was in 2017, toen zijn die gelekt door de kwaliteitskrant New York Times. In 2020 zijn die opnamen vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Er zijn zelfs hoorzittingen geweest in het Amerikaanse congres, in het Huis van Afgevaardigden. En die feiten allemaal, die hebben Spielberg aangespoord om in actie te schieten en een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan zijn ruimte-epos. Want je had al E.T. en Close Encounters of the Third Kind en War of the World. Hij zegt, als de regering dat zo ernstig neemt, dan moet ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen.
0: Okay.
4: Vandaar.
0: Nou, ja. Toch wel iets veranderd, maar gelooft hij echt in buitenaards leven?
4: Ik vraag het mij ook af. Als je hem bezig hoort, dan denk je, wat zit hij nu allemaal te vertellen? Want die vliegende muntjes, dat is toch niet echt bewijs van buitenaardse leven? Het zou natuurlijk ook een slimme marketingzet kunnen zijn, Leen, van de meester. Hij weet maar al te goed hoe de markt werkt. Hè. Alles helpt om je film onder de aandacht te krijgen. Uh-huh. Zijn laatste film, The Fablemans, was commercieel geen hoogvlieger. Dus goede reclame voor zijn film. En hij vertelde in interviews, ik heb hem jammer genoeg zelf niet kunnen spreken, maar ook nog wel iets wat ik pertinent vond. Hij zei, stel dat iemand nu met echte beelden zou afkomen.
0: Ja.
4: Maar echt goede, hoge resolutiebeelden van, ik zeg maar wat, groene mannetjes die uit een ruimteschip stappen. Zouden wij dat dan geloven, dat ze er zijn? En hij zegt, wellicht niet, want alle beelden zijn tegenwoordig manipuleerbaar. Niets is nog wat het lijkt. En ik leef in een heel verdeeld land. Als de helft van het land zegt van kijk, dit is het bewijs, dan zegt de andere helft van het land, dat is fake. We worden hier gemanipuleerd. Dat is niet echt, zie je? En in die zin is zijn film ook wel een reflectie. Of capteert hij wel heel erg goed de tijdsgeest waarin we nu leven.
0: Daar weet je al eens iets zinnigs over te zeggen, inderdaad. Ja, vond je het een goede film?
4: Ja, ja, echt wel. Een hele goeie. Een van zijn beste van de laatste jaren. Het is ook gewoon een goede onderhoudende actiefilm, een achtervolgingsfilm. Niemand moet hem leren hoe hij actie moet regisseren natuurlijk. Ja. Hij haalt ook het beste uit zijn acteurs. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo. Van zijn vaste componist. De 30e keer dat hij samenwerkt met John Williams. 94 is die intussen. Leen heeft al 5 Oscars. En heeft voor zijn doen een subtiele ingetogen score geschreven. Heel mooi. En weet je, hij houdt het ook mysterieus. Deze keer, Spielberg. En dat vind ik wel knap. Op het moment dat ik dacht van, nu gaat hij een vingertje opsteken. Nu gaat hij misschien wel een melige boodschap over zijn verhaal heen smeren. Dan doet hij dat net niet. In het Duits zeggen ze, in der Beschränkung zeigt der Meister. Dus in de beheersing toont de meester zich. En hij heeft zich daar al een paar keer aan bezondigd, vind ik wel zo. Streepje sentimentaliteit, wat strijkers erbij om de gevoelens of de ernst van de zaak in de verf te zetten. Ja. En nu doet hij dat niet. En dat vind ik echt heel, heel knap van hem. Dus Disclosure Day is Spielberg in topvorm. Dat vind ik toch.
0: Bij deze aangeprezen door jou, lieve Van Geels, dankjewel.
4: Met veel plezier.
0: Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. En naar Brussel moet je 20 minuten bijtellen op de E40 vanaf Afligem. 10 op de E19 vanaf Peutie en nog eens 20 op de E40 vanaf Everberg.
5: Naar Antwerpen op de E313, 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de E17 in de Pinte, door een ongeval op de linkerrijstrook, verder vanaf Kruibeke een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, richting Nederland hetzelfde, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En in Mechelen staat er ook nog een brandend voertuig in de Margaretha-tunnel richting de E19 op de rechterrijstrook.
0: Opletten daar dus. En straks om 11 uur wordt afscheid genomen van Margriet Hermans.
5: Ja, en die uitvaart vindt plaats in de Landloperskapel in Merksplas. Binnen is er plaats voor zo'n 600 genodigden. Buiten zijn er grote schermen, zodat ook andere mensen die plechtigheid kunnen volgen. En Johan Verstreken, de voormalige televisiecollega van Margriet Hermans, zal alles aan elkaar praten.
6: Ik denk wel dat ik het aan zal kunnen. Ik hoop juist dat ik het droog zal kunnen houden, dat er geen traantjes zullen vloeien. En als dat gebeurt, so be it, zou Margriet zeggen. Er zijn een paar gastsprekers en 2 kleine muzikale intermezzo's. En dat is zelf nog een beetje geregisseerd door Margriet. Ze heeft een aantal wensen aan haar dochter en aan haar man Frank doorgegeven.
5: En wie het niet wil missen, er is ook een livestream. En zelfs in een hotel op Tenerife, waar Margriet vaak optrad, zullen Vlamingen die uitvaart volgen. Om 11 uur dus begint het allemaal.
0: En nu nog een streepje Margriet zelf.

0: Dat gelooft iedereen dat niets haar kon tegenhouden. Margriet Hermans, straks neemt Vlaanderen afscheid van haar. Vanaf 11 uur is dat in Merksplas.
1: De ochtend.
0: Naar de Noord-Ierse hoofdstad Belfast moeten we nog, want daar zijn gisteravond zware rellen uitgebroken bij anti-immigratieprotesten. Verschillende huizen en auto's in brand gestoken. En dat allemaal na een steekincident. En de verdachte van dat incident, dat is een Soedanese vluchteling. Goedemorgen, Lia van Beckhoven.
2: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Wat weten we over wat daar precies gebeurd is met die steekpartij?
2: Die steekpartij die begon de avond daarvoor toen een man, zoals je zei, een Soedanees die 3 jaar geleden naar Noord-Ierland kwam en daar een verblijfsvergunning kreeg. Die zat, als je het filmpje ziet, dan zijn die beelden inderdaad walgelijk, maar die zat op een omwonende op straat, midden op straat, en stak hem meerdere keren met een mes in zijn gezicht. Volgens sommigen probeerde hij die man te onthoofden. Omstanders grepen in. Er was

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Radio 1 live.
4: Dat maar vooral in Belfast bij elkaar kwamen. Niet iedereen was van de regio, maar niet allemaal lokaal. Maar via oproepen op sociale media, niet alleen niks, maar ook andere sociale media, heb je al heel gauw natuurlijk een groot aantal mensen die vaak wel bereid zijn het heft in eigen hand te nemen. Ja. En dat gebeurde. Bussen, auto's werden in brand gestoken. Door vaak gemaskerde mannen, vaak ook hele jonge mannen. Jongens vaak die nog geen 20 zijn. Alles bij elkaar waren ongeveer 300 demonstranten op verschillende plaatsen in Noord-Ierland. Ook werden in sommige wijkenhuizen bestormd en in brand gestoken door gemaskerde personen. Ja. Ik herinner me één dominee die gisteravond zei dat mensen uit hun huis gebrand werden. En hij zegt, sommige mensen die zijn lid van onze kerk en zijn al 20 jaar, ja, en worden nu hun huis uitgebrand omdat ze zwart zijn.
5: Want ze werden wel degelijk geviseerd, mensen van kleur.
4: Ja, dat ging om mensen van kleur. En dat is ook niet nieuw. Het afgelopen jaar is er ontzettend vaak geruild in Noord-Ierland tegen migranten, vooral in Belfast. En het leek gisteravond even alsof dit een herhaling was van het voorafgaande. Mm-hmm. Anti-immigratiegevoelens die lopen heel erg sterk op. Noord-Ierland is het minste gemengde deel van het Verenigd Koninkrijk. En de angst nu is voor een herhaling van het voorafgaande en voor weer een soortzelfde zomer in Noord-Ierland.
5: Ja, ja, dat het weer dezelfde weg opgaat. Maar je zegt, het laait regelmatig op en zeker de voorbije tijd. De ordediensten, zijn die daar dan niet voldoende op voorbereid? Het gaat uiteraard snel natuurlijk, hè, als mensen beginnen mobiliseren, maar toch?
4: Ja, toch. De ordediensten, ja, die doen hun best. Tevoren hebben ze opgeroepen tot kalmte. Wat ik ook ongebruikelijk vond, is dat er een gezamenlijke omroep gedaan werd van alle 5 politieke partijen in Noord-Ierland. Meestal doen die heel weinig gezamenlijk, maar nu dus wel voor Noord-Ieren of mm-hmm. om thuis te blijven of om als ze voelden dat ze wilden protesteren, om dat kalm te doen en vreedzaam te doen. Maar ja, daar blijft het dan bij. Dan loopt het natuurlijk toch uit de hand hier en daar.
5: Ja. Slaat dit over of dreigt dit over te slaan naar de rest van het WK?
4: Nou, dat is niet voor het eerst deze week dat er geruild wordt in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week was er een uitspraak tegen de moordenaar van Henry Novak. En Henry Novak was een jongen van 18, die een witte Brit, die werd neergestoken door een Sikh dikwa. De politie arresteerde toen die Novak, het slachtoffer dat op de stoep lag dood te bloeden. En dat was een vreselijke fout die de politie beging. Maar het resultaat daarvan was dat heel veel ook weer via oproepen door extreme rechtse actiegroepen en activisten in het Verenigd Koninkrijk daar gedemonstreerd werd. Vaak hier en daar gewelddadig, omdat de politie die vreselijke fout gemaakt had en de verkeerde persoon gearresteerd had, hebben heel veel Britten de indruk dat er een tweeklasse politie is in het Verenigd Koninkrijk. Met andere woorden, dat de politie de afgelopen jaren zo is opgeleid dat als je behoort tot een etnische minderheid, dat je dan bijna automatisch vrij uitgaat. En de Britten, een aantal Britten vindt dat dit te ver is doorgeslagen. En dat er nu zoals er gesproken is van een tweeklasse justitie, er ook een sprake is van een tweeklasse politiesysteem. Mm-hmm. Waarbij de politie dus altijd opneemt voor de persoon die niet wit-Brits is. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn eigen gevolgen en dat betekent ook weer meer rellen die uitgebuit worden door extreemrechtse organisaties en die dan ook weer waar dan ook weer buitenlandse mogendheden, vooral de Verenigde Staten en vooral mensen als Elon Musk en J.D. Vance op inspringen en een verkeerd beeld voorschotelen van hoe het leven in het Verenigd Koninkrijk

0: een werkelijkheid voorstaat.
1: En dat is alleen maar olie op het vuur. En dan wordt er naar de politiek gekeken, denk ik. Heeft hij al gereageerd?
0: Op wat er in Noord-Ierland gebeurde. Uh-huh. Nou, behalve het hopen en het doen van oproepen ervan uit, waar je dan zegt, zoals de politie doen, wat ik eerder zei, gezamenlijk tot kalmte manen. Niet veel. Het is heel duidelijk dat de Britse politici tobben met hoe ze deze oproepen en deze uitbuiting van oprechte boosheid door extreemrechtse activisten, uh-huh, hoe ze daarmee om moeten gaan. Want het is altijd reageren op het, voordat de feiten bekend zijn, en vaak worden er verkeerde conclusies getrokken, voordat de feiten bekend zijn, heb je al te maken met een aantal gewelddadige en gemaskerde demonstranten. Ja. En dat is lang voordat A, men weet hoe de zaak precies, hoe de volk precies in de steel zat, en B, dus voordat de politiek daarop reageren kan.
1: En dat hebben we gezien in Belfast gisteravond. Dankjewel voor die blik vanuit het Verenigd Koninkrijk. Lia van Beckhoven.
0: Graag gedaan.
2: De ochtend.
1: En wie dus vanaf 1 juli positief blaast, die zal zijn rijbewijs meteen moeten inleveren. En die mag dat dan, Jasper, wat is het, ten vroegste na 12 uur weer ophalen?
3: Ja, nu kon zo'n rijverbod ook nog 2, 3 of 6 uur duren. Afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Maar vanaf volgende maand wordt dat dus gelijk getrokken naar 12 uur. En volgens Ariane Braccio, politierechter in Beringen, valt het nog af te wachten hoe groot het ontradend effect van deze verstrenging zal zijn.
4: Het stuurverbod is niet hetzelfde als de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, die onmiddellijk 15 dagen geldt. En aangezien de afgelopen jaren de parketten de grens verlaagd hebben om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken bij een alcoholintoxicatie, is de impact misschien van dat tijdelijk stuurverbod op het veld niet zo groot als wanneer men een rijbewijs onmiddellijk intrekt.
3: Ja, wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, krijgt sowieso een rijverbod van minstens 15 dagen. Dat was al langer het geval. Het tijdelijke stuurverbod van 12 uur geldt dus vanaf juli voor wie tussen de 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft. We hebben ook aan de politierechter gevraagd om hoeveel glazen dat dan precies gaat.
4: Ik ga daar geen antwoord op geven, want dat is nu net het argument dat elke week opnieuw in de rechtbank gegeven wordt. Ik dacht dat het oké was, want ik had maar 2 glazen gedronken. Dat mag toch? Ja, nee, dus je kan dat niet bepalen op algemene wijze. Een lichte intoxicatie, dat gaat echt over zeer, zeer weinig. Laat ons het daarbij houden om niemand aan te moedigen om te gaan tellen.
3: Ja, wie achter het stuur kruipt, drinkt best dus helemaal geen alcohol, aldus politierechter Ariane Braccio.
1: Iets met voorkomen. Ain't no

0: Die zon komt er af en toe een beetje door vandaag. Einde van deze ochtend met Bill Withers. Vanaf morgen geef ik de microfoon door aan Dorian Ausums. Want dan is er de WK-tribune na het nieuws van 9. Dat WK begint morgen echt. Betekent dus wel nog extra hard genieten van de allerlaatste classic stories en de onvolprezen. Floris Dalemans.
1: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Meer merk?
5: En meer lessen. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel.
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
14: Vandaag 2 keer gratis concerttickets en de verjaardag van een van de coolste eeneiige tweelingen in de rock'n'roll. Dat is voor zometeen in Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
15: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
16: 9 uur een goeiemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft De Morgen. Ze reizen misschien door naar de VS voor het WK voetbal en de Verenigde Staten zijn bang dat ze besmet kunnen zijn met het ebola-virus. In Congo vielen al meer dan 100 doden door de ebola-uitbraak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
17: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
16: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Maar dat zal dus altijd 12 uur worden vanaf juli. Een goed signaal vindt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
18: Dat is toch een sterk signaal. Hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren. En dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd, afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie. Het is een stevige sanctie voor de overtreders. En het maakt het voor de politie makkelijker op het terrein.
16: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Dan geldt er nog altijd een rijverbod van 15 dagen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd. En dat aantal blijft toenemen, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
19: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn. En we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer. Dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
16: Het gemiddelde boetebedrag bedraagt €1.500. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is op verschillende plaatsen brand gesticht. De aanleiding is een mesaanval eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten. Het geweld kan je niet loszien van de vroegere burgeroorlog tussen katholieken en protestanten, zegt NOS-correspondent in Noord-Ierland Arjen van der Horst.
20: Dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk, en desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. Wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
16: Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1.
21: Classic Stories.
14: Goedemorgen, het is woensdag, dus spelen we The Who voor gratis concerttickets vandaag. Ook in de jukebox zijn er te winnen trouwens, dat is ook voor straks. Nog veel te doen voor we kunnen gaan surfen, dat is duidelijk. Welkom bij Classic Stories.

0: Een nat maar geestig tijdverdrijf. Let's go surfing van The Drums.
1: Classic Stories.
0: Er is ferm nieuw lawaai opkomst van Jack White. Groot lawaai heeft hij niet met groot tromgeroffel aangekondigd. De fans hebben dat gewoon zelf ontdekt, omdat ze zagen dat zijn nieuwe plaat vanaf nu voor te bestellen is op zijn website. Frozen Charlotte heet ze en vanaf 10 juli al, dat is over exact een maand, is die te koop en overal te beluisteren. Er waren al twee nieuwe nummers verschenen van hem, God and the Broken Ribs en Draco Demonico. En nu is er dus een derde, je hoorde net al een stukje, Dollar Bill heet dat. Als je dat allemaal graag live wil zien, dan kan dat. Vrijdag speelt hij op het festival Best Kept Secret in Nederland. Of hou je tickets op in de gaten, want hij speelt ook heel in de AB volgende week, dinsdag en woensdag. Die shows zijn wel volledig uitverkocht. Tenzij je een student bent, want er is een hele leuke actie bezig, zagen we op de Insta van Jack White. Bij elke zaalshow zijn er een beperkt aantal goedkope tickets te koop, speciaal voor studenten. Zowel dinsdag als woensdag zullen er vanaf 5 uur 's avonds aan de kassa van de AB 20 studententickets aan €20 verkocht worden voor de show van die avond. Wie eerst komt, eerst maalt naar het schijnt, dus het is gewoon aanschuiven en hopen dat je niet de 21ste in de lijst bent. Op tijd aan de AB staan, het is ook wel blok en zo, in die zin wel een beetje speciale keuze. Maar bon, als je student bent en je kunt en wil nog een van de shows van Jack White in de AB zien, dan zou dat zo wel eens kunnen aan een schijnt. €20. En als je zijn muziek maar niks vindt, misschien wel zijn kunst. We hebben het vorige week nog gehad over zijn eerste expo die vanaf nu in Londen te zien is in de galerij van Damien Hirst. Die tentoonstelling loopt ook nog een tijdje tot 13 september. Heel veel nieuws dus over Jack White. Niet in het minst dat er binnen een maand een splinternieuwe plaat uitkomt waar dit ook gaat opstaan. Dat is de nieuwe single die bij die aankondiging hoort. Die is vannacht gedropt. Jack White en Dollar Bill.

0: hoor, heerlijk. Jack White en zijn gitaar en zijn nieuwe single Dollar Bill, voorloper van een nieuwe plaat Frozen Charlotte, die over precies een maand in de winkel gaat liggen. Vrijdag festival in Nederland en volgende week in de AB.
1: Radio 1.
2: Classic Stories.
0: Vandaag vieren we de verjaardag van twee bijzondere zussen. Ze worden allebei 65. Het is ook een tweeling, Kim en Kelly Deal. Voor liefhebbers van alternatieve rock uit de jaren 90 zijn het echt twee iconen.

0: alleen al voor dit nummer eigenlijk Cannonball van The Breeders. Waar, Aiko?
1: Zeker,
0: gewoon
1: zeker.
0: Dat nummer spelen en we zijn er al eigenlijk. Maar er is veel meer verhaal aan hen. Welkom trouwens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Floris.
0: Kim en Kelly, een eeneiige tweeling uit Dayton, Ohio.
1: Inderdaad, twee rockchicks. Geboren op 10 juni 1961 en toen al onafscheidelijk. En ja, in hun jeugd hadden ze al heel veel interesse voor rockmuziek. Ze luisterden naar groepen als AC/DC en Black Sabbath, Led Zeppelin, echt classic rock. Maar ze kregen ook cassettes opgestuurd door een vriendin van artiesten als The Undertones, Elvis Costello, Sex Pistols, dat soort dingen. En dat werd echt hun meest kostbare bezit. Die liefde voor muziek hadden ze allebei. En dus begonnen ze als tieners ook al samen muziek te spelen en op te nemen. Ze hebben heel veel materiaal verzameld toen thuis, gewoon in de slaapkamer.
0: Ah, de beste plek om te beginnen, denk ik. Ze hebben het alle twee heel ver geschopt. Kim Deal kennen we natuurlijk hiervan. We horen hier haar stem, ook de basgitaar zit iets dieper verstopt in dit bepaalde fragmentje. Ja. Maar die speelde ze natuurlijk ook bij Pixies. Hè?
1: Ja, Kim is natuurlijk van de twee zussen de bekendste geworden. Onder andere omdat ze eind jaren 80 als bassiste is begonnen bij de Pixies. Een groep die ja, heel veel invloed heeft gehad op een hele sound van onder andere de grunge bands als Nirvana. En het grappige is dat zij gewoon gereageerd heeft op een advertentie in de krant. Een lokaal bandje op zoek naar een bassiste. Ze heeft een beetje gebluft, want ze kon helemaal niet zo goed bas spelen.
0: Zalig.
1: Maar ja, gewoon haar talent, haar persoonlijkheid en het feit dat ze wel een beetje kon spelen was genoeg en ze kreeg de job.
0: De bas natuurlijk, maar de stem, ik zei het net al, je hoorde haar ook zingen. Ook ja. Die was fantastisch eigenlijk. Hè?
1: Ja, die heeft de Pixies als band toch ook wel een extra dimensie gegeven. Frontman Black Francis of Frank Black, die kennen we van zijn meer explosieve stijl van zingen. En zij bracht dan toch wel meer melodie en warmte ook in het geluid van Pixies.
0: Je zei net al, Kim is de bekendste geworden. Kelly is er ook natuurlijk. Wanneer is zij in beeld gekomen?
1: Ja, zij heeft altijd wel aan de zijde van haar zus meegelopen. Eerst vooral achter de schermen. Nu bleek dat Kim niet alleen gewoon bas wilde spelen bij Pixies, maar ook echt haar eigen ding doen. En tijdens een tour met Throwing Muses is ze dan met een nieuw project begonnen, The Breeders. Dat was in eerste instantie met Tanya Donnelly. Maar die heeft de groep verlaten na de debuutplaat, na Pot. En op dat moment is Kelly dan wel echt in beeld gekomen als mede gitariste vooraan op het podium. Ook een rol waar zij wat is in moeten groeien, want net als Kim was ook haar gitaarspel helemaal niet zo goed.
0: Maar ook geblufft
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, beetje bij beetje kwam dat dan toch goed. En ook bij haar was het enthousiasme eigenlijk van groot belang.
0: Ja, ja. Maar toen kwam er een bepalend moment, namelijk Last Splash kwam uit, de plaat met Cannonball erop. Ook

0: vruchtenoren eigenlijk. Was dat de grote doorbraak?
1: Ja, Last Splash toch wel. Hè. Ja. Op dat moment zijn ze echt in hoge rotatie gegaan op alle alternatieve radiozenders in de Verenigde Staten. Ze kwamen ook heel veel op MTV met hun ja, toch wel bijzondere videoclips.
0: Toen ze daar nog muziek speelden en zo.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En ze werden begin jaren 90 toch wel een van die belangrijke alternatieve rockgroepen van het moment. Ze zijn toen ook op tour gegaan in het voorprogramma van Nirvana, die natuurlijk in 91 echt wereldwijd waren doorgebroken.
0: Ja, terwijl Kim toch een invloed was op die band, ten tijde van Pixies dan. Is wel bijzonder eigenlijk.
1: Ik denk dat Kurt heel blij was dat Kim meeging, absoluut.
0: Na de Last Splash werd het wat stiller rond hen. Er zat ook een bijzondere donkere kant aan hun verhalen.
1: Ja, vooral Kelly Deal, die heeft toen te maken gehad met een zware heroïneverslaving. De Breeders waren doorgebroken, hadden wereldwijd succes. Maar achter de schermen ging het zeker niet goed met haar. Ze werd ook gearresteerd in 1994. Wegens het bezit van heroïne heeft toen ook eventjes in de gevangenis gezeten. Dat haalde wel wereldwijd het popnieuws. Ja. Wat mensen dan weer wel waardeerden, is dat ze daar heel open over gesproken heeft. Ze heeft ook afkikprogramma's gedaan. Ze is daar heel eerlijk over blijven praten, over die problemen. En beetje bij beetje is ze daar gelukkig ook uitgeraakt. En bij Kim was het ook niet gemakkelijk. Niet heroïne, maar zij heeft toch wel veel struggles gehad met alcohol vooral. En ja, het feit dat ze dat nooit verborgen hebben, dat heeft hen wel bij de fans toch vooral geloofwaardiger gemaakt.
0: Ja, ja. Kim maakt nog altijd muziek. En Kelly, dat is wel bijzonder, die heeft ook een nieuwe passie gevonden.
1: Ja, en eentje die we niet meteen associëren met rock'n'roll. Kelly is een favoriete breister.
0: Ook leuk toch, hè?
1: Ja, ja, dus tijdens de tournees zat zij, ja, zeker op het moment dat die drugs dus niet meer in beeld waren, heel fanatiek te breien, heel vaak. Dat was haar manier, een soort van vorm van rust vinden, van meditatie, om geconcentreerd met iets bezig te zijn. Dat heeft ze ook echt uitgebouwd tot een webshop die nog altijd actief is trouwens. Ah, ja. Als je naar de Instagram gaat van Kelly Deal, dan krijg je vooral foto's te zien van alle mogelijke sjaals die ze maakt. Die kan je daar ook bestellen. En tegenwoordig brengen sommige fans dan ook het breiwerk mee om dat te laten signeren in plaats van platen.
0: Prachtig. Ja. Wel mooi dat ze dat kan doen. Van het rockpodium naar wollen truien en zo. Ja. Hebben de zussen Deal ook veel met ons land, met België?
1: Ja, ze zijn hier toch veel geweest, hè, door de jaren heen. Tijdens de jaren 90 waren de Belgische festivals toch wat voor op hun tijd ten opzichte van sommige andere landen. Ja. Het was echt een ontmoetingsplek voor de alternatieve scene die toen wereldwijd populair werd om elkaar te zien. Zowel Pixies eerst als de Breeders later hebben hier heel veel opgetreden. Rock Werchter, Pukkelpop, dat zijn echt vaste haltes geweest in hun parcours. En Werchter bijvoorbeeld, hè, nog geen 2 jaar geleden stonden de twee zussen daar samen op het hoofdpodium, nog eens met de Breeders. En Kim Deal, die heeft ook nog een soloplaat uitgebracht, daar is ze ook mee naar ons land gekomen, naar de Roma. En op die soloplaat heeft Kelly ook nog meegespeeld.
0: Dat is een hele toffe plaat, die soloplaat van Kim Deal. Dit staat daar bijvoorbeeld.

0: stukje uit Coast, uit die plaat van Kim Deal. In 24 kwam die uit, haar eerste soloplaat.
1: Ja.
0: Na al die jaren zo nog een solo-debuut maken, eigenlijk wel geweldig. De invloed van die twee, je zei al een paar keer Kurt Cobain en Nirvana. Ja.
1: Hij was de beroemdste fan, denk ik toch wel.
0: Zijn er nog?
1: Ja, vooral van Pixies dan, hè, een van zijn grote inspiratiebronnen, omdat zij ja, zo goed konden spelen met harde en zachte momenten in hun muziek, heeft hij met Nirvana ook geprobeerd. Maar je merkt toch wel dat Kim en Kelly Deal ook nog latere generaties hebben beïnvloed en ook heel wat vrouwelijke muzikanten. Zij waren het soort vrouwen die niet gewoon een pretty face waren of een zangeres, maar wel echt een creatieve kracht in een band. En recent bijvoorbeeld nam Olivia Rodrigo, die veel naar de jaren 90 kijkt voor inspiratie, heeft de Breeders als voorprogramma meegenomen op haar arena-tour in Amerika. Haar manier om respect te tonen voor die generatie, voor die twee zussen, die ja, altijd op hun eigen manier muziek hebben gemaakt, die ook niks met glitter en glamour te maken hadden. En het is wel heel fijn om te zien dat een jonge artieste die nog in de 20 is, op die manier een groep als de Breeders en die twee zussen ook ja, naar nieuwe luisteraars brengt.
0: Ja, die twee zussen, Kim en Kelly Deal, ze zijn jarig vandaag. Onze eeneiige tweeling van de rock wordt 65. Twee zussen uit Ohio die met talent, humor, doorzettingsvermogen en heel wat eigenzinnigheid de rockgeschiedenis hebben veranderd, mogen we wel zeggen. Vanuit België een gelukkige 65ste voor die twee. Wat spelen we? Divine Hammer of Cannonball? Dat zijn zo uit Last Splash toch de twee?
1: Ja, misschien dan toch Cannonball, want dat is toch nog net iets eigenzinniger.
0: Doen we. Aiko, veel dank, hè.

0: Kelly mogen 65 zijn. Ze rocken nog als de beste. Je hoorde ze hier ten tijde van The Breeders en Cannonball. 82 kilometer file op de Antwerpse ring naar Gent. Verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Maak daar ook een reddingstrook. Naar Nederland, 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen file op de E313 vanaf Massenhoven. Dat is 35 minuten extra. En op de E17 vanaf Kruibeke, dat is een kwartier. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde. In Brussel is de Rijerscentrum de tunnel dicht. Vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Afliegem, dat is 10 minuten langer. Op de E19 vanaf Peuty ook 10 minuten. En 20 op de E40 vanaf Everberg. En in Mechelen staat een brandend voertuig in de Margaretha-tunnel richting de E19 op de rechte rijstrook.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancienne Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.

Chicago en Saturday in the Park. Het is woensdag en op woensdag spelen wij hier het spel De Hoe. Als je kunt ontdekken welke artiest verborgen zit in de opgave, maak je kans om helemaal gratis naar het concert te gaan. Jazeker, gratis concerttickets. Twee stuks voor een artiest van wie ik de naam nog niet noem. De bedoeling is dat je die zelf ontdekt in de opgave. Wie als eerste kan raden wie we verstopt hebben in onze vier fragmentjes, die mag met twee naar het concert. Goed luisteren, want het is de moeite deze week. Dit is de opgave.

Ja, ja, wat zit daar zoal in? Antwoorden zijn zeer welkom via het Radio 1-kanaal op VRT Max of via de Radio 1-app. Zet er ook je e-mailadres bij, want ik heb dus 2 tickets liggen voor een concert. Wie zit er verstopt in de opgave? Raad het en je wint tickets. Misschien tickets om te gaan kijken. Tot de winnaar hebben we nog even Robert Cray, Right Next Door. I can hear

Robert Cray Band en Right Next Door. We zitten volop in ons spelletje voor concerttickets. Elke week op woensdag doen we dat, de Who. We hebben een opgave waar vier fragmenten in zitten en die leiden naar een artiest. Deze opgave namelijk.

0: Wat was dat allemaal? Vier fragmentjes, heel uiteenlopend al zei ik het zelf. En daar zijn wat foute antwoorden op binnengekomen natuurlijk, zoals elke week. George Thorogood en The Destroyers heeft iemand gezegd. ZZ Top zat er ook tussen. Robin, John Hyatt, Jack White, allemaal foute antwoorden. Maar gelukkig... slagen we er toch elke week in om een winnaar te vinden. Of is er toch elke week iemand die het goed heeft? En de eerste was Pim Willems. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Floris.
0: Pim, wie zochten wij deze week in de Who?
1: Nick Cave.
0: Zeker en vast, Nick Cave. De Bad Seat, dat heb je heel goed gevonden. Aan de hand van de fragmentjes, hoop ik. Het lijkt mij toch. Hoeveel heb je er herkend?
1: Eigenlijk maar eentje. Het allereerste was Kylie Minogue. En dan ben ik beginnen verder denken. Zij was niet in de buurt volgens mij. Dus beginnen denken over mensen uit haar omgeving of waar ze mee samengezongen heeft.
0: Ja, dat had ook Jason Donovan kunnen zijn natuurlijk als antwoord dan.
1: Ja. Maar ik weet zelfs niet of dat hij nog optreedt. Dus.
0: Geen idee. Het was in elk geval goed. De Kylie Minogue was heel dicht bij Nick Cave. Ze was natuurlijk de stem op Where the Wild Roses Grow. De andere fragmentjes waren Hot Love van T-Rex. Hij heeft een ander nummer van T-Rex gecoverd. Cosmic Dancer namelijk. We hoorden Bonnie Raitt ook met Nick of Time. En The Cramps met Caveman. Daar zat zijn naam dan letterlijk in eigenlijk. Ja. Voilà. Maar kijk, één fragmentje is genoeg voor jou. Je hebt een goed antwoord. Het zijn tickets voor Nick Cave and the Bad Seeds op Life is Live. Dat is zondag 28 juni. Dat lukt voor jou?
1: We gaan zorgen dat het lukt.
0: Zeker doen, want het is een interessante dag. Niet alleen Nick Cave speelt die dag ook. Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna van Housewolf en Das Pop. Het is een hele festivaldag al vanaf 's middags. Dus je kunt daar de hele dag gaan genieten van muziek. En vooral van Nick Cave en de Bad Seeds daar 's avonds. Veel plezier daarmee, Pim.
1: Ja, gaan we zeker doen. Dank je wel.
0: Voilà, en we gaan Nick Cave en de Bad Seeds nu meteen draaien met Wild God.

0: Nick Cave en The Bad Seeds en Wild God, de tickets voor Live is Live, waar hij speelt met The Bad Seeds, zijn voor Pim Willems. Maar ik had het al beloofd, er zijn nog concerttickets. Ik heb hier nog 5 duo-tickets liggen en dat heeft te maken met de jukebox van deze week.
1: De jukebox van
0: Gent Jazz. Al heel de week vertellen we verhalen over dat fijne festival op de Bijlokken City in Gent. En vandaag gaat het over 7 juli. Axel Red sluit die festivaldag af, maar eerst komt deze klepper daar spelen. Van Morrison, jawel, hij gaat deze zomer op 7 juli voor de 3e keer op Gent Jazz staan. Samen met heel wat andere artiesten op de affiche gaat hij er een show vol nostalgie van maken. Daar op de Bijlokken zitten. Axel Red sluit dus de boel af. En we hebben straks duo-tickets, 5 stuks, om die dag te gaan op 7 juli met Van Morrison. Dus de oren spitsen zometeen, maar eerst een paar verhalen over Van Morrison zelf. Hij heeft al een paar keer opgetreden in ons land. In de Bozar, in de Koningin Elisabethzaal vorig jaar bijvoorbeeld nog, maar ook op Blue Spear heeft hij al gestaan. In 2010 was dat, het was eigenlijk niet zo'n fijne ervaring voor de organisatoren toen. Dat vertelt Wim Vermeij, die lang voor Blue Spear gewerkt heeft.
2: Ik had daar niet de beste herinneringen aan over, nee. Er was een probleem met het feit dat daar bier mocht gedronken worden. En dat zag jij, dat vond hij niet zo fijn.
0: Ja, dat was heel straf. Dat heb je op festivals natuurlijk. Mensen drinken graag wel eens een pintje, maar niet volgens Van de Man. Alle ogen en oren moesten op hem gericht zijn. En de bars die moesten gewoon dicht tijdens zijn concert. Heel bijzonder. Er was toen ook kritiek op de manier hoe hij naar het festival ging. Met een privéjet naar Maastricht. Daar de helikopter op. Geland op een paar honderd meter van het festival. En dan nog met een chique wagen afgezet aan het festival zelf. Niet zo heel milieuvriendelijk. Maar dan weet je nog niet waar hij naartoe ging na zijn show op het festival. Dat is gewoon naar huis. Dat is een soort ritueel na zijn concert. Blijkbaar deed het ook na zijn show in de AB. Een dikke 20 jaar geleden. Toenmalige programmator van de AB, Mark de Kok, is aan het vertellen.
3: Ik heb altijd onthouden dat hij teruggevlogen is naar Belfast. Dat hij met zijn privéjet. En er was ook nauwelijks contact met hem. Die kwam ook niet in de catering. Die ging naar het podium begeleid. En ging van het podium begeleid. En dan was hij weg.
0: Ja, terug naar Belfast, naar huis met de privéjet, meteen na het optreden, omdat het kan zeker. Als je al eens naar een concert van hem geweest bent, van Van Morrison, weet je ook precies hoe lang dat duurt, namelijk exact 2 uur.
3: 120 minuten, want er stond een digitale klok op het podium en die telde af. En als die klok op 0000 sprong, was het gedaan.
0: Voilà, dan weet je dat ook al. Mocht je een van de duo-tickets winnen voor Gent Jazz op 7 juli met Van Morrison. Want hij gaat precies 2 uur spelen. Je moet wel de quizvraag eerlijk en juist beantwoorden natuurlijk. Je mag zo meteen het antwoord insturen via de Radio 1-app of via de Radio 1-kanaal op 4T Max. En misschien kun jij met een plus 1 naar Van Morrison. De vraag is heel eenvoudig. Van is niet de echte naam van Van Morrison, maar wat is het dan wel? Hij heeft zelfs 2 voornamen. 1 van de 2 is goed, of allebei mag ook natuurlijk. Juiste antwoorden zijn welkom via de app of via het Radio 1-kanaal. Met je naam en je e-mailadres erbij natuurlijk. En dat gaan we zo meteen weten of we iemand die tickets kunnen bezorgen. We hebben 5 duo-tickets liggen in afwachting van Morrison zelf. Dit is Moondance.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Radio 1 live.

Around the World van Daft Punk en Laid Back daarvoor. En Baker Man, vanaf morgen begint het WK voetbal. Daarom komt Dorian Ausums hier vanaf morgen elke dag tussen 9 en 10 op de WK-tribune zitten. Het is straks dus al vakantie voor deze ploeg. Daar hebben de Undertones toevallig de perfecte soundtrack bij. Here comes the summer!

0: Ja hoor, laat maar komen. Here comes the summer. Vanaf morgen mag Dorian vroeg opstaan. En zometeen is het hier zoals elke dag aan Sophie Lemaire en de wereld van Sophie.
1: Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Mijn kinderen zitten in derde humaniora en in vijfde humaniora. En eigenlijk hebben mijn kinderen sinds vrijdag 24 april 2,5 dag school gehad. En daarna is de school op slot gegaan.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Schutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
3: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
7: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
6: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
7: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
6: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
8: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
13: Goedemorgen, blij dat je luistert. We gaan het in de wereld van Sophie zeer uitgebreid hebben over phishing. En ervoor zorgen dat we ons kunnen beschermen tegen die vorm van oplichting. Na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 10:00, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft De Morgen. Zij reizen misschien door naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. En de VS is bang dat ze besmet kunnen zijn met het ebola-virus. In Congo viel al meer dan 100 doden door een ebola-uitbraak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
16: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
15: De man die anderhalve week geleden onwel was geworden tijdens de chillathlon in Antwerpen is overleden. De man was 58 en hij was een ervaren sporter. Hij werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De chillathlon is een kwart triathlon waarbij deelnemers de 3 disciplines van een triathlon zo ontspannen mogelijk moeten afleggen zonder tijdsdruk. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruke.
17: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
15: Voor alle duidelijkheid, wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, moet nog altijd krijgt nog altijd sowieso een rijverbod van 15 dagen. Voor de kust van Jemen is een cargo-schip aangevallen door een bootje met 6 gewapende mannen aan boord. Beveiligingsagenten op het schip konden de aanval wel afslaan. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zat. Eerder dreigden Houthi-rebellen uit Jemen met nieuwe aanvallen op westerse schepen, maar het zou ook om piraten kunnen gaan die vanuit Jemen opereren. Dit najaar gaat een Belgisch marineschip voor de kust van Jemen patrouilleren, samen met andere Europese marineschepen. Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen en tot 17 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
14: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
13: 80% van de Belgen is in het voorbije jaar minstens één keer net niet of net wel slachtoffer geworden van phishing. En dus gaan we het erover hebben. Na de Strokes. Goedemorgen. Lekker.

0: met Going Shopping. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is woensdag 10 juni en ik wil het heel graag over phishing hebben. Gisteren kwam een rapport uit van de Global Scam Alliance, waaruit blijkt dat 80% van de Belgen het afgelopen jaar in contact kwam met phishing of een andere manier van online oplichting. En dat hebben we hier eigenlijk zelf gemerkt op onze redactie. Alleen al kregen we de voorbije 2 weken met 3 een verdacht bericht binnen. En ik neem aan dat het in uw omgeving net zo opvallend aanwezig is. Een zeer goeiemorgen, Lotte.
2: Dag Sophie.
0: Het zijn drukke tijden.
2: Het zijn heel drukke tijden voor de phishers. Ja, overal lijken ze toe te slaan, maar recent toch vooral in de hotelsector. Honderden Vlamingen die een hotelboeking hadden gemaakt, kregen de voorbije weken verdachte berichten via WhatsApp met de vraag om dringend hun verblijf te betalen, terwijl dat in veel gevallen al betaald was. Ikzelf bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden een hotel geboekt in Berlijn voor deze zomer. Die boeking was helemaal in orde, dacht ik, via booking.com geregeld en betaald. En dan nog via mail contact gehad met het hotel voor een extra kamer en ontbijt en zo. Klaar, dacht ik, dat is gefixt. Maar plots, vorige week toch, via WhatsApp, plots een melding dat mijn boeking currently in a pending state was.
0: Hangende.
2: Hangend. En dat it required confirmation to remain active. Dat ik ze dus moest bevestigen om te zorgen dat ze in orde bleef. Dat ik ze bleef behouden, die boeking. En ik dacht, maar fijn. En er was een link bij waarop ik moest klikken. En ook een deadline. 11:13 had ik nog de tijd. En als ik het binnen die periode niet zou bevestigen, dan zou ik mijn boeking kwijt zijn. Raar, dacht ik, want in principe was alles in orde. Maar in dat bericht werd wel de juiste datum van mijn verblijf vermeld. Ook het boekingsnummer was correct. Het was gestuurd naar mijn telefoonnummer, dus dat klopt dan ook. Je vraagt je dan af, zou het toch echt zijn? Maar toen zag ik de afzender van dat bericht en dat was OLS Pharma Unlimited.
0: Pharma?
2: Wat zou een farmabedrijf zich inlaten met mijn hotelboeking, dacht ik. Ik begreep er niks van. Ik heb dan maar een mail gestuurd naar het hotel met de vraag, komt dit echt van jullie? En hun antwoord was heel duidelijk. Nee, nee, dit is phishing, scam, gericht op alle boekingen via booking.com. En zeker niet klikken op die link die daar wordt vermeld. Dat had ik gelukkig niet gedaan.
0: Oef.
2: Ja, maar bon, dat was wel schrikken. En dan vertelde ik dat op de redactie. Bleek dat jij dat ook hebt meegemaakt.
0: Exact hetzelfde. Maar toch ongeveer ook berichten over een hotelboeking die binnenkwam met een link om te bevestigen of ik de boeking wilde vasthouden of niet. Inhoudelijk vond ik dat een super overtuigend bericht. Maar het kwam, zag ik dan snel, van een Aziatisch telefoonnummer met als naam Jan Oil and Foods Company, weet ik veel nog wat. En het was die naam en dat nummer waardoor ik toch even achterdochtig werd.
2: Ja, ze moeten toch aan hun bedrijfsnamen een beetje werken. Ja. Pharma, Jan Oil. Enfin, onze collega Hilde, producer van dit programma, een gelijkaardig verhaal. Bij haar ging het om een kleine B&B ergens in het verre Limburg. Maar ook zij kreeg exact hetzelfde WhatsApp-bericht als ik. Wel met haar data en haar boeking nummer aangepast, maar ook haar werd gevraagd om te bevestigen binnen de 11:00, want anders was die boeking verlopen. Heel, heel raar. 3 van de 8 mensen op onze redactie, dat is geen toeval, dachten we, en effectief. Blijkbaar is er dus sprake van een echte phishinggolf. Duizenden, honderdduizenden mensen misschien wel, zijn op die manier lastiggevallen de voorbije weken. Nu, wij hadden gelukkig door op tijd dat er iets niet klopte, maar veel mensen blijkbaar niet.
0: Ja, het is super geloofwaardig.
2: Ja, er staat zoveel correcte info in dat bericht. Dat is het logisch dat je denkt, oké, ik klik even door, want ja, ik wil die boeking niet kwijt. Maar dan is het kwaad al vaak geschied. Mm-hmm. Ik las in de krant dat er mensen zijn die honderden tot zelfs duizenden euro's zijn kwijtgeraakt. Dus ik ben eens gaan checken bij Horeca Vlaanderen of zij daar zicht hebben op de reikwijdte en de impact van die phishingcampagne. Dimitri Tirion is voorzitter van de sectorcommissie hotels daar bij Horeca Vlaanderen. En hij vertelde dat ze vorige week een rondvraag hebben gedaan.
3: Uit resultaten van onze bevraging blijkt dat er een 100-tal hotels gecontacteerd werden door hun gasten in verband met de phishing. We kregen enorm veel telefoons, e-mails, ongeruste klanten die ons contacteren en vragen wat er aan de hand is. Dus we kunnen al gauw zeggen dat dat over tienduizenden reserveringen gaat binnen en buitenland.
2: Ja, tienduizenden mensen met een hotelboeking die dus zulke fraudeleuze WhatsApp-berichten hebben gekregen of mails. Hoeveel van hen dan ook doorgeklikt hebben en geld zijn kwijtgespeeld, daar had hij geen idee van. Is ook moeilijk om te gaan becijferen, want ja, die campagne is nog volop aan de gang en mensen schamen zich blijkbaar ook vaak om toe te geven dat ze in een val zijn getrapt. Mm-hmm. Ik vroeg de man ook of ze een idee hebben hoe dit alles is kunnen gebeuren, wat er precies is fout gelopen, en daarover kon hij wel iets kwijt.
3: Wat er heel waarschijnlijk gebeurd is, wij werken allemaal met verschillende systemen. Hè. Dat gaat over reservatiesystemen, dat gaat over de OTA's, Booking.com, Expedia enzovoort. Maar dat gaat ook over channel managers die alles kanaliseren. Dat gaat over revenue management programma's. Hè. Dat zijn programma's die gekoppeld zijn en die de prijzen beheren enzovoort. Het probleem is dat al die systemen met elkaar verbonden zijn en dat noemt dan via Open API. Dat wil zeggen dat die eigenlijk wel toegang hebben tot al die systemen intern. Maar dat maakt ook dat die reservatiesystemen en die channel managers, ja, die behandelen die reserveringen. Hè, die zorgen dat die reserveringen bij ons in de inbox komen, dat dat in ons systeem komt. Maar dat wil ook zeggen dat die gevoelige informatie, hè, wil ik zeggen de naam, telefoonnummer, creditkaartgegevens eventueel, vertrekken, aankomstdatum enzovoort, dat die dat allemaal als het ware doorsturen van het ene systeem naar het andere. En als een van die systemen gehackt wordt en die kunnen, en dat is dan klaarblijkelijk gebeurd, welk systeem dat is, dat weten we niet. Als een van die systemen gehackt wordt, ja, dan kunnen mensen met slechte bedoelingen, uiteraard, dat is zogenaamd een datalek, dan kan er verschillende data worden uitgehaald uit zo'n systeem. En dat wordt eigenlijk dan te koop aangeboden op de zwarte markt. Hè.
2: Ja, ze werken met veel systemen, daar komt het op neer. Die hotels, één van die systemen is gehackt. Een datalek is ontstaan en al die gevoelige informatie zoals boekingsnummers, namen, telefoonnummers is vrijgekomen. Wordt dan te koop aangeboden op het internet. En malafide personen gaan dan die data gebruiken om massaal mails, WhatsApp-berichten te gaan versturen om mensen dus geld af te troggelen. Nu, een van die bedrijven die online software maken waarmee hotels werken voor hun reservaties, zit in Gent. Lighthouse heette die. En toen bleek dat er data ook bij hen gelekt was, zijn ze meteen in actie geschoten om uit te zoeken hoe dat kon. Ik heb gebeld met Matthias Geroms van Lighthouse.
4: Ik denk dat het duidelijk geworden is over de laatste twee weken dat er intern bij ons niks te vinden is. Dus wij vinden op geen enkele manier, niet wij... maar ook onze externe partners, ook de Center for Cybersecurity in België, dus de overheid, vindt eigenlijk geen enkel datalek bij ons. Dus dat is positief, maar dat is ook heel negatief. Want dat betekent ook dat we er niet echt iets kunnen aan doen om het te dichten.
2: Ja, de phishingproblemen zitten dus op veel grotere schaal blijkbaar. Het zou gaan om een combinatie van verschillende aanvallen op verschillende fronten tegelijk.
4: De huidige hypothese is dat het een combinatie is van verschillende aanvallen. En een aanval met malware bij de hotels, waar de hotels een e-mail krijgen, op klikken, er wordt malware geïnstalleerd en op die manier kunnen ze eigenlijk aan hun boekingen. Maar tegelijkertijd heeft Booking.com ook een paar maanden geleden een aanval gekregen. Ook die data is gebruikt. Dus er zijn verschillende modus operandi, hoe dat ze eigenlijk al die data vergaren. Ze brengen het allemaal samen naar data die heel coherent lijkt. En dat gebruiken ze eigenlijk in de aanval naar de eindconsument, waar dat voor de eindconsument heel correct en goed en super slick lijkt. Maar natuurlijk, alles wat erachter zit is wel fraude.
2: Ja, Matthias kon me ook niet geruststellen. Phishing, zegt hij, is er en zal niet snel verdwijnen. Integendeel, we moeten vooral zelf waakzaam zijn.
4: Het jammer is dat we zien dat sinds, ik zou zeggen, van begin vorig jaar tot nu, elke twee maand wel een grote phishing attack is geweest. In de hotelindustrie alleen al. Dus ik denk dat het eigenlijk wel jammer genoeg een zekerheid is dat dit hier iets is dat blijvend is en die denk ik niet snel gaat weggaan, om niet te zeggen nooit meer gaat weggaan. Dus ik denk dat er geen echte oplossing is. Ik denk dat eigenlijk eerder gewoon waakzaam blijven is. Want dit is niet een lokale bende. Dit is niemand in zijn kelder die aan het doen is. Dit zijn professionele, grote collectieven die tientallen miljoenen mails uitsturen, die super professioneel zijn. Eigenlijk zelf voor ons is het verschil bijna niet merkbaar. Dus het is heel moeilijk eigenlijk om het tegen te gaan. En ik denk dat waakzaamheid het enige is dat we kunnen aan doen. Maar dat de realiteit is dat de phishing here to stay is. En zeker in een sector zoals hospitality.
2: Ja, waakzaam zijn. Blijven heel alert blijven, dat is het enige wat we kunnen doen. En zeker wij Belgen, Sophie, wij hebben daar nog veel te leren. Want de cijfers die liggen hier bij ons hoger dan in de rest van Europa. Dat blijkt
0: blijkbaar
2: uit dat jaarrapport waar je daar net al naar verwees van Global Scam Alliance. 4 op de 5 van de Belgische volwassenen blijkt uit dat rapport. 80% van de Belgen kwam het afgelopen jaar minstens 1 keer in contact met een vorm van online oplichting. Bijna de helft van de slachtoffers werd meer dan 1 keer opgelicht.
0: Ja.
2: We leren ook niet blijkbaar. En ook opvallend zijn de hoge bedragen. Gemiddeld verloren mensen €4.000 per keer dat ze opgelicht werden. Heel straf. Maar er wordt in dat rapport ook met de vinger gewezen naar de banken. Want die zouden te weinig doen om verdachte transacties te blokkeren of om mensen terug te betalen als ze in het zak gezet zijn. Nochtans zijn de banken daar eigenlijk wettelijk toe verplicht. Tenzij het gaat om grove nalatigheid bij de klant. Dat is het begrip dat banken ook vaak inroepen als argument om slachtoffers niet te gaan vergoeden, omdat ze grof nalatig zijn geweest.
0: Ah ja. Wat kan je eigenlijk doen als je merkt dat je heel wat geld bent kwijtgeraakt?
2: Wel, je kunt een klacht indienen bij Ombudsfin, maar zelfs als die ombudsdienst hen gelijk geeft, de slachtoffers, dan loopt het nog vaak mis. In 2024 kreeg bijna een derde van de phishing-slachtoffers daar gelijk, maar de banken volgden dat advies in amper 37% van de dossiers. Met andere woorden, veel mensen die volgens de ombudsman wel degelijk recht hebben op een terugbetaling, krijgen die toch niet. Omdat die adviezen niet bindend zijn, kunnen de banken gewoon die naast zich neerleggen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en voor veel mensen blijft dan alleen een rechtszaak over als optie. Maar dat schrikt hen af, omdat dat natuurlijk geld, tijd en veel stress kost.
0: Er was toch onlangs zo'n zaak, een belangrijke rechtszaak, gewonnen tegenover een bank door een ouder koppel?
2: Ja, klopt. Ja. Die zaak wordt een beetje als een precedent gezien. Want het was de eerste keer effectief dat slachtoffers van phishing gelijk kregen in de rechtbank. Het ging om mensen van, zoals je zei, een bejaard koppel, 90, 93 jaar. Die mensen waren €50.000 kwijtgespeeld. Telefonisch opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van de bank. €50.000 kwijt. De bank wilde dat geld dus niet terugbetalen, omdat, zeiden ze, die mensen zelf de codes hadden ingegeven. Dus zij waren grof nalatig geweest, vond de bank. Maar de rechter heeft dus de bank verplicht om dat geld wel meteen terug te storten. En pas daarna kan de bank proberen te bewijzen dat er sprake was van nalatigheid. En dat is dus nieuw. Dat is wat het tot een precedent maakt. Dat een rechter zegt aan de bank, eerst betalen en dan de discussie aangaan of het al dan niet om nalatigheid gaat. En als dit inderdaad de nieuwe manier van werken wordt, dan betekent dat dat de slachtoffers van phishing in de toekomst hun geld allicht veel sneller zullen terugzien dan nu. En dat ze daarvoor hopelijk geen jarenlange juridische strijd zullen voeren.
0: Wat een gedoe, zeg.
2: Ja.
0: We willen weten vandaag, wie zijn die phishers? Hoe gaan ze te werk en hoe kan je je wapenen tegen die Charles? Daar gaan we het over hebben. Je hebt misschien zelf ervaringen. Dan mag je die gerust met ons delen. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dankjewel, Lotte de Kariger.
1: Radio 1.

0: Justify My Love van Madonna. Het regent onmiddellijk. Berichten in de app van Radio 1. Allemaal mensen met een phishing-ervaring. Allemaal zeer recent. Daar hebben we het over phishing. Als je zelf wil reageren, zeker doen. Kan via de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal van VRT Max. Naar Antwerpen. Op dit moment meer dan 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Aansluitend ook op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Je moet zeker een reddingsstrook vormen voor de hulpdiensten daar. Richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde is het vertragen. Elders alleen maar kleine vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: Een grootschalige en gecoördineerde phishinggolf houdt de hotelsector in zijn greep. Honderden hotelgasten ontvingen frauduleuze betaalverzoeken via WhatsApp. Dat stond vorige week in het laatste nieuws. En dat is maar één manier waarop we hier met z'n allen de pogingen tot phishing moeten zien te ontduiken. Want het voorbije jaar werd 80% van de Belgen geconfronteerd met één of andere manier van online oplichting. Waarom zijn er zoveel aanvallen? Wat kunnen we ertegen beginnen? Daar praat ik graag over met cybermagistraat bij het parket van Antwerpen, Peter Perenboom. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Het houdt niet op, hè, die meldingen van phishing. Is er een merkelijke stijging nu of wordt er meer over bericht?
2: Ik denk dat het tweerlei is. Dus enerzijds een stijging merkbaar. En we zien dat vooral van het einde van 2025 de stijgende lijn die wat terug pijlsnel omhoog schoot. En dat is wat een hoop dat die terug ging dalen en die vlakte een beetje af, maar het blijft vrij hoog. Dat is enerzijds natuurlijk de toename, maar anderzijds, en dat is gelukkig voor ons en voor iedereen, is dat de media er ook meer aandacht voor geeft.
0: En vandaar dat we meer gealarmeerd worden, maar dat is inderdaad een goede zaak. Is er een verandering ook op te merken in hoe goed de pogingen tot phishing worden? Want dat valt wel op, hoeveel informatie ze over je hebben, hoe rechtstreeks ze je kunnen benaderen.
2: Absoluut, dat merken we goed genoeg. Hè. Dus het begon allemaal jaren geleden met krakkemikkige berichtjes in het Nederlands waarvan waar we nu van zeggen van tot daar iemand ooit had kunnen intrappen. Maar dat is nu geëvolueerd naar berichten en mails en telefoontjes en dergelijke meer. Die wat inderdaad zoveel informatie over u prijsgeven of menen te weten waar echt iedereen zeer veel moeite moet doen om er niet in te trappen natuurlijk. Hè. Dat is, en ik heb het al meerdere malen meegegeven. Ik denk dat het op dit moment iedereen zou kunnen komen, zeker als u op een slecht moment treffen. Hè. Want er worden altijd rekening gehouden met ook van wanneer is een mens op zijn kwetsbaarst. En het voorbeeld van de hotelsector. Stel je voor dat er iets is met het hotel wat jij geboekt hebt voor je vakantie, dat dan plots een probleem zou geven en zeg je, maar er is dringende betaling nodig en dan is alles terug in orde.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik denk dat er heel veel mensen op zo'n onbewaakt moment zeggen, ik zal snel die betaling doen, stel je voor dat we anders niet op vakantie kunnen gaan of tot ons hotel overboekt is. Dus ja, ja. Ik ga onmiddellijk actie ondernemen. En dat is eigenlijk de sterkte van die phishingbendes. Die worden ook op dat vlak slimmer en slimmer. Mm-hmm. En die beginnen van die kleine zaken uit te buiten. En die weten op het moment dat de belastingbrieven worden uitgestuurd, dat er zogezegd een terugbetaling moet komen. Dat zijn de momenten, dat zijn ook de zaken waar zij op gaan anticiperen en waar zij mee aan de slag gaan.
0: Ja, ja, waanzinnig slim natuurlijk. In aanloop inderdaad, zoals u zegt, naar de vakantie om dan het hotelwezen te gaan targeten. Spearfishing heet dat blijkbaar. Hè? Is dat wanneer één sector, specifieke sector, benadeeld wordt of benaderd wordt?
2: Spearfishing is eigenlijk begonnen als wanneer één bedrijf of één persoon echt getarget wordt. Mm. Hè? Dus bij gewone phishing smijt ze bij wijze van spreken net uit. En elke vis, zoals zij het noemen, die erin zwemt, ja, dat is een slachtoffer. Maar bij spearfishing gaan ze inderdaad gericht te werk. Gaan ze achter dat ene bedrijf aan, gaan ze achter die ene persoon aan. En nu gaan ze dan, hebben ze een zwakheid gevonden in een of ander systeem, waardoor er heel veel gegevens van mensen die op vakantie gaan te grabbel zijn gegooid. En die verder verspreid worden en waar fishers dan mee aan de slag gaan.
0: Ja, die phishing bij hotelboekingen, dat is nu één manier waarop ze proberen geld af te troggelen. Je moet een bevestiging geven van een boeking die je al eerder gedaan hebt of eens opnieuw betalen. Welke andere vormen van phishing komt u vaak tegen?
2: Goh, dergelijke soorten, dat is, daar zijn onnoemelijk veel verschillende varianten van natuurlijk. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Dit is nu gericht op de hotelwezen, maar dat kan even goed zijn. Stel je voor dat ze een lijst van klanten van banken vinden of bekomen via het internet. Dan gaan ze weer richten op een bepaalde bank. Wat in het verleden al veel is gebeurd. Dat zeggen van, u moet een nieuwe digicorder, of dat was bij Telenet, of u moet een nieuwe bankkaart aanvragen. Zo gaan ze dan te werk. Het is gewoon van waar ze hun handen op krijgen, waar ze een lijst van gegevens van personen van kunnen bemachtigen, daarmee gaan ze aan de slag. En dat kan zijn van, stel je voor, een natuurvereniging die wat slecht beveiligde website heeft, waar dan de ledenlijst op te vinden is, dan zouden zij perfect kunnen zeggen van, we zullen die mensen eens targeten. We zullen zeggen van, tot natuurvereniging X of Y een stukje grond wilt aankopen om daar, en ik zeg maar iets, een bijenwei van te maken. En dan vragen we daar een gift van 20 euro of we leiden u naar een bankpagina en dan kan de phishing beginnen.
0: Ja, maar ja, het kan alle kanten opgaan en ze benaderen je via de telefoon, via mail, via sms, via WhatsApp, langs alle kanten. Het feit dat het zoveel is, betekent dat ook dat het zo gemakkelijk is om te beginnen phishen, als je dat zou willen?
2: Dit is inderdaad heel eenvoudig, zonder mensen op verkeerde ideeën te willen brengen natuurlijk, maar het is echt niet moeilijk. Hè? Een phishing panel, zoals dat wordt genoemd, dus het computerprogramma waar de phishers mee aan de slag gaan, kun je voor een paar honderd dollar of euro huren van iemand die dat bouwt. En daar kun je dan mee aan de slag gaan. En die zal je dat nog op verder verfijnen. Als je zegt, ik zou graag, want ik heb een lijst van klanten van een bepaalde bank, zal die nog meehelpen om die website daarop te verfijnen, als je daarvoor betaalt uiteraard. Of al zegt die, doe het maar zelf. En dan is het je basistarief dat jij betaalt, maar daarna kun je gewoon aan de slag gaan. Het enige wat je nodig hebt, is een lijst van gegevens die je vindt op het dark web of in Telegram groepen worden die aangeboden, en zo'n phishing panel.
0: Ja.
2: En natuurlijk wat mensen rondom u, afhankelijk van hoe je het geld gaat willen wegmaken van de rekening van de slachtoffers.
0: Ja, je hebt er niet veel voor nodig en een slecht karakter en dan is het vertrokken.
2: Ja.
0: Ja, kunnen wij daar tegenop? Hoe valt zoiets te bestrijden als het zo massaal op ons afkomt?
2: Dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is vooral de massa en ook hoe ze de mensen targeten. We hebben zelfs al gemerkt in dossiers dat mensen die in de rouw waren, dus die juist iemand verloren hadden, dat die specifieke target werden. Voor ader moeten nog kosten betaald worden van een laatste ziekenhuisopname of zelfs van een begrafenisondernemer. Ja, dan denk je, hoe slecht en kan iemand zijn, maar daar is waar ze mee aan de slag gaan. Dus het is heel moeilijk. En het enige wat er dan gezegd kan worden voor de gewone burgers, wees heel waakzaam als je iets krijgt. En als je het niet vertrouwt, neem contact op met diegenen van waar die rekening komt. En natuurlijk niet via een reply op de mail, want dat zou iets te voor de hand liggend zijn, dat je dan niet bij de instantie zelf terechtkomt, maar bij je phisher.
0: Mm-hmm.
2: Maar verifieer of dat effectief waar is wat u wordt toegestuurd.
0: Ja.
2: Dat enerzijds. En een tweederzijds, als u dan toch slachtoffer wordt, doe zo snel mogelijk aangifte bij uw bank. Er wordt heel veel verteld over de banken dat die te weinig zouden doen, maar de banken zijn zich absoluut aan het organiseren om daar iets tegen te doen. Natuurlijk, hetzelfde als bij politie en justitie, dat heeft een beetje tijd nodig. Je moet denken, die fenomenen zijn nieuw, tussen aanhalingstekens, maar dat is zo'n nieuwe vorm van misdaad, dat het even geduurd heeft voordat iedereen door had wat er precies aan de hand was.
0: Mm-hmm.
2: Enerzijds, maar ook van hoe gaan we daar kunnen optreden? Wat kunnen we precies doen? En dan zie je dat er heel veel initiatieven naar boven komen en die beginnen nu stil aan hun vruchten af te werpen. En ook bij de banken zijn er dergelijke initiatieven. Dus meld zo snel mogelijk, als u slachtoffer bent van phishing, bij je bank. En uw bank zal proberen wat zij nog kunnen doen om uw geld te recupereren.
0: Ja.
2: Natuurlijk, als het weg is, kan de bank er ook niet meer verder achteraan. Ze kunnen moeilijk, als het geld is afgehaald van een rekening, kunnen ze moeilijk de persoon die het afgehaald is gaan achtervolgen om die te klissen, want dat is natuurlijk niet de taak van de bank. En dat kunnen ze uiteraard ook niet doen.
0: Zij doen wat ze kunnen om het te bestrijden. U als cybermagistraat bij het parket van Antwerpen, kunnen jullie samenwerken met de banken?
2: Dat is ook heel nieuw natuurlijk. In heel veel andere fenomenen is dat absoluut niet gebruikelijk dat er wordt samengewerkt met privépartners door justitie. Omdat, ja, wie zijn de bevoorrechte partners van justitie om mee samen te werken? Dat is natuurlijk de politie. Samen gaan wij proberen misdrijven op te lossen en de daders van die misdrijven te vervolgen. Dat is de taak van beide instanties. Maar nu merken we dat er heel veel informatie is die wij niet kunnen bekomen door klassiek speurwerk, ook niet via internet, maar dat die informatie wel bij bepaalde partners, zoals de banken, maar er zijn er nog andere, ik denk aan ITSMI en instanties like dat, waar we informatie kunnen gaan halen. En als die informatie wordt samengelegd, dat we een veel bredere kijk krijgen, de puzzel als het ware wordt samengelegd, en dat we dan kunnen zien van hoe kunnen wij achterhalen wie achter die phishingcampagnes zit. Mm-hmm. Maar dat heeft inderdaad een beetje geduurd vooraleer tot dat allemaal is doorgedrongen en voordat we daar effectief stappen, de eerste stappen zijn uiteraard al een tijdje geleden gezet, maar je merkt dat de ideeën en de samenwerkingen tot wasdom beginnen te komen en dat daar nu echt wel vruchten van te plukken zijn.
0: Ja, zijn jullie met genoeg mensen om dat te bestrijden?
2: Dat is altijd het eeuwige probleem natuurlijk binnen justitie. Zijn wij met genoeg mensen? Zijn wij met voldoende mensen? Ik zou zeggen nee, maar we zijn ook vooral niet met voldoende opgeleide mensen. Want natuurlijk, iedereen bij ons is nog opgevoed in het klassieke strafrecht. En cybercrime is een veel jonger fenomeen. Ook merken we dat de universiteiten daar ook, die proberen daarop in te spelen, maar dat is ook nog altijd een beetje onderbelicht. Dus om de juiste profielen binnen te krijgen, niet alleen binnen justitie, maar ook bij politie, dat is niet evident. Dus daar wringt al een schoentje. Dus zijn we met voldoende mensen? Nee, maar we zijn zeker niet met voldoende geschoolde mensen, enerzijds. En anderzijds, de technische middelen om dat allemaal te achterhalen, vooral om aan beeldvorming te doen, zoals wij dat noemen. Dus van hoe krijgen we het mooie overzicht? Daar hebben wij de tools eigenlijk niet voor, of nog niet voor. En die moeten nog ontwikkeld worden, of die zijn in volle ontwikkeling. En dat vraagt natuurlijk, dat heeft ook allemaal zijn tijd nodig natuurlijk. En dan gaan we ook kijken naar de buurlanden en dergelijke meer. Hoe doen ze dat daar?
0: Ja, ja.
2: Dus daar is ook een samenwerking die daarom ontstaat, die wat vroeger veel archaïscher verliep. Want ja, misdrijven was iets van de nationale overheid, moest dat maar aanpakken. Maar nu merken we, ja, natuurlijk binnen cybercrime, er zijn geen grenzen meer voor uw daders. En daar moeten we binnen justitie en met politiewezen ook mee rekening houden, dat wij veel sneller en veel beter moeten gaan samenwerken met onze omringende landen en zelfs verder in de wereld natuurlijk.
0: Ja, want inderdaad, veel van die vissers zitten in een ander land, zitten in Oost-Europa of in Azië of weet ik veel waar. Ook dat is cruciaal toch om het goed te gaan aanpakken, dat de landen waar ze aanwezig zijn en waar ze actief zijn, dat die mee op de kar springen om het te bestrijden.
2: Natuurlijk, en dat is ook een moeilijkheid. Je moet denken, als jij personen op je grondgebied hebt zitten die wat alleen maar mensen in andere landen viseren en jij hebt daar zelf geen last van, dan is het soms moeilijk om dat land in beweging te krijgen. Dus stel je voor, in land X viseren ze België volop, maar diezelfde personen plegen geen misdrijven in hun eigen land. Ja, waarom zouden die geneigd zijn om België te helpen? Dan moet je al heel vriendelijk en beleefd het vragen en dan kan er samenwerking ontstaan. En dat is ook iets wat moet beginnen rijpen is natuurlijk. En nu worden daar steeds meer overheden van doordrongen. Van kijk, het kan niet de bedoeling zijn dat mijn land vol met criminelen zit die het gemunt hebben op inwoners van andere landen. En die braaf hier onder de radar proberen te blijven zodat wij ze niet aanpakken. Want dat werkt natuurlijk in twee richtingen. Hè.
0: Ja, ja. Er is een inhaalbeweging ingezet. Maar echt ingehaald hebben we ze vooralsnog niet. De fishers, de oplichters.
2: Nee. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Natuurlijk. En het wordt hun ook steeds makkelijker en makkelijker gemaakt natuurlijk. Het internet heeft zoveel mogelijkheden en moeten de kracht van AI daarin ook niet onderkennen natuurlijk. Waarom niet? Vraag nu aan een AI-tool om iets te ontwikkelen voor te phishen. In eerste instantie zal die zeggen, nee, dat mag ik niet doen, want u wil een misdrijf plegen. Maar dan moet je gewoon je vraagstelling een beetje aanpassen en hij vindt het wel voor u.
0: Ja, ja.
2: En laat ons zeggen, de communicatiemogelijkheden die het internet biedt en vooral de kansen die het internet biedt om anoniem te communiceren, ja, die zijn legio en die worden steeds alleen maar uitgebreider en uitgebreider.
0: Ja.
2: Waardoor het veel moeilijker wordt om te achterhalen wie erachter zit. Want we merken nu ook veel mensen die zogezegd in één organisatie werken, die kennen elkaar van haar nog pluim. Die weet alleen, ik heb alleen contact met iemand met de nickname Huppeldepup op dat chatkanaal. Maar ik heb geen flauw idee wie erachter zit. En ik hoef dat ook niet te weten. En die moet zeker mijn naam ook niet weten. Want als ze hem pakken, wil ik niet dat hij mij kan verklikken.
0: Maar wauw. Terwijl u met die inhaalbeweging bezig bent. U niet alleen, hè. En de banken. De online platformen en politie. En noem maar op. En overheden. Zullen wij dan maar moeten in afwachting ermee moeten leren leven dat er online struikrovers klaar zitten achter elke link en ons hoeden voor elke mogelijke verdachte beweging?
2: Absoluut. Juist hetzelfde als vroeger. Als iemand aan uw deur staat die u iets komt vragen, denk twee keer na. Nu staat die persoon, kan nog altijd aan uw deur staan om uw bankkaart te vragen. Denk twee keer na wat je doet. En als iemand u iets online vraagt, juist hetzelfde, denk na wat je doet.
0: Ja.
2: En zij er niet zeker, verifieer niet één keer, twee keer en desnoods 100 maal. Uw bank zal u ook dankbaar zijn als u geen klacht moet indienen achteraf. Als u gewoon zegt, ik ben waakzaam geweest en ik ben er niet in getrapt. Maar, zoals ik zei, moest het toch zo zijn, neem vooral zo snel mogelijk contact op met die bank en doe daarna aangifte bij de politie. Want als we die dossiers kunnen samenleggen en samenwerken, gaan we er wel komen.
0: We zijn op zoek gegaan naar de allerbeste tips om jezelf te beschermen tegen phishers. Dat is voor zo meteen. Dank je wel alvast. Cybermagistraat bij het parket van Antwerpen, Peter Peerboom.
2: Goeiedag nog.
3: Radio 1.

0: Big Sparks hoorde je van Few Bits. Naar Antwerpen, een uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19, kwartier vanaf Sint-Job. Aansluitend is het ook vertragen op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur file tussen Antwerpen-Noord en Berchem komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Je moet daar zeker een reddingstrook vormen voor de hulpdiensten. Richting Nederland verlies je een kwartier tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En in Brussel is de Hallepoortunnel gesloten richting Koekelberg.
1: De wereld van Sophie.
0: Over phishing hebben we deze voormiddag. Want hoe erg is het niet om jaren te werken, om dag in dag uit te zwoegen, om met ter tijd een klein spaarpotje te kunnen aanleggen voor later en dan ineens alles afgepakt te zien worden door online oplichters, door één klik op een zeer geloofwaardige link. Terwijl banken en overheden werken aan manieren om zichzelf en ons te beschermen tegen dat soort online misdaad, is het goed dat we zelf ook weten wat we kunnen doen. Hoe herken je een poging tot phishing en wanneer moeten altijd alarmbellen afgaan? Bart Bogaert ging op zoek naar nuttige tips bij Katrien Eggers, woordvoerder van Cybersecurity Belgium. Dat zijn de mensen van onder meer Safe on Web. Hij vroeg het aan Anne-Marie Panier, cybersecurity-experte bij KBC, en aan Matthias Vissers, die bewustwordingssessies rond phishing geeft. Luister even mee.
2: Zullen we misschien beginnen met wat het meeste voor de hand ligt? Iets wat alle experts je meteen zullen zeggen. Katrien Eggers van Cybersecurity Belgium bijvoorbeeld.
3: Wachtwoorden of codes, als dat gevraagd wordt via de telefoon of via een mail, dat is altijd een alarmsignaal.
2: En ook Anne-Marie Panier van KBC.
4: Geef nooit je codes of paswoorden door. Niet via mail, niet via telefoon, niet via WhatsApp.
2: Evident, denk je dan. Maar tegenwoordig is het helemaal niet zo evident.
3: Phishing herkennen wordt alsmaar moeilijker, omdat de berichten die nu rondgestuurd worden niet meer vol spellingsfouten staan, niet meer vol rare dingen staan, maar echt wel goed gemaakt zijn.
2: Dat weet ook Matthias Vissers. Ja, zo heet hij nu eenmaal. Van Fox and Fishes, dat workshops en bewustwordingssessies rond phishing organiseert.
5: Als er persoonlijke informatie in de e-mail staat, zoals bijvoorbeeld jouw adres of een rijksregisternummer of een bankrekeningnummer, dat dat niet direct betekent dat de mail betrouwbaar is, omdat er zoveel datalekken zijn waarbij dat persoonlijke informatie van jou gelekt is bij eerdere hacks, bij bedrijven in het verleden, bij overheden in het verleden. Dus dat soort vermelding van persoonlijke informatie geen garantie is op het is een veilige e-mail. Hackers weten tegenwoordig heel veel van jou.
2: Komt daarbovenop ons jachtige bestaan.
5: 99% van de keren herken je perfect die phishing-mail, maar dan is er toch die ene dag dat je slecht geslapen hebt, je bent gestrest, je bent met 3 dingen tegelijk bezig, er is ondertussen nog een telefoon van een klant aan de lijn en zo verder. En het zijn die momenten, als we net iets minder oplettend zijn door de grote volumes die ze sturen, dat het echt iedereen kan overkomen. Dus

0: zinnige smaak.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Radio 1, live.
4: Brengen. Een visser zal u dus altijd wijsmaken dat de dingen nu meteen moeten gebeuren. Hij zal u trouwens bekend voorkomen, meneer of mevrouw de visser.
5: Ze proberen inderdaad vaak op basis van vertrouwde partijen. Vroeger was dat Minfin, tegenwoordig is dat iets meer iets mee en dat soort zaken. Om jou inderdaad te overtuigen om te klikken met allerlei bekende merken en bekende logo's.
4: Matthias Vissers heeft het hier over It's Me, een technologie die terecht heel veel vertrouwen inboezemt. Op één voorwaarde.
6: Als je iets doet op It's Me, dan moet dat zijn na een actie die jij zelf in gang gezet hebt. Dus wanneer jij zelf gevraagd hebt om It's Me te gebruiken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een of andere account, maar je moet die actie zelf in gang gezet hebben.
7: Gebruik niet je It's Me, gebruik niet je kaart- en kaartlezer om een betaling te tekenen die je zelf niet hebt gestart.
4: Zorg dus dat je te allen tijden weet wie je gecontacteerd heeft.
6: In een mail is het toch nog altijd belangrijk om de link te checken. De URL waar je naartoe geleid wordt. Want vaak is dat een aanwijzing als het naar je bank moet gaan. Dat is dat de naam van jebank.be. Maar als daar iets staat dat daar een beetje op gelijkt, of dat daar zelfs helemaal niet op gelijkt, klik daar dan niet op.
5: En als er vermeld wordt naar eventueel links in die e-mail of bijlagen, naar waar dat die links verwijzen en wat voor type bijlagen dat zijn. En dus vooral ook bijlagen moet je heel erg voorzichtig zijn met te openen.
7: Kijk natuurlijk naar het domein. Dat is wat wij als experten noemen. Kan die website die daar, als je hovert over de link, getoond wordt, klopt dat? Komt dat vertrouwelijk over? Maar ook, verwacht je die mail? Komt dat van een partij van wie je een mail verwacht?
4: En neem het van mij aan en van Katrien Eggers, Annemarie Panier en Matthias Vissers, checken en dubbelchecken kan nooit kwaad. Zeker nu je toch al beslist hebt om niet te multitasken en heel rustig je tijd te nemen.
6: Als iets onverwacht komt, check het dan eerst via een ander kanaal. Bijvoorbeeld als je een bericht krijgt van een boeking, wat recente ronde doet, ga echt checken op je oorspronkelijke boeking of er daar effectief iets gevraagd wordt.
5: Zoek de nummers op van de instantie die je wilt bereiken via de officiële website. En dat is de enige manier om zeker te zijn dat je met de juiste partij aan het praten bent.
7: De echte banken die hebben een manier om u te bewijzen dat zij zijn. Bijvoorbeeld bij KBC heb je ook zelf de mogelijkheid om op check je gesprek te klikken. En dan kan je zien van ja, ik ben echt in gesprek met KBC en met die persoon.
4: Toegegeven, nu bestaat de kans wel dat Katrien, Annemarie, Matthias en ik je te alert gemaakt hebben.
7: Maar het is wel zo, banken bellen je soms. Dus het is niet altijd per definitie niet oké als een bank u belt.
5: Mensen durven geen online banking meer te doen. Mensen durven geen online transacties meer te doen. Vertrouwen geen enkele e-mail meer. Durven al wel eens facturen gewoon niet meer te betalen, ook al zijn ze legitiem, omdat ze denken dat het een scam is.
7: Maar je hebt wel de mogelijkheid om te checken. Twijfel je toch nog? Haak dan in en dan bel zelf terug naar een nummer dat je kent. Niet naar het nummer dat je heeft gebeld.
8: Een paar tips om onszelf te wapenen. In de hoop dat ondertussen de systemen wat waterdichter gemaakt worden. Natuurlijk. De reportage was van Ward Bogaert.
3: Radio 1.

0: The Pretenders. Met Brass in Pocket. Blijft goed, hè? We hebben het over phishing vandaag. Straks nog veel meer. Gaan we eens naast een hacker zitten om te zien hoe die phishers te werk gaan. Hier, maar ook in het buitenland.
1: Couleur Café opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via couleurcafé.be. Samen met Radio 1.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
15: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza. Dat is 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
16: Dat is de ja van Jumbo.
17: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
18: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
19: Amai.
18: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
19: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
18: Ja, handig inderdaad.
17: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
4: Selection. Schat, zie je hier op de Selection website?
6: Oh wauw, OLED TV's van Philips en LG.
4: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
6: Ja, dat scoren.
4: Zoals op het WK?
6: Ah ja.
17: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
14: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
11: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Merksplas in de provincie Antwerpen is de uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans begonnen in de kapel van de landloperskolonie. Ook buiten is de viering te volgen, daar staan enkele honderden mensen.
0: Voor Margriet, omdat we er dikwijls naartoe geweest zijn en omdat we ze graag zien. En we komen van ver, van Middelburg in België. Al een uur en een half rijden.
13: Dat is een prachtvrouw, hè? Margriet, hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
17: Margriet is altijd een topvrouw geweest, ja. Ik ze tegenkwam altijd een goede dag.
13: Heel emotioneel. En veel volk. Ja.
11: Op de grens van Mortsel en Edegem in de provincie Antwerpen ook is vanmorgen een fietser overleden. Het is een vrouw van 54. Zij stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij reed in 2022 in op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Het assiseproces is ruim een maand geleden begonnen en de jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot 30 jaar cel. De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport op basis van onderzoek in 27 getroffen gemeenschappen. De regering van de Israëlische premier Netanyahu drijft het tempo op, zegt Wies de Graven van Amnesty.
19: De etnische zuivering gaat in een heel snel tempo en is heel gewelddadig. En vaak wordt dat voorgesteld als het werk van een aantal individuele extremistische kolonisten of verenigingen. Maar ons onderzoek toont eigenlijk aan dat het om een structurele, intentionele campagne gaat die gepland, geleid en uitgevoerd wordt door de Israëlische autoriteiten.
11: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaan-oever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Het Oekraïense parlement heeft gestemd voor de aanpassing van de begroting voor dit jaar, waardoor de defensieuitgaven flink verhoogd worden. Er zal 30 miljard euro meer naar defensie gaan, hoofdzakelijk naar de aankoop van wapens en munitie die Oekraïne nodig heeft om zich te verdedigen tegen Rusland. De verhoging is mogelijk dankzij de lening van de Europese Unie van 90 miljard euro aan Oekraïne. De totale defensieuitgaven van Oekraïne zijn dit jaar begroot op zo'n 85 miljard euro en dat is een absoluut record. Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen en tot 17 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
20: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
0: Zeer goedemorgen. Welkom bij de radio. Blij dat je luistert. Het is interessant. We hebben het over phishing en zo meteen gaan we hacken.

0: Het is de jongste single van Jungle, The Wave.
1: De wereld van Sophie.
0: Ooit waren het Nigeriaanse prinsen die nu heel even snel een klein bedragje van je nodig hadden, maar die in ruil daarvoor jou een massief deel van hun fortuin beloofden. Dan waren het nonkels, waar je nog nooit van gehoord had, die overleden waren ergens aan de andere kant van de wereld en je een gigantische erfenis hadden nagelaten. Je moest gewoon snel even al je gegevens doormailen en dan zou je echt snel zo rijk als Dagobert Duck zijn. Dan weer was je de gelukkige winnaar van een loterij waar je nooit aan had deelgenomen. We hebben al een lange geschiedenis van online oplichting. Maar lange tijd kon je nog wel aanvoelen dat er stront aan de knikker was. Dat is vandaag wel anders. Online oplichting komt massaal voor en de oplichters die gaan ook al maar gewikster te werk. Daarover hebben we het vandaag. Phishing onder meer. Gisteren bleek uit een rapport van de Global Scam Alliance dat 80% van de Belgen het voorbije jaar geconfronteerd werd met een vorm van online oplichting. Zo'n 20% van die groep werd ook daadwerkelijk opgelicht en gemiddeld was zo'n slachtoffer per oplichting zo'n 4000 euro kwijt. Wat toch echt geen klein bedragje is. Dat er zo massaal op onze digitale portemonnee gemikt wordt, dat komt natuurlijk omdat het al maar gemakkelijker wordt om een phishingcampagne op te zetten. Artificiële intelligentie helpt ook criminelen om efficiënter hun job te doen. Maar hoe gaan zij te werk? Dat vroegen we aan Robbe van Roei. Hij is een ethische hacker. Hij weet alles over online security en hij toonde aan Anke van Meer hoe je in een wipje een zeer geloofwaardige scam opzet.
2: Een ethisch hacker is eigenlijk iemand die echt een crimineel gaat nabootsen, die dus echt gaat hacken, zoals een crimineel ook zou hacken, maar dan met het doel om dat te laten weten aan het bedrijf, zodat het bedrijf eigenlijk kan weten waar dat de veiligheidslekken zitten en die ook kunnen oplossen voordat een crimineel daarmee aan de slag gaat.
3: Ik zit hier nu in jouw bureau. Ja. Hier staat een hele fancy computer, verschillende schermen. Dit is de plek waar je elke dag in verschillende websites en bedrijven probeert binnen te dringen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. This is where the magic happens. Hier spendeer ik zo'n 14 uur per dag. Uiteindelijk heb je alleen maar een computer nodig om heel veel van dit werk te doen, want je verbindt met het internet en zo worden ook echte bedrijven aangevallen via het internet. Zo worden mensen gefished enzovoort. Dus vandaar dat we niet zo heel veel nodig hebben. Je kan eigenlijk die aanvallers in verschillende categorieën opdelen. Langs de ene kant hebben we wat wij de script kiddies noemen. De laaggeschoolde hackers, om het zo te zeggen. Dat zijn hackers die er niet zo heel veel van weten. Die vooral kattenkwaad uithalen, maar dat gaat dan toch al redelijk ver. Die zaken op het internet downloaden en daarmee mensen gaan phishen. Maar dat zijn geen criminele organisaties die er echt mee aan de slag gaan. Dus dat is de eerste groep. De tweede groep zijn dan echt groeperingen die samenkomen en die fungeren ook echt als bedrijf. Er is bijvoorbeeld zo een groep ooit gehackt geweest zelf, dus een hackinggroep die gehackt geweest is. En zo konden we meekijken in al hun interne berichten. En die hackinggroep heeft echt een HR-department. Je moet daar verlof aanvragen. De berichten, als je die inleest, dan is het ook echt zo van vandaag, deze zaterdag en zondag hebben we een verlofdag. En iedereen in de chat antwoordt dan, jee, joepie, we hebben een verlofdag. Dus dat is echt gewoon een heel bedrijf. En veel van die mensen die voor dat bedrijf werken, hebben ook zelf niet door wat dat bedrijf echt doet. En er zijn dan wel een aantal hackers daarin, maar er zijn ook veel managers daarin en dat soort mensen. Dus dat is eigenlijk heel interessant om te zien dat die hackinggroepen echt als bedrijf fungeren. En die zitten dan meestal in landen waar een oogje toe wordt geknepen door overheden. Zoals bijvoorbeeld Rusland is één dat heel vaak voorkomt. Ja, dus die criminele groepen, dat is echt een heel netwerk. Dus die verkopen ook op het dark web met elkaar data. Dus stel dat een criminele groep heel goed is in het binnenbreken in een bedrijf, dan gaan zij binnenbreken en dan gaan zij die toegang verkopen aan een andere criminele groep die dan weer heel goed is in daar verder in dat bedrijf verder te gaan. Dus het wordt echt een hele wirwar waarvan dat alle soorten stromen die dat je bij een bedrijf hebt, dat die allemaal aangevallen worden door die criminelen.
3: En hoe komen ze dan bij ons terecht? En dan bedoel ik niet bij de bedrijven, maar bij gewoon individuen die van niks weten en opeens een sms of een e-mail krijgen van hey, je moet dit nog betalen.
2: Vanaf dat die criminelen data vinden, een bedrijf wordt gehackt. In Nederland hebben we Odido gezien dat gehackt is geweest. Een paar maanden geleden ook Booking.com dat gehackt is geweest. Heel veel data van, waaronder ook Belgen. is nu op het internet beschikbaar. Limburg.net is een aantal jaar geleden geweest. Nog meer data. En criminelen die kopen en verkopen, die verhandelen die data echt met elkaar. Tot er iemand is die zegt, ja, hier ga ik nu eens een phishingcampagne rond opbouwen. En die sturen dan miljoenen mails, want het is praktisch gratis om een mail te versturen. En die hopen dan dat daar 1 op de 1000 op klikt. Om zo dus ja, iemand te kunnen phishen.
3: Het wordt ook steeds concreter, hè? Er staan steeds meer details in die phishing-mails. Of het ziet er steeds echter uit. Hoe komt dat?
2: Phishing was vroeger heel algemeen. En vroeger had je de Nigeriaanse prins. En het was heel duidelijk dat het een phishing-mail was voor velen. Maar ondertussen, met de tools die er zijn, met AI, dat het heel makkelijk maakt om dingen heel concreet en heel persoonlijk te maken, plus die berg aan data die van iedereen beschikbaar is op het internet, kunnen criminelen eigenlijk heel gemakkelijk, heel gericht gaan aanvallen. Ze hebben al extreem veel context, zoals wij dat noemen, over jou als persoon. En daar bouwen ze echt een heel verhaal rond, waardoor het ook gewoon echt lijkt. Dat kan in de vorm zijn van, ik ben op vakantie geweest. De criminelen weten dat uit het lek van Booking.com en gaan daar dan hun campagne rond opbouwen. Dat kan ook zijn dat er een pakketje ooit geleverd is geweest en ze weten dat en ze bouwen daar hun campagne rond op. Dus steeds meer wordt het belangrijker voor die criminelen om die context te gebruiken, omdat mensen ook al iets beter weten wat phishing is en wat niet. Het is eigenlijk een kat-en-muisspel waar dat de criminelen steeds beter worden en de mensen een beetje achterhinken en ook proberen om zichzelf veilig genoeg te maken. Ze spelen echt in ook op de menselijke psyche een beetje. En dat gaat dan niet meer over hacken op de computer, maar het hacken van het brein van een mens. En mensen zijn goedwillig, mensen willen meehelpen en zijn goedgelovig, een beetje naïef. En dat is van nature, dat is mooi dat we dat als mensen hebben, maar criminelen spelen daar echt op in.
3: Ze hebben dan eigenlijk bijna meer kennis dan enkel van computers, toch?
2: Ja, in die bedrijven zitten er mensen die heel goed zijn in het hacken van computers. Maar in die criminele groepen zitten ook mensen die puur en alleen focussen op dat mensengedeelte. Ze hebben daar een onderhandelaar die gaat kunnen onderhandelen met mensen. Dat is het enige job van die persoon is om binnen de criminele organisatie te onderhandelen om zoveel mogelijk geld uit die bedrijven en mensen te trekken. Wat ik je zou willen tonen is een phishingpagina. En ik heb eigenlijk op minder dan een half uur tijd een phishingpagina gemaakt die perfect lijkt op de MyPension website van onze overheid. Gewoon om eens te tonen hoe makkelijk dat is. Dit wat ik nu toon, kan voor elke website. Elke bank, elk bedrijf. Het is zo makkelijk om dit te doen. Dus ik heb hier iets van een 115 lijnen code geschreven. En die 115 lijnen code die leggen eigenlijk uit hoe dat onze hele aanval werkt. En ik kan dan gewoon één tooltje runnen. En in dat tooltje kan ik dan een URL krijgen. Die link is www.mypension en dan .notmypension.be. Dus een phishing link. En als ik die link nu eens open, dan zien we dat hier een website opkomt. En die lijkt exact op de echte MyPension website. Er is hier geen enkele manier waarop dat jij erachter zou kunnen komen dat dit niet de echte MyPension website is.
3: Zelfs niet. Ah jawel, aan de URL wel. URL. Als je zou kijken, zie je wel not staan.
2: Ja, als je heel dichtbij naar het URL kijkt, dat is de enige manier dat je echt zou kunnen zien dat dit een phishing website is. Dus dat is een heel belangrijke tip die mensen moeten meenemen. Kijk naar die URL en zorg dat die echt exact hetzelfde is. Want criminelen gaan heel gelijkaardige URL's namaken. Bijvoorbeeld als er een M in het domein voorkomt, dan gaan ze een R en een N naast elkaar zetten. En dat lijkt heel erg op een M, maar je moet zien dat dat een R en een N is. Dus het is, ze gaan er heel ver in.
3: En je hebt amper een half uur nodig gehad om deze website nu online te krijgen.
2: Ja, voor eender welke website kan je dit eigenlijk op een half uurtje opzetten. Volledig klaar en ready om uit te sturen in de wereld. Dus dat laat zien hoe snel dat een crimineel... De politie kan wel proberen om websites neer te halen en daar die te stoppen. Maar ja, binnen het kwartier zijn er weer 10 andere criminelen die 100 nieuwe websites opgezet hebben. Maar als ik hier dus op de login-knop druk, dan zien we dat we op een website uitkomen van de overheid, zoals we wel allemaal kennen. Die ziet er exact hetzelfde uit. Die werkt ook volledig hetzelfde.
3: Amai, echt zo de pagina met aanmelden, met je EID-kaartlezer aanmelden via It's Me.
2: Ja, dus nu gaan we dat doen. We gaan eens aanmelden via It's Me. Voilà. Ik meld aan via It's Me. En dan krijg ik ook echt de It's Me-pagina met een QR-code die ik moet scannen. Maar ik heb nu dus die QR-code gescand. En ik kan hier dan confirmen en mijn code even ingeven. En normaal gezien zien we dan hier dat ik ook echt ingelogd word. En nu zit ik ook echt ingelogd in mijn eigen MyPension-account. Dus ik kan hier mijn volledige pensioen gaan bekijken. Dit is de echte MyPension-website. Maar ondertussen heeft de aanvaller hier een melding gehad. All authorization tokens intercepted. En dat wil zeggen dat de aanvaller alles heeft wat hij nodig heeft om nu zelf te gaan inloggen. En ja, dit is mogelijk voor elke website. Ik heb dit ook al voor banken gedaan, voor overheidswebsites, maar ook binnen bedrijven zelf, een nep Microsoft login pagina. Het is extreem simpel om te doen en je kan heel snel in de val lopen. Ik denk als je een beetje computerkennis hebt en je hier een klein beetje in verdiept, dat je op een week tijd in staat bent om dit soort pagina's zelf op te zetten. Criminelen moeten niet op zoek gaan naar de meest technische mensen. Ze kunnen eender wie van straat plukken en eigenlijk opleiden om dit soort zaken te gaan maken. We proberen ook als hackers een beetje bij te houden van wie wordt er nu juist allemaal gehackt. We hebben dus zo'n website waar we dat proberen bij te houden van bedrijven waarvan we weten dat ze gehackt zijn. En op dit moment zijn er dit jaar al 4150 bedrijven gehackt geweest waarvan we dat weten. 4 uur geleden is Cambridge Law Chambers gehackt geweest. 9 uur geleden Roland Machinery. Dus elk uur worden er bedrijven gehackt geweest. Ook binnen België trouwens. We kunnen naar de wereldkaart gaan en eens kijken in België. We kunnen hier een hele lijst van allemaal Belgische bedrijven waar dat er zeker tussen zijn, die we allemaal kennen. We weten niet exact welke data eruit gelekt is geweest. Maar ja, die data is wel ergens op het dark web te koop. Mensen kunnen die gaan opzoeken. En zelf, als ethische hackers, kopen wij ook veel van die data, of hebben wij ook veel toegang van die data, zodat wij een beetje kunnen volgen wat de criminelen hebben. En ik kan hier dan bijvoorbeeld een e-mailadres ingeven. Ik weet niet of ik jouw e-mailadres mag ingeven.
3: Anke? Oh my god, ik ben al bang.
2: Hotmail.com.
3: Oh,
2: eens kijken, we zien hier... Oh, jij bent niet bekend in de data, dus dat is vrij goed. Dit is natuurlijk de data die wij hebben kunnen opkopen. Maar als ik bijvoorbeeld een oud e-mailadres van mezelf eens probeer, dan zien we hier dat mijn wachtwoord vroeger egeltje was. En dat was ook zo. Heel vroeger had ik dat als wachtwoord. Criminelen hebben dit soort databanken ook. En zelfs nog grotere databanken waar ze echt gewoon data van specifieke personen gaan opzoeken. En zo jou dan gaan aanvallen.
3: Ik vind het echt ongelooflijk beangstigend eigenlijk. Hoe snel het gaat ook.
2: Het gaat ongelooflijk snel. Voordat je zelf doorhebt wat er gebeurd is, ben je gehackt geweest en kan je eigenlijk niet meer terug. Het wachtwoord dat je het meeste moet beveiligen is eigenlijk je e-mailwachtwoord. Want vanaf dat iemand in jouw Gmail of in jouw Outlook of zo binnengeraakt, dan kunnen ze op eender welke website het wachtwoord opnieuw gaan instellen en dan zijn ze overal binnen. En zo heb je wel heel veel verhalen van mensen die gehackt zijn en die hun digitale leven opnieuw moeten beginnen, omdat er gewoon geen houden aan is. De aanvallers blijven binnen en je kan hen betalen, maar ze kunnen nog altijd terug binnen geraken. Ja, het heeft wel een gigantische impact op mensen die gehackt zijn en dat is wat het zo erg maakt. En daarom dat ik ook een beetje mijn levensmotto ervan gemaakt heb om ik hack jou zodat jij niet gehackt kan worden. Dat is echt mijn levensmotto omdat ik gewoon wil dat iedereen in de digitale wereld veilig kan werken.
0: Robbe van Rooij hoorde je, ethisch hacker, in een reportage van Anke van Meer.
1: Radio 1.

0: Focurani van Rosalia. Naar Antwerpen is er een half uur file op de E313 van voor Massenhoven. Het is ook een kwartier aanschuiven op de E19 vanaf Sint-Job en op de E34 tussen Oelegem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Berchem de weg vrijgemaakt. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout wel nog een kwartiertje extra. En richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Ik meld ook nog even dat de politie gewaarschuwd heeft voor een ladder op de E40 richting kust voorbij Aalter. Op de rechterrijstrook, ik hoop dat hij intussen alweer van de baan is.
1: De wereld van Sophie.
0: Phishing, daar hebben we het over vandaag. En phishers, want je moet toch een behoorlijk vervelende mens zijn als dat is wat je met je leven doet. Mensen hun zuurverdiende spaargeld afpakken. Wie zijn de oplichters achter al die berichten, mails, telefoontjes? Dat weet Lara Rechier. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Journaliste voor VRT Nieuws. Jij bent voor Pano enkele maanden geleden ondergedoken in de wereld van de phishers, oplichters en de scammers. De Scam Machine heette die aflevering toen. Waar ging die over?
2: Ja, samen met mijn collega Tim Verheijden zijn we op zoek gegaan naar de scamnetwerken of de oplichtingsnetwerken achter één bepaalde oplichtingspraktijk, vooral investeringsfraude. Aan de hand van posts op sociale media prijst een BV, een politicus of zelfs een journalist een soort van investeringsfraude, een investeringsplatform aan. Maar dat klopt dus allemaal niet. En daar zijn we dus echt ingedoken om te achterhalen, wie zit daar achter?
0: Ja, mensen verliezen daar duizenden euro's bij, soms miljoenen.
2: Ja, klopt. We hebben zelfs gesproken met iemand die 700.000 euro is kwijtgeraakt. Schrijnende verhalen.
0: Ja, ja. Tim Verheijden, je collega, werd zelf getarget in die berichten, blijkbaar. En nu is dat opnieuw aan het gebeuren.
2: Afgelopen weken zijn we zeer veel posts tegengekomen. Ook mensen die ons rechtstreeks hebben gecontacteerd en ook Tim rechtstreeks hebben gecontacteerd. Dat ze terug opnieuw van die posts zien op sociale media. Waarbij dat Tim, zogezegd, een investeringsplatform aanraadt.
0: Dramatisch dat het blijft gebeuren, dat je dat ook als persoon zelf niet uit de wereld kan helpen.
2: Ja, dat is verschrikkelijk, hè, als je naam en je gezicht daarvoor wordt gebruikt. Ook onze journaalankers blijven daarvoor misbruikt worden. Het enige wat je eigenlijk kan doen, is dat gaan melden aan de platformen, aan Meta. Die doen daar vaak niet veel aan. Dat bleek toch ook uit onze Pano. Maar vooral, klik er niet op. En wat er al genoeg gezegd is geweest, denk ik, het afgelopen uitzending, is als je geld kwijtraakt, contacteer je bank. Doe een melding bij de politie.
0: Ja, weet dat niemand van VRT ooit dat soort advertenties
2: echt nooit
0: de wereld insturen. Hè. Jij bent toen je bezig was met de research voor die Pano, ben je er ook in geslaagd om aangenomen te worden, zelf als beller, voor zo'n phishing-operatie. Hoe is dat gebeurd?
2: Wij zijn in de donkere krochten van het internet gedoken en zijn daar in groepen beland waar mensen gerecruiteerd werden om dus te gaan bellen voor van die criminele netwerken eigenlijk, om dus phisher te worden.
0: Ja, en je hebt je daar kenbaar gemaakt als iemand die werk zocht in de sector.
2: Ja, ik heb rechtstreeks iemand gecontacteerd waarvan we een vermoeden hadden dat die fishers zocht of bellers zocht om mensen op te lichten. En dat is eigenlijk vrij gemakkelijk gegaan.
0: Ja, want dan plots krijg je een telefoontje.
2: Ja, dus alle communicatie verliep via Snapchat. Het was eerst een kennismakingsgesprek. Ik denk dat de persoon eerst vooral wou horen, hoe klink ik? Klink ik betrouwbaar? En dan na dat gesprek, dat maar een kwartier heeft geduurd, denk ik, was hij vrij enthousiast en zei hem, voor mij is het goed. Je mag voor
0: aangenomen,
2: beginnen te bellen.
0: Zo gemakkelijk gaat het. Je hebt je telefoongesprek toen met die Fisher-baas, zal ik dat maar even zeggen, opgenomen. We kunnen daar een stukje uit laten horen. Hij legt op een bepaald moment uit waarom jij het goed zou doen als Fisher aan de telefoon.
3: Het is ook niet moeilijk.
2: Yeah.
3: Omdat je echt moet gewoon zelf verzekeren dat je een vrouw bent. Dus dat is al weer plus een cross-sprong, snap je?
4: Hey.
3: Ja. En zo is het zeker een goede stem, Belgisch accent, dus dat is helemaal top.
5: Voor hen is het gewoon echt alsof iemand van de dingen gaat bellen voor die maatschappij.
2: Ja, ik snap het. Ja.
0: Jij klonk als de ideale kandidaten, want je bent een vrouw met een Belgisch accent. Je klinkt zelfs zeker alsof je iemand van de maatschappij, de bank neem ik aan, verwijst die dan,
2: ja,
0: zou
2: klopt.
0: Kunnen zijn. Je bent perfect om mensen op te lichten.
2: Verschrikkelijk eigenlijk, hè?
0: Ja. Maar hij was duidelijk een Nederlander.
2: Ja.
0: Dat kan hij dan niet verstoppen. Heeft hij ook uitgelegd wat jij dan zou moeten doen, wat de job inhoudt?
2: Ja, dus ik zou moeten bellen naar mensen die zogezegd een sms hebben gekregen met een identificatiecode. Nu, hoe zit dat? De oplichter ging inloggen in een cryptocurrency-platform. Ging dan zogezegd eigenlijk geld gaan storten op dat platform. Met de bankrekeningnummer dat ze dus blijkbaar al hadden. Ze hebben een lijst met allemaal bankrekeningnummers en gegevens van mensen. En door tweestapsverificatie, dus als je inlogt, dan krijg je een sms om te verifiëren, ah, ben jij dit wel degelijk?
0: Mm-hmm.
2: Dus het slachtoffer had dan al een sms gekregen. Ik ging moeten bellen als bankbediende en ik ging moeten zeggen van ja, kijk, wij zien hier een eigenaardige transactie op uw rekening gebeuren. U heeft normaal gezien een sms gekregen met een verificatiecode. Zou u mij deze kunnen doorgeven? Want dan kan ik die transactie stoppen.
0: Ah, jij moet optreden als reddende engel.
2: Ja.
0: Ja, dit is een fragmentje van die uitleg die hij geeft.
3: Hij speelt het zo dat de oplichters zogenaamd die in betaling hebben gedaan met die creditcard.
2: Mm-hmm.
3: En dat je die code nodig hebt om zeg maar de betaling te stoppen.
2: Mm-hmm.
3: We hebben die creditcard gegeven.
2: Okay.
3: En kijk, via het bellen kunnen we ook in de rekening komen.
0: Zo vals. Jij die doet alsof je hen gaat helpen, terwijl je op dat moment de mensen aan het oplichten bent.
2: Ja, en het is, ik vind het ook zelf wel verschrikkelijk, omdat bijvoorbeeld die tweestapsverificatie is er gekomen ook om mensen wel te beschermen.
0: Mm-hmm.
2: Maar oplichters zijn zeer slim, gaan daar zeer slim mee om, met al die nieuwe zaken die er worden ingevoerd om mensen te beschermen. Dus je moet echt zeer, zeer, zeer alert zijn.
0: Ja, heb je het voor alle duidelijkheid ook echt gedaan? Heb je gewerkt voor die man?
2: Nee, dat heb ik niet gedaan. We hebben ons wel voor de pano zelf laten oplichten. Dus bij die investeringsplatform hebben we ons telefoonnummer achtergelaten en wij werden aan de lopende band gebeld door telefoonnummers van over heel Europa. Dus dat was hallucinant.
0: Ja, dat zie je inderdaad in de pano, hoe jullie de ene telefoon na de andere krijgen uit gans Europa. Interessante quote die dan valt is, dan zegt je collega Tim tegen een van die scammers, don't fool people. En dan zegt hij, don't be fooled.
2: Ja.
0: Don't get yourself fooled.
2: Ja, klopt.
0: Zo kijken zij ernaar. Ja. Hebben jullie achteraf de politie wel in de richting van die mensen gestuurd die je gecontacteerd hebt?
2: Dat hebben we, omdat we er uiteindelijk niets mee zelf hebben gedaan. De politie was wel op de hoogte. Mm. Maar die kunnen niet bijvoorbeeld gewoon aan de hand van een Snapchat-account zo gemakkelijk achterhalen wie met wie dat ik eigenlijk in contact stond.
0: Ja.
2: Dat is zeer, zeer moeilijk.
0: Blijkbaar. Hè? Je bent ook naar Servië geweest om te praten met iemand die werkte in een callcenter daar. Een callcenter waarbij Belgen het doelwit waren om te gaan beleggen in die valse investeringen via die valse advertenties met BV's. Verloopt het visje daar een beetje op gelijkaardige wijze?
2: Dat is daar echt een soort van business. Dus als we het hebben over een callcenter, dat is ook echt een callcenter. Dat is een grote ruimte. Iedereen heeft zijn bureau, zijn computer, een telefoon. Dus dat ziet eruit als een legitiem bedrijf. En dat is ook opgebouwd, de structuur. Het is een hiërarchische structuur en iedereen heeft daar zijn functie in. Dus ja, dat is echt een soort van business. En de jongen die ik heb gesproken was maar 18 jaar. En die vergeleek het met de film The Wolf of Wall Street. Dus ze hebben een lijst met mensen die ze moeten bellen. Als je de target of je doel bereikt van die dag met mensen op te lichten, dan word je beloond met drank, drugs, een feestje, een premie ook wel. Dus dat is
0: Amai. Weten die mensen allemaal in dat kantorengebouw dan dat ze meewerken aan oplichting?
2: In het begin misschien niet altijd. Wat mij ook opviel in Servië, dat vond ik toch ook wel zeer absurd, is dat waar dat wij echt in de donkere krochten van het internet zijn moeten duiken voor jobadvertenties, is dat daar open en bloot op sites zoals, zoals dat wij de VDAB hebben, waarbij dat je dus een advertentie hebt om te bellen voor een legitiem callcenter, zogezegd. Maar zodra je bijvoorbeeld die naam gaat opzoeken van dat callcenter, dan zie je dat dat toch een eigenaardige structuur is. Als je het adres gaat opzoeken, dan zie je dat dat gewoon een appartementsgebouw is, bijvoorbeeld. Dus ja, daar lijkt het allemaal zo precies open en bloot te gebeuren, ja. Die advertenties.
4: Treedt de overheid daar niet tegen op, of minder?
2: Minder. We kunnen ook wel zeggen dat in Servië dat de overheid toch iets wat corrupter is. Dus dat is niet hun prioriteit.
4: Amai, dan kan je hier zoveel inspanningen doen als je wil. Als het daar op die grote schaal zomaar open en bloot kan gebeuren, dan is er veel werk aan de winkel.
2: Ja, zeker. En vooral omdat juist van een van de specifieke callcenters die wij in Servië hebben gedetecteerd, daar is dus inderdaad een hele lijst gevonden met allemaal Belgische slachtoffers. En een van die slachtoffers hebben wij ook kunnen bereiken. En die getuigt ook inderdaad in de pano over hoe dat hij toch wel al zijn spaargeld is kwijtgeraakt. Ja,
4: verschrikkelijk, dat soort verhalen. Dat is echt dramatisch. Goed dat jullie zoveel dingen in kaart hebben kunnen brengen. Die aflevering, de Sky Machine, is nog steeds te bekijken, hè, op VRT Max. De pano is dat van het najaar 2025. Lara Regier, journaliste voor VRT Nieuws. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
6: Radio 1.

0: Het is mooi, hè? Dat is al een beetje voorbereiden, hè? Op dat betere weer dat er zit aan te komen. Bruno Berle met Magnan.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over phishing vandaag. Niet de populaire hobbysport met hengel en lokaas, maar het fraudefenomeen. Al blijven natuurlijk de ingrediënten wel min of meer hetzelfde, want ook bij fraudeleuze phishing wordt er gehengeld met aantrekkelijk lokaas. En zijn wij dan in die metafoor de brave visjes die er niet vermoedend in bijten. Maar soms ook niet. Soms is het de vis die de visser gaat bijten. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilo.
2: Ja, goeiemorgen, Sophie. Velen onder ons die trappen inderdaad gelukkig niet in die val die fraudeurs voor ons openzetten. Velen weten die fishers te verschalken. Maar voor sommigen volstaat het niet om gewoon vrolijk rond de uitgegooide hengel heen te zwemmen. Sommigen die scheppen er plezier in, een duivels plezier, om de fraudeur terug te pakken. Mm. Om de fraudeurs een koekje van eigen deeg te serveren. Op het internet vind je tal van YouTubers, TikTokkers en Instagrammers die er een sport van hebben gemaakt om fishers zelf aan het lijntje te houden. Met name de fraudeurs die het lef hebben om je op te bellen. Stel je voor, hè? Ja. En in hoogst eigen persoon proberen om je persoonlijke data of bankgegevens te ontfutselen. Een van die internetfenomenen die graag zulke fraudeurs terugpakt, is Rosie Okumura. Ze werkt in het echte leven als stemactrice en dat komt haar goed van pas om die fishers zelf beet te nemen. Bijvoorbeeld door te doen alsof die fraudeurs bij het rondbellen onverhoeds bij het ministerie van Fraudebestrijding zijn beland. Dat hun naam en adres bekend zijn bij de overheidsdiensten en dat de politie al onderweg is om hen te komen arresteren.
3: My name is Alice.
4: You have reached the Microsoft Fraud Detection Department. By answering this call, you have helped us find your exact location. Thank you. To speak with a live representative, please press 2. Hi, this is Amanda with the Fraud Detection Department. How can I help you? Hallo?
2: En weg zijn ze. Zo gemakkelijk krijg je fraudeurs en fishers dus afgeschrikt. Scambaiting heet dat als technische term. En Rosie Okumura die blinkt daar echt in uit. Ze is zo'n berucht internetfenomeen geworden intussen dat sommige fraudeurs en fishers haar eigenlijk al beginnen te herkennen.
5: This is Mike Wilson. How may I help you today?
4: Hello. This is the Microsoft Fraud Detection Department. By answering this call, you have helped us find your exact location. Authorities are on their way. To cancel this action, please press 1.
5: Press 1.
4: Thank you. To speak with a live representative, please press 2. Thank you for calling Microsoft Fraud Department. This is Amanda. How can I help you?
5: I know who you are. I know exactly who you are.
4: Adult.
5: I know you're just calling to play a game. You're talking to me through a telephone visor and your computer. You're not a real person. Stop fucking playing with me, okay?
4: To speak with a live representative, please press 2.
5: Listen, don't clap me. Don't fucking call me and play any game. Don't fuck with me, alright?
4: Hello?
2: Don't fucking playing games with me.
0: Zo kwaad worden. Terwijl,
2: ja.
0: Jij bent de boef.
2: Jij bent inderdaad de schurk in dit verhaal. Maar goed, kijk. Poets, wederom poets. Ja. Wederom poets heet dat, hè.
0: Ja.
2: Nog zo'n bekende scambaiter vind je op TikTok en is 92 jaar.
0: Amai.
2: Ze laat zichzelf Bomma de Scamgran noemen. Zeg maar Bomma het oplichtersomaatje. Het is in werkelijkheid haar kleindochter die haar filmt terwijl ze telemarketeers of oplichters aan de lijn krijgt en die video's dan op TikTok zwiert. Maar ze zijn die video's echt hilarisch. Hoe Bomma de Scamgran zogezegd oud en verstrooid natuurlijk die oplichters aan het lijntje weet te houden. Bijvoorbeeld wanneer ze iemand aan de lijn krijgt die beweert dat ze $300 aan prijzengeld gewonnen heeft en dat het gewoon volstaat om het nummer van haar kredietkaart door te geven. Ja, dat omaatje toont zich uiteraard zeer bereidwillig, maar telkens als ze dat nummer moet bevestigen, geeft ze toch wel weer een ander nummer door, zeker. Ja, je weet hoe verstrooid oude besjes zijn.
5: Give me the number one more time.
6: Oh, well. 5, 5, 7... Oh, is that a 6 or a... Oh, I can't make it out.
7: Hey, I think it's 5576.
5: Okay.
7: -75. Now you got that, honey?
5: Yeah, 75, adapter.
7: 1, 2, 3.
2: Dus bij het opgeven van haar kreditkaartnummer zegt ze eerst al van, wacht, is dat nu een 6 of een 0? Ja, ik denk dat het een 6 is. Heb je dat, schatje? Ja, waarop die man de rest van de code vraagt en ze gewoon 1, 2, 3 begint te zeggen. Ja, ook deze kerel verliest zijn geduld. Hij probeert het nog maar eens. Mevrouw, u hebt mij opnieuw een verkeerd nummer gegeven.
5: Have you gave me the wrong number?
7: How many times I gotta tell you?
5: And what is the bar code number?
7: My what? My phone number?
5: No, last number on the card. What is the last number on the card?
7: Well, I can't help it, sir. I'm getting sort of tired of this. Just for $300, man.
2: Dit allemaal voor $300, ik word het een beetje beu. Maar de oplichter aan de andere kant, die is denk ik stilaan zijn leven beu.
0: Dat is zo plezant.
2: Echt, hè? En ik denk, inderdaad, het is plezant. Ik denk dat Bumma de Scam Gran, een internetprovider in het Verenigd Koninkrijk, op een ideetje heeft gebracht. Want de Britse internetprovider O2 heeft dat idee, ja, zeg maar, geperfectioneerd. Daar hebben ze een soort virtuele Scam Gran gebouwd met artificiële intelligentie. Daisy heet ze. En het is dus, ja, een AI-bot die is gemaakt om fraudeurs of gehaaide telemarketeers aan het lijntje te houden. Ook Daisy klinkt als een oud besje en ze noemt zichzelf de ergste nachtmerrie van elke fraudeur.
8: Hello scammers, I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time.
2: Dit is gewoon zij die zichzelf voorstelt in een filmpje. Natuurlijk niet echt aan de lijn. Hè. Ze is speciaal ontworpen om zulke scammers, ja, hun tijd te verdoen. Want, zegt Daisy, zolang zij hen aan het lijntje houdt, kunnen ze ons niet aan het lijntje houden.
8: Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. And let's face it, dear, I've got all the time in the world.
2: Ja, Daisy, de AI-bot, is een gepensioneerd omaatje. Ze heeft dus echt alle tijd van de wereld. Dus ja, bij die Britse provider kunnen gebruikers de nummers achterlaten waarmee opdringerige telemarketeers of fraudeurs hen hebben gebeld. En vervolgens laat die provider Daisy terugbellen.
0: Oh, heerlijk.
2: En ze drijft die ongevraagde bellers echt tot wanhoop. Zelfs een internetadres waar ze van die scammers naartoe moet surfen, dat krijgt ze maar niet genoteerd.
8: So, W is then a dot.
9: Three times W and then dot.
8: I'm just trying to have a little chat.
10: It's nearly been an hour. For the love of...
8: Gosh, how time flies.
2: Die laatste dame was door Daisy al bijna een uur aan de gang gehouden. For the love of God, schreef ze uit. Waarop Daisy een beetje laconiek antwoordt met... Goh, ja, wat vliegt de tijd, hè? Een uur van die fraudeur haar tijd verdaan. Nu dat Daisy die opdringerige bellers stevast aanspreekt met dear of schatje... Ja, dat doet sommige van die scammers ook echt gewoon ontploffen.
11: Stop calling me dear, you stupid...
8: Oeh. Got it, dear.
2: Gesnopen, schatje. Nog een hele leuke om te volgen op Instagram zitten is Karolka Show. Dat is een Pools-Britse actrice en comedienne. Ja, Karolka Show die speelt mee in een paar populaire Britse series. Redelijk bekend daarover het kanaal. Maar het is ook echt een waar internetfenomeen. Een beetje, zou je kunnen zeggen, de Elisabeth Lucy Bata van Engeland. Ze maakte allerlei sketches op Instagram en ook op TikTok. Maar ja, ook zij heeft wel eens last van opdringerige telemarketeers en fraudeurs die haar proberen aan de lijn van allerlei informatie te ontfutselen. Tijdens een van die telefoontjes was ze zich dus zodanig aan het opwinden, die Carola, dat ze van de trap viel. En wat daar toen helemaal choqueerde, is dat de andere persoon aan de lijn totaal niet bekommerd was om hoe het met haar ging.
0: Ah ja.
2: En dat, Sophie, Dat bracht Carola Show op een idee. Luister even mee naar een telefoontje dat ze niet veel later krijgt van een vrouw die haar vertelt dat er 500.000 pond op haar staat te wachten op een bankrekening. Die vrouw heeft van Carola enkel het nummer van haar kredietkaart nodig om dat geld over te maken. Goed, zegt Carola, maar ik zit in de wagen, geef me even tijd om aan de kant te gaan staan. Waarop ze die Fisher aan de andere kant van de lijn laat geloven dat er iets heel ergs gebeurt.
12: You have 500.000 pounds in your account, in your Coinbase account. So all we need is your card number to be able to give you that money, okay?
13: Yeah, that's amazing. Thank you so much. Let me just pull over, because I'm driving, all right?
12: Oh, okay. Yes, ma'am, please. So just give me your card details and the 500.000 will be with you right now.
13: Yeah, okay, let me just pull over. I'm driving a car. Hold on, give me a sec, 1 second. I just had a car crash.
12: Oh, ma'am, can you give me your card details?
13: Sorry, I just had a car crash. Can you hear me?
12: Yes, ma'am, I can hear you. Just, can you reach your card?
13: No, I just had a car crash. I mean, I lost my legs.
12: Well, you're breathing and talking, so I'm sure you're gonna be fine, ma'am. So if you can give me your card details, I'll be able to help you, okay?
0: Oh my god.
2: Die arme Carola heeft zogezegd een ernstig auto-ongeluk. Uiteraard speelt ze via haar laptop gewoon het geluid af van een auto-ongeluk. Maar dat weet die andere dame aan de kant van de lijn natuurlijk niet. Maar die blijft onverstoorbaar hengelen naar haar kredietkaartgegevens.
0: Onwaarschijnlijk. Dus die zegt, ik ben mijn beide benen kwijt. Waarop ze zegt, ja, maar je ademt nog.
2: Ja,
0: dus
2: en ik denk dat je nog wel aan het handschoenkastje kunt. Om je kredietkaart er even bij te nemen.
0: Wauw.
2: Oké, okay, eens heeft ze er nog eentje.
5: Please give me your credit card number so I can help you.
13: Yeah, sure. Let me just pull over because I'm driving, all right?
5: Yeah, sure. Come.

0: Can you hear me?
1: I can hear you.
0: I just had a car crash.
1: It's going to be all right. Don't worry about it. Do you have your credit card details?
0: But I just had a car crash. I'm bleeding.
1: I just need your credit card number. That's all.
2: Oh my.
3: I'm bleeding, zegt ze. Ja, maar kun je er gewoon even je kredietkaart bij nemen?
2: Maar dat kan toch niet?
3: Het is echt onwaarschijnlijk. Eén ding moet je ze wel geven, doortastend zijn ze wel.
2: Zeker. Oh my, maar zo'n slechte mensen.
3: Ja.
2: Amai, maar dit inspireert wel, vind ik. Ik ga dat ook doen. Volgende keer, want ik heb onlangs ook nog telefoon gekregen van zogezegd agent dat er wel is. Helemaal mijn bank niet.
3: Oh.
2: Maar als die terugbelt, dan weet ik wat ik ga doen.
3: Hallo, u hebt het departement fraudebestrijding bereikt.
2: Exact.
3: Onze diensten zijn naar u onderweg.
2: Oh, amai.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 1 live.

0: Cédric laat weten dat het ook een van zijn favoriete bezigheden is om fishers zo lang mogelijk aan de lijn bezig te houden. Ik stel voor dat we dat vanaf nu met z'n allen doen. Om hen toch een beetje te ontmoedigen om nog ons op te gaan bellen. Maintained Love hoorde je intussen van Mauro Pavlovski. De binnenring rond Brussel is het meer dan 20 minuten file rijden tussen Wemmel en Grimbergen. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen 20 minuten erbij. Op de E19 van voor Sint-Job. En op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg alleen lichte vertragingen.
1: Radio 1.

0: Wet Leg met Pokémon. We hadden het vandaag over phishing. Mocht je wat gemist hebben en willen herbeluisteren, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Er is een stakingsrecht, oké, dat begrijp ik. Maar er is ook een recht op onderwijs. En dat is zo cruciaal, want nu zijn we een generatie eigenlijk aan het verkwanselen. Want men gaat de rechten van, dat stakingsrecht laten primeren. Maar die jongeren, die moeten wel kunnen studeren. Die hebben hun onderwijs nodig, dat is belangrijk.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
0: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
3: Feeststemming op die nieuwe tribune.
0: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
4: En er wordt met van alles gegooid.
0: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
4: Oh, jonge, wat is dit hier?
0: Want zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
5: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
0: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf morgen om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen.
8: Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
9: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt, met aandacht voor wie na hen komt, maar altijd met onze focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
13: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Er bestaat blijkbaar zoiets als een Oost-Duits orgasme. Hoe dat in elkaar zit, hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Familie, vrienden en fans nemen afscheid van Margriet Hermans. De politie heeft een groot netwerk van mensenhandel opgerold. En Oekraïne heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op gebied dat door Rusland bezet wordt. Honderden mensen wonen de uitvaart van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans bij in Merksplas-kolonie. In de Antwerpse Kempen is dat. Bekende Vlamingen, politici en fans zijn erbij. Gianni Palinkhoever loopt het afscheid daar.
17: Het is een sobere viering waarbij verschillende familieleden van Margriet het woord nemen en herinneringen ophalen. Er worden ook foto's getoond van het leven van Margriet. Een krachtig moment aan het begin was toen dochter Céline en partner Frank de urne van Margriet naar voren brachten. Op het einde van de viering straks zal Céline normaal gezien ook nog het woord nemen. En er is natuurlijk ook plaats voor muziek. Onder meer Berre bracht live zijn lied How Beautiful This Life Is. Uiteraard ook veel bekende gezichten, collega-artiesten. Daarnet nam Luc Appermond het woord, die zich herinnerde hoe hij destijds Margriet aankondigde als kandidaten in Eurosong 1987, de beginjaren van haar carrière. En nu is het de beurt aan Misha Mara. En ook veel politici inderdaad hier, onder meer premier Bart De Wever. Fans kunnen het allemaal volgen buiten op grote schermen. Dat is geen grote toeloop, ik schat zo'n 200 mensen. De Landloperskapel ligt natuurlijk een beetje afgelegen, maar fans kunnen de viering ook via livestream thuis volgen en op die manier afscheid nemen van hun geliefde Margriet.
16: Oké, dankjewel Gianni. Bij een grote politieactie vorige week is een netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting in ons land opgerold. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar hier. In totaal werden 35 huiszoekingen uitgevoerd, vooral in Vlaanderen, maar ook 2 in Spanje. 6 mensen werden aangehouden in ons land en €67.000 werd ook in beslag genomen. Ja, Truy de Marais, zo net hebben gerechtelijke politie en het parquet meer uitleg gegeven. Wat hebben ze gezegd?
0: Dat het om een grote operatie gaat, maar liefst 35 huiszoekingen zijn er geweest op 3 en 4 juni. Daarbij zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. En waaruit bestond de uitbuiting? Die vrouwen werden naar hier gebracht om hier als sekswerker te kunnen werken. Maar daarbij werden ze financieel uitgebuit door het netwerk dat hij naar hier bracht. Lieve Kraps van de federale gerechtelijke politie legt uit hoe dat gebeurde.
7: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
0: Het onderzoek begon al een jaar geleden. Voor de operatie vorige week werden 150 politieagenten ingezet. 9 arrestaties gebeurden hier en 6 personen werden aangehouden. En die aanhoudingen zijn al verlengd.
16: Truy de Marais, dankjewel. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen is de jury op dit moment in beraad. De hoofdbeschuldigde kwam eerst nog een laatste keer aan het woord. Hij reed 4 jaar geleden met zijn auto in op een groep carnavalisten. Er stierven toen 7 mensen en 81 mensen raakten ook gewond. Ook de man die toen bij de bestuurder in de auto zat, stond terecht. Dries Hirou, wat hebben die 2 nog gezegd?
18: Maar het was heel kort, ze waren zichtbaar zenuwachtig ook allebei. De bestuurder die zei dat hij beseft dat hij als een gek reed. Hij stamelde, hij zei ook, ja, ik kan me moeilijk uitdrukken, maar ik heb dit nooit gewild. En zijn passagier die zei dat hij zijn handen in het lot van de jury legt. En die jury is na de zitting overgebracht naar een hotel in de buurt, waar ze nu in beraad zijn, in complete afzondering samen, zonder gsm of internet. Ze moeten er overnachten ook, want er wordt verwacht dat ze er pas donderdag, wellicht vrijdag, zullen uit zijn. Ze moeten antwoorden op 322 schuldvragen en beslissen, was dit een ongeval of doodslag of moord waar tot 30 jaar of levenslang op staat. Vrijdag wellicht uitspraak over die schuldvragen, pas volgende week dan debatten en opnieuw beraad over de straffen.
16: Bedankt Ries. Bij huiszoekingen in Brussel zijn €8 miljoen, 3 luxewagens en verschillende luxe horloges in beslag genomen. Dat meldt het Brusselse parquet. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek door de Belgische en Franse justitie naar drugshandel. De opbrengsten uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden door geldkoeriers naar België zijn gebracht, om hier dan te worden witgewassen via een handelszaak in Brussel. Vermoedelijk gaat het om een autohandel op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. 6 personen zijn opgepakt, 1 van hen blijft aangehouden. De Belgische bank Belfius zal bij online fraude, waarbij je geld verliest, haar klanten niet automatisch terugbetalen. Ook al heeft een rechter vorige week in een vonnis benadrukt dat dit wettelijk gezien moet en dat banken daarna pas het geld kunnen terugvorderen als het slachtoffer van phishing nalatig is geweest. Maar Belfius doet dat dus niet zo, dat meldt het Nieuwsblad. Concreet schrijft de bank in haar algemene voorwaarden dat ze haar klanten pas terugbetaalt nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid is geweest door de betaler. Volgens professor consumentenrecht Reinhard Steenot van de UGent mag dat niet.
19: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
16: In een reactie zegt Belfius dat haar algemene voorwaarden wel correct en binnen de wet zijn opgesteld. De bank benadrukt ook dat elke situatie individueel beoordeeld wordt. De rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast gisteravond waren chockerend en totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft de Britse premier Starmer op sociale media. Na een mesaanval door een Soedanese man eergisteren werd gisteren opgeroepen om te betogen tegen migranten. Dat draaide uit op zware rellen. Migranten werden aangevallen en auto's en huizen werden in brand gestoken. Het is duidelijk dat mensen aangevallen zijn vanwege hun migratieachtergrond en dat is onaanvaardbaar, schrijft Starmer. De verantwoordelijken zullen gestraft worden. Het Oekraïnse leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. Marijn Trio, we zien de laatste tijd steeds meer van dit soort Oekraïnse aanvallen op bezette gebieden in het zuiden.
20: Ja, het Oekraïnse leger probeert de Russische logistiek daar in die bezette gebieden te verstoren met aanvallen op de haven van Mariupol, die Rusland gebruikt voor militaire logistiek, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal uit de bezette gebieden. Maar ook de enige autosnelweg die vanuit Rusland door die bezette gebieden loopt naar de Krim, wordt voortdurend bestookt. Oekraïnse drones vallen daar militaire transporten en tankwagens aan. En dat brengt ook de bevoorrading van het Russische leger daar in de problemen.
16: Ja, en merken de gewone burgers veel van die aanvallen?
20: Ja, vooral op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn grote tekorten aan brandstof. Maar ook andere producten zoals suiker of boekweit zijn soms niet te vinden in de winkels. Oekraïne viel onlangs ook spoorweginfrastructuur en een belangrijke brug aan en probeert duidelijk het schiereiland meer en meer te isoleren van alle verbindingen met Rusland.
16: Marijn, dankjewel. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen begint de dag nog droog met opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met periode van regen en buien, maar dit weekend wordt het zonniger. Vooraan in dit nieuws zat het afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen, onder wie veel bekende collega's en fans, zijn in Merksplas-kolonie samengekomen voor de uitvaartplechtigheid. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen kanker. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Radio 1.
22: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
18: Dankjewel, Toon Janssens, voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat ook kunstdieven weten wat goede marketing is. Toch een van die mannen die vorig jaar die gouden helm, die Roemeense helm van 2000 jaar oud gestolen heeft uit het Drents Museum in Nederland. Hij heet Douglas Chelsea W. Zijn volle naam is niet bekend. De helm is overigens terecht, want de dieven besloten om de buit terug te geven als onderdeel van een deal met het Openbare Ministerie. Vorige week was de rechtszaak en die Douglas, die stapte de rechtbank binnen, deed zijn jas uit en toonde aan allen zijn t-shirt. Daarop stond een afbeelding van de gouden helm met een link naar zijn nieuwe webshop waar hij kledij verkoopt met daarop de gouden helm. Op de site staat de tekst, misschien hebben jullie gehoord over de verhalen rondom de gouden helm, maar ik wil er een positieve draai aan geven. Douglas werd ondanks die positieve draai veroordeeld tot 3 jaar en 11 maanden gevangenis. Maar daarna kan hij zeker de reclamewereld in.
1: Het is woensdag 10 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
18: Er bestaat zoiets als een Oost-Duits orgasme. Er is een groot tekort aan huisdierenbloed. We zoeken een woord voor mensen die in het station meestappen met een trein. En waarom zijn onze dieren grijs en grauw? Vraag dat maar eens aan Gilles. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: gloeiende liefde bij Edison Lighthouse.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Zelf heb ik er geen huisdieren, maar mocht ik er eentje hebben, dan zou ik misschien gevolg geven aan de oproep van Cynthia. Goedemiddag, Cynthia.
3: Goedemiddag.
0: Cynthia van Wassenhoven, jij bent praktijkmanager bij Anicura, dat is een keten van dierenklinieken, en jij hebt bloed nodig.
3: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Welk bloed?
3: Wel, specifiek honden en katten mogen bloed doneren. En dan vraag je waarschijnlijk af, is er iets belangrijk van leeftijd of gewicht? Dus eigenlijk honden boven de 20 kilo tussen de 1 en de 9 jaar. En katten eigenlijk boven de 3 kilo. Belangrijk is dat ze gezond zijn en gevaccineerd zijn. En misschien ook al wat sociaal, want dan maakt het ook wel gemakkelijker om de bloeddonatie uit te voeren.
0: Maar we zijn nu boven de 20 kilo voor een hond?
3: Ja, klopt.
0: Dus dat zijn echt allemaal grote beesten. Kleine Pekinesjes, daar heb je niks aan.
3: Nee, omdat we de bloedafnames, dan is het eigenlijk, dan gaan we te veel gaan afnemen, dat het eigenlijk ongezond wordt voor het dier. En we hebben toch wel 10 tot 20 milliliter per kilogram. En dat is toch wel wat voor een klein hondje.
0: Ja.
3: En om een bloeddonatie te geven, hebben we ook wel een aanzienlijk volume nodig. Waardoor dat een klein hondje niet geschikt is.
0: Ik had er eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan dat er ook een circuit is van gedoneerd bloed bij honden en katten.
3: Ja, dat is inderdaad niet zo algemeen gekend. Ik denk dat dat ook is omdat de laatste tijd de dierengeneeskundige zorg er enorm vooruit op gaat. Dat ook de huisdiereigenaar er veel meer voor over heeft om eigenlijk die complexere zorg toch te gaan laten uitvoeren.
0: Ja. Vroeger was het geven maar een spuitje.
3: Ja, en nu gaan ze eigenlijk wel heel ver in die zorg.
0: Ja, en dus is er op dit moment een groot tekort aan honden- en kattenbloed?
3: Ja, zoals gezegd, veel mensen zijn eigenlijk niet op de hoogte dat we ook eigenlijk bloeddonoren nodig hebben voor dieren. Momenteel kunnen we met het bloed dat we hebben via onze bloeddatabank 2 op 5 huisdieren helpen die bloed nodig hebben. Maar dat wil dus wel zeggen dat we 6 op 10, meer dan de helft, niet kunnen helpen door eigenlijk het tekort aan bloed dat we momenteel hebben.
0: Oké, dat is wel veel. En kan een labrador bloed geven aan een collie?
3: Ja, het is gewoon belangrijk. We doen eigenlijk een bloedgroepbepaling. Als een dier nog nooit bloed heeft gehad, dan gaan we eigenlijk de bloedgroep gaan bepalen. En dan gaan we eigenlijk een match gaan zoeken. Heeft een hond wel al eens bloed gehad, dan is het iets complexer. Omdat na een eerste bloedname kunnen ze eigenlijk antistoffen gaan ontwikkelen tegen eigenlijk die bloedcellen van de eerste donor. En dan gaan we eigenlijk een crossmatch doen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal testen die we in huis hebben, die relatief snel kunnen gebeuren om zo eigenlijk de juiste match qua donor en bloed te zoeken.
0: Maar het is dus ook met bloedgroepen en zo, net zoals bij de mens. A, B,
3: ja,
0: AB.
3: Klopt.
0: Bloedgroep O, bestaat dat ook?
3: Ja, bij honden, nee, bij katten is het minder complex, dan is het A, B of AB. Maar bij honden heb je eigenlijk tot 13 mogelijke combinaties. Waardoor dat het inderdaad het bloed doneren iets complexer maakt.
0: En als een hond al eens bloed gekregen heeft, dan verandert dat iets definitiefs aan zijn bloed.
3: Ja, eigenlijk maken ze antistoffen aan, waardoor dat als we dan hetzelfde type bloed zouden geven, dan gaan ze eigenlijk een soort allergische reactie ontwikkelen tegen het bloed van de donor. Wat dus eigenlijk ook een fatale reactie is. Daarom doen we eigenlijk een crossmatch. Dat is eigenlijk een test waar we die rode bloedcellen van de donor gaan testen tegen het serum en plasma van de ontvanger. En als we daar zien dat er dus geen antistoffen op de test te zien zijn, dan kan eigenlijk de donatie veilig verlopen.
0: En als ik nu een dier heb die aan de voorwaarden voldoet, hè, grote, zware honden, gezonde honden of een gezonde kat, die al een beetje sociaal is. Ik denk, oké, ik ga bloed geven. Overigens, dat doe ik gratis. Neem ik aan.
3: Ja, er zijn zelfs ook nog een aantal mooie voorwaarden. Omdat we natuurlijk ook wel een ja, we willen er ook iets leuks aan koppelen voor de eigenaar en het dier. We zorgen er ook voor dat de ervaring voor het dier iets leuk is. Die bloedname proberen we eigenlijk ook zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ze krijgen heel veel knuffels, snacks. Maar daarnaast krijgt eigenlijk ook de huisdier-eigenaar nog een volledige check-up klinisch of alles oké is met een huisdier en dan ook een bloedonderzoek. Ja. Dus ze nemen altijd een klein beetje extra bloed dat ze eigenlijk ook nog een gezondheidscheck krijgen.
0: En moet ik daarvoor bij een van jullie aangesloten dierenklinieken zijn?
3: Ja, specifiek bij Plantijn en Anicura, daar gaan we eigenlijk die bloeddonatiedagen gaan organiseren. Dus, als
0: maar iemand... kan ik bij de veearts om de hoek terecht? Of...
3: Ze kunnen zeker de vraag stellen aan de dierenarts aan de hoek. Want als je daar gaat vragen van we willen graag bloeddonor worden, kunnen ze ook steeds online op de website van BSA, dat is eigenlijk van de bloeddonorenbank, kunnen ze ook altijd terecht. Dus ofwel via ons rechtstreeks ofwel via de dierenarts die hun ook wel in de juiste richting zal sturen.
0: Helder, dankjewel Cynthia van Wassenhoven. Nog een fijne dag.

0: Ze heeft dus kennelijk tot overmaat van feestelijkheid ook nog eens een zus. Dolly Parton. Stella Parton. Power in the Blood.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: En die zoektocht heeft al heel wat opgeleverd. Goedemiddag trouwens, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En goedemiddag ook Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag.
0: De hoofdredacteur van Vandalen en de hoofdredacteur ook van het ontbreekwoord. Dat, ja. Daar moeten we eerlijk in zijn. Spiegelnoot bijvoorbeeld, hè? Spiegelnoot. Heb ik spiegelnoot?
3: Ik denk het niet. Spiegelnoot, een soort toverwoord om aan te geven van er is iets mis met je. Bijvoorbeeld er zit iets tussen je tanden of, ja. Of je gulp staat open.
0: Je hebt even spiegelnoot. Ja. Juist, ja, om snel even discreet tegen iemand te fluisteren. Wat is zonnecologne, Wouter?
2: De heerlijke geur die je huid aanmaakt als de zon erop heeft geschenen.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En de zon schijnt, dus misschien dat er een beetje zonnecologne straks in de lucht hangt. Goed, wij zoeken dus weer zo'n woord voor een fenomeen dat we allemaal kennen, maar waar nog geen woord voor is. Welk fenomeen?
2: Ja, wat doen mensen als ze met de trein meewandelen in het station?
0: Juist.
2: In de hoop om als eerste te kunnen opstappen. Om vlak voor de deur te eindigen.
0: Ik doe dat zelf nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het wel heel vreemd om het mensen te zien doen.
2: Mm. Dat is heel verleidelijk toch?
0: Het schijnt ook iets heel Belgisch te zijn.
2: Ah ja.
0: Ja, dat heb ik me ooit laten wijsmaken. Ik moet dat eens checken als ik ooit nog eens in verre streken ben. Goed. Dat is een heel bekend fenomeen. Mensen hadden allerlei ideeën daarover.
2: De luisteraar kon er zich helemaal in vinden in deze opgave. En zei, het zijn treintjeszuigers.
0: Treintjeszuigers.
2: Ze doen aan perronsurfen.
0: Perronsurfen. Ja.
2: Het zijn wagonwandelaars.
0: Ja.
2: Ze doen het opstaploopje. Ze doen aan treinvangen. Vond ik ook mooi.
0: Ja.
2: En poëtischer. Ze doen aan wagonwalsen. Als ze allemaal mensen achter elkaar lopen, dan krijg je een perronpolonaise. Of misschien zelfs een peronaise, als we dat mogen samentrekken.
0: Peronaise. Okay. Ja.
2: Een enorm observatievermogen deze week bij onze luisteraars. De verschillende types, dus eerder positief. Het zijn instapstrategen.
0: Mm-hmm.
2: En eerder voorzichtig, als ze een beetje schaatsend zich voortbewegen, dan ben je een perronschuiver.
0: Peronschuiver. Mm-hmm.
2: Traag ben je treinslenteraar, een meetjokker, je perron schokt. Als je het onrustig doet, dan ben je een perronschuimer.
0: Peronschuimers.
2: Een beetje rapper, dan doe je aan perronhollen. Heel snel, dan ben je een spoorspeer.
0: Spoorspeer.
2: Daar is de spoorspeer weer. Als je grote wandelpartijen doet, dan ben je een perrontrotter. Of je doet aan treintrotten. Sommigen lopen heel ver en doen een heuse perronmarathon.
0: Ja.
2: En als je geen ruimte laat voor anderen, dan ben je een perronnetje de voorste.
0: Een perronnetje de voorste, zo zijn er heel wat.
2: Je voelt de ergernis komen. Er was veel ergernis. Het zijn deurkapers. Ze doen aan instapstelen. Als je het heel agressief doet, dan ben je een perrontrol. Een perronpredator. Een perronpiraat.
0: Van die mensen, hè, die altijd erin slagen om als eerste op te stappen.
2: Ja. Veel dieren deze week. Hè. Dat is heel uitzonderlijk. Viermaal werd het woord opstapkonijn ingestuurd. En ik begrijp het niet helemaal, maar ik vind het wel heel grappig.
0: Ja, dat is een konijn dat heel snel... Ja, een konijn. Dat roept toch een beetje de associatie op van snel. Snelheid.
2: Ja, opstapkonijn. Ik vond het wel geestig. Een perronrat, dat is hard.
0: Dat is hard, ja.
2: Een perronkrab, daar zat wel iets van dat een beetje... Mensen gaan vaak een beetje naar voren en weer naar achter. En daar zit dat opzijgen van de krab.
0: Ja, dat zijn we wandelen. Perronkrabben.
2: Ja. En als je het overdreven, vastberaden en impulsief doet, dan ben je een perronpitbull. Hogere kwaliteit van inzendingen toch?
0: Ja, dat belooft voor de top 7.
2: Ja, Sam Langman onder andere... vaste waarde. Je doet aan treintrippelen.
0: Treintrippelen.
3: Ja, trippelen, kleine pasjes nemen. Dus dat is een bepaalde manier van lopen om de trein, om het eerst bij de deur te zijn.
0: Ja,
3: zou kunnen.
0: Maar niet overdreven.
4: Maar daar zat net eentje in dat lijstje van Wouter nog in waarvan ik dacht... Hey,
3: ja, maar ik weet het
0: je
3: niet meer.
0: Er
3: het was iets met perron, maar zo zou er nog wel meer komen.
2: Ja, ongeveer de helft is met perron. Okay. Thomas Meinaert, die spreekt over locomotie. En ik denk dan, je doet aan locomotie. Of je doet de locomotie.
0: De locomotion.
3: Ja, inderdaad. Ja, een beetje ondoorzichtig vind ik het wel. Van, het heeft uitleg nodig. Hè. Ja,
0: wat, dus, wat is de locomotion eigenlijk? Wat is dat? Weet iemand? Ik heb geen idee.
3: Ja, nu zit ik daar weer mee. Ja, ja, met de locomotion.
2: Dat is een dansje.
0: Hoe dan ook. Heel helder is het niet. Mooie vondst. Maar nummer drie.
2: Van de luisteraar Treinzogger. Je doet aan wagonzappen. Je bent een wagonzapper.
3: Daar heb ik een ander beeld bij. Zo. Want zappen is van het ene naar het andere tv-kanaal gaan.
2: Ja.
3: Dus een wagonzapper, dat zou iemand zijn die voortdurend van wagon wisselt.
0: Die heb je ook, hè? Maar dat is iets anders.
3: Dat lijkt mij iets anders.
0: Er zijn zeer onrustige types die drie, vier keer door je wagon komen gewandeld.
3: Ja.
0: Om welke reden dan ook. Maar dat zou een wagonzapper kunnen zijn. Nummer vier.
2: Monique Maas, je doet aan perron positioneren.
0: Daar heb je dat perron.
3: Positioneren, misschien een beetje een duur woord voor wat we willen positioneren. Het wordt daardoor ook een heel lang woord.
2: Ja.
3: Als we nu iets hebben waar dat perron in zit en een plaatsje zoeken.
0: Dat stappen zit er niet in.
3: Nee, niet
0: echt. Je positioneert je blijft staan.
3: Juist ook.
2: Ik hou een hele sterke voor helemaal op het einde. Maar hier eentje met perron van Sam Langman. Je doet de perronprocessie.
3: Ja.
0: Vind ik
3: goed. Ja. Ah, nu weet ik het weer. Het was zo die woordspeling op Polonaise.
0: De perronprocessie. Ja. Dan vind ik de perronprocessie helderder. Polonaise is vrolijk. Een processie, dat is neutraler.
3: Dat is waar.
0: En je ziet inderdaad die hele slang van mensen naar voren mee met die trein lopen.
2: Ja. Maar is de processie bij de jeugd nog goed gekend? Misschien is Polonaise beter gekend bij jonge mensen.
0: Ja, dat is ook een overweging. Maar processie,
3: je hebt ook de
0: processie van Echternacht.
3: En de eikerups, die heeft ook een processie. In een rijtje achter elkaar lopen.
0: Dat doen we zeer, zeer beeldend.
3: Ja, vind ik ook.
0: Het zegt ook wat het is.
3: Ja.
2: Oké, nummer 6. Matthijs zegt zulke mensen, dat zijn deurpanikeurs.
3: Ja, dat is een... vind ik wel. Dat is wel mooi.
0: Deurpanikeur.
3: Maar het roept toch wel een ander beeld op. Hè? Zo van iemand die is paniek. Dat is voor mij iemand die in paniek slaat, omdat hij juist niet voor een deur staat.
2: Ja.
0: Maar daarom hoop dat dus ook. Dat er geen deuren meer komen.
3: Ja, ik ben niet zo'n ervaren treingebruiker. Bij mij stopt de trein altijd zo knal in het midden tussen twee deuren.
0: Altijd, bij mij ook.
3: Ja.
2: Je zult het altijd zien.
0: Ja. Nummer 7.
2: Daniel Sterks. Je perroneert. Je bent een perroneur.
0: Perronneur. Het kan natuurlijk alles betekenen. Perronneur.
3: Juist.
0: Iets met perron.
3: Iets met perron. Het is dus inderdaad wel wat zwakjes. Wat dat betekent. Maar tegelijkertijd is het een werkwoord. Hè. Dus daar kun je dus perroneren. Ja, alhoewel, dan moet je dan weer denken aan onaneren.
0: Goed. Onaneren?
3: Ja, dat is mijn
0: waarmee zit jij? Dat is dan hoofdredacteur van Van Dalen, zeg.
3: Ja, waarschijnlijk moet ik al die dingen lezen in dat woordenboek.
2: Ja.
0: Goed, maar dan zal toch een beslissing moeten vallen.
3: Ja.
0: Perronprocessie. Positioneren. Ja. Wat wordt het?
3: Ik ga dan toch voor de perronprocessie.
0: De perronprocessie, fantastisch.
3: Ja. Dat is een leuk beeld, hè?
0: Zijn we blij om perronprocessie? Ik zie het inderdaad voor me. Vanaf nu is dat de perronprocessie. Als je nog eens als de trein binnenrolt. Eigenlijk gaat iedereen mee met de trein.
3: Ja.
0: Heel bizar. En toch gebeurt het meer dan eens per dag. Dat betekent, we hebben een nieuwe opgave nodig, Wouter.
2: Ja, de eindeloze tijd die je verliest met doelloos scrollen op sociale media. Ja. Hebben we daar niet dringend een woord voor nodig om het daarna misschien te kunnen uitroeien?
0: Ja, ik moet er vooral mee stoppen, denk ik. Ja. Maar misschien om ermee te kunnen stoppen.
2: Ja, moet je eerst het probleem benoemen.
0: Inderdaad.
3: Het probleem benoemen, ja.
0: Wat doe jij dat wel eens?
3: Doelloos scrollen? Nee.
0: Ik ben trots op je.
3: Ik scroll wel heel veel, maar niet
0: doelloos.
2: Ja.
0: Nee, dat heeft met dat onaneren te maken van de...
3: sorry. Nee, maar ik scroll wel heel vaak, maar ik scroll... Ik ben eigenlijk een nieuwsscroller.
0: Aha.
3: Vreselijk.
0: Dat bedoelen wij dus niet. Wij bedoelen dat je jezelf eigenlijk door het algoritme van al die big tech firma's gevangen voelt. En je wil stoppen, maar je kunt niet. Je denkt nog een filmpje, nog een foto, nog een berichtje.
2: 6 filmpjes van hondentrainers, daarna parodieën op hondentrainers.
0: En dat algoritme weet precies waar je je aan zult laten vangen.
2: Mm-hmm.
0: En je zou eigenlijk de strijk moeten doen. Je zou eigenlijk boodschappen moeten gaan Maar je stelt het nog wel even uit, want misschien komt, is het volgende filmpje. En het is altijd zo net niet echt leuk. Mm-hmm. En je denkt, misschien komt er nog, toch nog iets leuk aan. Mm-hmm. Ja.
2: Heel verwant met gokken, hè? Met gokken bij gokken.
0: Verslavend, hè? We hebben er een woord voor nodig. Heeft u een idee? Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Heren, dankjewel. En veel plezier met de inzendingen, Wouter, die in grote getalen nu op je afkomen.
2: Dat hoop ik en dat verwacht ik. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: gevangen zitten in het algoritme van een of andere Instagram of TikTok of welk sociaal medium dan ook. Hoe voelt dat? Wat ben je dan aan het doen aan dat doelloze scrollen? Hoe heet dat? Laat het ons weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1 kanaal. Op VRT Max heb jij een idee, Gilles?
1: Nee, ik vind dat ook niet per se doelloos, want ik haal er best veel uit.
0: Ja, dat zal wel, maar hou je controle? Hoeveel uren per dag?
1: Dat ik geen idee heb. Ik doe dat als ik op het toilet ben, dus dan is dat sowieso multitasken.
0: If you have a problem, door.
2: No one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Maar dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Gegroet Gilles en team Nieuwe Feiten, schrijft Jeroen Elst. We hebben onlangs een bezoekje gebracht aan Paradisa en wat ons opviel is dat tropische vissen en vogels zoveel mooier gekleurd zijn dan vissen en vogels van bij ons. Maar hoe komt dat eigenlijk? Bomen zijn in de tropen toch ook gewoon groen? Water is in de tropen toch ook gewoon blauw? Oranje, blauw, rood, geel, groen, al dan niet gevlekt, gestreept, gestipt enzovoort. Je kunt die toch niet echt camouflagekleuren noemen. Leg dat maar eens uit, Gilles. Groeten van Jeroen. Dankjewel Jeroen voor je brief.
1: Ja.
0: Interessante vraag, Gilles. Waarom hebben wij geen felgekleurde dieren?
1: Omdat wij in koude, voedselarmere gebieden leven. Dus in de tropen, logischerwijs, is er meer voedsel, meer fruit, meer eten in de zee. Dat leidt tot meer diersoorten, meer biodiversiteit. En hoe meer diersoorten je hebt, hoe meer bontgekleurde exemplaren daar ook tussen
0: gaan zitten. Dus het is een kwestie van energie hebben om het te doen.
1: Ja, en diversiteit. En natuurlijk, als je heel veel diersoorten hebt, dan moeten die op een bepaald moment zich natuurlijk kunnen onderscheiden van elkaar. En kleur is een van de manieren om dat te doen. Dus dat is waarom dat wij weinig...
0: Maar zeggen jullie dat die vissen hun energie gestopt hebben in felle kleuren om zich te onderscheiden van andere vissen?
1: Nee, want Jeroen zegt van die felgekleurde vissen, dat zijn toch geen camouflagekleuren? En daar heeft hij het fout.
0: Ah.
1: Ja. Want de meeste felgekleurde vissen die je gaat zien, die leven in koraalriffen.
0: Felgekleurde
1: koraalriffen. Dus dan maakt het wij minder uit dat je zelf felgekleurd bent.
0: Integendeel, als je je wil camoufleren, moet je ook felgekleurd zijn.
1: Als je naar open watervissen gaat kijken, haaien, tonijnen bijvoorbeeld, die zijn grijs natuurlijk, om in het grijsblauwe water te kunnen, kunnen camoufleren. Inderdaad, je hebt inderdaad ook, zoals Jeroen zegt, heel veel gestreepte vissen. Bijvoorbeeld geel, blauw, die strepen, ja? Die combinatie komt heel vaak voor. Dat geel, dat camoufleert ten opzichte van de geelachtige rotsen en koralen. Dat blauw camoufleert dan weer heel goed tegenover de zee. En dat is natuurlijk heel goed zichtbaar als je die dieren in een aquarium bekijkt. Maar ben je in de zee zelf en bekijk je die dieren van op een grotere afstand, dan beginnen die contrasterende kleuren en die strepen elkaar op te heffen, waardoor dat het dier ook weer minder goed zichtbaar wordt.
0: Oké, maar dat zijn dus vissen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook landdieren in de tropen die felgekleurd zijn.
1: Vogels natuurlijk.
0: Vogels, ja.
1: Ja.
0: Dat is toch geen camouflage?
1: Nee. Nee, maar kleur wordt niet alleen gebruikt om te camoufleren, maar ook om te communiceren. En als jij in een groot Amazonewoud bent, dan wil je natuurlijk een partner van dezelfde soort vinden. En dan helpt het natuurlijk wanneer je een zeer onderscheidende kleur hebt tussen al die verschillende vogelsoorten die je daar hebt.
0: Het is ook om te verleiden, hè?
1: Ja, hoe feller gekleurd een mannetjesvogel is, hoe aantrekkelijker voor het vrouwtje. Want hoe feller gekleurd, hoe gezonder dat dier waarschijnlijk is, want dat maakt de kleuren feller. En dat maakt dan natuurlijk ook weer dat er op kleur geselecteerd worden. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van aandacht. Er zijn evenveel bruine, saaie vogels in het Amazonewoud. Maar ja, die zijn natuurlijk minder interessant om in een natuurdocumentaire op te voeren of om in een zoo te stoppen. Dus die
0: worden gediscrimineerd.
1: Die blijven een beetje onder.
0: Die blijven achter.
1: Ja.
0: Nu, dat zijn bontgekleurde vogels. Die hebben natuurlijk in het wild, in de tropen, heel vaak. Maar bontgekleurde zoogdieren. Ik zit te denken, een olifant is toch altijd grijs? Ik kan me ook een roze olifant, dat kan ik me voorstellen, maar dat is iets anders.
1: Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste, onze voorouders tijdens die tijd van de dinosaurussen, wij waren klein, wij leefden onder de grond of 's nachts en in het donker maakt het natuurlijk weinig verschil of je nu paars, geel, groen of bruin bent, dus dan kan je maar net zo goed opgaan in het donkerte.
0: Dan hebben we het over de zoogdieren.
1: De zoogdieren, inderdaad. Ten tweede, haren zijn eigenlijk heel simpele structuren vergeleken met veren. veren. Veren hebben een heel complexe structuur. Die kunnen licht op verschillende manieren breken. Wat ook weer bijdraagt tot een divers kleurenpalet. En ook veren en schubben bij vissen kunnen heel veel kleurstoffen bevatten. Terwijl haar heeft maar één voorname kleurstof. En dat is melanine. En dat is gewoon 50 shades of brown. En tenslotte, heel veel zoogdieren zijn ook best kleurenblind. Wij als apen kunnen heel veel kleuren zien, maar een tijger die lijkt voor ons oranje. Maar voor het hert dat de prooi is van die tijger, lijkt een tijger groen. En dat camoufleert natuurlijk weer heel goed ten opzichte van het bos waarin dat die tijger woont. En de tijger zelf is ook niet al zo goed in het zien van kleuren. Dus ook voor andere tijgers zijn andere tijgers groen. Dus zelfs al ben je een paars-gele blauwe tijger, je partner gaat dat toch niet zien. Dus dat maakt toch niet uit.
0: Ja, ik hoop dat Jeroen Elst daarmee van antwoord gediend is. Als er nog mensen zijn met vragen aan Gilles, ze zijn welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week, Gilles. Enfin, je mag eerder komen natuurlijk.
1: Ik ben hier morgen.
0: Je moet nog kussen. Sort de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir. Mon Dieu qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau, toutes les couleurs.

0: Le petit oiseau de toutes les couleurs, Gilbert Bécaud natuurlijk.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Ik wist het niet, maar er bestaat kennelijk zoiets als een Oost-Duits orgasme. Ik verklaar mij nader. Vrouwen in de DDR, die hadden betere seks en in ieder geval meer orgasmes dan vrouwen in West-Duitsland. Daarover las ik vorige week een column in Trouw. Ulrike Nagel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ulrike, jij bent journaliste, jij bent niet de auteur van die column.
3: Nee.
0: Maar jij bent wel opgegroeid in de DDR.
3: Klopt, wel als kind. Dus ik kan daar niet meteen proefondervindelijk bewijs voor leveren.
0: Die vraag kan ik al schrappen. Want ja, in een column wordt wel eens overdreven. Maar zijn er eigenlijk ook cijfers over dat Oost-Duits orgasme?
3: Nou, die column haalt wel cijfers aan. Dus blijkbaar hebben ze wel een keer gemeten in de jaren 70 hoeveel vrouwen er een orgasme hebben of krijgen. En dat was dan in de jaren 80 bijgedraaid. Want er wordt wel gerefereerd aan een voorlichtingsfilmpje. En dat geloof ik op zich wel, dat die bestaat. Ik heb hem zo snel niet online kunnen vinden. Dus ik denk dat je in de krochten even moet zoeken.
0: Hebben we gedaan.
3: En?
0: Maar eerst even die cijfers.
3: De cijfers. Nou, het schijnt toch dat er eerst 15% maar een orgasme kregen. En dat was dan later, was dat toch echt een heel stuk minder. Meer dus geworden, die dat wel hadden. En dat zou dan te danken zijn mede aan die voorlichtingscampagne van de overheid. Dan vraag ik me af of dat daaraan heeft gelegen, hoor.
0: In 1972 zei de helft van de Oost-Duitse vrouwen, de helft, dat ze nooit of bijna nooit een orgasme had. De helft. Midden jaren 80 is dat nog maar 15%.
3: Ja.
0: En dus als je dat vergelijkt bij ons, heeft ongeveer 3 op de 4 vrouwen, hetero vrouwen, problemen met klaarkomen tijdens seks. Maar dus in de vroege jaren 70 was dat maar de helft. En dat zou...
3: Maar je kunt je ook afvragen, ik bedoel, wie heeft er naar gevraagd? Hè? En geef je een wenselijk antwoord of
0: juist
3: niet? We hebben het wel over een dictatuur in Oost-Duitsland. Dus dan is het ook wel heel erg belangrijk. Dan zou je het echt nog dieper moeten graven en uitzoeken van wie heeft die enquête afgenomen, bij wie en wat is het belang om daar positief op te antwoorden.
0: Juist. Dus, korreltje zout wel... is hier wel nodig.
3: Ja.
0: Maar je had het over voorlichtingsfilms. Ik heb hier eentje gevonden uit de vroege jaren 80. En eens even checken wat die te vertellen heeft.
4: Manche Männer wissen nicht, dass zahlreiche Frauen nur durch Stimulation an der Klitoris zum Orgasmus kommen können.
0: Voilà.
4: Wie das zu erfolgen hat. Wo und wann, das muss sie dem Mann wissen lassen. Und er sollte dankbar darauf eingehen, mit viel Geschick und Gefühl, statt zu glauben, das sei abartig und beide müssten immer sozusagen in einem Arbeitsgang zur Befriedigung kommen.
0: Ja, das, ja in einen Arbeitsgang zur Befriedigung zu kommen. Dat betekent samen klaarkomen toch, hè? Ja.
3: Ja, in einem Arbeitsgang. Dat is echt, dictatuur is ook verweven, verweven in dit filmpje.
0: Ja,
3: fantastisch dat je het hebt gevonden.
0: De arbeidersklasse moet op alle mogelijke manieren bevrijd worden, kennelijk.
3: Ja, en ook op die manier. Daarin liepen ze wel echt voor. Kijk, wat er ontzettend bij helpt is voor de economie in Oost-Duitsland. Dat was natuurlijk een planeconomie. Dat was een socialistisch, communistisch systeem. Had niets te maken met een eigen bedrijf en geld verdienen zoals jij daar zin in hebt. Maar alles was van iedereen. Die economie was aangewezen op mannen en vrouwen. Als je had gezegd, doen jullie maar lekker wat jullie willen. Kom maar werken wie dat wil. En alleen de mannen gaan werken en de vrouwen blijven thuis. Had dat land... Nou ja, dan was het gewoon niet gelukt. Je had iedereen nodig. 17 miljoen mensen. Iedereen moest aan het werk om deze economie overeind te houden. En dus waren vrouwen aan het werk. En op een bepaald moment in de jaren 80 was de DDR het land waar het hoogste aantal vrouwen gewoon ooit aan het werk was. Dat heeft geen ander land ooit nog weer gehaald. Dus wat dat betreft was het een heel geëmancipeerd land. Want daarmee gaan natuurlijk heel veel dingen gepaard. In West-Duitsland en ook in Nederland was op hetzelfde moment in de jaren 70 moesten vrouwen nog de handtekening van hun man vragen als ze ergens wilden werken of als ze iets anders wilden gaan doen.
0: 1976.
3: Waren ontzettend afhankelijk van hun man. Ja, en dat is ook echt iets waar mijn ouders altijd besmuikt van waar hebben ze het over in West-Duitsland als het gaat over de participatie van de vrouw aan de arbeidsmarkt en dat ze meer zouden moeten gaan werken. Nou, daar lachen mijn ouders om, want 30, 40 jaar geleden was dat in de DDR al realiteit. Ja. Dus wat dat betreft heeft dat wel degelijk meegeholpen om de vrouwen te emanciperen. Los daarvan, dat heeft ook Angela Merkel altijd gezegd, ook al werkten ze allemaal in Oost-Duitsland, was het wel degelijk ook het geval dat de vrouw veel meer in het huishouden deed. En toch, die rolverdeling en ook dit soort filmpjes, je hoort daar iets in wat wij tegenwoordig hier echt super normaal en heel modern vinden. En toch is dat dus 50 jaar, of nou 40 jaar geleden, begin jaren 80, 40 jaar geleden. Juist, nagaan.
0: Ja, en in België kan een getrouwde vrouw pas sinds 1976 zonder restricties bankieren. Dat is ongelooflijk, hè, 1976.
3: Ik vind dat, ja, nou, en voor een Oost-Duitser is dat dus echt ongelooflijk.
0: Heel bizar.
3: Dat je echt denkt van, hoe kan dat?
0: Ja, en er waren weinig taboes. Ook geen taboe op de pil in de DDR?
3: Ja, die heette ook wenspil. Een wenskindpil. Ik vind dat een ontzettend goed woord. Want hij heette in West-Duitsland anti-abortuspil. Dus dan zegt hij wat je niet wilt. En daar hebben ze de nadruk gelegd op wat je wel wilt. Er ging veel mis in die propaganda. Maar dit lijkt me toch echt een hele goede uitvinding om het een wenskindpil te noemen. Ja, er was gewoon daarover was er veel openheid. Mensen zeggen ook, psychologisch bezien zeggen ze, in een dictatuur worden mensen gekortwiekt. Kunnen ze niet altijd alles zeggen wat ze willen, vooral dat. Kunnen ze politiek niet altijd zeggen waar ze voor staan. Daar moet je vooral je mond over houden. Maar er zijn natuurlijk zat van onderwerpen waar je wel heel vrij over kan zijn. Het lichaam, erotiek. De DDR had je ook gewoon erotieke blaadjes die wel een bepaald intellect hadden. Dat magazine bestaat nog steeds trouwens bijvoorbeeld. Dus er was een hele mooie vorm van naaktheid, blootheid. Veel mensen gingen naar het naaktstrand. Je had een FKK, de vrijkörpercultuur. En dat had dan weer heel weinig met seksualiteit te maken. Dat had er gewoon mee te maken dat je normale mensen om je heen ziet. Waardoor ook Oost-Duitsers veel vaker naar een sauna gaan. Bijvoorbeeld dan je dat in Nederland of in West-Duitsland gewend bent. Die schaamte van, maar als ik de badkamer inga, dan doe ik daar de deur op slot. Nou, dat bestond in mijn familie niet. We liepen altijd in en uit. Die deuren die hadden wel sloten, maar in principe was dat totaal nutteloos. Het was heel normaal om elkaar bloot te zien. Vooral op het strand, maar ook gewoon thuis, niet zomaar in het openbaar. Dus het heeft dan ook weer niks te maken met het naturisme dat we kennen. Dat mensen naakt willen winkelen en naakt willen tafeltennissen en weet ik veel. Dat niet. Gewoon beperkt tot bepaalde locaties. Een naaktstrand aan het meer of een naaktstrand aan zee. En dat was allemaal wel heel erg onderdeel van de cultuur.
0: Dus geen taboes. Het zal je plezieren. Ik heb nog een filmfragmentje teruggevonden. Enfin, ik kan het niet laten zien. Ik kan het wel laten
3: heel
0: horen.
3: Graag.
0: Vraagt een man aan een vrouw, wat vind jij nu het fijnst?
2: Nou, wat is denn schön für dich bei der ganzen Angelegenheit?
5: Mich an dich kuscheln. Deine Nähe. Deine Wärme spüren, wenn du mich streichelst.
2: Und was ist mit meinem Glied? Ist das überhaupt nicht nötig?
5: Eigentlich nicht.
2: Ernsthaft? Und ich, Camille, habe gedacht, das ist das Größte für dich. Wenn ich mein Glied in dich stecke.
0: Mein Glied in dich stecke.
3: Ik kan het niet horen.
0: Ik dacht altijd
3: dat.
0: Ja, ik dacht altijd dat je dat het schoonste vond. Als ik mijn lans in je schede duw. Maar die vrouw zegt, dat vind ik eigenlijk niet zo interessant, jouw lans. Als je mij maar streelt.
3: Het is wel slecht geacteerd hoor, vind ik.
0: Ja, dat wel.
3: Het is slecht geacteerd, maar de essentie. Ja, het is gewoon heel erg wel open.
0: Ja.
3: Maar het is afgedwongen open. Ik bedoel, je hoort dat het een ja, als het bedoeld is van ga erover praten. Maar eigenlijk kan je er niks slechts aan vinden. Het is gewoon goed om te doen.
0: Ja.
3: We hebben dit. Nu zeggen we dit in misschien 10 jaar geleden begonnen we hiermee van de meer openheid of 20 jaar geleden. En dit klinkt dan gewoon zo oud en een beetje albollig gemaakt. Maar het is ook gewoon heel lang geleden. Dus het is ook wel logisch.
0: Voor alle duidelijkheid, we willen niet terug naar de DDR. Maar dit hebben ze goed gedaan.
3: Oh nee, zeker niet. Dit hebben ze goed gedaan. Maar dat pleidooi, daar zul je meer Oost-Duitsers over horen. Niet alles was slecht, is de meest gehoorde zin van mensen die we er wel eens gefrustreerd over zijn dat land uiteindelijk toch soort van geannexeerd is. En natuurlijk, er zaten ontzettend veel goede dingen. Kijk, de vrouwen die aan het werk waren, die beschikten ook over goede kinderopvang. Je kinderen kwamen altijd goed terecht. Wij hadden als kinderen veel vrijheid met groepjes kinderen. om tijd met elkaar door te brengen zonder onze ouders. Daar zijn we heel erg verantwoordelijk en volwassen door geworden. Dus dat had ook bijvoorbeeld weinig te maken met verwaarlozing, zoals ze dat in het Westen wel eens zien. Hè, van hoezo bekommer je je niet om je kinderen? Er was altijd zorg voor, ook door de hele maatschappij, om de kinderen te bekommeren. Niet alleen de verantwoordelijkheid van je ouders. Hè. It takes a village to raise a child. Ook daar waren ze op zich goed in.
0: Dat dan weer wel. Ulrike Nagel, dank je wel. Nog een fijne dag.
3: Graag gedaan.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Radio 1 live.

0: God mag weten wat ze daar op dat onbewoonde eiland hebben uitgespookt. Die twee, Sonja Sievert en Armin Kempf. Muziek uit Oost-Duitsland. Dit is Joe van Castiel.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Ik hoorde een tijdje geleden op Nieuwe Feiten iets over het Dunning-Kruger-effect. Het effect waarbij mensen met weinig kennis of vaardigheden op een bepaald gebied hun eigen competentie enorm overschatten. Soms zie je het effect in iets dwaas, zoals mensen die denken dat ze een wereldster zijn omdat ze ooit op een karaokeavond zijn geweest. Maar er zijn ook mensen die denken dat ze een ervaren bergbeklimmer zijn omdat ze ooit de muur van Gerardsbergen zijn opgewandeld met hun poedel. Ze zeggen dan, ik heb geen ervaring nodig om de Mount Everest te beklimmen. En dat is ook exact wat er op hun grafsteen staat. Maar er is ook een omgekeerd effect. En dat is dat zeer competente mensen de neiging hebben om hun eigen vaardigheden te onderschatten. Als de stewardess op een vliegtuig in paniek vraagt of er iemand aan boord is die kan vliegen, dan is de kans groot dat de gedecoreerde militaire piloot met 25 jaar ervaring denkt, oh, ik ben hier eigenlijk niet goed genoeg voor. Terwijl de 19-jarige TikTok-influencer zichzelf klaar voelt om veilig met het vliegtuig te landen, omdat hij ooit een computerspel met vliegtuigen heeft gespeeld. Voorbeelden van het Dunning-Kruger-effect zijn overal te vinden. Zijn mensen die zich lifecoach of therapeut noemen niet ook vaak de meest chaotische, gekke mensen die je ooit hebt ontmoet? Ze organiseren jouw leven met post-itjes waarop je kunt het staat geschreven en daarna gaan ze naar huis om vanaf hun dak met een jachtgeweer in de hand tegen de buren te roepen dat de muziek te luid staat. Het is jammer dat er geen pil bestaat om het Dunning-Kruger-effect te genezen. Of beter nog, een spray. Dan zou je als een 22-jarige je begint te vertellen hoe jij je job moet doen, gewoon in je handtas grijpen en hem of haar in het gezicht kunnen spuiten. En dan zouden we de spray ook op onze wereldleiders kunnen gebruiken.
4: Wat is er gebeurd? Waarom heb ik controle over de nucleaire codes? Ik weet absoluut niks van de wereld. Wat doe ik hier?
3: Met zo'n spray zal de wereld een betere plek worden en er zal eindelijk vrede zijn. Iedereen zal gelukkig zijn en mensen zullen in de straten dansen. En met een beetje geluk zijn dat alleen de mensen die echt kunnen dansen.
0: Anders, ja, als je dan toch die spray hebt, kun je die mensen ook besprayen. En overigens, in afwachting van het echte spul, kunnen we misschien gewoon alleen het geluid overhouden. Dus vanaf nu betekent dit iets. Pssst. Ik ga hem gebruiken. Dankjewel, Joe van Castiel. Zometeen na het middagnieuws zit hier voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Abonneer je nu op VRT Max.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dat maar eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op ikea.be.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
17: Bepat.
16: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
18: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
19: Onmogelijk.
18: Zekerheden?
19: Onmogelijk.
18: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
10: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Eindelijk even rust.
3: Bankafschriften.
7: Nee, hè.
3: Kredietkaartafschriften.
7: Niet nu.
3: Loonboekingen.
4: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Merksplas is afscheid genomen van Margriet Hermans. Een netwerk dat in ons land Zuid-Amerikaanse vrouwen uitbuiten is opgepakt. En Oekraïne heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op gebied dat door Rusland bezet wordt. In de Landloperskapel in Merksplas-kolonie is afscheid genomen van Margriet Hermans. Heel wat collega's, politici en fans waren aanwezig. De zangeres, presentatrice en politica overleed een week geleden aan de gevolgen van een zeldzame kanker. Gianni Paling, hoe is de viering verlopen?
6: Wel, de viering is zo net afgelopen, na ruim anderhalf uur. Mensen hebben daarnet het bidprentje gekregen met een foto van Margriet op en een boodschap van dochter Céline en echtgenoot Frank. Ik zal je liefde nooit vergeten, staat er onder meer op te lezen. Het waren ook zij die aan het begin van de viering de urne van Margriet naar voren brachten. In de Landloperskapel uiteraard heel wat collega-artiesten van Margriet, onder meer Luc Appermond en Misha Mara namen het woord. Maar Margriet is ook politica geweest en vooraan in de kapel zaten bijvoorbeeld ook premier Bart De Wever en Vlaams minister-president Diepedalen. Tijdens de viering haalden familieleden en collega's herinneringen op aan hun geliefde Margriet. Maar het meest aangrijpende was toen dochter Céline op het einde het woord nam.
17: Mijn allerliefste mamatje. Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen.
6: Céline vertelde ook over het laatste moment van haar moeder die voor euthanasie had gekozen. De viering eindigde met een staande ovatie en een groot applaus. En hoe kan het ook anders met liedjes van Margriet.
12: Dankjewel, Gianni. In een groot onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers zijn in België 9 personen opgepakt. Bij huiszoekingen vorige week in Spanje en vooral in Vlaanderen zijn 67 slachtoffers gevonden. Zuid-Amerikaanse vrouwen die via Spanje naar ons land werden gebracht. Trui de Marie.
19: 35 huiszoekingen, 150 politieagenten. De grote middelen zijn ingezet. Ook in Spanje met 2 huiszoekingen en de arrestatie van een internationaal geseinde vrouw. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen naar hier die als sekswerker aan de slag gingen, maar financieel uitgebuit werden. Hier werd €67.000 in beslag genomen, in Spanje 23.000. Van de 9 in ons land gearresteerden zijn er 6 aangehouden. Ellen Durie van het parket van Leuven.
20: Zij zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel, pooierschap en witwassen. De Raadkamer heeft hun aanhouding ondertussen bevestigd en verlengd met 1 maand.
19: De actie kwam er in het kader van een Joint Action Day, waarbij politie in verschillende landen gelijktijdig controles uitvoert. Zo wordt een krachtig signaal gegeven. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.
21: Criminaliteit mag niet lonen. Dat is een duidelijke en terechte prioriteit van onze overheden en daar werd dan ook massaal op ingezet.
19: Het onderzoek gaat intussen voort en de slachtoffers worden ondersteund door speciale diensten.
12: In een Belgisch-Frans onderzoek naar drugshandel zijn in Brussel €8 miljoen, 3 luxewagens en verschillende luxe horloges in beslag genomen. De opbrengsten uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden door geldkoeriers naar ons land gebracht zijn om hier te worden witgewassen via een handelszaak in Brussel, vermoedelijk een autohandel op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. 6 personen zijn opgepakt. Een van hen blijft aangehouden. Op het assiseproces over de aangereden carnavalisten in Strepy in Henegouwen is de jury in beraad. 4 jaar geleden kwamen 7 mensen om en raakten er 81 gewond toen een auto met grote snelheid op hen inreed. De beschuldigde, de chauffeur en zijn passagier kwamen nog een laatste keer aan het woord. En Dries Hirou, wat hebben zij gezegd?
22: Maar dat was heel kort, ze waren zichtbaar zenuwachtig ook allebei. De bestuurder die zei dat hij beseft dat hij als een gek reed. Hij stamelde, hij zei ook, ja, ik kan me moeilijk uitdrukken, maar ik heb dit nooit gewild. En zijn passagier die zei dat hij zijn handen in het lot van de jury legt. En die jury is na de zitting overgebracht naar een hotel in de buurt waar ze nu in beraad zijn, in complete afzondering samen, zonder gsm of internet. Ze moeten er overnachten ook, want er wordt verwacht dat ze er pas donderdag, wellicht vrijdag, zullen uit zijn. Ze moeten antwoorden op 322 schuldvragen en beslissen, was dit een ongeval of doodslag of moord waar tot 30 jaar of levenslang op staat. Vrijdag wellicht uitspraak over die schuldvragen, pas volgende week dan debatten en opnieuw beraad over de straffen.
12: Dankjewel, Dries. De Belgische bank Belfius gaat klanten niet automatisch terugbetalen wanneer zij het slachtoffer worden van online fraude. Vorige week heeft een rechter nog benadrukt dat dit wettelijk gezien moet, maar Belfius betaalt pas terug nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid is geweest door de betaler. Volgens professor consumentenrecht Reinhard Steenhout van de UGent mag dat niet.
23: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
2: Het Oekraïnse leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. Maar in Trio, de laatste tijd zien we steeds meer van dit soort Oekraïnse aanvallen op bezette gebieden in het zuiden.
8: Ja, het Oekraïnse leger probeert daar de Russische logistiek serieus te verstoren met de aanvallen op de haven van Mariupol, die Rusland gebruikt voor militaire logistiek, maar ook voor de export van graan, steenkool en metaal uit de bezette gebieden. Maar ook de enige autosnelweg die vanuit Rusland door die bezette gebieden loopt naar de Krim wordt voortdurend bestookt. Oekraïnse drones vallen daar militaire transporten en tankwagens aan en dat brengt ook de bevoorrading van het Russische leger daar in de problemen.
2: En merken de gewone burgers iets van die aanvallen?
8: Absoluut. Vooral op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn grote tekorten aan brandstof vooral. Maar ook andere producten, voedingsmiddelen bijvoorbeeld, zoals suiker, zijn daar soms niet meer te vinden in de winkel. Oekraïne viel onlangs ook spoorweginfrastructuur en een belangrijke brug aan en probeert duidelijk het schiereiland te isoleren van alle verbindingen met Rusland.
2: Dankjewel, Marijn. De dader van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierse Belfast wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een man uit Soedan. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde gisteravond tot hevige rellen in Belfast, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde die rellen onaanvaardbaar. En de Israëlische staat heeft de voorbije jaren bewust meer illegale nederzettingen gebouwd en Palestijnen verdreven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Amnesty sprak voor het onderzoek met veel mensen ter plaatse, zegt Wies de Graven.
9: We hebben ook met juristen, met activisten, met plaatselijke NGO's, zowel Palestijnse als Israëlische, gesproken. En we hebben ook heel veel videobeelden en foto's geanalyseerd, satellietbeelden ook. En die tonen eigenlijk allemaal aan dat er een georganiseerde en georchestreerde campagne van etnische zuivering aan de gang is van Israël ten aanzien van de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever.
2: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaan-oever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Het weer wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag trekt de regenzone het westen van het land binnen. Ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Vooraan in het nieuws het afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen, onder wie veel bekende collega's en fans, waren in Merksplaskolonie samengekomen voor de uitvaartplechtigheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
24: Radio 1.
25: Ilse Liebens.
26: Een heel goedemiddag.

0: Anita Tikaram en Good Tradition. Dorianne Awesomes heeft het classic album van de week gekozen en serveert ons straks opnieuw een nummer uit Loose van Nelly Furtado. We ontdekken samen de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. En ik mag tickets uitdelen voor het Cactus Festival met Editors en met Au.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

0: komt uit Brussel en ze heeft net een prachtige debuutplaat uitgebracht. Jeune Elaide, zo heet hij. Camille Yembe en Rihanna Fete. Het is ruim 1:15 geworden. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland bijna 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen een 1 kwartier erbij op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke en op de A12 vanaf Wilrijk. 20 minuten op de E19 van Voor Kleine Bareel en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Er komt 1 kwartier bij op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Zellik zijn nu door een ongeval 2 rijstroken versperd. En op de buitenring aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders in Vlaanderen lichte vertragingen. En in Wallonië is er 1 uur file op de E19 naar Brussel voorbij Bergen. Dat komt door een ongeval.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: album van de week.
1: Morgen dan begint het WK voetbal. Dat kan je hier volgen in Sporza op Radio 1 natuurlijk. En Dorian Awesomes is onze collega van M&M. Maar die wordt, zo gaat dat in het voetbal, tijdelijk aan ons uitgeleend. Want zij presenteert vanaf morgen de WK-tribune. 'S Ochtends tussen 9 uur en 10 uur. Niet over het spel zelf, niet over de matchen van het WK. Maar wel over alles wat er naast het veld gebeurt. Dorian heeft deze week het classic album van de week gekozen. Loose van Nelly Furtado. Een plaat uit 2006. Toen was Dorian 13 jaar en ze bleef toen haar eerste chaotische jaren in het middelbaar. Maar die plaat die gaf haar zelfvertrouwen op het moment dat het op school wat moeilijker ging. Sowieso een van de bepalendste albums van de Nillys door Nelly Furtado, maar ook door producer Timbaland, die die plaat echt fantastisch heeft gemaakt met zijn beats en met al zijn specifieke geluidjes ook. Wij gaan luisteren naar Man Eater.
2: Man Eater staat bijna in al mijn loopplaylisten, gewoon puur door de drive. Ik heb het onlangs nog geluisterd in de laatste 500 meter van de finish van de 20 kilometer door Brussel. Ja, ja, het was de juiste shuffle die opsprong. En het zit hem in de lyrics, zo de zin, and when she walks with passion. Dat is zo eenvoudig, maar zo krachtig. Ik zie dan ook tijdens het lied iedereen wijken als Nelly Furtado ergens binnenkomt en passeert. Echt zo, zoals in de film. Ook heel leuk, want het is een beetje 80's op een Die Hard Nillys album. Omdat het makerstrio Nelly, Timbaland en Dania vaak naar Madonna en Blondie hebben geluisterd tijdens de opnames om ja, geïnspireerd te worden. Dus geniet vooral en tap van het zalige zelfvertrouwen hier van Nelly Furtado. Take it back.

Dat werkt geweldig goed wanneer je aan het lopen bent in de 20 kilometer door Brussel. Dat werkt ook gewoon goed om de radio op een woensdagnamiddag. Nelly Furtado, Man Eater uit ons classic album van de week, Loose, van Nelly Furtado, gekozen door Dorian Awesomes, die je dus hier bij Radio 1 hoort vanaf morgen vroeg om 9 uur in de WK-tribune. Dit is Corey King en Distant Ray.

met de fantastische Blind Boys of Alabama op backing vocals. De versie van Solomon Burke van None of Us Are Free. Dit is nieuwe muziek van het algoritme. Nummer heet Huilend.

0: De bezetting van deze band is in de loop van de jaren zo vaak veranderd. Die lijst met ex-leden die is eindeloos, zo lijkt het wel. Geen idee wie er nu bij speelt, maar ze spelen nog wel en ze zijn op dit moment zelfs aan het toeren in de States. The Atlanta Rhythm Section en So Into You. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 3 kwartier aan te schuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 kwartier erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel komt er 1 kwartier bij tussen Dilbeek en Zellik. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. In Groot-Bijgaarde kan je het best via de zijrijweg rijden, dat meldt de politie. Op de buitenring 1 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Elders in Vlaanderen enkel lichte vertragingen. In Wallonië is er ruim 3 kwartier file op de E19 naar Brussel voorbij Bergen. Dat komt door een ongeval.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Er is een stakingsrecht, oké, dat begrijp ik. Maar er is ook een recht op onderwijs. En dat is zo cruciaal, want nu zijn we een generatie eigenlijk aan het verkwanselen. Want men gaat de rechten van, of alleen het stakingsrecht laten primeren. Maar die jongeren, die moeten wel kunnen studeren. Die hebben hun onderwijs nodig, dat is belangrijk.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

Het leukste aan 007 vind ik alle muziek die hij ons al heeft bezorgd. Duran Duran, View to a Kill, ze komen naar de ING in Brussel. En wel op 26 oktober van dit jaar.

Merel over haar kinderwens en vooral over de twijfels die ermee gepaard gaan. Baby hoorde je. Zometeen muziek van bij ons op je radio. Emma Hessels met I Wish It Was Me na Travis. Het album waar dit nummer op staat, The Invisible Band, viert deze week zijn 25e verjaardag. Jawel, uitgebracht in 2001. Dat is Flowers in the Window.

plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware.

0: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
14: Eindelijk even rust.
15: Bankafschriften.
14: Nee, hè.
15: Kredietkaartafschriften.
14: Niet nu.
15: Loonboekingen.
16: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
17: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
18: 2 uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Met een emotionele plechtigheid is in Merksplas vanmorgen afscheid genomen van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Ook Gianni Palink was erbij.
19: Premier Bart De Wever, Luc Appermond, Misha Mara, Mark Koeken. Het is maar een greep uit de namen van bekende mensen die hun laatste eer kwamen betuigen aan Margriet. Buiten een paar 100 fans aan grote schermen bij de afgelegen Landloperskapel. De afscheidsviering begon met een sterk beeld toen dochter Céline en echtgenoot Frank de urne van Margriet vooraan kwamen plaatsen. Tijdens de viering haalden familieleden en collega's herinneringen op aan hun geliefde Margriet. Maar het meest aangrijpende was toen dochter Céline op het einde het woord nam.
20: Mijn allerliefste mamatje. Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen.
19: De viering eindigde met een staande ovatie en een groot applaus. En hoe kan het ook anders met liedjes van Margriet.
21: Lekker blijven hangen.
18: Ook premier Bart Wever heeft vanmorgen dus de afscheidsviering voor Margriet Hermans bijgewoond. Hij herinnert zich haar vooral als een authentieke vrouw.
22: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. En zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief, omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was. En je voelde dat ook echt bij haar. Ik herinner me nog goed dat die ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen waar volle bak ruzie was, kon ontzenuwen door eigenlijk ontwapenende tussenkomsten. En dat heb ik wel gevoeld hier. Alle mensen die hier waren, dat men dat enorm heeft geapprecieerd. Dat authentiek, vriendelijk en lief zijn voor mensen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je zo bent.
18: Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Hier werden ze dan seksueel en financieel uitgebuit. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.
1: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cashgeld werden daar ook in beslag genomen.
18: Het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. De laatste tijd zijn er vaker aanvallen van het Oekraïense leger op bezette gebieden in het zuiden. Zo wil het Oekraïense leger de Russische bevoorrading in die gebieden verstoren. De haven van Mariupol wordt onder meer gebruikt voor de invoer van militair materieel, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal uit de bezette gebieden. Het weer wisselend bewolkt met buien, kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag trekt de regenzone van het westen het land binnen. En ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

belpop van de bovenste plank. Vaya con Dios en na, nee, na. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik ga straks tickets uitdelen voor het Cactus Festival, dus blijf zeker luisteren.

pareltje van Egg en Alice. En die Egg, dat is Egg White. En die man ging hierna nog hits schrijven met onder andere Adele en Duffy en James Morrison. Maar dit nummer heette Indian. Vanavond opent het OLT Rivierhof opnieuw zijn deuren. Vanaf nu tot midden september kan je er opnieuw gaan genieten van meer dan 40 concerten in dat mooie openluchttheater in het groen. En de man die vanavond de aftrap geeft daar is deze Father John Misty.

0: gaat OLD inpannen vanavond, no doubt. Father John Misty en The Payoff. Het is ruim 14:15. Opgelet als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, is het 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E19 van Voorkleine Barreel en 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. De weg is daar wel vrijgemaakt. En op de buitenring een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op andere plaatsen lichte vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Nick Waterhouse, Ain't There Something That Money Can't Buy. Het Middenwaterpark in Brugge in de maand juli. Dat is sfeer, dat is heel veel gezelligheid. Dat zijn een pak leuke mensen samen. En dat is altijd heel veel goede muziek op het Cactus Festival natuurlijk. Dit jaar hebben ze daar onder andere African Wigs op hun affiche staan. En Madness, en Zwangere Gie, en Goose, en Lizar. Een aantal heel fijne bands van bij ons ook. Ik heb hier tickets liggen voor de zondag van het Cactus Festival. Voor die dag zijn de dagtickets al uitverkocht. Dus spits jouw oren extra goed. Zondag 12 juli op het Cactus Festival, dan spelen daar onder andere OU, The Haunted Youth en Editors. Wat moet je doen als je een duo-ticket wil winnen? Even de app van Radio 1 openen. Ik heb van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en het zeer juiste antwoord op deze vraag. Hoe heet de frontman van Editors? De man die eind vorig jaar nog een soloplaat heeft uitgebracht en die ook solo heel graag in ons land speelt. Jouw naam, jouw e-mailadres en zijn naam sturen via de app van Radio 1.

Je kent het misschien beter of anders in de versie van Minnie Riperton, Baby This Love I Have. Dit was de versie van Avis, die staat op een heel mooie verzamelaar, Isol Cultura, zo heet hij. Tweede verzamelaar uit die reeks, die is samengesteld door Luke Una, een heel charismatische DJ uit Manchester. Zo goed als alles wat die man doet, is fantastisch. En daarvoor Editors, met frontman Tom Smith natuurlijk. Met Call It In, Tom Smith was het juiste antwoord dat ik nodig had in de app van Radio 1 voor die duotickets voor het Cactus Festival. Die zijn ondertussen allemaal uitgedeeld. De winnaars die hebben een berichtje teruggekregen in de app. Geniet ervan, mannen. Zondag 12 juli in Brugge daar. Het is Vampire Weekend.

0: Vampire Weekend op Radio 1 en This Life. Grofgeschut, die kan je kennen van het middagjournaal in Nieuwe Feiten natuurlijk. Maar die maken ook muziek voor de sport. Zo heet het album dat ze later dit jaar gaan uitbrengen. En daaruit is dit de eerste single. Over verliefd worden, te snel gaan, het verpesten en het dan te herhalen. En dan alles.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen. Je had het best wel koud. 2 weken later, pasta pesto. Het picknickdeken was te klein.

0: Get It Up For Love van Ned Donnie. En daarvoor en dan alles van Grof Geschut. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland. Is het een dik uur file rijden? Een dik half uur, excuseer. Geen paniek. Een dik half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent is dat een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke en op de A12 vanaf Hoevenen. Ook aanschuiven op de E19 van voor Kleine Bareel en 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 naar Brussel komt er een kwartier bij tussen Londerzeel en Meissen door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is in Zellik de weg vrijgemaakt. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: De Kleuners, aangevoerd door Walter Grootaerts, toch wel de Billy Idol van de Lage Landen. Ik dans wel met mezelf. Dit zijn de Avalanches samen met Jamie XX.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

The Avalanches samen met Jamie XX, kort en krachtig, Every Single Weekend. Het is onze Vokstip, dus je kan ervoor gaan stemmen, hè? Op VRT Max. Daar hebben alle pagina's van de VRT, alle radiozenders, een pagina, beter. Je klikt even door naar de pagina van Radio 1 om daar te gaan stemmen op Vox. En dan hoor je zaterdag het resultaat hier op de radio. Dit is MC 900 Fiji,

0: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
1: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
9: Ik ben blind.
10: Wij zitten vast.
9: Ik ben blind.
10: Het licht is uitgevallen.
9: Oh, ik dacht even...
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
13: Hou je van verhalen over muziek?
14: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
13: Of luister je gewoon liever naar pop?
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Anderlecht zijn nog eens 2 lichamen gevonden in de loods die daar zaterdag is uitgebrand. Zondag waren al 2 lichamen geborgen. Er zijn dus 4 doden gevallen bij die brand. Dat is ook het aantal mensen dat als vermist was opgegeven. Wie die mensen precies zijn, is nog niet officieel bekendgemaakt. De identificatie van de slachtoffers verloopt moeizaam. De loods diende als opslagplaats en het is ook nog altijd niet duidelijk wat de brand daar heeft veroorzaakt. In Merksplas, in de Antwerpse Kempen, is vanmorgen afscheid genomen van zangeres, politica en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Zij overleed vorige week aan kanker. Bij de honderden aanwezigen ook bekende gezichten als Mark Koeken, Bart Kael en Luc Appermond en Willy Sommers.
18: Vlaanderen verliest een icoon, een warme dame. Het zal groot gemis zijn.
19: Een warm persoon. En ik denk ook de mensen die haar niet persoonlijk hebben gekend of die haar nooit hebben ontmoet, dat die ook een vriendin verliezen. Want zij was, ja, denk ik, iemand van het volk.
20: Ja, absoluut.
21: Het was een vrouw, je kon in feite alleen van haar houden. Zij gaf altijd energie. Was altijd inderdaad goed gezind, positief.
17: Vorig jaar hebben iets meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1992, toen er voor het eerst cijfers werden bijgehouden. De meeste nieuwe Belgen zijn Marokkanen, gevolgd door Roemenen, Syriërs, Polen en Italianen. 32 Belgen zijn vorig jaar ook hun Belgische nationaliteit kwijtgespeeld. En de Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. Gisteren nog liet de Amerikaanse president Trump weten dat Iran en de VS heel dicht bij een zeer goed akkoord stonden. Volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces net door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. Wisselend bewolkt met buien, kans op onweer ook tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag een regenzone van west naar oost. En ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Again, een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Wat heb je nog te goed van mij tussen nu en 4 uur? Nummer uit de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie, want dat is ons album van de week. Ik zie ook muziek klaarstaan van Brihang, van Erykah Badu en van de Breeders, want daar zijn er 2 jarig vandaag. Jawel, 2 zussen. En van 2 zussen naar een moeder en een dochter. Maridoon van Zap Mama is de mama van Kezaya. En die 2 die maken nu samen een podcast. Die heet Teapot. En het is de moeite waard. Ik heb naar de eerste aflevering gekeken onlangs. Een openhartig gesprek over dingen manifesteren, over spiritualiteit. Maar vooral ook, er zat heel veel humor in. Dit is dochter Kezaya. Zaya.

0: Ze treedt nog altijd op deze Suzy Quattro met leren broek, af en toe zoals ze dat vroeger deed. Maar altijd nog met die basgitaar omgegooid. Suzy Quattro en Ken de Ken. Het is 3:15 geworden. Opletten als je onderweg bent, want er staat al 106 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna 1 uur file rijden tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Richting Gent is dat 1 kwartier aanschuiven tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de A12 vanaf Ekeren. Op de A12 naar Brussel is een 20 minuten file rijden tussen Londerzeel en Meissen. Dat komt door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op de binnenring ook 1 kwartier in Golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: I Build You a Tower, zo heet de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. De groep van Ben Gibbard. Sinds het eind van de jaren 90 zijn ze uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Amerikaanse indie rock. En na dik 30 jaar in de business zou je in de val van de nostalgie kunnen trappen of de herhaling. Maar dat doen ze niet hoor, want dit is misschien wel een van hun meest avontuurlijke platen tot nu toe. I Build You a Tower gaat over een door en door verzuurde relatie. Op deze plaat schrijft Ben Gibbard zijn echtscheiding van zich af. En het gaat hart tegen hart, met woorden en ook met slaande deuren. We horen een zanger die naar de fles grijpt, die niet goed slaapt, die zichzelf elke ochtend een pep talk geeft in een poging om de dag door te komen. We hebben een afspraak met deze band op 30 september, want dan komen ze spelen in het Koninklijk Circus in Brussel. Album van de week, I Build You a Tower van Death Cab for Cutie. En dit is daaruit Full of Stars.
1: Radio 1.

Die man die heeft een knuffel nodig. Ben Gibbard van Death Cab for Cutie. Het nummer dat je hoorde heet Full of Stars. En het staat op ons album van de week. Dat heet I Build You a Tower. De nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. Als je die plaat in huis wil halen, dat kan. Je kan die winnen via VRT Max. Even doorklikken op de kanaalpagina van Radio 1. Daar moet je zijn. Dit is Joni Mitchell. You turn me on. I'm a radio.

Ik wil alles kunnen wat dat hij ook doet. Zo intelligent over alles doen. Alles wat dat misloopt is bedoeld. En een stap dat je zet is zo goed. Nee, ik ben niet jaloers. Allee, een beetje dan hou, dat geef ik toe. Want het is een kwestie van perspectief. Zo lang mogelijk eendags vlieg. Want ik zin hier voor de kus en de zoen. Niet voor eentje, maar voor een miljoen. Weet je nog toen dat ik niet won, maar verloor. Maar ik verlies mijn geloof niet in joh.

die super slim is. Vandaag ben ik alweer zeer terug van mijn stuk en van mijn leventje. Succes duurt toch maar eventjes, dus ik zoek een andere hobby. Iets toekomstgerichter. De mens en een

weet je wat er is en alles. Alles, daar ben jij.

0: was een nummer dat ze blijkbaar al in 2014 samen hadden gemaakt. Dan hebben ze te wachten op het juiste moment. Dat moment is nu aangebroken. Het zal op de nieuwe plaats staan van Sue Giorgi, samen met Marisa Monchi en Quando Chego.
1: Radio 1.
0: Mogelijk was dat geen perfect Portugees. Maar kijk, Ruud Roets, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We doen ons best, hè. Straks, na het nieuws van 4 uur, is er De Wereld Vandaag. En we gaan naar Belfast en wat er daar aan de hand is.
2: Ja, na die gewelddadige mesaanval van eerder deze week, vermoedelijke dader een Soedanese vluchteling, zagen we daar gevolgen gisteravond op verschillende plekken in die Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Hebben gemaskerde mensen, huizen van mensen in kleur of mensen van kleur in brand gestoken. Ja. Vechtpartijen op straat, dat is daar eigenlijk helemaal ontspoord. Dus we gaan wel eens te raden bij Harry de Pape, die het Verenigd Koninkrijk bijzonder goed kent, om te horen, ja, wat is daar aan de hand en verschilt dat in wezen fundamenteel anders van wat in andere steden in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, misschien door de geschiedenis van Belfast. Enfin, daar zijn wel wat vragen over te stellen. Het is vandaag ook 100 dagen dat de straat van Hormuz dicht is. Straat die we met z'n allen gaan opzoeken zijn, denk ik, op een atlas, ja, om zeker te zijn waar dat nu precies lag. Iran had die zeestraat gesloten nadat er een aanslag was geweest op Ayatollah Khamenei in het weekend, waarbij hij was overleden. En dan op maandag bleek dat Iran de straat volledig had dichtgedaan. Belangrijk voor de energievoorziening van de wereld. In de voorbije weken hebben we het er heel vaak over gehad. Hè. Helemaal dicht, dan toch een beetje open. Er waren allerlei doemscenario's, maar we zijn nu 3,5 maand verder. Dus gaan we toch eens kijken waar we vandaag staan. Mm. En of daar nu effectief schepen doorvaren en hoe dat dan zit met die energiebevoorrading. En met de zomervakantie dichtbij zitten ook nogal wat hoteleigenaars met de handen in het haar. En dat is omdat klanten die bij hen hebben geboekt massaal valse e-mails en WhatsApp-berichten krijgen. Ik zie jou al knikken.
0: Wat gaat? Ja. Letterlijk een week geleden.
2: Mensen die geboekt hebben via Booking vaak of via andere platforms krijgen dan een mailtje. Dat lijkt allemaal heel erg. Je moet een stuk voorschot betalen of iets doorgeven en dat is dan eigenlijk phishing. Dus heel voorzichtig zijn. Ik hoop dat jij heel voorzichtig bent geweest.
0: Maar ik had via het hotel zelf geboekt en dan kreeg ik een WhatsApp. Toch? Bericht van een frauduleuze account.
2: Wel,
0: waar ik iets moest bevestigen.
2: Voilà. Blijkbaar heel veel mensen en hoteleigenaars kunnen daar niet zo heel veel aan doen, omdat dat natuurlijk via die platformen gaat. Dus we gaan praten met iemand die een hotel heeft in Oostende, om te horen wat zij doen, hoe ze het eventueel kunnen verhelpen en waar klanten zeker moeten opletten.
0: Heel goed. Allemaal na het nieuws van 4 uur in De Wereld Vandaag.

En die gitaarsolo die had gerust nog een paar minuten mogen duren, toch? Tom Petty en The Heartbreakers en Mary Jane's Last Dance. Dit is nieuwe muziek van Noonzi. Nummer heet Easy.

0: wil op het vliegtuig, een zetel aan het raam en liefst niemand anders op de rij. Ik denk dat Erykah Badu het wel voor elkaar krijgt, toch? Window seat. En daarvoor noemt ze met Easy. En zo is het ruim 4:15 geworden. Er staat 134 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 1/2 uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 1 kwartier. Ook 1 kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. En 10 minuten op de A12 vanaf Ekeren. Naar Brussel op de A12, 25 minuten file rijden tussen Londerzeel en Meissen, daar is de weg vrijgemaakt. En ook op de E40 1 kwartier tussen Zwijnaarden en Merelbeke, dat komt door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 1 kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de A201 van Brussel naar Zaventem staat er een defect voertuig op de linkerrijstrook, ter hoogte van de aansluiting met de ring. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Er is een stakingsrecht, oké, dat begrijp ik. Maar er is ook een recht op onderwijs. En dat is zo cruciaal, want nu zijn we een generatie eigenlijk aan het verkwanselen. Want men gaat de rechten van, of allee, dat stakingsrecht laten primeren. Maar die jongeren, die moeten wel kunnen studeren. Die hebben hun onderwijs nodig, dat is belangrijk.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

terwijl het hier buiten in Brussel wat grijs uitziet en wat miezert, dromen deze mannen van een vakantie in het zuiden van Frankrijk. Herkenbaar, de Erwtenbrekers nieuwe single Het Zuiden. Het is vandaag 10 juni. De tweelingzussen Kim en Kelly Deal die vieren vandaag hun 65ste verjaardag. 65, ik kon dat amper geloven toen ik dat vanochtend hoorde in Classic Stories. Maar het is wel een feit. En die twee die vormen al sinds de jaren 90 natuurlijk de spil van deze fantastische band. Dit zijn The Breeders en Divine Hammer.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
3: Onmogelijk.
2: Zekerheden?
3: Onmogelijk.
2: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
4: Radio 1 live.

0: Het nieuws van 4 uur komt eraan en daarna is er Ruud voor je met de wereld. Vandaag, je hoorde nog Lee Dorsey en Working in a Coal Mine.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Lift het op, laat het op, werkt het tot stroom. Lift het op, laat het op, werkt het tot stroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Er is een nieuw en strenger protocol over wat je moet doen als je in contact komt met een alien. Echt waar. We gaan het erover hebben in de wereld vandaag.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hadden eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar geldt er een maximumbedrag om fraude te bestrijden. De ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd en de resultaten zijn verbijsterend, zegt Paul Kallewaert van de koepel van Belgische ziekenfondsen.
12: Er zijn thuisverpleegkundigen bij die €58.000 per maand factureren. Ja, dat is een verschrikkelijke vaststelling, dat hadden wij zelf niet verwacht, maar de feiten zijn er wel. Het RIVIF gaat nu nagaan wat de positie van die verpleegkundigen al in het verleden was. Zij zullen waarschijnlijk ook wel vragen om een verantwoording en dan zullen zij de nodige stappen nemen, eventueel het dossier ook via een gerechtelijke procedure verder afhandelen.
11: Nog 400 andere zelfstandige verpleegkundigen zitten al dicht tegen het facturatieplafond. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit nuanceert het plaatstekort in de woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er een wachtlijst in bijna 9 op de 10 woonzorgcentra. Maar volgens Genee is er geen groot probleem met het aantal plaatsen, wel met de spreiding van de vrije plaatsen. Binnenkort zijn er nieuwe cijfers die de tekorten in kaart moeten brengen.
13: In sommige gemeenten is de vraag groter dan het aanbod. Maar in andere gemeenten staat er zelfs capaciteit leeg. En als we extra investeren in capaciteit, wat we gaan doen, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn. Dat is niet ernstig.
11: Genee herhaalt dat er de komende jaren 3.300 plaatsen bijkomen in de woonzorgcentra. En vorig jaar zijn er iets meer dan 108.000 baby's geboren in ons land. Ongeveer 4% minder dan het gemiddelde van de jaren daarvoor. De cijfers komen van het Belgische Statistiekbureau. Het geboortecijfer daalt een klein beetje in Vlaanderen, maar vooral in Brussel en Wallonië. Daar zijn 6-7% minder baby's geboren vorig jaar. Het geboortecijfer zit al sinds de jaren 60 in dalende lijn, met af en toe een kleine opleving, zoals in 2021, het jaar nadat corona uitgebroken was. Het weer: wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag regen vanuit het westen en ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag zou het geleidelijk droger en warmer worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
8: Goedemiddag. 100 dagen geleden sloot Iran de straat van Hormuz af, de toegang tot de Perzische Golf. Maar hoe zit het daar vandaag? Hoor je zo meteen in de wereld vandaag.

0: Fun Loving Criminals en Scooby Snacks. In november vorig jaar kwam de grootschalige fraude van thuisverpleegkundige Stefanie Sander aan het licht uit Houthulst, voor wie wat opfrissing nodig heeft. Sander zou fictieve prestaties hebben doorgegeven aan de overheid en op die manier onterecht miljoenen euro's uitbetaald zijn. Sindsdien zijn er controles en bij die controles is een en ander vastgesteld. Paul Kallewaert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent algemeen secretaris bij Solidaris, maar u spreekt namens de koepel van Belgische ziekenfondsen. Wat is vastgesteld? 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hadden eind vorige maand al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Er is dus een limiet van dat thuisverpleegkundigen mogen aanrekenen.
1: Ja, dat klopt. Sinds 2025 is zo'n maximumplafond ingesteld. En men mag niet meer dan voor 235.000 euro aan de ziekteverzekering aanrekenen. En de ziekenfondsen hebben samen beslist om proactief proberen de thuisverpleegkundigen te informeren wanneer zij die limiet zouden bereiken of in een gevaarzone terechtkomen. Ja. En we hebben dus 4 maanden gecontroleerd en daar is vastgesteld dat 400 thuisverpleegkundigen in de gevaarzone zitten. Die zijn gewaarschuwd. Maar we hebben ook vastgesteld dat 3 thuisverpleegkundigen vandaag die limiet al overschreden hebben. Nu, je moet weten, die limiet van 235.000 euro per jaar is al ruim ingeschat. Het is zo dat een aantal verpleegkundigen, wanneer een verpleegkundige 15 uur per dag gedurende 6 dagen de week presteert, ja, hebben wij voorgerekend dat zij ongeveer aan een 12.000 euro per maand komen. Nu, de limiet die is vastgesteld, komt op 19.000 euro per maand. Dus daar zit toch wel wat marge op.
0: Ja, ja.
1: En als je nu vaststelt dat 3 verpleegkundigen na 4 maanden al over die limiet zitten, wat betekent dat zij 58.000 euro per maand hebben gefactureerd, ja, dan valt je wel van je stoel, denk
0: ja,
1: ik.
0: Want heel concreet, geven verpleegkundigen door aan de ziekteverzekering welke acties zij hebben uitgevoerd, wat zij precies allemaal hebben gedaan. Zo moet ik het zien, hè?
1: Dat klopt. Zij factureren prestaties die zij bij patiënten hebben uitgevoerd, hè, normaal gezien. Daarvoor moet normaal de identiteitskaart gelezen worden. Uh-huh. Dat wordt vanaf volgend jaar een verplichting. Maar hier is het duidelijk dat dit niet altijd het geval is geweest en dat men dus voor veel te veel gefactureerd heeft.
0: Ja, en op elke handeling, ja, die zij doen, staat een ander tarief afhankelijk van wie de patiënt is en wat ze hebben gedaan, bijvoorbeeld.
1: Dat klopt. Ja. Dat zijn de zogenaamde W-waarden. Een waarde die is toegekend, die ligt vandaag op €5,88. En elke prestatie krijgt zo'n aantal W-waarden en het maximum ligt op 40.000 per jaar. En dat is dan dat limietbedrag van 235.000 euro.
0: Ja. Als mensen nu al bijna aan die 235.000 euro zitten na 5 maanden werken, dan wil dat zeggen dat ze ofwel 24 uur op een dag gewerkt hebben ofwel dingen hebben doorgegeven waar iets aan schort.
1: Zeker en vast. En wat ook erg en ernstig is, dat is dat wij ons ook vragen stellen bij de zorg die dan aan de patiënten is geleverd. Hè. Aan een dergelijk tempo, zelfs al ligt dat wat lager, is het onmogelijk om kwaliteitsvolle medische verzorging aan de patiënten te geven. Hè. En bovendien is het ook zo dat bij dergelijke vaststellingen deze thuisverpleegkundigen een smet zijn voor die 27.000 andere verpleegkundigen die wel op een plichtsbewuste en correcte manier hun patiënten verzorgen.
0: Ja, goed,
1: dat is ook de reden waarom wij dit willen aanpakken.
0: Ja, ja, goed dat u dat inderdaad benadrukt. Jullie hebben dat nu laten weten aan deze 3 mensen. Ik neem aan dat zij dan de kans krijgen om dat te verduidelijken of om zich te verdedigen.
1: Dat klopt, maar we hebben daarvoor ook het dossier of hun dossiers aan het RISIF bezorgd, hè, die het onderzoek nu overnemen. Hè, maar ik kan wel stellen dat met deze aantallen per maand, dat die toch wel ernstige vragen oproept. En
0: ja,
1: wij denken dat dit absoluut een vervolg moet krijgen.
0: Ja, welk vervolg kan dat zijn?
1: Wel, het is zo dat wij als ziekenfondsen beslist hebben om al hun facturaties momenteel on hold te zetten. Dat betekent dat wij geen terugbetalingen meer doen. Volgens de regelgeving kunnen we dat ook niet meer, omdat dat het maximum plafond is. En dus zullen die prestaties niet meer vergoed worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus... aan de andere kant houdt het...
0: Ja. Mm-hmm. Zegt u maar.
1: Ja, aan de andere kant houdt dat dan weer het risico in dat die thuisverpleegkundigen aan hun patiënten eventueel die prestaties rechtstreeks gaan aanrekenen. Hè. Dus de patiënt wordt dan daarvan de dupe. Nu is het wel zo dat de thuisverpleegkundige de patiënt voorafgaandelijk daarvan moet inlichten. Hè.
0: Mm-hmm.
1: De bewijslast daarvoor ligt bij de thuisverpleegkundige. Ligt hij de patiënt niet in, dan moet hij... of zij die factuur niet betalen. Dus
0: ja.
1: We raden ook aan, mocht men door een dergelijke verpleegkundige benaderd worden, dat men toch eerst contact opneemt met het ziekenfonds.
0: En dat niet zomaar rechtstreeks betaalt.
1: Dat klopt, dat klopt. Dat men toch eerst informeert van, is er iets aan de hand met die verpleegkundige wanneer je dergelijke vragen krijgt.
0: Ik begrijp wel uit uw uitleg, meneer Kallewaard, dat deze mensen eigenlijk gewoon verder kunnen blijven werken.
1: Het is zo dat in de huidige regelgeving zij verder kunnen werken en mits het akkoord van de patiënt, want dan moet er wel zijn, prestaties kunnen verlenen. En wij vragen daar toch om in de toekomst een regelgeving te maken die een sluitende of meer sluitende bescherming voor de patiënt geeft.
0: Ja, 3 uitschieters zijn er, maar er zijn nog 400 andere thuisverpleegkundigen waar er mogelijk vraagtekens bij kunnen gesteld worden. Dat is toch best veel, ook op 27.000 mensen die wel hun werk goed doen.
1: Ja, als je de som bij elkaar telt, die verpleegkundigen vermoedelijk ten onrechte hebben gefactureerd, dan kom je al wel aan een aardig bedrag.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk ook de bedoeling om dat in de toekomst tegen te gaan. En dat is ook de reden waarom we proactief, dus op voorhand, die controles al wilden doen. Zoals ik daarnet zei, we waren al wel verrast dat er sommigen nu al over zaten. Maar we rekenen ook nog wel op een nieuwe maatregel die op 1 januari 2027... van kracht zou worden, namelijk de verplichte lezing van de identiteitskaart.
0: Mm-hmm.
1: Eventueel ook met gevolgen op de facturatie wanneer de thuisverpleegkundige dat onvoldoende doen. Want we hebben wel vastgesteld in onze controles dat er een duidelijk verband is tussen het weinig lezen van de identiteitskaart en het hoog factureren van prestaties aan de ziekteverzekering.
0: Ja.
1: Maar daar moet je geen tekening bij maken, je weet dan wat daar gebeurt.
0: De reden waarom u hier publiekelijk mee naar buiten komt, heeft daar ook mee te maken, denk ik, hè?
1: Ja, het is zo dat wij nogmaals de thuisverpleegkundigen die wel hun werk op een correcte manier doen, willen ontlasten van deze manier van werken van die hele kleine groep. En we willen uiteraard ook dat de gelden, de centen, het belastinggeld van de mensen, dat dat op een juiste manier besteed wordt en aan zorg wordt besteed die nuttig en nodig is. Hè, en niet aan dergelijke praktijken.
0: Paul Kallewaard, voor de koepel van Belgische ziekenfondsen, hartelijk dank voor de uitleg.
1: Graag gedaan.

0: met jou. Floris Francis Arthur en Wolfje. 164 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 1 uur trager. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent 25 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel is dat. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. Een kwartier op de E19 vanaf Kleine Bareel en een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Brussel op de E40 20 minuten tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 20 tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Op de R4 de binnenring van Gent 25 minuten tussen Desteldonk en Gent-Zeehaven door een ongeval en in Geraardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: De wereld vandaag.
0: In de Landloperskapel in Merksplas-Kolonie is vandaag de uitvaart gehouden van Margriet Hermans. De afgelopen weken, toen ze zelf al heel ziek was, gaf ze zelf mee vorm aan de plechtigheid. En Margriet praatte met veel liefde over de warme stem van Berre. Ze leerde hem kennen tijdens Zomerhit. En toen haar dochter Céline deze week vroeg of Berre wilde zingen op de begrafenis, maakte hij meteen zijn agenda vrij.

0: zijn hier vandaag samen om afscheid te nemen van onze zeer geliefde Margriet.
1: Dat is een prachtvrouw, hè? Margriet, hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
2: Margriet is altijd een topvrouw geweest, ja. Ik ze tegenkwam altijd een goede dag.
3: Voor mij was ze niet alleen mijn tante, maar ook mijn meter. We hadden een bijzondere band. We konden samen lachen, zingen, een glas wijn drinken en praten over alles en niets.
4: En kijk waar we nu staan. In de landloperskapel van Merksplas om afscheid te nemen van die kandidaten 4, Margriet Hermans.
5: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. En ze was, zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief, omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was. En je voelde het ook echt bij haar. Dat het een warme, lieve vrouw was. En ik herinner me nog goed dat die ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen, waar volle bek ruzie was, kon ontzenuwen.
6: Het is een hele triestige dag. Wij verliezen vandaag een icoon. Een warme, fijne vrouw, een fijne dame.
7: Maar wat niet verandert is wat zij heeft achtergelaten. Een spoor van talent, warmte en menselijkheid dat niemand van ons ooit zal vergeten.
8: Dat is een staatsbegrafenis, hè, bijna. Margriet was zeer goed lachs, zeer benaderbaar, volks. Ik bedoel, goede zangeres, alles, moeder, dochter, alles zat daarin. Hè.
9: De vrouw die mij heeft geleerd dat zacht zijn geen zwakte is. En zwak zijn een sterkte kan zijn als je er maar uit leert. Dat je jezelf niet kleiner moet maken om anderen comfortabel te houden. En dat liefde rommelig is of kan zijn als het maar echt is.
10: I see how beautiful this life is.

0: Een vriend van Margriet Hermans is 72 jaar geworden.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Weet jij wat dit is?
3: Do you understand what she's saying?
0: Het is een stukje uit de trailer van Disclosure Day, de nieuwe film van Steven Spielberg, science fiction, over een geheim agent die documenten over buitenaards leven openbaar wil maken. We gaan het niet over de film hebben, wel over dat buitenaards leven, over aliens. Want er is een nieuw en strenger protocol over wat je moet doen als je er eentje zou tegenkomen. Sarah Moens, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Expert ruimterecht aan de Thomas More Hogeschool. Voor zover ik weet is er nog geen buitenaards leven ontdekt. Waarom is er dan wel zo'n protocol?
4: Dat klopt. Er is nog niets ontdekt, maar we moeten natuurlijk wel klaar zijn mocht dat het geval zijn. Dus zo'n protocol is er nodig, omdat als er een mogelijke ontdekking zou zijn van die buitenaardse intelligentie, dat dat niet gewoon een wetenschappelijk nieuwtje zou zijn, maar dat men daar zeer voorzichtig mee om zou gaan, want dat zou natuurlijk een gebeurtenis zijn met mogelijk wel wereldwijde gevolgen.
0: Ja, dat protocol is dan vooral bedoeld voor wetenschappers?
4: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een handleiding, principes die door wetenschappers gevolgd moeten worden en wat ze moeten doen wanneer dat ze iets zouden ontdekken.
0: Ja, er was er al eentje zo'n protocol. Het is nu vernieuwd en verstrengd. Wat staat daar dan in?
4: Ja, daar staat bijvoorbeeld in dat als je een mogelijke ontdekking zou doen, dat je eerst goed moet verifiëren. Voordat je nieuws de wereld instuurt, moet het natuurlijk zeker zijn dat het niet gaat over iets anders, een storing bijvoorbeeld, maar dat het echt wel over een signaal gaat van buitenaardse intelligentie. En ten tweede, ja, dan is natuurlijk de vraag, stel dat je het geverifieerd hebt en het zou echt zijn, ja, dan mag je natuurlijk niet zomaar gaan antwoorden. Maar dan is ook wel de bedoeling dat je eerst overlegt bij voorkeur binnen een internationaal orgaan als de Verenigde Naties over een antwoord, als dat dan het geval zou zijn, aan zo'n buitenaardse intelligentie.
0: Ja, ja. Wat verstaat men daar allemaal onder? Onder een buitenaardse intelligentie, buitenaards leven?
4: Ja, dus hier heeft men het eigenlijk echt over bijvoorbeeld radiosignalen of infraroodsignalen. Dus als je zoiets zou vinden, dan is het de bedoeling dat je dat protocol zou volgen.
0: Ja, waarom is dat protocol nu ineens verstrengd? Want ik begrijp dat het er wel was, maar dat ze het nu hebben aangepast.
4: Ja, dat klopt. Er was al eentje in 2010. Dat is nu aangepast omdat we natuurlijk AI hebben, maar ook veel meer complottheorieën. Informatie gaat heel snel de wereld rond. Mm-hmm. En ook die wetenschap is veranderd. Zoals ik al zei, toen ging het vooral over radiosignalen. Maar nu gaat men ook bijvoorbeeld zoeken naar infraroodstralen. Dus er was wel een update van dat protocol nodig.
0: Meer moeten we er niet achter zoeken. Wie maakt dat eigenlijk, dat protocol?
4: Ja, dat is dus een internationale vereniging die dat geschreven heeft. Dat is de International Academy of Astronautics. Zij worden wel erkend door de Verenigde Naties en zij hebben eigenlijk als doel om heel veel verschillende spelers op ruimtevaartvlak, bijvoorbeeld ruimtevaartagentschappen, maar ook academici rond ruimtevaart samen te brengen.
0: Ja, weten we dat? Is het ooit al eens toegepast?
4: Ja, we weten dat eigenlijk niet. Nee. En voor zover het publiek is, is er nog geen buitenaardse intelligentie ontdekt of vastgesteld.
0: Ja, voor zover het publiek is, want mogelijk zouden we het ook gewoon niet weten, mocht het wel zo zijn.
4: Dat zou zeker kunnen, ja.
0: Uw vakgebied, ruimterecht, daar valt waarschijnlijk alsmaar meer onder.
4: Zeker en vast, ja. Het zijn spannende tijden op vlak van ruimterecht. Denk bijvoorbeeld aan, we gaan terug naar de maan. En wat gaan we daar allemaal doen? Wat mag je daar doen? Dat zijn heel interessante discussies voor een ruimtejurist natuurlijk.
0: Ja, we horen nu zeker nog in de toekomst. Sarah Moens, hartelijk dank.
4: Dank u.
2: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensieten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com. Samen met Radio 1.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: zo gaan ze nog wel even door. De police en de do-do-do. Het is vandaag 100 dagen dat Iran de straat van Hormuz heeft afgesloten. De zeestraat die toegang biedt tot de Persische Golf. Belangrijk omdat een groot deel van alle olie en vloeibaar gas dat wereldwijd wordt verhandeld, daar passeert. Iran sloot de straat af, reageerde daarmee op de dood van Ayatollah Khamenei. Hij stierf eind februari bij een Israëlisch-Amerikaanse aanval. En op maandag 2 maart klonk dat nieuws over de straat van Hormuz zo.
1: De straat van Hormuz in de Persische Golf is afgesloten, dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Schepen die er nog door proberen te varen zullen in brand gestoken worden, zo waarschuwt de garde nog. De straat van Hormuz in de Persische Golf is een zeeengte tussen Iran en Oman aan de overkant. Langs daar wordt een groot deel van de olie en gas uit de regio naar de rest van de wereld verscheept.
0: Dus waren er toen allerlei doemscenario's over wat dat kon betekenen, dat afsluiten van die straat. Maar hoe zit dat vandaag? 3,5 maand verder. Bart Gonnissen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: U bent rivierloods. Vroeger bent u als kapitein regelmatig door de straat van Hormuz gevaren. Ja. Misschien is de belangrijkste vraag, is die straat vandaag nog altijd dicht?
2: Eigenlijk het korte antwoord is ja. De Verenigde Staten hebben wel verklaringen afgelegd dat ze zeggen van ja, de afgelopen 2 maanden zijn er 1000 schepen doorgegaan. Ja, de realiteit is helemaal anders. We kunnen ervan uitgaan dat sinds 28 februari er maar 500 transits zijn gebeurd. En als je dat vergelijkt met het verkeer voorheen, dat was 139 schepen gemiddeld per dag. Dus 500 op 3 maanden.
0: 3,5 maand, ja.
2: Ja, dat is dus heel weinig. En als we kijken naar de cijfers van gisteren en eergisteren, spreken we over 2 schepen, 7 schepen per dag. Dus ja, verre van de cijfers die we voorheen kennen. Ja. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, de straat is eigenlijk gewoon dicht.
0: De situatie is niet genormaliseerd. Als er dan toch een paar schepen doorpasseren, wie zijn dat dan?
2: Dat zijn voornamelijk op dit moment eigenlijk de Iraanse schepen, voornamelijk LPG-schepen, die richting India en Pakistan gaan. En de paar schepen die nog door de Amerikaanse blokkade, laten we niet vergeten dat de Amerikanen ook een blokkade hebben ingezet, zijn nog een paar olieschepen die richting China gaan. Dat zijn eigenlijk zowat de enigste schepen die er nog doorgaan op dit moment.
0: Ja, bij het sluiten van de straat herinner ik mij, ik denk dat wij daar ook een gesprek over gehad hebben, al na een paar weken was er grote bezorgdheid over de schepen die daar in de buurt lagen, die bemanningen die daarop zaten. De bezorgdheid was, hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het zal zijn voor die bemanningen om bijvoorbeeld bevoorrading te krijgen en zo. Wat is er gebeurd met al die schepen die daar toen lagen te wachten?
2: Goh, de schepen liggen nog steeds te wachten. En nu van de westerse rederijen, de westerse bemanningen, is men er toch wel in geslaagd om bepaalde bemanningswissels door te voeren. Dus heeft men niet alleen kunnen zorgen dat die mensen thuis geraken, maar ja, dat schip kan niet zonder bemanning blijven. En men heeft ook de nodige mensen gevonden om eventueel aan boord te willen gaan in een oorlogsgebied. Mm-hmm. Het probleem situeert zich voornamelijk bij bemanningen uit landen, derde wereldlanden, of landen zoals India, de Filipijnen, Bangladeshi. Dus ja, die raken niet afgelost. Er was wel een probleem van bevoorrading. Ondertussen zijn er wel vele privé-initiatieven van liefdadigheidsorganisaties die toch proberen voedsel en water aan boord te krijgen.
0: Ja, dat voor de mensen die daar zijn, want er zijn dus schepen die nog in de Persische Golf liggen.
2: Zeker.
0: En er zijn schepen die liggen te wachten eigenlijk om naar de Persische Golf te varen.
2: Ja, ja. En men spreekt altijd als de straat open gaat, hoeveel schepen gaan er uit die Persische Golf gaan.
0: Ja?
2: De vraag die men moet stellen is van, gaat een reder nog bereid zijn om zijn schip terug de Persische Golf in te sturen, als het natuurlijk nog heel onstabiel is?
0: Ja,
2: met opnieuw
0: het
2: risico dat die schepen opnieuw vast gaan zitten. Dus de schepen eruit krijgen, dat is de eerste stap. Maar dan moet je ook een reder zover krijgen om zijn schepen daar terug naartoe te sturen. Dus ja, die lading olie gaat er misschien uit, maar dan is het in de nabije toekomst, gaat men die olie nog kunnen blijven uitvoeren via de Persische Golf.
0: Ja. Wil niet zeggen dat er dan inderdaad een beweging over en weer gebeurt. Dat was nog zoiets. De verzekeringen van die schepen die gingen pijlsnel omhoog in die dagen nadien. Hoe zit dat vandaag?
2: Nu, die verzekeringen zijn nog altijd echt hoog. Men had voornamelijk een probleem dat men toen in snelheid gepakt was, de verzekeringsmaatschappijen, door die oorlog.
0: Ja.
2: En men had geen financiële reserves om eventueel schadegevallen uit te betalen. Ondertussen zijn die reserves er wel. Maar dus kunnen we in geval van schade, kan dat natuurlijk betaald worden. Maar je moet ook rekenen, de schade die betaald wordt, laten we zeggen, een schip wordt gezonken. Er zijn misschien gekwetsten, gewonden. De verzekering betaalt dat. Maar voor die reder wil dat zeggen, dat is een schip schip dat gezonken is. Een schip waarop hij rekent om de komende 10, 15 jaar toch inkomsten van te hebben. Dus dat is een inkomstenverlies voor de komende 10, 15 jaar. Je kan een schip niet onmiddellijk vervangen.
0: Ja.
2: Dus dat is een enorm risico dat een reeder, zelfs als hij zegt van ja goed, mijn schade wordt betaald. Maar dat betreft schade die nog over een decennium gaat verder zetten.
0: Dus ik hoor u wel die redenering maken. Zelfs als de straat morgen zou opengaan, gaat daar toch een serieus wantrouwen zijn om daar zomaar weer volledig gebruik van te maken.
2: Ja, en niet alleen het vertrouwen moet terugkomen, maar heel de logistieke keten die moet zich terug aanpassen. Hè. Men geeft nu schattingen vanuit de industrie. Zelfs als van vandaag op morgen Trump en Iran Kumbaya gaan zingen rond het kampvuur, dan spreken we nog altijd misschien een jaar voordat heel die logistieke keten terug op zijn plooi komt.
0: Ja.
2: Men heeft wel stappen gezet om alternatieven. We denken aan de pijplijn tussen de Persische Golf en de Rode Zee, naar de haven van Yanbu van Saudi-Arabië in de Rode Zee. Hetzelfde met Oman. Op dit moment kunnen die ongeveer 30% van de olie uitvoeren, maar nu hebben we de Houthi die terug zijn van nooit weg geweest. En die dreigen nu terug opnieuw de schepen in de Rode Zee, in de Bab el-Mandeb, aan te vallen. En dat heeft dan voornamelijk in relatie met het conflict tussen Israël en Libanon. Nu, de Bab el-Mandeb neemt 15% van de totale scheepvaart in de wereld.
0: Ja,
2: gaat daardoor.
0: Maar als het er bovenop komt.
2: Ja, dat is dus het grote nachtmerriescenario. Dan heb je niet alleen de straat van Hormuz, maar dan heb je ook de Bab el-Mandeb die dichtgaat. Ja, dat is een volledig rampscenario. De olietankers die nu nog een beetje kunnen laden in Yanbu, ja, die kunnen niet uit de Rode Zee. Dus die moeten via Suez, maar Suez kan ook geen hele grote tankers aannemen. De containerschepen, die, laten we niet vergeten, de Persische golfstaten vertrouwen ook op containerschepen om hun te bevoorraden van voedsel en medicijnen. Ja, die kunnen nu via de Rode Zee, als die dat ook niet meer kunnen. Ja, dan zitten we daar weer met een probleem.
0: Ja.
2: Dus het is een heel moeilijke situatie, een volatiele situatie.
0: Een scenario dat gelukkig nog niet zich heeft voltrokken. Ik wil toch even inpikken op wat u daar zei. Toen de straat van Hormuz dichtging, waren er wel heel veel doemscenario's. En niet alleen voor energie. 1/5 van alles wat olie en vloeibaar gas is, moet eigenlijk door die straat van Hormuz passeren. 1/5 voor wat de hele wereld betreft.
2: Ja.
0: Maar er waren ook bezorgdheden over de gevolgen voor de voedselketen. 3,5 maand later lijkt dat allemaal toch mee te vallen, of ziet u dat anders?
2: Men heeft een aantal maatregelen getroffen. En dan denk ik voornamelijk aan de energiebevoorrading.
0: Ja, die pijpleidingen hebben dat een stukje opgevangen.
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten en andere landen zoals Japan hebben hun strategische voorraad vrijgegeven. Ze hebben dus een strategische voorraad die zij bijhouden in geval van crisis. En ze hebben dus de markt eigenlijk een beetje overspoeld met olie die zij reeds in voorraad hadden.
0: Klopt.
2: Daarom is de prijs op dit moment van een vat olie onder de $100, zou je zeggen. Dat is eigenlijk relatief weinig aangezien de crisis. Nu, het probleem is die voorraden die men vrij heeft gegeven, die worden niet aangevuld. Dus men heeft eigenlijk het grote probleem een beetje naar zich, een beetje vooruitgeschoven. Dus ik ben een beetje akkoord met de CEO van BASF, die zei van we gaan de grote crisis nog in de tweede helft van dit jaar krijgen in verband met energiebevoorrading of energieprijzen. Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken over bevoorrading, zeker niet in de Verenigde Staten en Europa, maar wel over prijzen. De markt, er zal een tekort zijn van energie, dus de prijzen zullen omhoog gaan.
0: Ik denk dat het kouder wordt.
2: Ja, en ik denk dat we dus in de tweede helft van dit jaar wel toch wel terug naar zeer hoge prijzen gaan.
0: Wij zijn er nog niet, dat is duidelijk. Bart Gonnissen, hartelijk dank voor uw analyse.
2: Met plezier.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Bijna 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de E34 vanaf Melzele. 20 minuten op de E17 in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de E19 vanaf Kleine Bareel een kwartier. Naar Brussel op de E19 bij Mechelen-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Wolen en Jette, op de binnenring 20 tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En in Geraardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.
0: Morgen is het zover, start van het WK voetbal. En dat is behalve een sportief feest ook het grote prestigeproject van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Geld, macht en aanzien, dat is allemaal Infantino. Een soort koning van het voetbal is hij. NOS-onderzoeksjournalist Guido van Gorp, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U heeft een podcast gemaakt over deze man en hebt heel wat mensen kunnen spreken over Gianni Infantino. Mag ik dat zeggen, dat hij toch een beetje de koning van het voetbal is?
3: Ja, dat is helemaal perfect gezegd. Hij is de machtigste man in het voetbal. De emperor. Je kunt hem allerlei termen geven.
0: Hoe komt dat, dat hij zo machtig is?
3: Dat heeft hij eigenlijk helemaal zelf gecreëerd. Hij kwam 10 jaar geleden kwam hij aan de macht. En de periode daarvoor had je Sepp Blatter. Die is eigenlijk met pek en veren Zurich uitgestuurd. Men wilde een nieuwe FIFA, hervormingen. Eigenlijk ook minder macht bij de president. Maar kijk nu eens, we zijn 10 jaar verder. En de president van nu heeft veel meer macht dan Blatter ooit heeft gehad. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om een podcast te maken over hem. Of echt in Gianni te duiken. Want ja, ik verwijt dat eigenlijk mezelf ook al een beetje als journalist. En misschien ons als beroepsgroep bijna wel. Van, hebben we allemaal een beetje zitten slapen met Infantino? Want intern toezicht is een stuk minder geworden.
0: Ja.
3: Er zijn geen persconferenties meer. Dat was de laatste, dateert van een aantal jaar geleden. Dus kritische vragen stellen, dat is bijna niet meer mogelijk. Ja, en hij heeft wel een paar dingen op papier natuurlijk heel echt veranderd, die ook noodzakelijk waren. Bijvoorbeeld, elk land heeft een stem om een WK toe te wijzen, om de president te kiezen. Dat was vroeger allemaal besloten in een klein kamertje met mannen in pak, niet transparant. Maar nu is het iets democratischer op papier. Maar het is ook schijndemocratie, zou je kunnen zeggen. Want ja, hij heeft ook veel controle op de stemmers.
0: Ja. Zijn voorganger Sepp Blatter, die was zelf niet onbesproken. Hij noemt Infantino een dictator. Misschien kunnen ze eventjes luisteren.
4: I see him as a dictator. He has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one federate nothing.
0: Ja, wat u net komt te zeggen, Infantino doet er dan ook alles aan om aan de macht te blijven.
3: Ja, en natuurlijk is het ook wel interessant, brisant ook wel, dat Sepp Blatter deze uitspraken doet. Want over hem werd ook vaak gezegd destijds, het is een dictator.
0: Ja.
3: Hij regeert met ijzeren vuist of ijzeren hand. Dus dat is wel interessant, maar in de kern heeft hij wel een punt. Want ja, hij heeft echt de touwtjes heel strak in handen. Dat kun je met alle veiligheid wel zeggen over Gianni Infantino.
0: Waarom doet niemand binnen FIFA of een van de andere grote bonden, waarom reageert er niemand? Waarom doet er niemand iets daaraan?
3: Er zijn echt wel tegenkrachten. Alleen, die komen vanuit Europa en dan heel specifiek vanuit het westen, het noorden van Europa, België, Nederland, de Scandinavische landen. Die zijn in het verleden best wel kritisch geweest. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar alleen het Nederlandse perspectief. Tijdens het vorige WK in Qatar hadden we het nog een beetje geprobeerd met een One Love armband, met statements die we mee wilden nemen in onze koffer richting het WK. Ja, en dat werd meteen gelogenstraft door Gianni Infantino, die geweldig uithaalde richting al die landen. De banden verbood. En er is eigenlijk een zekere angst in geboezemd om je uit te spreken. En men kiest ook wel voor het geld. Want als één ding Gianni wel goed doet, zou je kunnen zeggen, het heeft ook nadelen, is dat hij van de FIFA een geweldige money machine heeft gemaakt. Er komen echt miljarden binnen. Dit WK wordt ook weer het winstgevende.
5: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 Live.
1: De strategie die erachter schuil gaat is wel van... we willen deze man, de belangrijkste man in Amerika, willen we te vriend houden. Want dit WK moet goed verlopen. Dus dat zit er wel achter.
2: Ja, het is inderdaad misschien iets waar wij als journalisten, de sportjournalisten... toch ook eens in eigen boezem moeten kijken. Want vanaf morgen is hij weer de grote ster, Gianni Infantino. Misschien is het moment voor wat kritische vragen.
1: Nou ja, de vraag is, krijg je de mogelijkheid om überhaupt vragen te stellen? Dat is wel serieus een ding. En laat hij ook van zich horen zoals hij van zich liet horen... 4 jaar geleden bij het WK in Qatar. Want bijvoorbeeld, er is nu een scheidsrechter naar huis gestuurd. Mm-hmm. Hebben we de FIFA gehoord? Tot nu toe nog niet. Er zijn landen die zijn aangekomen met het vliegtuig, worden meteen gefouilleerd. Terwijl andere landen juist vriendelijk ontvangen worden. Spanje werd bijvoorbeeld ontvangen met een mariachi die ging zingen en spelen op de gitaar. Er is wel klassejustitie wat dat betreft. En FIFA zwijgt tot nu toe. Dus Dat is wel interessant om te volgen. Wat gaat FIFA doen? Is er een moment dat ze zich uit gaan spreken of blijven ze zeg maar in het spoor van Trump?
2: Dankjewel om ons daar ook op te alerteren. Guido van Gorp voor NOS, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: En een WK zonder gedoe, dat is dus de intentie. Of dat zo wordt, dat zullen we moeten zien. De Iraanse minister van Sport dreigt ermee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal stop zal zetten als er op de tribunes protest te zien of te horen valt tegen het Iraanse regime. De minister wil bijvoorbeeld geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. En bij het minste incident zal het Iraanse team het veld verlaten. Dat liet hij ook nog weten. Iran zit in de groep van onze Rode Duivels. Ze spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. En net in die stad woont een grote Iraanse gemeenschap. Meestal tegenstanders zijn dat dan van het regime. Dus heel nieuwsgierig om op dat moment niet alleen naar het veld, maar ook eens naar de tribunes te kijken.

0: je met de zomervakantie in gedachten al een hotel hebt geboekt of van plan bent om dat binnenkort te doen via een van de boekingplatforms, blijf dan zeker luisteren naar De Wereld Vandaag. Er is namelijk een heel grote phishing-operatie bezig en wij kunnen jou vertellen wat je best wel of niet doet.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Ves, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact.

0: Bedrijfssoftware die altijd werkt. Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel.
4: Een bank-app met onnodig veel keuzes?
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
6: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Ja, nog één meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 5:00, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumbedrag gefactureerd voor een heel jaar. Er zijn vorig jaar 40.000 Belgen bijgekomen en na de rellen in Belfast roept ook de familie van de neergestoken man op tot kalmte. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al meer gefactureerd dan wat ze op een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Ze factureerden €58.000 per maand. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En de ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd. Lien de Koman. Die resultaten zijn wel opmerkelijk.
15: Ja, want 3 verpleegkundigen hebben dus in 4 maanden tijd hun jaarbudget al overschreden. Het plafond ligt op €19.000 per maand. Zoveel mogen ze factureren aan de ziekteverzekeringen. Als ze meer prestaties aanrekenen, dan is dat verdacht voor fraude, want dat plafond is al heel ruim. Dat zegt Paul Kallewaert in naam van de Belgische ziekenfondsen.
16: Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
15: Naast die 3 uitschieters worden nog 400 andere verpleegkundigen van dichtbij opgevolgd, omdat ook zij heel veel prestaties hebben ingediend. En dat is volgens Kallewaert altijd problematisch.
16: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Het gaat om niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten met een binnen- en een buiten worden behandeld.
15: Ja, verpleegkundigen die dat jaarbudget overschrijden, mogen geen facturen meer indienen bij het RISIF. En dat betekent dus dat hun patiënten geen terugbetaling meer krijgen. De verpleegkundigen moeten dat altijd op voorhand laten weten aan die patiënten.
14: Dankjewel, Lien. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit nuanceert het plaatstekort in de woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er in 9 op de 10 woonzorgcentra een wachtlijst. Maar volgens Genee is er geen groot probleem met het aantal plaatsen, wel met de spreiding van de vrije plaatsen. Vanuit het Vlaams parlement, Benedict Cousement.
17: Mensen worden ouder, dat is goed nieuws. Maar Vlaanderen is niet klaar om voor iedereen te zorgen. Katrien Schrijvers van CD&V.
18: We moeten natuurlijk mensen de gemoedsrust kunnen geven dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat ze daar in hun vertrouwde omgeving ook een plaats zullen vinden.
17: En de oppositie deelt die bezorgdheid over de wachtlijsten en de prijzen. Voor Vlaams Belang, Emmanuel de Reuze.
19: Onze vraag is, wanneer komt er nu eindelijk eens dat doortastend beleid? Wij wachten erop, onze ouderen wachten erop. Het minste dat u kan doen voor hen is zorgen dat ze een waardige en onbezorgde oude dag hebben.
17: Maar volgens minister Genee is het plaatstekort niet zozeer het probleem. wel de spreiding van de vrije plaatsen.
20: En als we extra investeren in capaciteit, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn.
17: Nieuwe cijfers zullen nu duidelijk moeten maken waar extra plaatsen nodig zijn.
14: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners met de Belgische nationaliteit. Officiële cijfers van het statistiekbureau Stadbel zijn vandaag verschenen. En wat blijkt? De Belgische bevolking is op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners gegroeid. Maar Wim Schepers, daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
21: Ja, die lichte toename hebben we enkel te danken aan migratie, want voor het vierde jaar op rij stierven er vorig jaar meer inwoners dan dat er geboren werden. Dat heeft tot gevolg dat onze bevolking al maar veroudert. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder en van alle 65-plussers is 1 op de 3 minstens 80. Brussel is het enige gewest dat tegen die trend ingaat. Daar neemt het aantal 65-plussers al jaren af. Brussel is ook het enige gewest waar er wel nog meer geboortes zijn dan sterfgevallen. En van alle Belgen zijn er ook al maar minder die in België geboren zijn. 30 jaar geleden waren 9 op de 10 inwoners hier geboren. Nu zijn dat er nog maar 8, in Brussel zelfs nog maar 1 op de 2.
14: Dankjewel, Wim. De familie van het slachtoffer van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierland roept op tot kalmte. In een verklaring bedanken familieleden de omstaanders die snel hebben gereageerd, waardoor de man het overleefde. Maar ze benadrukken dat alleen vreedzaam protest zinvol is en dat deze tragedie de maatschappij niet mag verdelen. De man die maandagavond in Belfast de 40-jarige man de keel probeerde over te snijden is een Soedanese vluchteling. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen geviseerd. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
22: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
14: Na de rellen van vorige nacht zijn 3 mensen opgepakt. Gevreesd wordt voor nieuwe rellen vanavond. De Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken al dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. En gisteren nog liet de Amerikaanse president Trump weten dat Iran en de VS heel dicht bij een zeer goed akkoord stonden. Maar volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. En de Iraanse minister van Sport dreigt er intussen ook mee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal stopzet als er op de tribunes protest tegen het Iraanse regime te zien of te horen valt. Het WK begint morgen. De minister wil ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. Die oude Persische vlag is geliefd bij de tegenstanders van het regime. Bij het minste incident zal het Iraanse team het veld verlaten, zegt de minister. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Ze spelen tegen elkaar op 21 juni in LA. Paus Leo XIV is vandaag aan zijn 5e dag toe van zijn rondreis door Spanje. Zijn 2e dag in Barcelona is het. En met een hoogtepunt vanavond wellicht, met een mis in de tot de verbeelding sprekende Sagrada Familia-kerk. Peter de Kroebele, dat wordt iets groots na een volle dag.
23: Jazeker, vanochtend en vanmiddag was de paus al in Montserrat, het wereldberoemde Benedictijnenklooster, even buiten Barcelona. Hij bad er de rozenkrans, lunchte er met de gemeenschap daar. Op dit moment spreekt hij met armoedeorganisaties in de Sant'Agustí-kerk. En straks, inderdaad, gaat hij naar de Sagrada Familia, de kerk van architect Antonin Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden is gestorven. En de paus zal dus Gaudí en de Sagrada Familia met een grote misviering eren. Hij zal ook het grote kruis zegenen bovenop de hoogste toren van de Sagrada. Dat is de zogenoemde Jezus Christus-toren, waardoor trouwens de Sagrada Familia de hoogste kerk van de wereld is. En nadien bezoekt Leo nog het graf van Gaudi in de crypte van zijn kerk. En dan morgen en overmorgen, de laatste twee dagen van de pauselijke reis. Dan is Leo in Haves op Gran Canaria en in Tenerife om daar de migratieproblematiek nog eens extra op de agenda te zetten.
14: Dankjewel, Peter. Sport in het wielrennen heeft Amerikaan Quinn Simmons de vierde etappe gewonnen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op de achtste plaats en de Fransman Baudin blijft leider in het klassement. Het weer, stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog. Na de middag een regenzone vanaf het westen en maxima tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig, maar vanaf het weekend geleidelijk droger en warmer. We begonnen met controles van ziekenfondsen op de facturen die zelfstandige thuisverpleegkundigen indienen. Daaruit blijkt dat 3 van hen nu al meer gefactureerd hebben dan ze mogen aanrekenen op een heel jaar. En 400 anderen zitten dicht bij het plafond. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
1: Een heel goedemiddag. Met de zomervakantie zo dichtbij is dus extra oppassen voor phishing bij je hotelboekingen. Want blijkbaar is dat dit jaar een groot probleem. En als je naar Barcelona trekt, kan je dus naar een ingezegende Sagrada Familia. Fijn dat je luistert naar De Wereld Vandaag.

0: Le Duc van Arsenal, zullen we een half uurtje toerisme doen? Want hoteleigenaars zitten met de handen in het haar. De klanten die bij hen geboekt hebben, krijgen massaal valse e-mails en ook WhatsApp-berichten van oplichters. En die lijken heel echt, want de correcte reserveringsgegevens staan erin vermeld. Maar als je erop klikt, word je doorgestuurd naar een valse betaalpagina. En daar kunnen je betaalgegevens worden gestolen of erger nog, je betaalt op die pagina. Denk dat je het hotel betaalt en dat geld gaat rechtstreeks naar oplichters. Alleen al de voorbije week kreeg Horeca Vlaanderen van meer dan 100 hotels berichten daarover. Bart Boelis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent eigenaar van Hotel Europe in Oostende. Ook bij u zijn er gasten die valse berichten hebben gekregen. Hoe bent u dat te weten gekomen?
1: Inderdaad, een drietal weken terug kregen wij opeens in onze receptie de melding van mensen die zeiden van we hebben bij u gereserveerd en we hebben betaald. En dan zeiden wij, ja, nee, u hebt niet bij ons betaald. Toon mij eens betalingsbewijs. En dan toonden zij aan ons een WhatsAppje waar zij doorgeklikt hadden en waar dat ze zogezegd betaald hadden.
0: Ja.
1: Maar dus bij ons was het niet betaald.
0: En geld verdwenen. Ik kan mij voorstellen, die verbazing is bij jullie dan groot, maar nog meer bij die gasten.
1: Ja, die gast had er in het begin niet echt veel vertrouwen in. Die zei, dit is wel betaald. Ja, natuurlijk, want hij betaalt het juiste bedrag. Dat was even discussie. Totdat je dan opeens doorhebt dat dat een nummer is. Een nummer die niet bestaat. Een 0371 nummer. Ik dacht dat dat Indonesië was of zoiets. En dan zeg je van, kijk mevrouw, dit kan toch echt niet. En dan beginnen bij die mensen een belletje te rinkelen. En zeggen ze van, inderdaad, dit kan niet. Ja. En dan gaan we ook naar het verhaal die tegenwoordig bij de banken gebeurt. En dan zeggen ze, ja inderdaad, we zijn opgelicht.
0: Ja, opgelicht. Dat zijn mensen die geboekt hebben via een boekingsplatform of ook rechtstreeks bij jullie?
1: Nee, het is zo, wat wij zien bij ons is eigenlijk alles die geboekt wordt via een boekingsplatform.
0: Ja.
1: Krijgen wij meldingen van mensen die zeggen van kijk, wij kregen WhatsAppjes, wij kregen berichtjes, wij kregen mails. Wat hebben wij gedaan om ons daarop in te dekken? Hebben wij gezegd van kijk, iedere mail die wij als bevestiging sturen, sturen wij er ook bij. Gelieve niet te reageren op WhatsApp berichtjes met de vraag tot betaling, want wij sturen dit als hotel niet uit.
0: Ja, u probeert daar al op te anticiperen, want die mensen waar u van spreekt, uw gasten, die zijn hun geld dan kwijt.
1: Ja, inderdaad. Maar die mensen boeken dus inderdaad op een boekingsplatform.
0: Ja.
1: En daar hebben wij dan de vlucht vooruit genomen. En zeggen tegen die klant van, kijk mevrouw, u hebt wel niet bij ons geboekt. U hebt op dit boekingsplatform geboekt. Ga daar ten rade. Dus en ik denk dat ze daar op die boekingsplatforms ook dat eerste weekend gewoon ook de hand in eigen boezem gestoken hebben. En dat de klant daar zijn geld heeft kunnen recupereren.
0: Okay.
1: Dus wij zijn niet zeker dat hij zijn geld niet gerecupereerd heeft.
0: Ja.
1: Want bij ons, op dag van vandaag, weten wij nog altijd niet. Zit het in onze channel manager of zit het op een boekingsplatform die daarboven ligt?
0: Wacht, nu moet u mij even helpen. Channel manager, boekingsplatform. U bedoelt, we weten niet waar de gegevens van die gasten precies
1: gestolen zijn.
0: En
1: ja.
0: Zodanig dat die op die manier kunnen gebruikt worden voor een vals WhatsApp-berichtje.
1: Ja, inderdaad. Wij hebben een channel manager die eigenlijk al onze boekingen beheert. En daarboven staat er een heel deel boekingsplatforms zoals Bookings, Expedia, Weekendje Weg. Dus wij weten niet waar het uitkomt. Komt het uit Bookings, komt het uit Expedia, komt het uit de channel manager? Je hebt daar verschillende channel managers in.
0: Ja.
1: Lighthouse is er eentje van, maar je hebt er heel wat. Dus,
0: we weten niet waar de fout zit. Ondertussen weten we dat er wel veel hotels getroffen zijn. Heeft u daar ook met uw collega's contact over?
1: Ja, inderdaad. We hadden het eerste weekend er een tiental. Ik denk dat we het tweede weekend honderden hadden.
0: Amai.
1: Die mensen die bellen, mailen. En dan zijn we inderdaad ook bij de collega's beginnen vragen. En dan moesten wij vernemen dat eigenlijk bijna al onze collega's toch wel zo'n berichtjes kregen van verontruste klanten die dus gereserveerd hadden bij hen.
0: Ja.
1: Dus dat was voor ons aan de ene kant een geruststelling voor te zeggen, het zit niet in het hotel zelf.
0: Okay.
1: Want dat kon natuurlijk ook.
0: Dat had
1: maar als je, hoort dat als je hoort dat er meerdere hotels zijn en die ook op verschillende platforms zitten, dan zeg je van oké, dat zit niet bij ons alleen.
0: Nee, u zegt wij proberen te anticiperen, klanten te helpen door dat mailtje te versturen waarin staat wij sturen geen WhatsApp-berichten, dus daar niet op reageren. Hebben jullie ook contact met die verschillende boekingen? Platforms, met het bedrijf van de channel manager bijvoorbeeld?
1: Op dag van vandaag hebben we dat inderdaad en daar is het redelijk terughoudend totdat ze daar echt wel. Dus daarom hebben wij ook zelf gezegd, wij zijn bij Horeca Vlaanderen te hulp gegaan en gezegd van, als lid van Horeca Vlaanderen willen wij dat jullie ons helpen, want wij zien geen oplossing. En ik denk samen sterk is nog altijd makkelijker. Als je gegroepeerd gaat naar zoiets, zeg je van oké, het is niet. Want die boekingsplatform zijn tegen ons, ja maar u bent alleen.
0: Ja.
1: Of u hebt een probleem.
0: Terwijl u al weet dat niet zo is.
1: Ja, terwijl dat je weet dat het niet zo is. En dus daarom hebben wij de hulp van Horeca Vlaanderen ingeroepen en gezegd van kijk, help ons. En inderdaad hebben zij ons nu aan het helpen. En hebben zij gesprekken bij de minister zelf van Consumentenzaken om te kijken hoe we het kunnen oplossen.
0: Ja, zit u al lang in het vak, meneer Boeles?
1: 35 jaar.
0: Dat is lang.
1: Ja.
0: En in die tijd heeft u de manier van boeken zien veranderen. Heeft u het al ooit op zo'n grootschalige manier meegemaakt dat er fraude gebeurt?
1: Nee, dit is echt de eerste keer. Maar ik zeg altijd, ik heb vorige week maandag echt gevloekt en gedacht van, waar is de tijd met potlood en gom? Hey, dat we alles konden gewoon...
0: Ja, dat was waar.
1: We hadden een boek voor ons liggen en de kamer moest veranderd worden. Ja, dat was het gommetje. De kamer naar een andere kamer slepen.
0: Ja.
1: Nu is het zo, we zitten nu toch al een tiental jaar met het computertijdperk. Die, als je de kamer moet je al... Allez, je moet niet echt een computernerd zijn, maar je moet toch al een beetje geleerd zijn om dat allemaal te doen. En in het begin was dat heel moeilijk voor ons. Ik ben inderdaad, als je 35 jaar in het vak zit, dan ben je niet meer van de jongste. Maar het blijft voor ons nog altijd een uitdaging om ons daarop bij te scholen. En we leren dagelijks bij.
0: Ja.
1: Is het een grote hulp geweest, heel dat systeem? Natuurlijk wel, want naar arbeid toe is het veel vlotter en veel makkelijker om je reservering te beheren. Maar het is de eerste keer dat we zoiets meemaken en laat ons hopen dat het ook de laatste keer is.
0: Ja, ja. En u hoopt via Horeca Vlaanderen wel gehoord te krijgen bij die boekingsplatforms en op die manier weer beter beschermd te zijn.
1: Tuurlijk wel, dat is de bedoeling.
0: Dat is de bedoeling, zeker voor uw gasten. Bart Boeles, eigenaar van Hotel Europe in Oostende. Hartelijk dank voor de tijd.
1: Ja, dank u wel.
0: Goedemiddag.
1: Prettig gedaan.
0: Ja, dag.

0: I'm Gonna Die Tonight van Gabriel Rios. 172 kilometer file staat er op de Antwerpse ring richting Nederland. Gaat het 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melzele. Ook op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de buitenring en de binnenring rond Brussel moet je ook een klein beetje geduld hebben. 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En 20 tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En in Geraardsbergen, ik geef het toch nog eventjes mee, is de Wijngaardbrug nog altijd defect.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Vandaag, precies 100 jaar geleden, stierf de Catalaanse kunstenaar en architect Antoni Gaudí. En het is dan ook geen toeval dat paus Leo op bezoek in Spanje de basiliek Sagrada Familia, het levenswerk van Gaudí, zal inzegenen vanavond. Mark Meesen, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag in Barcelona.
0: Voilà, goedemiddag in Barcelona, want u bent daar stadsgids. Leeft dat daar, dat pausbezoek vandaag en die inzegening vanavond?
3: Ja, toch wel, denk ik. Je kunt het allemaal live volgen in de kranten, op tv en zo. Er zijn best ook wel wat mensen op de been. Dus ik denk wel, ja, het leeft wel. Gisteren bijvoorbeeld was er een acte van de paus in het Olympisch Stadion op Montjuïc. Daar waren 40.000 mensen aanwezig. En ik denk straks ook voor de mis die hij opdraagt in de Sagrada Familia, verwachten ze ook tienduizenden mensen daar in de omgeving. Dus ja, het leeft wel een beetje.
0: Ja, het leeft een beetje. Die basiliek wordt ingezegend, maar ik ga toch maar zeggen, die is nog altijd niet klaar, hè? Die is nog altijd niet voltooid.
3: Nee, die is nog altijd niet voltooid. En ik ben 20 jaar in Barcelona en zolang als ik weet, zei men altijd van, ja, over 10 jaar gaat ze af zijn. Dus ik weet nog heel goed het moment dat ze zeiden van, in 2026 gaat ze af zijn, want dan is Gaudí juist 100 jaar dood. Dus ze blijven dat altijd een beetje opschuiven en een gedeelte zit daar waarschijnlijk ook wel wat marketing achter, hè? De kerk die nooit afgeraakt. Het is ook wel zo, hetgeen wat nog moet gebouwd worden, dus het is een probleem, er moet nog een stuk aangebouwd worden, maar daarvoor moet ook een groot appartementcomplex nog afgebroken worden. Dus en dat is allemaal een beetje een probleem, daar moet een akkoord over gevonden worden. Daar kunnen misschien rechtszaken rondkomen, want het gaat over 1000 gezinnen die daar zouden moeten vertrekken. Dus ja, dat neemt allemaal veel tijd in beslag.
0: Zeker wel, en de kritiek is soms ook dat de Sagrada Familia eigenlijk al lang niet meer het gebouw is dat Gaudí eigenlijk voor ogen had.
3: Ja, dus Gaudí, als Gaudí is gestorven in 1926, dan was er eigenlijk nog maar een heel klein stukje van de Sagrada Familia gebouwd. Dus hij had wel plannen gemaakt, maar die zijn grotendeels verwoest geweest tijdens de Spaanse burgeroorlog van de jaren 1930. Mm-hmm. Dus de volgende architecten hebben zomaar een beetje geïnterpreteerd wat Gaudí zou bedoeld hebben. En je ziet dat ook heel goed wanneer je de Sagrada Familia bezoekt. Het gedeelte dat Gaudí heeft gebouwd is heel gedetailleerd, heel organisch en al de, wat er daarna is bijgekomen en zeker de laatste jaren met die hoge torens en zo is allemaal gebouwd met de moderne technieken, met software is allemaal veel minder origineel en veel minder creatief.
0: Ja.
3: Dus je ziet dat ook wel heel duidelijk.
0: Hoe kijken de mensen van Barcelona daar zelf naar? Want als toerist, ja, als je in Barcelona bent, probeer je ook de Sagrada Familia mee te pikken, maar hoe is dat voor de mensen in Barcelona?
3: Goh, ik denk de mensen in Barcelona interesseert de Sagrada Familia niet zo heel veel, denk ik. Dus als je zou het vragen aan Barcelonezen of ze al in de Sagrada Familia zijn geweest, de meerderheid zal zeggen nee. En diegenen die zijn geweest, die zullen zeggen van ja, ik ben er geweest, maar het was omdat ik bezoek had. En omdat ik moest.
0: Ja, omdat ik iemand moest meenemen om het te tonen.
3: Voilà. Dus dat is zeker zo. Dus dat is een plek waar alleen maar toeristen komen. En ik denk ook dat elke stad heeft, Parijs en Londen zullen ook wel die plekken hebben waar alleen maar toeristen komen. En de Catalanen hebben daar zelfs een uitdrukking voor de type plaatsen. En ze zeggen, miris on miris, no messia giris. En dat betekent, waar je ook kijkt, er zijn alleen maar giris. En giris is een beetje de liefkozende bijnaam voor toeristen.
0: Okay.
3: He, dus dat is een typische plek waar toeristen komen, net zoals de Ramblas, Sagrada Familia.
0: Ja.
3: Dus en bijvoorbeeld, wanneer ik rondleidingen geef aan de Belgen die naar Barcelona komen, zal ik ook nooit naar Sagrada Familia gaan.
0: Nee.
3: Bijvoorbeeld, dan ga ik meer naar de... Nee. Dan ga ik meer de authentieke plekken, want de Sagrada Familia, dat weten ze zelf ook wel te vinden. Dus,
0: ja. Maar nee. Vanavond dan toch eventjes die festiviteiten meepikken? Wat is er nog allemaal te doen?
3: Ja, dus hij gaat met de postmobiel door de stad rijden. Ja. Dus hij is nu op dit moment in de wijk Raval. De wijk Raval, dat is een beetje een achtergestelde wijk van Barcelona, vlak in het centrum, vlak naast de Ramblas. Dat is een heel multiculturele wijk trouwens. Er zijn evenveel moskeeën als kerken daar. Maar daar is hij nu in gesprek met een aantal sociale organisaties. Dus dat is wel mooi dat daar ook een programma komt. En dan gaat hij blijkbaar met de postmobiel door het centrum van Barcelona rijden tot aan de Sagrada Familia, waar hij dan de mis zal opdragen om 7 uur of om 7:30, als ik het goed heb. Maar ik ga er niet naartoe, omdat het is een enorme drukte. En soms, als je in Barcelona woont, dan heb je soms geen behoefte aan drukte, want die is er altijd al. Dus ik ga er niet naartoe.
0: Rustiger plekje opzoeken vanavond. Ik kan er me iets bij voorstellen. Mark Meesen, dankjewel vanuit Barcelona.
3: Dankjewel.
1: De wereld vandaag.
0: Dag Bram, goedenavond.
4: Dag Ruud, hi.
0: Wat mogen we verwachten van het weer vanavond en morgen?
4: Wel, de wisselvalligheid die houdt nog een tijdje aan. In ieder geval vanavond en een gedeelte van de nacht toch nog wel. Dus in de komende uren nog een aantal buien. Een paar felle plensbuien met ook kans op een paar donderslagen nog steeds. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen wel droog. Maar een enkele lokale bui blijft nog altijd wel mogelijk. Minima liggen tussen 6 en 13 graden. Morgen dan een overwegend droog. Droge start met zon- en wolkenvelden. Een lokale bui nog steeds mogelijk. Vooral in het oosten van het land lijkt die kans nog wel te bestaan. Elders dus meestal droog, zon- en wolkenvelden. Maar dan in de loop van de voormiddag al gaan er meer wolken binnenkomen van over Frankrijk. Dat is een regenzone die vooral in de namiddag en ook 's avonds van west naar oost over het land gaat trekken. Dus het gaat in de loop van de dag overal zwaar bewolkt worden met periodes van lichte regen. Goed voelbare wind ook morgen uit het zuidwesten en temperaturen rond 17 graden. Dus best fris voor deze tijd van het jaar. En die regenzone die bepaalt ook nog ons weer liever op vrijdag. Dus ook vrijdag veel wolken, regenachtig weer, vrij veel wind en temperaturen rond 18 graden. Zaterdag vooral voor de middag nog regenachtig weer. Na de middag wordt het wat droger met ook de zon erbij. Temperaturen rond 18 of 19 graden. En dan wordt zondag een overgangsdag. Maar de weermodellen zijn er nog niet volledig uit. Sommigen zeggen droog weer, anderen zeggen dan weer nat weer. Dus ik weet het zelf ook nog niet, helaas. Wat wel al zeker is, is dat begin volgende week, wanneer die overgangsdag achter de rug is, dan krijgen we droger weer, zonniger weer en ook warmer weer.
0: En voor zondag kom je gewoon morgen terug.
4: Dan kom ik morgen bevestigen.
0: Dag Bram.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Aankopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
17: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Evans van Intergalactic Lovers. We kregen een reactie van Sabine op ons verhaal over phishing. Ook ik heb na een boeking in een hotel in Brussel verschillende phishingpogingen gekregen via WhatsApp. Ik vind het eigenlijk eng dat hotelfishers weten wanneer ik niet thuis maar op hotel zou zijn. Vind ik beangstigend. En ze zegt ook dat ze gewoon de hele account van haar boeking heeft verwijderd van haar gsm.
1: De wereld vandaag.
0: Het was gisteravond bijzonder onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Vechtpartijen op straat, gemaskerde mannen die auto's, een bus en verschillende huizen van migranten in brand staken. Aanleiding was een gewelddadige mesaanval eerder deze week met een Soedanese vluchteling als verdachte. Maar Belfast leek ineens weer een belegerde stad. Harry de Pape, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kenner van het Verenigd Koninkrijk, vandaag voorlopig kalm in de stad. Maar de verwijzingen naar wat er vroeger gebeurd is in het verleden, de Troubles, die waren gisteren niet van de lucht. Wat dacht u toen u de beelden zag gisteren?
2: Ja, inderdaad. Het leek alsof de geschiedenis zich herhaalde. Hè. Als je ook getuigenissen leest en hoort van mensen uit die wijken, die zeggen het ook. Hè. Dit is gewoon het verleden dat opnieuw leeft hier in de straten. Het zijn beelden van lang geleden. Hè.
0: Ja. Het verleden dat opnieuw leeft. Misschien moeten we dat eens proberen te pinpointen. Hè? Want we zien dit gebeuren in Belfast. Naar aanleiding van die steekpartij die daar was. Had dit ook in een andere Britse stad kunnen gebeuren?
2: Ik denk de wijze waarop dit geweld nu plaatsvindt is wel heel typisch Noord-Iers. Je hebt nu de voorbije weken ook protesten gehad in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van andere schandalen rond, gelinkt aan migratie. Maar ja, dat is op een andere manier dan dit.
0: Ja?
2: Dit is echt wel heel, heel gewelddadig. En ook de snelheid waarbij dit geweld zich verspreidt is ook wel een typisch iets voor Noord-Ierland. Hè.
0: Ja?
2: Je zit daar nog steeds met gemeenschappen die echt nog in wijken leven. Hè. Je hebt echt nog katholieke wijken, protestantse wijken met heel strakke divisie in delen van onder andere Noord-Belfast. En bij het minste van problemen die daarop duiken, kan je dit soort geweld krijgen.
0: Ja.
2: Als je ook hoort dat de Noord-Ierse politie zegt, ja, we zijn wel wat gewend. Ik denk dat de Britse politie, om het zo te zeggen, de politie op het Britse grote eiland, ja, Brittannië, dat die grote ogen zal trekken bij dit soort geweld.
0: Want wat gebeurt er dan? Wat maakt dit zo typisch Noord-Iers?
2: Ja, meteen die bus in brand vliegen, auto's in de straat, meteen in brand die gemaskerde jonge mannen die overal meteen opduiken.
0: Ja.
2: En ook vrij georganiseerd handelen, hè, dus die duidelijk met elkaar in verbinding staan.
0: Het ging heel snel, hè?
2: Het ging heel snel, ja. En dat heeft te maken dat onder die beschaving vandaag, het land vandaag, dat je nog altijd die traditie hebt van dat paramilitair geweld. Dat is natuurlijk een jongere generatie vandaag. Dat is niet meer de generatie van de late jaren 90.
0: Nee, want dit
2: jaren
0: hebben
2: 80,
0: zij toch
2: 70.
0: Niet meegemaakt, hè?
2: Klopt, maar die geschiedenis is wel niet weg. Hè. Het zijn ook kleinere groepjes, voor alle duidelijkheid. Hè. In de jaren 70, 80, 90 waren het grotere delen van die maatschappij daar. Vandaag zijn het kleinere groepjes, maar die dragen die erfenis met zich mee.
0: Ja.
2: En zij steken dit ook nu mee in gang en letterlijk ook in brand.
0: Ja. Worden zij dan opgestookt, deze relschoppers?
2: Het is wat interessant is om vast te stellen, van op afstand interessant, voor alle duidelijkheid, is dat die relschoppers, of ze nu protestant zijn of katholiek, zij vinden elkaar, gek genoeg, hè, nochtans zijn dat de tegenstanders, in hun afkeer voor de migrant. Hè. En effectief via sociale media, heel snel, na die aanslag, die gruwelijke aanslag op zich, want dat was het eigenlijk, hè, een aanslag van maandagavond, zag je op sociale media allerlei berichten verspreiden, die natuurlijk die jongens aanwakkeren om dit soort geweld te plegen. Hè.
0: Ja.
2: En dan denk ik aan Elon Musk onder andere, die berichten verstuurt, die eigenlijk dit soort geweld probeert, ja, goed praten is misschien niet het woord, maar toch zegt van kijk, dit is begrijpelijk. Ik zal
0: ja,
2: het zo zeggen.
0: Ja, want je hebt eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn minder migranten in Noord-Ierland misschien dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Is dit dan wij tegen een andere groep? Is het dat speelt?
2: Ja, dat speelt zeker. Het klopt. Hè. Dus de migratiecijfers in Noord-Ierland zijn vrij laag als je vergelijkt met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Er is ook weinig incentive om te willen gaan wonen in Noord-Ierland. Hè. Het is een armlastig deel van het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja.
2: kent ook een beladen geschiedenis. Maar als die lijnen zo scherp zijn tussen die gemeenschappen van katholieken en protestanten, dan is elke ander die daarbij komt, is dat meteen explosief eigenlijk. Hè? Dat is meteen een extra uitdaging voor die gemeenschappen. Die balans, die gevoelige balans tussen die gemeenschappen wordt meteen ontwricht.
0: Ja.
2: En dat stel je ook vast. Hè? En zeker als je dan vaststelt dat in de migratie hier dan wel is, in Noord-Ierland, gaat dat vaak over mensen met een islamitische achtergrond, wat dan nog die haat versterkt tegenover die andere, want het is dan nog een andere godsdienst die erachter zit. En godsdienst is al zo gevoelig in Noord-Ierland.
0: Ja. De politie was eigenlijk al meteen gealarmeerd, maar kon dit duidelijk ook niet aan.
2: Nee, omwille van de snelheid. Hè.
0: Ja.
2: De snelheid waarbij dit verspreidde. En eigenlijk hebben ze het al eens meegemaakt vorig jaar. Hè, wanneer in Belimina die twee Roemeense jongens beticht werden van het aanranden, bijna verkrachten van een tienermeisje. Kreeg je heel snel ook een enorme agressieve reactie van enkele honderden, dat moet wel gesteld worden, het gaat niet over de hele bevolking, het gaat echt over honderden, maar verspreid in Noord-Ierland. Hè. En ook zeer gewelddadig.
0: Ja.
2: En ook gericht tegen woningen en tegen het feit woningen waar migranten dan wonen. Dat is iets wat trouwens in het Verenigd Koninkrijk, in Groot-Brittannië, het grote eiland, veel mensen bang maakt. Stel dat er nu copycats gaan optreden en dit soort rellen ook hier gaan toepassen, wat ze niet gewend zijn in Groot-Brittannië, dat de huizen van migranten zelf zouden worden aangevallen of de winkels.
0: Ja.
2: Dat zou dat soort protesten in een nieuwe fase brengen in Groot-Brittannië.
0: Dat
2: daar is een heel beducht woord.
0: Nog van een ander niveau dan een aantal deelfietsen in brand steken. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat gaat dit met de politiek doen?
2: Dit heeft nu al gevolgen. Hè? Ja? Je hebt daar nu al gevolgen. Ja, je merkt dat er al dus de Noord-Ierse politici proberen dit geweld nu sowieso te veroordelen en op te roepen tot kalmte. Dat stel je vast, hè, want men heeft natuurlijk een geschiedenis daarin en men wil die geschiedenis ten alle kosten vermijden.
0: Mm. Hè,
2: dat die opnieuw zal leven. Maar anderzijds heb je ook de premier die duidelijk kalmte probeert op te roepen tot kalmte en ook het geweld veroordeelt, maar die heeft niet echt veel impact meer omdat hij zelf zo zwak staat in zijn eigen partij en in de regering. Maar dan heb je bijvoorbeeld Nigel Farage met zijn Reform Party, die begrip opbrengt. En nog verder, rechts van Nigel Farage, heb je Restore Britain van Rupert Lowe, die nog meer begrip opbrengt voor het geweld. En dat is een uitdager voor Farage. En je krijgt eigenlijk nu een beetje een opbod tussen die twee radicale rechtse politici in het begrip opbrengen voor dit geweld. Want dit is potentieel verkiezingsmateriaal voor hen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Je moet dat ook zo bekijken.
0: Dank voor die inzichten, Arie de Pape. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
0: Er staat 172 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen van 10 minuten tot een half uur ongeveer op de E34 vanaf Melzele. E17 in Kruibeke, A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 bij Brugge, 25 minuten. En in Geraardsbergen is de Wijngaardbrug nog altijd defect.
3: Ik ga je komen naar.

0: Boerenzonen op speed en vliegtuig.
1: De wereld vandaag.
0: Drie thuisverpleegkundigen hebben na amper een paar maanden hun jaarlijks toegelaten facturatiebedrag, en dat is toch ongeveer 235.000 euro, al overschreden. Dat blijkt uit een controle van de ziekenfondsen. En we hoorden hier bij het begin van de uitzending Paul Kallewaert van de koepel van Belgische ziekenfondsen, die zegt ja, dat plafond dat is eigenlijk al ruim ingeschat. En hij stelt zich dus vragen bij de zorg die door die verpleegkundigen echt is verleend. Dit is wat hij daarover zei.
2: Wat ook erg en ernstig is, dat is dat wij ons ook vragen stellen bij de zorg die dan aan de patiënten is geleverd. Hè. Aan een dergelijk tempo, zelfs al ligt dat wat lager, is het onmogelijk om kwaliteitsvolle medische verzorging aan de patiënten te geven. Hè. En bovendien is het ook zo dat bij dergelijke vaststellingen deze thuisverpleegkundigen een smet zijn voor die 27.000 andere verpleegkundigen die wel op een plichtbewuste en correcte manier hun patiënten verzorgen.
0: Naast deze drie mensen zijn er nog 400 andere thuisverpleegkundigen die in de gevarenzone zitten om dat plafond ook dit jaar nog te overschrijden. Dus willen we te raden gaan bij de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen. En ik heb de directeur aan de lijn, Sandrina Peters. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, de ziekenfondsen plaatsen vraagtekens bij dat facturatiebedrag van die drie thuisverpleegkundigen. Terecht?
3: Zeker terecht. Wij hebben daar ook onze vraagtekens bij.
0: Want ook
3: wij sluiten ons daarbij aan.
0: Ja, ook u vindt het onrealistisch dat je na een paar maanden in 2026 al aan zo'n hoog bedrag zou kunnen zitten.
3: Klopt, het tart alle verbeelding.
0: Ja. Ja. Dat plafond, kan u als dat nog eens uitleggen? Hoe wordt dat berekend?
3: Ja, dat is op basis van de W-waarde en dat gaat bepalen de zwaarte van of de tijd dat een acte of een handeling plaatsvindt of een verpleegkundige doet, bepaalt hoe lang dat zij hieraan bezig is. En op basis van die tijd en vergoeding wordt er een waarde aangekoppeld.
0: Ja. Ja, want niet alle handelingen vragen evenveel tijd, kosten evenveel moeite.
3: Nee, dat klopt.
0: En dat verschilt ook van patiënt per patiënt.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Maar het verschil van patiënt tot patiënt gaat vandaag niet mee. Hè. Het is op basis van de W-waarde, hè, een sleutelfactor, dat dat bedrag
0: berekend.
3: Dat berekend wordt.
0: Ik herinner mij, na dat verhaal van die grootschalige fraude vorig jaar van die thuisverpleegkundige Stefanie Sander, dat er vanuit de thuisverpleegkundigen wel bezorgdheid was. Hè, van ja, maar zijn die waarden altijd voldoende up-to-date? Stemt die waarde nog altijd overeen met het werk dat een verpleegkundige uitvoert? Speelt dat ook op de een of andere manier hier?
3: Ik denk dat we hier wel heel duidelijk kunnen stellen dat wat hier plaats heeft gevonden en het bedrag dat ze nu hebben bereikt, dat niet realistisch is.
0: Nee. En dat doet denken aan fraude.
3: Ja, uiteraard. Ja.
0: Ja.
3: En als daar fraude gepleegd is, dan moet dit aangepakt worden.
0: Wij
3: vanuit de sector ondersteunen wij controles en fraudebestrijding. Hè. Als dit gebeurt, zij moeten eruit, punt uit.
0: Ja, want schrikt u hiervan?
3: Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Zij zijn inderdaad een smet op heel de beroepsgroep. Hè. 27.000, 28.000 actieve thuisverpleegkundigen. Zij zijn een smet op deze hardwerkende thuisverpleegkundigen die correct werken,
0: ja,
3: die transparant werken en kwaliteitsvolle zorg afleveren.
0: Want laten we inderdaad niet vergeten dat er vele duizenden mensen hun werk gewoon correct doen. We spreken hier over drie gevallen waar dat plafond al bereikt is. Maar nog 400 andere mensen die al in de gevarenzone zitten. Ja, schort er dan toch niet iets?
3: Kijk, in de gevarenzone zitten, wij zien het als zijnde dat zij moeten ten allen tijde verantwoording kunnen geven,
0: ja,
3: en kunnen meegeven waarom dat zij al aan zulke hoge waarden zitten. Hè. Maar dan spreek ik niet over deze drie verpleegkundigen, uiteraard.
0: Nee, nee.
3: Maar wel over
0: Want u zegt, dat kan eigenlijk niet uitgelegd worden.
3: Nee, klopt. Ja. Dat kan niet verklaard worden.
0: Nee. Bij die andere, zegt u, daar moeten we misschien eens luisteren.
3: Ja, uiteraard. En daar zijn wij echt wel vragende partij. En pas op, dat is ook mogelijk. Hè. Zij kunnen zich verantwoorden. Uh-huh. En het is aan hen om te staven waarom dat ze al aan een hogere waarde zitten.
0: Ja, ja, ja. Want uiteindelijk zijn het wel de patiënten die hier het slachtoffer van worden.
3: Ja, dat klopt. We gaan uiteraard in eerste plaats is het dan de thuisverpleegkundige als zij geschorst worden. Het wordt geblokkeerd. Dan is het inderdaad ook zo dat voor patiënten het ook geblokkeerd wordt. Dus elke zorg die er dan op volgt, moet door de patiënt zelf betaald worden.
0: Ja,
3: dan.
0: Ja. En dat kan niet de bedoeling zijn. Meneer Kallewaert zei ook, die hoge facturatiecijfers, die...
4: Voor een echt zorgeloze vakantie? Ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
5: Radio 1 live.
0: Misschien ook wel samen met dat niet inlezen van de identiteitskaart van de patiënt vanaf volgend jaar

0: geval van vorig jaar, de EID-inlezing perfect in orde. Mm. Daarnaast, als een EID-inlezing niet beantwoordt aan het gevraagde percentage, zijn er tal van andere redenen waarom dat het percentage niet behaald wordt. Hè. Ik denk aan een EID-kaart die niet aanwezig is. Mm-hmm. De zorg, de patiënt met dementie die niet meer weet waar dat kaart ligt, enzovoort.
1: U zegt
0: enzovoort.
1: Dat is zeker niet sluitend. Heel kort nog, wat kan er dan wel helpen?
0: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit. En dat is een maatregel waar echt moet op ingezet worden.
1: Want dan heb je als vanzelf een soort extra controle. Sandrina Peters, u bent directeur van de Vlaamse Beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen. Ik wil u danken voor deze eerste reactie. Een goede avond voor u.
0: Geen probleem. Voor u ook. Dank u wel.
1: En dit is meteen ook het einde van de wereld vandaag. We begonnen dus met een gesprek over de fraude met Paul Kallewaert van de ziekenfondsen. Wil u dat herbeluisteren? U weet waar. Mooie avond.
2: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
3: Het wachtwoord dat je het meeste moet beveiligen is eigenlijk je e-mailwachtwoord. Want vanaf dat iemand in jouw Gmail of in jouw Outlook of zo binnengeraakt, dan kunnen ze op eender welke website het wachtwoord opnieuw gaan instellen en dan zijn ze overal binnen.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
5: Feeststemming op die nieuwe tribune.
4: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
6: En er wordt met van alles gegooid.
4: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
6: Oh, jongen, wat is dit hier?
4: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
7: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
4: De WK-tribune met mij, Dorian Ausems. Vanaf morgen om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Kissie. Keno, dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op schoon.
14: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
16: Mon netes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
15: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
16: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
15: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
4: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
20: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto.

0: van mijn ex geliked en nu zie je apps just on te updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Moeten we mensen uit Congo buiten houden om ebola tegen te houden? Wat broeit er in Belfast? En wat maakt de Amerikanen zo vatbaar voor geloof in aliens? Dat zijn vandaag de vragen in Het Kwartier. Tot zo.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumbedrag gefactureerd voor een heel jaar. Er zijn vorig jaar 40.000 landgenoten bijgekomen. En na de rellen in Belfast roept ook de familie van de neergestoken man op tot kalmte. 3 thuisverpleegkundigen hebben de voorbije maanden €58.000 per maand gefactureerd. Daarmee zitten ze nu al boven de limiet van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximumplafond op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En de ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd. Liene Koman.
5: €19.000 per maand. Dat is hoeveel thuisverpleegkundigen maximaal mogen factureren aan de ziekteverzekering. Als ze veel meer prestaties aanrekenen, is dat verdacht voor fraude, zegt Paul Kallewaard van de Belgische Ziekenfondsen.
6: Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
5: De dossiers van de 3 worden verder onderzocht en mogelijk doorgegeven aan het gerecht. Daarnaast worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij opgevolgd omdat ze opvallend veel prestaties indienen. Ook dat is verdacht, zegt Kallewaard.
6: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, is het onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten met een binnen- en een buiten worden behandeld.
4: In het Vlaams parlement is gediscussieerd over de zin of onzin van bootcamps of strenge heropvoedingskampen. Verschillende politici, zoals vooruitvoorzitter Rousseau en N-VA-minister Franke, hebben daarvoor gepleit. Jongeren die betrokken zijn bij rellen, zoals de afgelopen dagen in Brussel, zouden in zo'n bootcamp discipline en respect leren. Minister Demir van N-VA, die bevoegd is voor de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen, wil de term niet zelf gebruiken. Benedict Koussement vanuit het Vlaams Parlement.
7: Een duidelijke voorstander van een streng bootcamp is Bart van Opstal van Vlaams Belang.
8: Dat mag zelfs een militair regime hebben. Dat wil zeggen vroeg opstaan, geen bondkraagjes, maar uniforme kledij, strikte regels, een streng regime.
7: Groen noemt de agressie van de voorbije dagen onverdedigbaar, maar een bootcamp lost het probleem niet op, Jeremy van Eekhout.
8: Maar politiek, mevrouw de minister, die moet ook zoeken naar oplossingen. En dat gebeurt niet door stoere verklaringen te doen, wel door in te zetten op bestraffing die zorgt dat jongeren beter uitkomen. Dus distancieer u van steekvlampolitiek.
7: Jongeren die criminele feiten begaan, komen terecht in een gesloten instelling. En minister Demir wil daar inzetten op extra begeleiding.
9: Het element van structuur, discipline enzovoort, dat ga ik inderdaad hier inbrengen in onze gesloten jeugdinstellingen. En ik denk dat dat goed is, maar het zal en zijn.
7: Zo komen er gespecialiseerde behandelingen voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd.
4: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners. Volgens de officiële cijfers van statistiekbureau Stadbel is de bevolking in ons land op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners gegroeid. Maar Wim Schepens, dat komt niet door een hoog geboortecijfer.
10: Nee, die lichte toename hebben we enkel te danken aan migratie, want voor het 4e jaar op rij stierven er vorig jaar meer inwoners dan dat er geboren werden. Dat heeft tot gevolg dat onze bevolking al maar veroudert. 1 op de 5 inwoners is nu 65 jaar of ouder. En van alle 65-plussers is 1 op de 3 minstens 80. Brussel is het enige gewest dat tegen die trend ingaat. Daar neemt het aantal 65-plussers al jaren af. Brussel is ook het enige gewest waar er wel nog meer geboortes zijn dan sterfgevallen. En van alle mensen die hier wonen zijn er ook al maar minder die in België geboren zijn. 30 jaar geleden waren 9 op de 10 inwoners hier geboren. Nu zijn dat er nog maar 8. In Brussel zelfs nog maar 1 op de 2.
4: Dankjewel, Wim. De familie van het slachtoffer van de mesaanval in Belfast eergisteren roept op tot kalmte. In een verklaring bedanken familieleden de omstaanders die snel hebben gereageerd, waardoor de man het heeft overleefd, maar ze benadrukken dat alleen vreedzaam protest zinvol is en de familie wijst ook op de waardevolle bijdrage van migranten aan de Noord-Ierse samenleving. De dader van de mesaanval in Belfast is een Soedanese vluchteling. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen zwaar geviseerd. De Britse premier Starmer roept ook op tot kalmte.
11: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
4: Na de incidenten van vorige nacht zijn 3 relschoppers opgepakt. De Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk, maar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat zijn land elke aanval zal beantwoorden. En de Iraanse minister van Sport wil dat de Iraanse voetbalploeg op het WK van het veld stapt als er op de tribunes protest tegen het Iraanse regime te zien of te horen valt. De minister wil ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. De oude Persische vlag is namelijk geliefd bij tegenstanders van het regime in Iran. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Zij spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. En net in die stad woont een grote Iraanse gemeenschap, vaak tegenstanders van het regime van de Ayatollahs. Paus Leo XIV is aan zijn 5e dag toe van zijn rondreis door Spanje. Zijn 2e dag in Barcelona is het. Hij bezocht het Benedictijnenklooster van Montserrat. En vanmiddag sprak hij ook met enkele organisaties rond armoede en goede doelen. Straks is er een misviering in de wereldberoemde Sagrada Familia in Peter de Kroebelen. Dat wordt een hoogtepunt.
12: Ja, ooit heeft paus Benedictus de 16e de Sagrada Familia ingezegend als basiliek. En nu, of straks, plaatst Leo zijn eigen accent door een mis, maar vooral omdat hij het grote kruis zal zegenen bovenop de hoogste toren van de Sagrada Familia. Dat is de zogenoemde Jezus Christus toren, waardoor de Sagrada de hoogste kerk van de wereld is trouwens. Ontworpen en bedacht door architect Antonin Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden is gestorven. Gaudí is zelfs op weg naar een zaligverklaring. En na die zegening en na de mis bezoekt Leo nog het graf van Gaudí in de crypte van zijn kerk. Morgen en overmorgen dan de laatste 2 dagen van de pauselijke reis. Dan is Leo in havens op Gran Canaria en in Tenerife om daar de migratieproblematiek nog eens extra op de agenda te zetten. Iets wat hij eerder van de week al deed in het Spaans parlement.
4: Dankjewel. Peter. Sport. In het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef. Lars Krabs was de beste Belg op de 8e plaats, de Fransman Baudin blijft leider. En voetbalclub Sint-Truiden stelt Frederik de Meijer aan als opvolger van succescoach Wouter Franke. De Meijer is 44 en de voorbije jaren assistentcoach. De volgende werkgever van Wouter Franke is nog niet gekend. A-Gent heeft dan weer een nieuwe assistentcoach onder Rick de Mil aangesteld. Het kiest voor Hans Cornelis, vorig seizoen nog hoofdcoach bij Charleroi. Maar daar werd hij ontslagen net voor de play-offs. Het weer, stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog, na de middag regen vanaf het westen en maxima tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig, vanaf het weekend geleidelijk droger en warmer. We begonnen met controles van ziekenfondsen op de facturen die zelfstandige thuisverpleegkundigen indienen. Daaruit blijkt dat 3 van hen nu al meer gefactureerd hebben dan ze mogen aanrekenen op een heel jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: 132 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland, bijna 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 15 minuten extra verder. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder een kwartier tussen Groot-Bijgaarten en Anderlecht door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en tussen Vilvoorde en Tervuren. En op de N31 van Zeebrugge naar de E40 tussen Zuijenkerken en Brugge nog 20 minuten vertragen na een ongeval.
14: We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States.
15: De VS is bezorgd over het Ebola-virus en wil maatregelen van ons land.
16: Dat België een inreisverbod invoert voor Congolezen.
17: Alle Europese landen en alle wetenschappelijke instanties zeggen vandaag, nee, dat moet je niet doen.
18: Waarom is een inreisverbod om het Ebola-virus tegen te houden niet zinvol?
19: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond tientallen auto's in brand gestoken en huizen van vluchtelingen en migranten.
20: It was terrifying, you know, had to like escape through the back door.
21: Helder huizen die in brand zijn gestoken. Hè?
18: Wat speelt er op de achtergrond van de anti-migratieprotesten in Belfast?
22: Disclosure Day.
21: Disclosure Day. De nieuwe film van Spielberg gaat ook over buitenaards leven. Dit is geen science fiction, want aliens bestaan.
22: I can see them.
21: Die geloven dat for real. Ja, die geloven dat echt.
18: En hoe komt het dat Amerikanen zo vatbaar zijn voor het idee van buitenaards leven? Het leven hier op aarde en daarbuiten uitleggen in 15 minuten. Ik ben Katrien Boon en ik ga de uitdaging aan. Ja, ik ga proberen om te bellen naar Congo. Dat is altijd een beetje tricky. De lijn zou kunnen wegvallen. Er kan ook wat vertraging op zitten.
23: Hallo, hallo Katrien.
18: En ik wil naar Congo omdat het Ebola-virus weer in het nieuws zit. En meer bepaald, de discussie over een inreisverbod voor mensen uit Congo. De Amerikaanse ambassadeur in ons land eist dat België niemand uit Congo nog binnenlaat om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en misschien zelfs via Europa de VS kan bereiken. Maar onze minister van Volksgezondheid, Van den Broeke, vindt dat onzin.
24: Een inreisverbod waarbij je zegt mensen uit die landen komen hier niet meer binnen. Er is niemand die dat voorstelt in Europa. Nee, een inreisverbod moet je niet doen.
18: Amerika en Europa verschillen van mening, maar ik wil dus een antwoord vinden in Congo, waar de virusuitbraak nog altijd woedt.
23: Ja, ik ben Laurens Riesenburg, ik ben arts en onderzoeker van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ik ben momenteel in Ituri-provincie, dat ligt in het oosten van Congo. Ik ben daar in de hoofdstad Bunia. En Bunia is een van de epicentra van de huidige ebola-uitbraak. Ik denk dat de Amerikaanse regering heel veel schrik heeft voor een ebola-besmetting. En dat het zo'n besmetting het voetbalfeestje van de World Cup kan verbrodden. Maar ik denk dat ze daar veel te ver in gaan. Congo is een gigantisch land. Volledig inreisverbod vanuit dit land is niet echt zinvol. Het is een beetje het equivalent van een uitbraak in Warschau en daarvoor een inreisverbod vanuit Barcelona invoeren. Dat is een beetje de afstand waarover we spreken tussen Bunia hier en Kinshasa, de hoofdstad.
18: We horen wel altijd dat ebola erg besmettelijk kan zijn, dat het een hele zware ziekte is. Is het dan toch niet terecht dat mensen in Europa, in de VS, daar bang voor zijn?
23: Dus ebola is tegelijkertijd een heel besmettelijke ziekte en een absoluut niet besmettelijke ziekte. Je hebt eigenlijk maar een klein beetje lichaamsvocht nodig. Een klein spatje bloed is voldoende om iemand te besmetten. Maar tegelijkertijd is dat niet echt besmettelijk, omdat je echt direct contact moet hebben met de lichaamsvloeistoffen. Daarboven zijn mensen pas besmettelijk als ze symptomen hebben. Dus er is geen asymptomatische verspreiding van dat virus. En dus dat maakt dat virus eigenlijk geen voet aan wal krijgt in landen waar er een goed functionerend gezondheidszorgsysteem is.
18: Maar dat neemt niet weg dat de situatie daar op het terrein best heftig kan zijn.
23: Ja. Dus tegelijkertijd is de uitbraak hier zeker niet onder controle. We zien meer en meer patiënten die zich aanbieden in de behandelingscentra. Dus men bouwt hier in snel tempo behandelingscapaciteit bij, maar het geeft een beetje het gevoel van dweilen met de kraan open. Mensen zijn bang. Mensen staan ook wantrouwend soms ten opzichte van de hulpverlening.
18: Hoe komt dat eigenlijk?
23: Omdat ebola een heel griezelige ziekte is. Als je moet worden opgenomen in zo'n behandelingscentra, ja, word je eigenlijk verzorgd door mensen in van die griezelige pakken. Soms helemaal in het begin is dat gewoon in tenten of in een lege zaal. En mensen gaan daar binnen en gaan daar vaak om te sterven. Dus mensen vragen zich af, ja, waarom zou ik in godsnaam in zo'n vreselijk behandelingscentra mij laten opnemen? En dus daarom is het heel belangrijk om echt goed uitgeruste, menswaardige behandelingscentra op te bouwen. En dat zo aan de mensen te tonen van kijk, het loont effectief de moeite om je te laten behandelen en dus ook te laten isoleren.
18: Maar nog even terug naar de discussie in het Westen. Want minister Van den Broeke gaf de Amerikanen nog een flinke veeg uit de pan vanmorgen.
24: De Verenigde Staten dragen een verpletterende verantwoordelijkheid voor wat er aan het gebeuren is in Afrika door het feit dat ze hun ontwikkelingssamenwerking en hun medische hulp drastisch afgebouwd hebben. Het Amerikaanse beleid gaat miljoenen doden op zijn geweten hebben. Hè?
23: Ja, of ze mee verantwoordelijk zijn, dat is natuurlijk een heel grote uitspraak. Wat dat zeker is, is dat de besparingen van de Amerikaanse overheid in ontwikkelingssamenwerking, maar ook in onderzoek, zich hier op het terrein heel, heel hard laten voelen. Heel veel van de programma's die de Amerikaanse overheid financierde, ging bijvoorbeeld over het voorbereiden op dit soort epidemieën. Gezondheidswerkers werden getraind. Dat ging ook over het sturen van beschermmiddelen, maar dat ging ook over het betalen van salaris van heel veel gezondheidswerkers hier. Dus dat heeft zeker absoluut een impact.
18: En dat is dus een realiteit die u elke dag voelt op het terrein. Dank u wel om even voor het kwartier aan de lijn te komen.
23: Ja, met veel plezier.
18: Belfast brandt. En nee, dat is geen beeldspraak.
0: People were forced to run from their burning homes last night after riots broke out across Belfast.
1: The sense is that the tension is building as the night goes on, and the sense is that there are pockets of violence erupting.
18: Honderden demonstranten kwamen gisteren samen in Belfast in Noord-Ierland. Ze staken auto's, bussen, trams en zelfs huizen in brand. De aanleiding was een bloedige aanval in Belfast maandag. Die werd gefilmd en de beelden gingen heel het Verenigd Koninkrijk rond. Je ziet een Soedanese vluchteling die bovenop een bebloede man zit. Hij heeft een mes vast en hij snijdt de man in zijn gezicht, totdat omstaanders ingrijpen.
2: I shut it down, rang the police, he's stabbing him.
18: De dader werd opgepakt en die gebeurtenis heeft dus de zware rellen van gisteravond veroorzaakt. In Belfast, maar ook op andere plekken in Noord-Ierland.
3: Ik woon in Coleraine eigenlijk, dat is een uur en een half weg van Belfast, nog meer naar het noorden naartoe aan de kust.
18: Je hoort hier ex-kunstschaatser Kevin van der Perre.
3: Alle winkels waren gesloten in alle bedrijven, alle scholen vroeger dicht. Dat is raar, want ja, mijn oudste zoon is bijna 7. Die speelt altijd buiten met zijn vriendjes. We hebben die gisteren wel binnengehouden. Je zit een beetje op je hoede, ja. Je ziet dat je deuren goed vast zijn, dat je auto vast is en een beetje uit de weg staat.
18: En ik heb nog iemand in Noord-Ierland gevonden.
22: Claude Collard.
18: Hij woont op een half uurtje van Belfast en hij kent de stad goed.
22: Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Er waren rellen buiten Belfast, immigratierellen buiten Belfast verleden jaar. En ja, dat gaat onmiddellijk in geweld. Er is heel veel werkloosheid. In de buurt waar dat gisteren ook gebeurd is, is er nog altijd een vrij, zo zou ik het zeggen, structuur van bendes. Vaak verbonden aan druggebruik. En dus heel gemakkelijk om op te hitsen.
18: En Arjen van der Horst brengt voor NOS verslag uit van de protesten. Ook hij zegt dat de geviseerde wijken geen toevallig gekozen plekken zijn.
25: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast. Waar honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in de stad als Belfast. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
18: En bereid waren ze dus.
26: This is one house that was targeted. You can see the sort of smoldering settee or the sofa there that is there this morning. It wasn't just houses that were targeted, their cars. As you can see here, we're targeted as well. This is an area that the police officer told me is housed with mainly migrant families in the area. They were put into cars, they were driven away to safety. The whole area, this whole street, had to be evacuated.
3: Well, het gebeurt elk jaar een beetje, hè. Zo rond 12 juli, als het zo die bonfires zijn en zo, is er altijd wel wat protesten en wat rellen. In mijn opinie is het gewoon een excuus om gaan rel te schoppen. En dat zit zo'n beetje in de cultuur hier. Hè.
18: Is dat inderdaad een deel van de verklaring? Heeft het, zoals Kevin zegt, vooral met de cultuur in Noord-Ierland te maken? Of speelt er meer? Vorige week ging het hier in het kwartier nog over gelijkaardige anti-migratieprotesten in de UK. In hoeverre speelt dat hier ook een rol? Een vraag voor correspondent Arjen.
25: Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in de greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeels een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen. Met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieken uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen.
18: Steven Spielberg heeft een nieuwe film uit, Disclosure Day. Daarin wordt bewijs voor buitenaards leven publiek gemaakt en...
5: Are they people?
6: No.
18: Aliens blijken onder ons te leven. En die film lijkt niet ver af te staan van Spielbergs eigen overtuiging over buitenaards leven.
7: Do you think that there are aliens here?
8: I absolutely think that they have been here and they are here and... Who knows? Maybe they've always been here.
18: Hij is trouwens niet de enige Amerikaan met een fascinatie voor aliens.
9: After decades of public denial, the Pentagon now admits there's something out there.
10: Men of Blink 182. Tom DeLonge had been aware of the existence of UFO's for years.
18: Onze redacteur Margot heeft een theorie over hoe dat komt.
11: Je woont daar echt wel op zo'n gigavlaktes, helemaal alleen. Je zit daar echt wel alleen met de lucht.
18: En die zou wel eens kunnen kloppen.
27: I was about 5 or 6 years old and it was the Perseus meteor shower. I remember how shocked I was, but I also remember seeing these points of light darting across the sky, you know. And I just remember thinking that was one of the most extraordinary things I had ever seen. And that was the beginning of my love affair with the sky.
28: Inderdaad, Amerika is een uitgestrekt land.
18: En dit is Paul de Belder van SCEP. Dat is een groep wetenschappers en denkers die samen een kritische stem laten horen over alternatieve onderwerpen, zoals UFO's en complottheorieën. Terug naar ons open veld in de VS.
28: Je kan er allerlei dingen zien die niemand anders gezien heeft. Hè. Als er hier iemand een UFO zou zien landen, ja, dan moeten er honderden of duizenden mensen dat gezien hebben, want wij zijn zo dicht bevolkt. Kinderen kun je dingen zien die jij alleen gezien hebt. Het laat de mensen ook toe om zich af te zonderen van de rest van de maatschappij. Dat zijn, soms kom je zo op een verlaten plaats ineens een paar... ineengetimmerde hutjes tegen in een bos waar al mensen wonen, ver weg van de buitenwereld. Dat is inderdaad nog een heel ander gevoel. En misschien gaan de mensen daar ook gemakkelijker dingen zien of dingen tegenkomen die ze niet begrijpen en interpreteren als, ja, dat is een UFO.
18: Maar Paul ziet nog redenen waarom Amerikanen zo ontvankelijk zijn voor UFO-theorieën.
28: Ik zie eigenlijk een link met de religiositeit van de Amerikanen. Voor rijke landen is Noord-Amerika eigenlijk een buitenbeentje en dat er een veel hogere religiositeit is bij hun dan hier in Europa. Men gaat uit van een beetje van een genetisch founders-effect. De mensen die initieel geïmmigreerd zijn naar de Verenigde Staten. Dat waren dikwijls religieuze sectes, politieke vluchtelingen in de 19e eeuw. Dus dat waren eigenlijk al een beetje buitenbeentjes, zou je kunnen zeggen. En dat is dus een mogelijke achtergrond achter die religiositeit. Het geloof in UFO's, in buitenaardse beschaving, is ook een beetje semi-religieus. Hè. Die buitenaardse wezens die gaan ons redden van allerlei rampen of zo. Ik denk dat dat er ook wat achter zit. Dit wordt ook aangezwengeld door een late night radio. Dat zijn radio's die systematisch paranormale en rare fenomenen promoten.
29: There are, I'm here to announce, hundreds of thousands of different types of aliens now here on the earth.
28: Een zekere subcultuur van de Amerikanen wordt zo dat geloof in Je mag de overheid niet vertrouwen. Er is daar zijn allerlei dingen aan de hand die niet kloppen. Dat wordt daar nogal aangezwengeld.
18: Maar als puntje bij paaltje komt, heeft zelfs Steven Spielberg die aliens nog nooit gezien.
4: Have you ever had any sort of paranormal event in your life? Nothing?
6: I deserve that. I'm an ambassador of these guys and they haven't shown themselves to me. I don't get that.
18: Is het dan problematisch of schadelijk dat hij doet alsof ze echt bestaan?
28: Iemand als Spielberg die heeft heel veel invloed.
12: I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true?
28: Ik vind dat onverstandig, maar ja, als hij daarin gelooft.
12: And now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know they're coming? All of this is true.
28: Het is natuurlijk niet goed voor de maatschappij dat zo mensen met een grote invloed onzinnige theorieën verkondigen. Dat gaat alleen maar het geloof in onzin vergroten. Wat is er gevaarlijk aan het geloof in onzin? Als je gelooft in onzin, dan kun je ook geloven in de onzin die politici vertellen. Hè? En dat kan veel gevaarlijker zijn. Hè? Mensen moeten kunnen een mening opbouwen op basis van betrouwbare data en in een democratie is het volk dat beslist wat er moet gebeuren. Dus het is belangrijk dat het volk ook goed geïnformeerd is.
18: Bij deze dus. En tot morgen.
13: Bankafschriften, kredietkaarten.
14: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Bij VAR krijgt je merk
17: meer aandacht.
19: Meer merk.
16: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer. Selection.
20: Naar 2K.
30: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zit je eens hier op de Selection website?
31: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
30: Met €350 inruilkorting.
31: En dat kunnen we alle matchen zien.
30: Met al onze vrienden.
31: Ja, dat scoren, hè.
30: Het zal nog niet zijn.
32: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
33: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
34: Honda, the power of dreams.
35: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
36: Onmogelijk.
35: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
36: Onmogelijk.
35: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
37: Radio 1.
38: Voorproevers.
37: Met Annelies Mons.
39: Het beeld dat wij van Afrika hebben, klopt niet. Ten eerste omdat ik, als ik Afrika zeg, dat over heel veel verschillende landen en mensen en culturen gaat. Maar ook omdat we opgroeiden met het beeld van hongerige kindjes die onze hulp nodig hadden. Dat beeld moet dus worden bijgesteld. Dat doen Annick de Rob en Barbara Rotiers in hun nieuw boek Afrika, het ABC van het cliché. Waarin ze al die clichés over Afrika tegen het licht gaan houden en waardoor we ons beeld helemaal kunnen aanpassen. Dat gaan we ook doen in deze voorproevers. Welkom.

0: Een naam die ook wel eens valt in het boek waar we het vandaag over hebben. Fela Kuti en Water No Get Enemy.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Barbara Rotiers en Annick de Rob, welkom in Voorproevers.
3: Dank u, Annelies.
4: Dank u.
0: Barbara, jij bent onze ex-collega en jij bent avontuurlijk verhalenverteller in woord en beeld. Dat mag ik zo zeggen, hè?
3: Zeker, zeker, zeker.
0: Okay.
3: Graag zelfs.
0: Dat wil niet fout beginnen, hè. Dat zou jammer zijn. Annick, jij bent directielid bij Samo, waar jullie strijden tegen uitsluiting. En je bent bezieler van een wooncoöperatie. Dat is ook al accuraat.
3: Ja,
0: klopt. Okay. Zeer goed. En samen hebben jullie een boek gemaakt, Afrika, het ABC van het cliché. Maar dat is niet jullie eerste samenwerking. Want lang geleden, of een tijdje geleden, maakten jullie samen een verhalenmachine. De Story Snapper. Hoe was dat toen ontstaan, die Story Snapper?
3: Dat is begonnen eigenlijk zowel vanuit een liefde voor dat continent, maar een concrete daad tot actie is er gekomen vanuit boosheid. Wij zagen hulpacties op tv en op de radio, waar ongeremd kinderen in armoede in beeld weer kwamen voor de zoveelste keer en we trokken het niet meer. En wij dachten, ofwel blijven wij aan de zijlijn staan, want wij hebben ondertussen al gemerkt, wij niet alleen trouwens, dat er op dat continent ook hele funky, coole, grave dingen aan het gebeuren zijn. En hoe komt het toch dat we dat eenzijdige beeld blijven behouden? Wij zeggen nergens, ook niet in ons boek, dat dat niet waar is. Maar we dachten, het wordt wel tijd om daar eens verder over na te denken. En de eerste stap toen was, ik heb toen nog op de radio hier gezegd, bij onze producer toen, Padoné, ik heb den echte oren van de kop gezaagd. Ja, Pat, ik wil graag eens een verhalenmachine. En ik wil dan van Ouagadougou naar Timbuktu. En hij heeft op een bepaald moment gezegd, weet dat, maak dat je weg, zei. En dan heb ik dat eerst alleen gedaan, toen nog voor een programma op de middag. En uiteindelijk ben ik Annick. Wij zijn al heel lang goede vriendinnen. Waren wij dus samen boos. En dan is dat machine terug uit de dingen gekomen.
4: En ja. Ik zeg altijd ja.
0: Dat is jullie relatie, dat is wel duidelijk. Ja, want in het boek begint ook bij de Story Snapper en begint ook bij een heel beroemde TED-talk, The Danger of a Single Story. Want Annick, daar gaat het ook over. Hè. Het beeld, het is niet dat het niet klopt, dat er geen armoede is, maar het is niet het hele verhaal.
4: Nee, en eigenlijk Chimamanda Ngozi Adichie, ondertussen erg beroemde Nigeriaanse schrijfster, die heeft toen met haar TED-speech ons heel erg geïnspireerd. En haar laatste zin was, we need more stories. En dan hebben wij de daad bij het woord gevoegd. Barbara zei, maar ik wil wel dat machine. Ik zeg, oké, we gaan dat machine doen. En dan zijn we eigenlijk... Die machine was eigenlijk een goede manier om onbevangen bij de mensen te komen. En het verhaal van de gewone mens...
3: Tanzaniaan met de pet.
4: De Tanzaniaan met de pet eigenlijk te gaan vragen. Want iedereen heeft wel een verhaal. En iedereen heeft ook gewoon het leven dat voortkabbelt. Ook al zijn er problemen. Wij hebben in ons leven ook van alle dingen waar we ons zorgen over maken. Dat is de kiem.
3: Ja, en dat is ons blijven bezighouden. En dan is er doorheen de jaren, want wij hebben ook andere dingen gedaan, allebei. Maar we zijn wel blijven zoeken. Dat bleef hangen, zo van, we moeten daar nog iets mee. We vinden het ook ondertussen, we hebben zoveel bijgeleerd. Ik heb het gevoel dat ik mijn studie Afrikanistiek nu eindelijk heb gedaan. En alleen maar de leuke vakken zonder examens. Maar eerst is dat een soort van omgekeerd museum. En we zochten het groot misschien. Dat gaat zo met creatieve trajecten. En uiteindelijk was het gewoon ja, een boek. Dat is overzichtelijk.
4: Ja, en een boek geeft natuurlijk ook de mogelijkheid om het eens te gaan uitzoeken. Want wij hadden heel erg het gevoel, het klopt niet. Maar wat is het dan? En daar zochten we eigenlijk antwoorden op. En we hadden daar ook al behoorlijk met wat mensen over gesproken. Ook al in Tanzania en ondertussen ook. En je krijgt zo fragmenten. En eigenlijk in 2022 hadden we dat boek van Dipo Falerien in handen. En dat heeft ons nog een extra zetje gegeven en inzicht gegeven van oké, maar hier kunnen we wel mee aan de slag.
3: Ja. Dat is ondertussen een bestseller. Afrika is geen land. Daarin doet hij die man dat op topniveau. We hebben die ondertussen ook ontmoet. Die was ook heel enthousiast. Want je hebt die backup of zo wel nodig van mensen met Afrikaanse roots, Afrikanen. Die heeft ook gezegd, ga ervoor. En wat hij in dat boek doet, hebben wij misschien op onze manier wat vertaald. Met het oog op het publiek hier. mensen die opgegroeid zijn met een achtergrond, zoals wij.
0: Ja.
4: Ja.
0: Want dat voel je heel erg in jullie boek. Jullie hebben met heel veel mensen gepraat.
3: Ja.
0: Hier, daar, experts, muzikanten. Iedereen die maar met jullie wilde praten over dit onderwerp, hebben jullie denk ik mee gepraat, of niet?
3: Nee.
0: Ook mensen die dat niet wilden.
3: Ten eerste, Anneliese, het is heerlijk en we gaan dat allebei missen. Dat is zo gevoed worden, vooral in Nigeria. We hebben samen dus doorheen ons leven eerder al apart, maar voor dit traject samen gereisd. Wat is er nu geweldiger dan niet gewoon op vakantie gaan naar een land en denken, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Maar gevoed worden, wij zijn vooral daar in Lagos, wij zijn daar van ons sokken geblazen. Daar hebben wij iedere dag, wij hadden daar op voorhand 1 afspraak, maar iedere dag hebben wij daar zo'n uitdagende gesprekken. Dan keek ik altijd naar Aniek van, neemt jij het over, want jij kunt dat beter. Ja, dat is gewoon genieten. Dus het zal wel zijn dat wij veel mensen hebben gesproken. Want je hebt een reden om met mensen in gesprek te gaan. En dus bij te leren. En dat hebben wij willen hervertellen.
4: Ja. En het leuke was ook wel, elke keer als we ons concept voorstelden, van we willen eigenlijk starten met al die stereotypen, met al die clichés, en we willen dat beeld wat verruimen, dan kregen wij wel bijval. Het wordt wel eens tijd. En ook een van de momenten die dat ik me altijd zal herinneren, dat was hier in Antwerpen en we spraken een fotograaf aan. Ons idee was toen nog heel jong en we waren daar heel enthousiast aan het vertellen wat we gingen doen en of dat hij iets daaraan kon toevoegen enzovoort. En die heeft toen heel droog gezegd van, ja, maar dat is een boek voor jullie soort mensen. Hè? Ah ja. Dat is blijven hangen.
3: Mm-hmm.
4: En waarom? Wij moeten op zoek gaan naar het waarom van de verhalen die wij opgestolverd hebben gekregen en waarom dat die eenzijdig zijn, waarom dat die tekort schieten, waarom dat die uit een bepaald perspectief wel of niet komen. En die zoektocht hebben dus in ons boek.
0: Ja, want ook dat ongemak zit ook in het boek. Bijvoorbeeld, laat ons misschien binnen bij het grootste cliché van ze allemaal, dat zeggen jullie ook, de A van armoede. Mm-hmm. En want dat is het beeld waarmee we opgroeien. Een soort hulpactie, reclamespots op televisie van uitgehongerde kindjes met grote ogen. Dat wil niet zeggen dat er geen armoede is in Afrika, maar wat hebben jullie daarover bijgeleerd?
4: Ten eerste, armoede is man-made. Iets dat gecreëerd is. Armoede is een politiek. Het tweede enorm frappante ding is, de mensen op dat continent, heel veel mensen op dat continent, leven in armoede. Ze zijn niet arm, maar ze leven in armoede. Maar het is het rijkste continent van de wereld. Dat snap je gewoon niet. En daar zijn we dan in gaan graven en dan komt het erop neer, ja, de vloek van de grondstoffen. Dat is zoiets dat we om een duur, bij het schrijven van dat boek, dat we zeiden van, maar nu komen die grondstoffen daar weer. Dat blijft, dat is echt een rode lijn doorheen. Het hele boek van heel veel problemen, gelijk als conflict, gelijk als corruptie, politieke dictaturen enzovoort, en dan ook armoede, honger enzovoort, gaat heel vaak terug naar het feit dat die grondstoffen daar zijn en dat heel de wereld daar rondhangt om die grondstoffen te gaan pakken. En het is meer actueel dan ooit. Op dit moment horen we er bijna elke dag in het nieuws over in Oost-Congo, maar ook in andere plekken. De oorlog in Soedan heeft te maken met grondstoffen enzovoort.
3: Ja, en ook onze eigen boosheid van, wow, wat is ons eigenlijk ons hele leven tot nu toe voorgehouden? Dat wij moeten storten, dat wij moeten benefieten organiseren, dat wij spaghetti bolognese moeten eten voor de arme mensen. Dus het gaat hier tijdens ons gesprek altijd over Afrika, want er zijn natuurlijk ook andere plekken in de wereld. Maar dat continent, wat is er eigenlijk aan de hand hier?
4: Ja. Er is gewoon een herverdeling gebeurd vanuit, al vanuit een tijd van de slavernij en dan de koloniale tijd en tot op vandaag, die niet eerlijk is en waarbij dat wij eigenlijk rijk zijn geworden op de kap van dat continent en op de kap van die mensen. En dat is het eigenlijk. En wij kunnen daar heel ingewikkelde verhalen over gaan vertellen, maar eigenlijk is het niet ingewikkeld. Dat is het.
3: Mm-hmm.
4: En dat is wat we proberen ook in ons boek wel te brengen, van soms geraakte in discussies met mensen en wordt heel veel complexiteit gebracht. En die is er natuurlijk wel. Hè. Dus alles hangt aan in een kluwe van alle factoren enzovoort. Dat klopt, als je diep gaat duiken. Maar eigenlijk de essentie hebben wij proberen uit te puren. En dat is gewoon dat het niet eerlijk is en dat de rijken en de machtigen het gaan halen van de mensen die minder stem hebben.
0: Dat zit ook bij de M van Masker, want dan gaat het over kunst. Die cijfers, ik ga ze er even bij nemen, want ze zijn echt waanzinnig. Ik viel echt achterover.
3: Ja, wij ook.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik lees even voor. Het gaat over het aantal objecten dat op verschillende plaatsen zijn. En dat is niet Afrika, dat kan ik al zeggen. In het Afrika Museum van Tervuren 180.000. In het Ethnologisches Museum van Berlijn 75.000. Zo is er een heel lijstje. En dan op het hele Afrikaanse continent zelf vind je 3.000 tot 5.000 historisch waardevolle objecten. Dat was iets waarvan ik dacht, daar zijn we al een soort van aan het teruggeven. En daar wordt al voor verantwoording afgelegd, maar dat is zeer teleurstellend.
3: Dat proces is aan de gang. Maar het is nog wel zo, bijvoorbeeld, we zijn laatst in Londen geweest om een professor kunstgeschiedenis, iemand die we in Lagos hadden ontmoet, een Adeyemi, die is wel naar Londen moeten verhuizen omdat hij zijn studieobject, onder andere de Benijn bronzen zijn, die plaketten, die bekende bronzen plaketten die in het British Museum bijvoorbeeld te zien zijn, een heel klein stukje daarvan. En die is wel naar Londen moeten verhuizen om daar een studie over te kunnen doen. Ja. Omdat ze gewoon weg zijn in zijn eigen land. En wat voor mij nu van heel dat traject, ik weet nog dat ik dacht, oh ja, die kunststroven, want je kunt je niet bezighouden met alles in de wereld, als je geeft, dat gaat gewoon niet. Door heel veel met mensen te praten en te lezen ook en zo, is wat het betekent. En je weet dat van ver. Als je je culturele schatten weghalen. Maar ik had daar nooit een gevoel, of dat nooit echt gevoeld. En dat is iets dat, denk ik, nog het meest zal blijven hangen van alles. Van wat dat doet met een mens, met een volk, met een continent. Stel dat bij ons het Lam Gods, we hebben die rechtvaardige rechters die gestolen zijn. Dat is al in het Louvre, is daar een inbraak, overal in het nieuws. En stel nu eens dat Lam Gods, dat er morgen een paar inbrekers komen of uit een buske uit Zimbabwe. En die zeggen, dat is voor ons. En jullie kunnen daar niet goed voor zorgen. Maar het kot zou te klein zijn. En dat is heel kort door de bocht. Maar door die studie in jezelf te maken, door mensen, als mensen in je ogen kijken die betrokken partij zijn, die daar dus een oceaan moeten voor oversteken om hun eigen cultuur te kunnen bestuderen, dat is een van die dingen die mij het meest heeft geraakt.
4: Wat ik zelf ook heel hard van gechoqueerd was, is, je hebt net die aantallen gelezen, maar die objecten steken voor 80-90% in kelders en archieven. Ik zijn gewoon al tientallen jaren niet meer bovengekomen. En de mensen, de jonge mensen van vandaag op de Afrikaans continent, die kennen hun eigen geschiedenis niet, want die kunnen het niet zien. Mm. Of daarover leren enzovoort. Dus dat is eigenlijk bijna een, niet alleen een diefstal van die objecten, maar ook de diefstal van de geschiedenis. En iets anders, wat we dan ook geleerd hebben, is van, het is zeer georchestreerd gebeurd. In sommige, er zijn echt heelder caravanen met olifanten en ezels.
3: Waar er zijn
4: wegen aangelegd. En inderdaad, het is een geplande operatie geweest om die kunstschatten daar buiten te halen. Aan de ene kant heel veel geld en heel veel moeite aan besteed. En aan de andere kant werden Afrikanen afgeschilderd als primitieve, zonder geschiedenis en zonder talenten en noem maar op. Dat knarst toch langs alle kanten in uw hoofd. En dan voelde van, oké, maar hier zit toch echt een agenda achter. Veel verder gaan we daar niet op in. Maar dat is wel wat wij willen dat onze lezers achteraf mee die vraag naar huis gaan. Ja.
3: We hebben in Dakar bijvoorbeeld iets heel bijzonders meegemaakt. Daar zijn wij uitgenodigd geweest als zeker de enige Belgen die avond. En nogal een rebel van een nieuwe directeur. En die zei, het is straks mijn eerste expo. En dat ging dus over de roofkunst. En dat was een gigantische museumzaal. Een balzaal groot. Met in het midden één glazen kast met één sabel in. Dat gaan we nooit vergeten. Dat was een slag. En vooral die avond waren eerst allemaal speeches, vernissage, zoals dat hier is. Oh, les Belges. En je ziet daarin, dat is nu ook een paar keer gebeurd. Wij krijgen alles, omdat wij hier in dat kleine landje van ons, waar wij ook graag wonen trouwens, leven. Je hoort dat zo, altijd datzelfde perspectief. En je moet gewoon daar op die grond zijn. En dan moet er maar eens over je land gesproken worden. Oh ja. Dat was heel confronterend vaak.
4: Ja, en dan kun je begrijpen, als er over een heel continent zo gesproken wordt, zonder dat je daar zelf een stem in hebt gehad, dat is afschuwelijk. Dus wij juichen het vooral ook heel erg toe dat er nu heel veel stemmen opgaan om die verhalen, om die stem van mensen zelf te laten horen, om perspectief. Mensen nemen het gewoon zelf in handen. Eigenlijk, wat wij doen, is vooral ons eigen verhaal reconstrueren. En vooral proberen om openheid te krijgen in onze eigen hoofden, om te luisteren naar de verhalen van de anderen. Want dat is niet alleen dat moet. Dat is vooral van, please, ga luisteren. Er is zoveel te ontdekken. Nu zie je, als tv zou zijn, zou je sprankels in onze ogen zien.
0: Ik ben getuige.
4: Van de goesting, van zoveel te leren.
3: Wij houden alle twee, denk ik, van dingen met veel energie. Maar zo, waar is de punk hier eigenlijk? En, dus door de ontmoetingen en zo, we missen gewoon ook veel zonder die verhalen.
0: Want er zitten zoveel ook getuigenissen van mensen zitten er in het boek, waardoor ik heb het gevoel dat ik veel mensen dankzij jullie heb mogen ontmoeten die ik anders niet zou ontmoet hebben, wat heel fijn was in het boek. En ook, want we hebben het nu al over twee heel serieuze grote dingen gehad, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de M van mama, want jullie werden daar veel mama genoemd.
3: Mm-hmm. Auntie, maman. En de eerste keer is dat echt heel raar, want ik heb zelf geen kinderen en ik zeg van, amai, maar zie ik er nu zo uit? En dan kijken naar Annick, zie ik er nu al zo uit? Mama.
0: En wat bleek het dan wel te betekenen?
3: Het is eigenlijk een hele liefde. Auntie vind ik oké. Want ik zou ook graag hebben dat mijn neefjes mij auntie noemen. Dat is gewoon een hele respectvolle titel. En dat heeft, eigenlijk komt er respect bij de ouderdom. Maar dat is niet precies van, jij oude doos, dat is niet de bedoeling.
4: Nee. Maar het heeft ook niet echt per se die connectie met een kind hebben gebaard. En dat is het interessante eigenlijk. Het is een rol. Het is een soort van levensfase die je wordt toegekend. Maar je hebt Mama Tomato, die verkoopt de tomaten op de markt. Je hebt Mama Police, dat is de politieagent. Of dat die nu kinderen hebben of niet, dat maakt niet eens uit. Maar je hebt natuurlijk, ik ben Mama Chef. Mijn zoon noemt Chef. En dat heb ik ook geleerd. Meestal is de jongste het jongste kind dat dan achter je mama komt. Maar je krijgt ook gewoon mama is gewoon een jongere mens, noemde je gewoon mama. En ik ben ook gaan bij de Y staat van Jam. Ik ben dan gaan shoppen met Sylviane om een kooknamiddag te doen. En omdat je dat zo zegt van, ik ben grijs, ik ben 52 jaar, dus ik heb ook geleerd om gewoon blij te zijn met die positie in mijn leven. En Sylviane en ik, wij gingen dus boodschappen doen en we droegen al onze zakken en zo. Dus ik pak die zakken van de toog en hij zegt van, geef die zakken hier maar aan mij. Ik zeg, dat is te veel voor je om te dragen. Nee. Zeg, ik zou niet willen gezien worden over de straat te lopen. Met u dan als oudere vrouw die dat dan al mijn boodschappen draagt. Ik zeg, oké, ik vind het wel fijn. Dus we kunnen er wat van leren.
0: Er komt respect met die naam. Maar zo zitten er ook heel veel dingen in. Hebben jullie zelf, het is vragen alsof jullie een favoriet kind moeten kiezen, maar een favoriete letter of een favoriet stukje uit het boek?
3: De G van groot geschapen moeten we nog altijd met lachen. Dat is,
0: ja, want dat is toch het
3: tekst?
0: Het cliché waarmee, als jullie zeiden, we gaan dit boek maken of we gaan op reis, dan zeggen mensen,
3: monkelach.
0: Een knipoog. Ja, daarvoor gaan jullie naar Afrika.
3: Ik hou zelf, misschien omdat ons dat het meest heeft bezig gehad. Ik denk bij veel dingen, amai, dat hebben wij goed geschreven, maar dat komt omdat wij nu met twee zijn. Het is veel makkelijker om dan te zeggen dat je er blij van, die geen geschiedenis. Mm-hmm. Daar heb ik, dat heeft zelf mijn ogen wel enorm geopend. Wat Annick al heeft gezegd, wat het belang daarvan is, als u dat ontnomen wordt.
4: Mm. Ik ging dat ook zeggen, vooral voor degene omdat Afrika is een continent dat eigenlijk heel vaak gedefinieerd wordt in wat het vooral niet is. Mm-hmm. En veel minder in wat dat wel is. En dat is wat wij tegenin willen gaan. Maar om er toch nog eentje te zeggen, de I van inventief, omdat dat juist enorm inspirerend is. Elke keer als we daar van terugkwamen en dat we dus effectief, ik weet niet hoeveel mensen hadden gesproken, dat is echt heel vaak door veel mensen gezegd geweest van wij zoeken Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. That's it. En de discussie over inventief en innovatief is eigenlijk de aanleiding geweest voor dat hoofdstuk. Omdat het allemaal in een schattige vorm wordt verteld. Ah ja, maar ze maken daarvan niet iets. Hè? Dat is het cliché. Oh, en ze zijn creatief met weinig enzovoort. Maar innovatie is dan, hè, dat is dan het shiny stuk. Eigenlijk, het interessante is juist dat innovativiteit gaat over het samenbrengen van wat er al bestaat tot een oplossing die gewoon werkt. En daar hebben wij wel heel veel voorbeelden van gevonden. Ja.
3: En wij hebben ook kunnen spreken met de man eigenlijk die M-Pesa er heeft doorgevoerd. Dat is al jaren geleden, zagen wij in, waar was dat? Ook in
4: Tanzania ook.
3: Op een grote Maasai-markt, wat zagen wij daar gebeuren? Dus allemaal mensen zo in de mooie doeken, die gingen naar een busje en die waren daar iets aan het doen met hun telefoon. Maar we spreken dus over een tijd van de bakkeliet, de Nokia. Hè? En wij begrepen dat niet.
4: Ja, en dus we hebben dan die mensen aangesproken, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Hè? Dus moet u voorstellen, je staat op een dierenmarkt tussen allemaal koeien met de Maasai die dat er vrij traditioneel uitzien. Tussen die koeien. Dus dat was de sfeer. En dan komt dat busje aangereden. En dan bleek dat eigenlijk gewoon mobiel geld te zijn. Een mobiel geldsysteem. Maar we waren 2012. En wij hadden nog nooit gehoord van mobiel geld. Wij deden dat wel via onze computer. Maar dat was toen echt gewoon nog niet bestaande bij ons. En achteraf hebben we dat uitgezocht. En dat bleek ook effectief de eerste mobiele geldsystemen van Afrika te zijn, dat wil ik nu kwijt zijn. In elk geval, dat werkt via sms. En dat is zo life-changing voor mensen, omdat die man, Bitangen Demo, die werkte toen als minister op het ministerie van Informatie. En die heeft dat daardoor gekregen, want de banken die vonden dat allemaal niet zo tof. Maar hij heeft gezegd van kijk, 95% van de mensen heeft niet eens een bankrekening. Het probleem is dat al die cash die dat je naar je dorp moet sturen of naar je moeder of doet er niet toe wat, moet je in een enveloppetje meegeven met de bus

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Radio 1 live.
5: Ze samengezeten om zo tegen de klok. Waar denk je aan bij Afrika? De A van armoede, Afrikaanse dans. We zijn mee lessen gaan volgen, Afrikaanse dans. B van bielen, banaan. En dus we dachten tot aan de Z van zebra. Maar er is nog een woordje waar we eigenlijk echt mee willen eindigen. Behalve het clichébeeld van de zonsondergangen, is ze. Wat er gebeurt in taal, en dat zit in intonatie, we hebben vaak gesprekken gehad met mensen die zogezegd een heel open blik, die voor het jaren ergens wonen, en dan is dat vaak met een beetje te veel alcohol, en dan zich naar je toe buigen, en na een open parleen is zeggen, ja, dan moet het toch eens eerlijk zijn. Ze weten toch echt niks van techniek, hè? Ze. En vanaf dat gebeurt, weten dat je een hoop racistische praat krijgt. Maar het zit op dat moment, en dat wij proberen vatten in dat hoofdstukje, is in ja, wat taal ook kan doen. Of de klank ineens die verandert en dan weet hoe laat het is.
6: Ja. Kijk, ik ging nog, Barbara, jou iets laten vertellen, maar mensen gaan het boek ervoor moeten lezen. Want je hebt ooit op een nijlpaard getrapt.
5: Ja.
6: Maar dat mag je nu niet vertellen. Daarvoor moeten mensen Afrika lezen, het ABC van het cliché. Het is nu te koop.
5: Het is non-fictie, hè?
6: Het is non-fictie, dat beloven we hier in Voorvroegers. Dan heb je meteen een boek gelezen waar je heel veel van leert, maar waar je ook dus veel moet mee gniffelen. En ook prachtige tekeningen die we nog niet vermeld hadden. Dankjewel, Barbara Rottiers en Annick Drop, voor het boek en om hier te zijn.
5: Dankjewel.

0: We maakten eerder ook al een aflevering van Voorproevers over het boek Afrika is geen land van Dipo Falloyin, waarover het daarnet ook ging. Die vind je, net als alle andere Voorproevers, op VRT Max.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Het wachtwoord dat je het meeste moet beveiligen is eigenlijk je e-mailwachtwoord. Want vanaf dat iemand in jouw Gmail of in jouw Outlook of zo binnengeraakt, dan kunnen ze op eender welke website het wachtwoord opnieuw gaan instellen en dan zijn ze overal binnen.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancien Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Binnenkort zien veel Belgen hun vakantiegeld op de rekening verschijnen. Perfect om op zomervakantie te gaan of om op termijn iets anders mee te doen. Maar wat is dan best? Veilig sparen of beleggen met wat meer durf? Wel, je kan ook combineren. Bepaalde levensverzekeringsformules koppelen zekerheid aan rendement. Hoe? Door beleggingen in tak 21 met gegarandeerd rendement te combineren met tak 23 met een potentieel hoger, maar niet gegarandeerd rendement. Je kiest zelf wanneer je de verhouding tussen de twee takken aanpast. En terwijl je geld werkt voor jou, kan jij in alle vertrouwen van je vakantie genieten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition.

0: Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
2: Brent Van Est heeft vele kanten. Van metal met steek tot gabbermuziek met klakmatrak. En hij heeft ook een gevoelige kant. Die hoor je op zijn trilogie Collection of Goodbyes Escapes. Daarover komt hij straks vertellen in Wonderland.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. Het is 7:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind mei hadden al 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen de limiet overschreden van wat ze in een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar is er een maximum om fraude te bestrijden. Naast de 3 uitschieters die elke ruim €58.000 per maand factureerden, worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij gevolgd omdat ze heel veel prestaties aanrekenen. En dat is altijd verdacht, zegt Paul Kallewaert van de Belgische ziekenfondsen.
5: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, ja, het is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Dus het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten eigenlijk met een binnen en een buiten worden behandeld. En deze verpleegkundigen vormen een smet voor de 27.000 andere thuisverpleegkundigen die hun werk heel correct toepassen.
4: Ons land telde op 1 januari meer dan 11 miljoen 800.000 inwoners en de bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. Die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's in ons land geboren. Sinds de jaren 60 blijft het aantal geboortes dalen. Jonge mensen beginnen later aan kinderen en daardoor hebben ze er ook vaak minder, zegt demograaf Karel Neels.
6: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomend moeilijk maken voor jongeren.
4: De Belgische bevolking veroudert dan ook. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder. In de Golf van Oman hebben Amerikaanse militairen een olietanker aangevallen omdat die de blokkade van de Iraanse havens zou geschonden hebben. De tanker zou geprobeerd hebben om olie uit Iran te vervoeren. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig schoot een raket af op de machinekamer. Het is al het 6e schip dat de Amerikanen uitschakelen sinds de blokkade is ingegaan. De Amerikaanse president Trump heeft overigens nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump vertraagt Iran de onderhandelingen over een vredesakkoord. Na de mesaanval in Belfast roept de familie van het slachtoffer op tot kalmte. De dader van die aanval is een Soedanese vluchteling en gewelddadige ruilschoppers vielen gisteren in Belfast en omgeving migranten aan. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
7: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
4: Na de rellen van vorige nacht zijn 3 mensen opgepakt en er zullen nog arrestaties volgen, zegt de Britse minister van Veiligheid. Sport in het wielrennen heeft de Nieuw-Zeelander Corbin Strong het circuit Franco-Belge gewonnen. In een sprint bergop was Strong sterker dan de Deens Anders Follea en de Fransman Paul Magnier. Jenno Bergmoes was de beste Belg op de 5e plaats. Het weer stilaan, minder buien en bredere opklaringen. Het wordt wel een frisse nacht, minimaal tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog. Na de middag trekt een regenzone over en krijgen we maximaal tot 18 graden. Ook vrijdag is het nog wisselvallig, maar vanaf het weekend wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Wonderland.
0: Met Hannelore van Bezouw.

Je moet je dit inbeelden op een hopelijk zonnige festivalweide, want in augustus speelt Blue Eye op Pukkelpop. En dan gaan ze ook voor het eerst hun nieuwe muziek live spelen. Dat belooft dus al een mooie festivalervaring te worden voor de band en ook voor toeschouwers. Je hoorde Alive. Kan tellen voor een warm welkom. We hebben het nodig vandaag. Het is een beetje frisser dan normaal. En straks hebben we ook nog warm gezelschap, want Brent van Nesten komt langs. Kan je kennen als botsbal bij metalgroep Steek of bij gabberproject Klakmatrak. Maar hij heeft ook een rustige kant en die laat hij horen op zijn soloproject. Collection of Goodbyes, Escapades, deel 3 van die trilogie komt volgende vrijdag uit. En daar komt hij het zo meteen dus over hebben. En dan geef ik nu de microfoon aan Olivia Rodrigo met The Cure. Welkom.

0: echt een album om de hele zomer mee te nemen. Super Bloom van Jessie Ware met ook dit op Mr. Valentine. Zometeen Azaia, Rashad en SZA met Boy in Red. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de binnenring nog 15 minuten kijkfile tussen Ruisbroek en Anderlecht.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1. Wonderland.

J. Jerome 87 is het solo-project van de frontman van Al J. En deze vrijdag komt hij langs hier op Radio 1 voor een gesprek en een sessie live bij Aiko. Kan je dus volgen deze vrijdag tussen 1 en 4 in de namiddag op Radio 1. En later kan je uiteraard alles ook bekijken via VRT Max. Zometeen hier ook al bezoek van Brent van Nesten. Dit is Nectarwood, Naturally.

We kennen Brent van Nesten van Steak, Klakmatrak en Psygasus. Heel energieke bands in een heel breed veld van grungecore, dance, psytrance. Van Nesten was ongeveer 14 toen hij al op het podium stond. Met zelf in elkaar gestoken elektronica. 5 jaar later trok hij dan met Psygasus naar de Sahara-woestijn en naar de bossen en wouden in Europa. En vooral met Steak en hun bijzondere mix van post-rock en sludge metal draait hij al zo'n 20 jaar mee op de podia van het clubcircuit en de festivals. En vorig jaar in 2025 kregen we dan plots een heel andere Brent van Nesten te horen.

0: Brent van Nesten hoort hier samen met zijn zus Janne van Nesten. Met Prends-moi dans tes bras. Het is een van de singles op deel 1 van Collection of Goodbyes Escapades. Dat is een trilogie die hij de afgelopen 2 jaren dus heeft uitgebracht. En waarvan deel 3 volgende vrijdag uitkomt. Hij zit hier bij mij. Dag Brent.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed en met jou.
0: Heel goed.
1: Merci dat ik hier mag zijn.
0: Heel leuk dat je kan langskomen. Het is een heel nieuw luik van jou dat we hebben leren kennen met die trilogie. We hadden natuurlijk al verschillende kanten van jou gezien met andere projecten. Maar zo die meer gevoelige kant, als ik het zo mag zeggen, was misschien wel nieuw. Van waar kwam het gevoel of de nood om het op die manier eens aan te pakken?
1: Wel, ik denk dat het vooral een beetje tijd werd dat ik ook een keer iets durfde uitbrengen met deze kant van mij. Dus ik was er eigenlijk wel al heel lang mee bezig, ook al heel veel aan het schrijven voor wat series en films. En die harde schijf werd wat voller en voller. En ik had wel het gevoel van, dat moet ik naar buiten ook. En ik was heel blij om dan eigenlijk dat een beetje te collecteren eigenlijk. En plots had ik een album van 60 nummers. En dat was misschien een beetje veel.
0: Vandaar dan ook het idee om het in 3 op te delen? Of hoe is dat juist ontstaan, die trilogie, dat concept?
1: Klopt. Het idee was eerst om dat gewoon in 1 keer te droppen, maar er was geen 1 streaming service die dat like, zag zitten. Dus mijn vriendin zei van kom, split dat op. En dan was Tony ook super enthousiast van Mayway Records en om mee in het verhaal te stappen. En dan hebben we er eigenlijk een heel mooi verhaal rondgebouwd. En ik moet zeggen, ben ook wel heel trots nu dat alles bijna uitgebracht is.
0: Is het een andere brand dan die we kennen van Steak die we horen? Of is het een kant van jou die altijd wel heel erg aanwezig is geweest ook?
1: Ik denk dat die kant misschien ook soms wel op te speuren valt in mijn andere projecten. In Steak dan ook wel effectief in de zachtere stukken. Maar voor mij doet het heel veel deugd om in die bubbel te kunnen blijven. Om een muziekje te schrijven dat ook kan blijven spelen als je in het bad kruipt of juist voor je gaan slapen of whatever. Ik vond het leuk om eigenlijk ook de plaat een beetje samen te stellen op een manier dat die niet echt schreeuwt om aandacht. En dat is een beetje het tegenovergestelde van wat ik al vaker heb uitgebracht en voorgegaan heb. Dus dat doet mij wel heel veel deugd. Het is een soort van, moet je dat zeggen, cleansing van mijn eigen muzikaal zieltje om dan een keer volledig op in te gaan ook.
0: Heb je ook een idee of dat de mensen die fans zijn van je andere projecten, of dat die ook mee zijn met dit project? Past dat ook in hun kraam, denk je?
1: Ik moet zeggen dat ik wel positieve berichtjes krijg. En ik snap het ook wel dat er bepaalde mensen plots wel iets hebben van dat hoor ik wel graag.
0: Ja, er is een Brent van Nesten voor iedereen eigenlijk. Deel 3 van de trilogie, Collection of Goodbyes, Escapades 3 komt dus volgende vrijdag uit.

0: Dit is Freedom to Disappear van dat deel. In de perstekst wordt het omschreven als het is tegelijk retro en hedendaags. Dat vind ik wel echt spot on, want het lijkt op een nummer dat ik al heel lang ken, maar het is toch weer nieuw. Alsof de Beatles aan de slag zijn gegaan met Tame Impala en het zou nog van de Kinks kunnen komen, staat erin. Ik weet niet hoeveel jij daarmee te maken hebt met die perstekst, maar wat waren jouw inspiraties voor dit deel?
1: Ik was eigenlijk gewoon aan het spelen met mijn nieuw instrumentje dat ik gekocht had, mijn autoharp. En er kwamen akkoordjes uit en zanglijntjes en stukjes tekst uit dat ik echt iets had van, oeh, vet. En dan die melodie dat ik plots aan het neurien was, dacht van, oh, kom aan, we gaan er een keer volledig voor gaan en een soort van vintage popsong proberen uit te sleuren. En ik denk in een uurken of drie was dat af. Bijna in de staat waar je het nu hoort. Dus dat was echt een vrij, moet je dat zeggen, een spuugsel dat er gewoon lag. Dus dat deed deugd om dat te maken ten eerste. En nu nog meer om dat uit te brengen ook. En leuk ook om te zien dat af en toe gedraaid wordt ook overdag. Normaal word ik alleen maar 's nachts gedraaid.
0: Ja, het is ook heel catchy. Het lijkt eigenlijk echt op een classic, om het zo te zeggen. Het deuntje is super, super catchy. Wat was jouw eigen gevoel bij dit nummer? Dacht je van, dit is ook zo'n instant oorworm classic? Of?
1: Goh, ja, voor mij is het soms leuk om de donkerte in het leven of het gemis naar sommige dingen niet weg te lachen, maar te omarmen en er iets mee te doen. En ik denk dat dat wel gesymboliseerd wordt met die melodie en de energie dat dat nummer heeft. En de tekst dat ik dan zing, voor mij voelt dat heel juist, om dat dan eigenlijk een beetje op te fleuren. Maar om dat concreet eigenlijk een concept van mijn kant in te zoeken, dat is gewoon iets dat gebeurt. Dus,
0: het is er gewoon uitgekomen.
1: Voilà, ja, inderdaad.
0: De titels spreken voor zich. Het leven is niet perfect is ook een van de nummers.

0: Het leven is niet perfect, Nederlandstalig nummer erop. Je hebt ook een paar acoustic shows gedaan in Amor in Antwerpen nog. En begin mei ook nog in De Kreun in Kortrijk. Zijn dat dan solo shows? Sta je alleen op het podium of in welke bezetting breng je jouw muziek juist?
1: Ik heb er een paar gedaan met Han Tracks. Dat is eigenlijk een goede vriend van mij. En dan heeft mijn zusje er ook veel komen meespelen. En dat was ook wel... dat was vrij tof. En nu zijn we eigenlijk vooral samen showcases aan het doen. Er komen er nog een paar aan ook. En ja, dat klikt. Dat is echt volledig... De show in de Roma, dan heeft eigenlijk volledig zijn plooi gevallen. Maar we zijn alle twee gauwtjes samen. Mijn zus kwam dan van een 10-daagse stelte-retreat. Dat ze 10 dagen niet gesproken had.
0: Wauw, en dan meteen op het podium.
1: Ja, 's middags kwam ze toe en 's avonds in de Roma opgetreden. En dat was echt een topshow.
0: Kon ze haar stem dan gebruiken op de juiste manier? Heeft ze dan kunnen repeteren eigenlijk? Of,
1: Gelukkig wel. We hebben nog een keer een uur kunnen alles overlopen.
0: Oké, dedication, cool. Ja. Wat brengt de zomer nog? Je zegt, er komen nog een paar shows aan. Wat ga je precies doen? Waar ga je precies nog staan?
1: De zomer, ja, wij vertrekken binnen een weekje naar Azië samen met Lulalita. Dat is een vriendin van mij waar ik meer habber hardcore mee maak. Gaan we 3 weken toeren door Azië in verschillende landen. Dan als ik terugkom zijn er ook heel wat festivalletjes. Tomorrowland onder andere ook.
0: Festivalletje.
1: Ja. Pukkelpop doen we ook met Stimulair, mijn collectief. Dan spelen we daar ook met Klakmatrak. Ja, een hele reeks. Ik zou het een keer moeten checken. Maar ook wat kleinere showjes met mijn solo project. Ja. Zo wat meer intiemere akoestische shows. Dus de zomer is wel weer goed gevuld.
0: Je bent met van alles bezig tegelijkertijd.
1: Klopt.
0: Je zegt ook nog, blij om dit hoofdstuk af te ronden. Die trilogie, what's next? Kan ik dat al vragen? Zijn er al nieuwe dingen in de pijplijn waar we misschien nog nieuwe kanten van jou gaan leren kennen?
1: Ja, altijd bezig sowieso, altijd aan het schrijven. Ik ben ondertussen ook mijn eigen studio aan het bouwen. Mijn huis aan het renoveren. Dat is allemaal heel veel werk, maar er is veel nieuwe muziek die weer al gemaakt wordt momenteel en die binnenkort ook zal uitkomen. Ik hoop ook dat Steek weer een nieuw startje kan krijgen, want dat ligt nu ook al even stil. Ik mis het enorm. Dus op dagelijkse basis mis ik dat. Maar er zijn al kleine stapjes gezet weer. Alles heel rustig aanpakken om dan weer terug te komen met een bang. En ondertussen ben ik me eigenlijk vrij aan het amuseren omdat ik meer tijd heb om andere muziekjes te maken. Kan ik zo'n dingen doen, like die naar Azië tour, moest ik met Stijk bezig zijn, zodat dat niet lukken. En ook hetzelfde voor de andere leden, die zijn ook in hun leven een beetje anders aan het inrichten nu en andere plekjes aan het ontdekken waar ze kunnen rondlopen en jobjes en van alles en nog wat. Andere bands, dus...
0: Maar dan komen jullie allemaal terug met nieuwe inspiratie en een fris hoofd.
1: Ja, klopt. Spannend wel, hoor.
0: Collection of Goodbyes, Escapades, deel 3, komt dus volgende vrijdag 19 juni uit. En we gaan hier ook al luisteren naar een nummer, I Will Trust the Sky Again. Brent van Esten, dankjewel om langs te komen.
1: Jij bedankt, dankjewel.

Aldous Harding heeft de grote overtocht van Nieuw-Zeeland naar Europa al gemaakt, want morgen begint haar Europese tournee. Dit weekend speelt ze in Nederland op Best Kept Secret. Gaan ook ieder jaar veel Belgen naartoe, misschien jij ook. En over precies een maand komt ze ook naar Cactus Festival in Brugge, voor wie liever in België blijft. Het was Venus in de Zinja. Een kleine trigger warning voor de autotune-haters. Zometeen iets om jullie misschien een beetje mee uit te dagen. Want de Strokes komen eraan met dus ook een dikke laag autotune erover. Misschien kan je het voor één keer wel door de vingers zien. Denk er eens over na. Dat is dit. Dit is FKJ met Soulmates.

De ene stoort zich maatloos aan die autotune op de nieuwe nummers van The Strokes. De andere vindt het net leuk, speels en zomers. Bon, begin maar eens te denken welk team ik ben. Eind deze maand een volledig nieuw album van The Strokes. Reality awaits en daar hoort dit ook bij Going Shopping. En dit is een Nederlands duo, het Algoritme. Met iets minder plezierig topic, huilend in een taxi.

Jennifer en Teun met Need You By My Side. Komt op het nieuwe album van Jennifer te staan. En er komt morgen of overmorgen nog een nieuw nummer uit met ook de stem van Lindy Versikke van Tja Op. Heel coole Belgische samenwerking. Ik heb nog een Belgische klaarstaan, want Emma Hessels heeft een cover gemaakt van een van haar favoriete nummers. I Wish You Was Me van Obong JR zong ze al langer tijdens haar live optredens. Je hebt het daar misschien dus al eens horen zingen. Maar bij deze is het ook voor iedereen uit. Emma Hessels, I Wish You Was Me.

0: on that stage. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën

0: Na het nieuws van 8 uur meer muziek in Wonderland met Big Thief, Death Cab for Cutie, Kelela en Westside Cowboy. Tot zometeen.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan 58.000 euro per maand. De fraude beperken kan door de patiënten te betrekken. Dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
12: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparant

0: inflatie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit?
1: Het remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder van het echtpaar. De prins werd in 2021 al geopereerd en herviel een jaar later. In 2023 kreeg hij een nieuwe behandeling. Lorenz, nu 70, moet nog op controle gaan, maar kan zijn activiteiten voortzetten, klinkt het. Prins Lorenz en prinses Astrid hebben 5 kinderen. India heeft boos gereageerd op het nieuws dat de Verenigde Staten opnieuw een tanker hebben beschoten in de golf van Oman. Sinds de aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist, 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. En president Trump heeft al nieuwe aanvallen aangekondigd op Iran. Volgens hem vertraagt het land de onderhandelingen over een vredesakkoord. Sportrode duivel Jeremy Doku is niet geblesseerd. Dat heeft verdediger Koni de Winter gezegd tijdens de persconferentie vanuit het basiskamp van de nationale ploeg in Seattle. Doku had gisteren de training al na een uurtje verlaten, maar volgens zijn goede vriend Koni de Winter is alles oké.
2: Nee, hij was niet geblesseerd. Er was niks speciaal, maar ja, ik heb een heel goede band met Jeremy. We kennen elkaar al heel lang en ik zie dat een beetje als mijn broeder, dus dat is top om hem hier te hebben.
1: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag een regenzone van het westen over het land bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Wonderland.
4: Met Hannelore van Bezouw.

Wie een ticket heeft voor Rock Werchter zondag 5 juli, kom vroeg. Kom op tijd en pik Westside Cowboy ook mee op de Nest Stage. Een heel leuke groep uit Manchester. Ze zijn met vier, ze zijn goede vrienden en ze zijn ongelooflijk schattig en plezant op het podium. Westside Cowboy hoort je met Kick Stones, The Boys. Welkom. Hiermee gaan we naar Guinea en Mali. Dit is Guitar Ibaro met Watibara. Goedenavond.

Baby Rose, but never mind. Jungle heeft iets met de zomer, want hun vorige album Volcano kwam uit 3 jaar geleden. Dat deden ze toen midden augustus en ook deze zomer komen ze met een nieuw album. En dat komt alweer midden augustus uit. En het heet dan nog eens Sunshine. En deze single hoort erbij en die heet The Wave. Helemaal klaar dus voor de zomer.

De Nederlanders van Personal Trainer met Punch Drunk Love. En we blijven bij de Noorderburen, hoewel je Frans Kalf ook gewoon een Gentenaar mag noemen. Een Amsterdamse Gentenaar met een nieuwe single. Zijn tweede single ondertussen. Het is er weer bonk op. Het is Now En, zometeen nog Big Thief.

0: vorige week nog een betoverend concert in Vorst Nationaal van Big Thief. Dit was Los Angeles.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: De jaren 2000 nostalgie is helemaal terug. Y2K noemen we dat dan. Noemen we dat dan. En ook Dead Cab for Cutie fans worden bediend, want de groep gaat al zo'n 30 jaar mee en ze hebben een nieuw album uitgebracht. I Built You a Tower, zo heet het. Het is een album vol emotie. Emoties die voornamelijk zijn voortgekomen uit de scheiding van frontman Ben Gibbard. Op 30 september komen ze naar het Koninklijk Circus in Brussel. En dit is al een van de nummers. Riptides.

Dove Ellis met Pale Song. Eind deze maand al meteen een hoogtepunt in de festivalzomer met Couleurcafé in Brussel. Op de line-up daar onder andere Rema. Anderson .Paak doet een DJ-set als DJ Peewee. Ama Ray gaat erbij zijn op Bong JR, Blue Samu en ook Ezra Collective. Als je er graag naartoe wil, volgende week luisteren naar Radio 1, dan kan je tickets winnen.

Hits worden tegenwoordig gemaakt door TikTok. Of ze gaan er toch viraal. En als je al eens op de Franse kant van TikTok terechtkomt, dan ga je dit nummer anders zijn tegengekomen. De nieuwe van Aya Nakamura en Rafleuze. Sexy night.

0: Vince Staples met Blackberry Marmalade. Zometeen bel Pop op Radio 1. Nog een heel fijne avond.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten naar mezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Dat meldt ze vanavond en die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende Tesla's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid. Die heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is de situatie op dit ogenblik rustig, maar die blijft gespannen. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding van de rellen was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom de Soedanees heeft aangevallen is nog niet duidelijk. Dat zegt Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
6: De verdachte werd vandaag

0: voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszetting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
1: India is boos na het nieuws over de aanval op een tanker door de Verenigde Staten in de golf van Oman. Sinds die aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist. 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. De Koninklijke Bibliotheek van België, KBR, heeft een geroofd werk van kunstenaar Felicien Robs, symbolisch teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. De aquarel La Buveuse d'Absinthe van Robs zit sinds 1968 in de collectie van het KBR Museum en was oorspronkelijk eigendom van Armand Dorville, een Joodse advocaat en verzamelaar in Frankrijk. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zijn collectie door de nazi's geroofd en verkocht. Het museum in Brussel kocht het werk aan ter goeder trouw, maar in 2020 kwam de geschiedenis van het werk plots naar boven. De familie heeft er nu voor gekozen dat het werk in Brussel mag blijven en krijgt een compensatie. Het werk wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal nog kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer op VRT Nieuws.

0: alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten meer te betrekken, dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
1: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
0: Remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 zelfstandige verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Zelfrijdende Tesla's mogen op de openbare weg in Vlaanderen. Dat meldt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. En die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende auto's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al een goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, want het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het voor de 2e avond op rij onrustig. Manifestanten gooien met bakstenen naar de politie en die antwoordt met het waterkanon. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken.

0: Aanleiding was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom hij aanviel is nog niet duidelijk, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst in Belfast.
1: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszetting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
0: In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er zo net de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
2: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: Het weer heb ik nog. Droger vanavond met opklaringen. Lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen is het eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Zandman.
4: Met Joris Vergeijlen.
5: Goedenavond, welkom voor de laatste Zandman van dit seizoen. Hoor ik daar een collectieve... Oh, inderdaad. Veel te snel voorbij gegaan, maar we eindigen met een klepper. Een lang verwachte podcast, net op de valreep klaargeraakt. Ik heb het over Weg van Novak. De nieuwe reeks met acteur Titus de Voogd, schrijver Tom IJzewijn en podcastmaker Jeroen Francis. Een productie van Audiotech in samenwerking met de Standaard. Weg van Novak. De route die de Poolse journalist Kazimierz Novak met de fiets volgde. Door Afrika. Tot Namibië, waar zijn fiets het begaf. Bijna 100 jaar geleden. Hoort je het ook knetteren bij al die informatie? De makers van deze podcast ook. En ze besloten die weg te vervolledigen in het spoor van Novak. Verwacht je aan veel geheig op de fiets in Angola en Namibië. Dit is de eerste aflevering van Weg van Novak.
6: Weg van Novak is een productie van Audiotech in samenwerking met De Standaard. Met de steun van O2O Bicycle Leasing, het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en tal van andere partners.
7: قلت لك هو جاء جاب مدفون جاي عقاب نهار سمح جاي منبلط من برا جاي على البسكيت هذا شخوفي جاي بسكيت هذا شنو هذا.
8: Die stem die je nu hoort, is die van Salah. Het is een opname die wij vonden, gemaakt in 2009 in het Libische dorpje Zella, waar dat die oude man al heel zijn leven woont. En daar, pal in het midden van de onherbergzame Sahara, vertelt hij 100 uit over een buitengewoon moment van ongeveer 80 jaar geleden. En dat hij nooit zal vergeten. Hij was nog een klein ventje toen. Vanuit het niets sukkelde er plots een blanke man op een aftandse fiets het dorp binnen. Hij had een baard, zijn gezicht was ingevallen en vuil van de stoffige woestijnwind. Zijn naam was Kazimierz Novak. Hij kwam blijkbaar van een heel ver land in Europa. Een land waar Salah nog nooit van had gehoord. En al sprak hij een woordje Arabisch, het mysterie bleef bestaan. Hoe kan een man van zo ver hier geraken? Op zo'n zwaar beladen fiets. Niemand wist dat Novak, toen nog maar net begonnen was, aan zijn hallucinante reis.
9: Oh. Lastige dag vandaag.
10: Het is ook bergop. Het is ook lastig. Het is gewoon, denk ik, de accumulatie van dat slaaptekort. Dat eentonig voedsel altijd, weinig vitamine. Nooit een keer zo'n echte ontspannende dag.
1: Dit is de Novak feeling.
8: En dit zijn Tom, Jeroen en ik op een fiets ergens diep in Angola. Met Casimir Novak als directe oorzaak. Of hoe het lezen van een boek een grote impact kan hebben.
10: En sorry, maar het parcours van de laatste dag, die klim, is gewoon... Ik vind trouwens, Jeroen, dat je enorm vermagerd bent.
8: Weg van Novak. Drie fietsers trekken door Afrika om een vergeten reis te vervolledigen. Op zoek naar avontuur en ontmoetingen. Hallo, ik ben Titus de Voogd. Ik ben acteur van beroep. Je kan mij kennen van theater, televisie of misschien film. En ik zit hier in mijn tuin in Sint-Amansberg met op mijn schoot een boek. Alleen door Afrika. De opzienbarende reis van Casimir Novak. Het verhaal is geschreven door Tom IJzewijn. Het is eigenlijk een verzameling van reisverslagen. Een dagboek eigenlijk. Van een berooide Pool die in de jaren 30 zijn duur uitstapte. Fietste eigenlijk, moet ik zeggen. Om naar het meest zuidelijke punt van Afrika te reizen en terug. Novak die had er altijd van gedroomd om de wereld te zien. In de klas zat hij voortdurend naar de landkaarten van verre continenten te staren. En hij droomde weg bij vreemde namen, zoals Congo, Palestina, de Kalahari, Angola, Tjaat. Ooit wou hij al die landen bezoeken. Zijn drang om te reizen moet hier zijn begonnen. En die onbedaarlijke zwerfzucht zou steeds meer zijn leven gaan bepalen. Hij schrijft tijdens zijn reis honderden artikels die dankzij zijn vrouw Maris in Poolse kranten verschijnen. Hij maakte meer dan 10.000 foto's. En zo wilde Casimir Novak zijn gezin van een inkomen voorzien. Op zijn loodzware fiets ploegde hij dus 5,5 jaar lang door het onbekende continent. En hij beleefde het ene waanzinnige avontuur na het andere. Zijn bewondering voor het kolonialisme maakt al snel plaats voor afkeuring en misprijzen, omdat hij op zijn tocht de donkere, verborgen kant van de kolonialiteit ontdekte. De uitbuiting, de roof van grondstoffen, de onderdrukking, het racisme. En eigenlijk is hij daarmee een van de eerste getuigen die openlijk kritiek uit op de kolonisering. Als Novak in 1931 vanuit Tripoli de woestijnen rijdt, beseft hij nog niet eens dat zijn reis zo lang zou duren. Hij zou uiteindelijk, moederziel alleen, meer dan 40.000 kilometer afleggen op eigen kracht. Talloze keren ontsnapt hij aan de dood. In de Libische woestijn bijvoorbeeld, waar dat hij terechtkomt in een vuurgevecht tijdens de burgeroorlog. En met een speer doodt hij op een dag eigenhandig een leeuw in Congo. In Egypte dan weer probeert hij hash uit en fietst hij langs de Nijl naar het zuiden. Hij fietst duizenden en duizenden kilometers door de jungle en de savanne en over de bergen. En elke nacht kampeert hij eenzaam en alleen in zijn tentje. Later vaart hij zelf met een kano de Congo-rivier op. Hij belandt in een razende storm en hij wordt bijna opgeslokt door het kolkende water. Hij moet voet verder door het regenwoud. Allee, ik moet jullie niet vertellen. Overal waar dat hij komt, is hij een fenomeen. In landen als Congo en Libië brengen lokale radiostations zelfs verslag uit van zijn reis. Ondanks malaria en enorm veel tegenslagen zet hij door. En een constante is er alvast altijd. Het ratelende geluid van zijn aftandse fiets en het bloed dat bonkend door zijn aderen stroomt. Dit boek, het waar gebeurde, epische avontuur, liet mij niet meer los. En ik besliste om af te spreken met Tom IJzewijn. De man die het verhaal van Novak in een boek samenbracht. En van het een kwam het ander. We beslisten om in Novaks sporen te treden en we trommelden verhalenmaker Jeroen Francis op om ons te vergezellen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, niet veel later waren we een team. Meer zelfs, we voelden meteen dat er meer in zat. Geen idee hoe of wat dat dan zou kunnen zijn, maar één ding wisten we wel. We moeten dit verder uitspitten. Te beginnen in Poznan, Polen. De heimat van Kazimierz Nowak. Bon, het is woensdagochtend. We hebben net ontbeten en we zitten in Polen. In onze gehuurde Toyota. Lekker knus. We reizen kriskras door het westelijke deel van Polen op zoek naar sporen van Nowak. En al kan Tom het verschil tussen links en rechts nauwelijks onderscheiden.
11: We gaan daar een groot rond punt passen en daar is het nog over en dan is het naar links.
12: Ja.
11: Ik bedoel naar rechts. We hebben echt slecht in links en rechts.
8: Echt? Serieus?
11: Ja, dat is niet te doen. Dat is een breinprobleem.
8: Anders doen we bakboord-stuurboord, dat gaat ook. Hè? De parate kennis van deze verstrooide professor, gecombineerd met zijn enthousiasme, is ronduit heerlijk. Tom, naar waar of naar wie zijn wij nu eigenlijk op weg?
11: Dus we zijn nu op weg naar de plaats. Hè. Boruzin, een dorpje, een heel eind eigenlijk van Poznan afgelegen. Naar een huis waar het voor Nowak allemaal begonnen is. En daar staat Lukas Wierzbicki ons op te wachten. En Lukas is de Nowak-kenner, is de man die ons dus waarschijnlijk meer kan vertellen over Kazimierz.
8: Hoe zijn jij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in het figuur van Nowak?
11: Een jaar of 15 geleden was ik aan het onderzoeken hoe ik zelf een reis door Afrika zou kunnen organiseren met de fiets. En ik kwam altijd uit op die figuur van Kazimierz Nowak als de eerste Afrika-fietser. Als de eerste man die het continent van noord naar zuid was doorgereden. En dan ben ik beginnen zoeken.
8: Daarnaast, wat jij gedaan hebt, Tom. Dat boek geschreven aan de hand van vertaalde artikels die Kazimierz heeft geschreven. Nu merk ik wel, door hier samen met u te zijn, is dat er ook voor u nog heel veel te ontdekken is hier in Polen.
11: Ja, tuurlijk. Nog heel veel. Hè? Omdat hij in zijn krantenartikels schrijft hij zijn blik op Afrika, maar we weten niet hoe hij zich voelde op die reis. Dat komen we eigenlijk in zijn krantenartikels niet zo echt te weten.
9: Nee. Onder welke omstandigheden is Nowak eigenlijk vertrokken? Hoe was zijn situatie eigenlijk toen? Waarom is hij eigenlijk beginnen reizen?
11: Nowak is in 1924 werkloos geworden en heeft eigenlijk sindsdien nooit nog voor een baas gewerkt. Hij had nooit een inkomen. Dus hij moest op een of andere manier zien dat hij een inkomen voor zijn gezin kon verwerven.
8: En had jij enig idee of dat zijn gezin daar ook kon van leven?
11: Ja. Dus zijn artikels waren echt goed gelezen. Werden in 4 verschillende tijdschriften gepubliceerd. Dus hij was een beetje een bekende journalist. Hè. Hij was een soort Tom Waas van de Poolse pers in de jaren 30. Dus hij zag letterlijk brood in een reis naar Afrika.
8: Ja, het is echt een verhaal over volharding. Wel, hè. Als het echt niet meer gaat. Want eigenlijk naar Afrika fietsen was een soort van overlevingsstrategie. En niet opgeven en blijven gaan en blijven fietsen. En toch een foto proberen maken. Hij heeft gewoon geen frang om aan zijn gat te scharten. We moeten hier achter die huizen. We komen hier subiet op een hoek. Heb ik het goed? Ja. We moeten hier zijn. Na een rit van 2 uur door het prachtige platteland komen we aan in het slapende dorpje Borozin. Er komt de podcastmaker. Zegt niet dat je iets kwijt bent, hè?
9: Mijn plofkapjes.
8: En je hebt ze nodig, want het is hier wind. Het is waarschijnlijk dit dan gezoekt.
9: Waar lag dat? Hoe doe jij dat?
8: Nee, ik ken het verschil niet tussen links en rechts. Hij zet de hele tijd van alles kwijt. Maar wie ben ik hier eigenlijk op de baan?
9: Oh, sorry. Hè.
8: Maar ja, wat groeit hier op? Hallo. How are you? Lucas. Aan de voordeur van het vervallen huis in de snijdende wind wacht Lucas Wierzbicki ons op. Hij is echt opgetogen dat wij helemaal naar hier zijn afgereisd om meer over Novak te weten te komen.
12: Kom, curious. This is the place he said farewell to his wife, to his kids.
8: Ik fantaseer dat in deze schuur Casimir zijn fiets parkeerde. En uiteindelijk ook zijn fiets misschien in orde gezet heeft. Het laatste druppeltje olie aangebracht heeft. Zijn pakken en zijn zakken.
11: Wat voor gevoel moet dat gegeven hebben? Die reed echt het onbekende tegemoet Afrika. Dat was duizenden kilometers van Polen. Wat een avontuur lag er eigenlijk voor hem.
8: En dan haalt Lucas een brief uit zijn binnenzak. Een brief uit Libië, waarin Novak vertelt hoe hij een stukje brood opeet dat hij meekreeg van zijn vrouw bij zijn vertrek. Dat het al 3 maanden beschimmeld in zijn bagage zit, deert hem niet. Het smaakt heerlijk, omdat het hem doet denken aan Maris, die hij enorm mist.
12: Maris, do you remember the last slice of bread you gave me before leaving Borussen? It was with butter, good, but I didn't eat it on the bus. And it's my dinner, after 3 months. And today I wrap Arabic tea in the paper and I smoke it as if it were the best cigarettes in the world.
8: Did you write many letters?
12: Thousands of letters. He wrote every day. One letter in the morning, one in the middle of the day, and one in the evening. For 5 years.
8: Really? And are there some of those letters saved?
12: Yeah, for sure.
9: And you think you can see them?
12: Yeah, we can organize it. Tak?
8: En dan doet Lucas een telefoontje. Een telefoontje dat ons leidt naar een verborgen schatkamer.
12: Oké, dankie.
8: Oké, I'm very curious, let's go.
13: In een piepklein huisje aan de rand van een bos, waar de kippen bijna binnenlopen, tonen 2 stokoude mensen ons iets wat ons allemaal met verstomming slaat.
14: Hi, hello.
13: Jaren geleden kregen Theresa en Piotr goud in handen. Dozen vol met Novaks brieven die onder het bed van Novaks dochter stof lagen te vergaren. Na haar overlijden wou de echtgenoot van die brieven verlost zijn. Niemand van zijn nazaten was geïnteresseerd. Meer nog, ze wisten nauwelijks wie Novak was en wat hij had ondernomen. En zo kwamen de brieven terecht bij Theresa en Piotr. Speciaal voor ons hebben zij een hele rits Novak-aanhangers uitgenodigd.
8: Hi, I'm Titus. Nice to meet you. Hi.
13: In het kleine kamertje praat iedereen door elkaar. De bewoners zelf, Novaks volgelingen en ook wij die onze ogen niet kunnen geloven. Theresa opent haar kasten. Gretig tovert ze de ene doos na de andere tevoorschijn. Boordevol brieven, foto's en kaarten van Novak zelf.
8: Oh, Jezus Christus, zeg, wat is dat hier voor een schatkamer? Echt ongelooflijk. Ja, armoedig zou ik het niet noemen, maar je zou deze stukken in een museum verwachten en dat ligt hier eigenlijk in een soort veranda tussen de tomatenplanten en kasten waarvan dat de deuren op 6:30 hangen en alle schappen doorbuigen. Ja, ongelooflijk eigenlijk.
15: So these are all the letters that were saved.
16: Yes, saved. Yes.
8: Die brieven zijn dus langs 2 zijden beschreven op heel fijn papier. Kijk, we vinden hier zelfs een brief waar hij een stukje van zijn baardhaar heeft opgekleefd.
9: En hier, jong. Dat is een paspoort.
8: Allee, jong, dat meen je niet. Allee, jong, dat is toch ongelooflijk.
11: Oh ja, dat is wel fantastisch.
8: Het originele paspoort van Casimir Novak.
13: Kijk. Tom, met zijn scherpe geest, merkt meteen iets vreemds op.
11: Is dat 1890, geboren in 1890? Ik dacht altijd dat hij van 1897 was.
8: Tja.
11: Dit is ongelooflijk historisch materiaal.
13: En dan volgt de onvermijdelijke vraag. Waar zijn de brieven van Maris, Novaks vrouw?
17: We have not something written by his wife, because her letters didn't exist anymore.
8: He didn't keep them.
17: No, so for sure they existed when he came back to Poland, but probably she burned them when he died.
9: Why did she burn them?
17: We don't know. We don't know.
18: They are lost.
19: Yeah, they are lost.
13: Geen brieven van Maris, maar we stuiten wel op een ander belangrijk document.
14: Voilà, kijk, hier is er een kaart die hij zelf getekend heeft. Dus dat is eigenlijk zijn volledige gefietste route.
9: Hier is hem Afrika binnengereden.
12: Ja, in Libië, Tripoli, en dan is hij door de Sahara gefietst. Heeft hij de Nijl gevolgd tot in Soudaan, dan via Congo verder naar het zuiden gereden. Zuid-Afrika is hij al bijna 3 jaar onderweg. Mooi. En dan rijdt hij terug langs het westen van Afrika naar boven. Midden Namibië, onder Windhoek. Ja, is zijn fiets kapot en moet hij noodgedwongen op paarden overstappen die hij moet gebruiken tot halfweg in Angola. En pas daar kan hij opnieuw verder met de fiets.
14: Oh ja, dus er is een stuk dat hij niet heeft gefietst.
12: Een groot stuk, meer dan 2000 kilometer. En hij heeft hem altijd gefrustreerd, omdat hij wou eigenlijk zijn reis natuurlijk met de fiets doen.
14: Hé, maar dan, waarom doen wij dat niet?
12: Nee, dat is niet...
14: Dat zou toch de max zijn? Moesten wij dat stuk fietsen voor hem, dan is de kring rond.
12: Hij schrijft zelf, die Kalahari, dat is de hel, dat is hier verschroeiend
14: warm. Maar dat is toch juist goed? Dat is geen water. Als wij nu dat stukje fietsen voor hem... Dat moeten we doen, toch?
9: Maar moeten echt op de fiets?
13: En daar, op dat moment, werd het idee geboren. Tom, Jeroen en ik gaan dat stuk van Novaks reis vervolledigen. Met de fiets.
16: Eierkognak.
9: Is dat nu wat vroeg?
16: Jongens, kom, zij is beleefd. Zij heeft dat gemaakt. Kom, drinken, jongens.
13: En het enthousiasme wordt nog groter als we van onze Poolse vrienden de meer dan 1000 brieven op een USB-stick meekrijgen.
16: Zdrowie, Kazimier.
13: We klinken op Novak in goed gezelschap en op het grootste avontuur dat voor onze voeten ligt. Met de brieven letterlijk in onze achterzak. Weg van Novak. Terug in België verdiept Tom zich in de 1200 brieven van Novak. Voor de rest belandt een ieder van ons weer in het ritme van elke dag. Werk, de files, de dings des levens, zoals dat gaat. We zien elkaar een tijdje niet zoveel. Maar in onze hoofden zitten we al in Afrika.
9: Goedemorgen. Ja, ik sta in de file, ik ben op weg naar mijn werk. Ik was nog wel nu aan het denken, Tom. Hoe lukt dat met die 1200 brieven?
18: Ja, lukt het. Het zijn er vele.
9: Is het leuk?
18: Ja, Novak is mijn beste vriend op dit moment. Het is iets minder een held in zijn brieven dan in zijn publieke versie.
9: Ja.
18: Dus Novak is een beetje maakt van zichzelf wel een mythe in zijn krantenartikels. Maar af en toe schrijft er als een vrouw toch met een klein hartje. Trouwens, de eerste brief van hem ligt hier voor mijn neus en dat is al direct heel aandoenlijk eigenlijk. Maar zal ik het eens voorlezen?
9: Ja, dat mag.
18: Ja. Lieve Maris, eindelijk is het zover en alles is klaar voor vertrek, alles. Alleen in mijn hoofd is zo'n chaos
19: van allerlei gedachten. We zijn nu echt van elkaar gescheiden en ik begin aan een nieuwe, moeizame tocht. Maar waarheen? En hoe? Ik heb geen idee, Maris. In gedachten kus ik je en streel ik je, zoals nog maar een paar uur geleden. Lieve Maris en lieve kinderen, mogen God jullie beschermen, blijf gezond en vergeet jullie rondzwervende vader niet, die ergens op de zandvlaktes van Afrika aan jullie denkt en naar jullie verlangt.

0: Dus 1 centimeter is 100 kilometer dan, of wat?
1: In mijn keuken bekijken we de originele kaarten van Novak en pas nu dringt het echt door waar we aan begonnen zijn.
0: De route. Goemetschap ligt hier, hè. Ik ga dat eens aan. Dat is hier, hè. Goemetschap, dat moet hier ergens. Die schaal is 1 miljoen.
2: Dat kan niet, hè.
0: Oh, dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet. Want anders is dit 2500 kilometer.
0: Ah ja, nee, dat kan niet. Dus dan is 1 centimeter 10 kilometer.
3: Jawel, hè.
2: Gaan wij naar hier?
0: Ja, ik...
2: Zo misschien.
0: Ik denk dat hij zo gereden is, ja, via die kant.
4: Moeilijk te zeggen.
0: En dan is hij hier langs gereden.
2: Manneke, dat is een eindje fietsen.
5: Ja. Van Gent tot in?
2: Tot in de hak van de Laars, ongeveer van Italië. Zo lang zijn we onderweg. Als we rekenen in werkweken, dan is dat 100 kilometer per dag, waar we niet gaan halen op dat terrein, denk ik.
0: Dus Novak is zelf eind september vertrokken. Ja. En wij gaan begin oktober vertrekken. Dus wij zitten ongeveer in dezelfde periode daar. Klein verschil is wel dat wij maar 5 weken hebben. En Novak er toch meer dan 3 maanden over gedaan heeft om dat stuk af te leggen. Dus het is wel hetzelfde seizoen, maar het tempo zal iets hoger liggen dan dat van Novak zelf.
2: Ja.
0: Hij was echt eenzaam, hè? In die stukken. Hij kwam daar nauwelijks mensen tegen.
2: Er woont ook bijna niemand. Toen al zeker.
0: Hij was echt op de dool met die paarden. Hè? Dus,
3: Kamajawis.
0: Ja. Dus hij kon ook niet ver uitwijken. Hij moest al bij die paarden blijven.
2: Weten we nu al waar we de grens willen oversteken?
0: De historische grensovergang is die van Namakunde. Dus die heeft hij genomen. En ik stel me voorstellen om die ook te nemen. Want in Angola staat ons eigenlijk nog een veel groter avontuur te wachten.
2: Ja, ja, het is dat. En je ziet dat ook aan de kaart. Dat is echt het grote niks.
0: Ja.
2: Ja, we gaan ook al altijd... Ik kan het gewoon niet inschatten. Eigenlijk, ik ben super optimistisch en avontuurlijk nu, op dit moment.
0: Nu?
2: Maar ik heb eigenlijk gewoon geen idee. Het is gewoon de warmte, mannetjes, want we kunnen dat hier niet allemaal wel zitten zeggen, maar dat gaat gewoon... Ja. Daar heb ik echt schrik voor. Allee, of daar hebben ze mij toch bang voor gemaakt. Ik zou eigenlijk gewoon graag vertrekken. Praatjes vullen, geen gaatjes. Geen woorden, maar dadels.
0: En dan kan ook beginnen trainen, hè, Jeroen?

0: Enfin, hoe dan ook, er is no way back. Wij gaan 5 weken fietsen door Namibië en Angola.
1: Hey, hey, no fuckers. Mieke van Voyage Sauvage hier. I've got some good news. De tickets zijn geboekt. Woehoe, het avontuur kan beginnen. Tot binnenkort voor de verdere planning. Bye bye.
2: Gasten, ik heb juist de mannen van Ridley gehoord. Onze fietsen staan klaar. Een groene voor mij, een roze voor Tom en een zwarte voor Jeroen, de kogel uit Kalmthout.
3: Hey vrienden, ik ben daar net de tenten gaan ophalen bij Elements. De Marksman, ik ben de mijnen al aan het opzetten, mijnen of.
0: Oké, het materiaal is er, de goesting is er zeker. En nu nog kijken hoe het met onze fysiek gesteld is.
4: Hola, wat gebeurt daar in de marage van Titus de Voogd?
0: Vandaag doen we een testbivak. Blij als kleine jongens op onze nieuwe fietsen in het iets minder exotische Loucristie.
4: Daar hebben we Francis. In een groot verzet. Alweer, hoe lang gaat hij dat volhouden? Die grimas op zijn gezicht, wat is er aan de hand? Zadelpijn, een pezelsteking, wie zal het zeggen? Die is toch niet thuis?
0: De eerste keer slapen we in onze splinternieuwe tentjes. Een vuurtje knispert en ik mag mijn kokenste laten zien. Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn.
5: Toch wel wat mensen die niet vragen aan mij of dat niet gevaarlijk is, hetgeen dat wij gaan doen.
6: Zeggen ze tegen mij al van als ik een klein manneke was. Doe dat niet, dat is gevaarlijk, omdat die een boom, dat is gevaarlijk. Springt daar niet af, dat is gevaarlijk, klimt daar niet op, dat is gevaarlijk. Varen op de zee is dat niet gevaarlijk. Alles, mensen hebben wel, zeggen wel snel, vind ik, dat iets gevaarlijk is. Ja. Dat niet betekent dat sommige dingen niet misschien iets gevaarlijker zijn dan thuis naar tv kijken, maar het is ook niet omdat er iets gebeurt dat je daarom meteen leven laat of zo.
5: Hè? Novak is anders ook wel een paar keer door het oog van de naald gekropen. Hè?
7: Ja, Novak, zeker een paar keer dat hij bijna dood was, hij schrijft erover. Maar of dat waar is?
5: Jij zegt dat. Ik durf wel eens te vermoeden dat hem soms wel eens overdrijft.
0: Het grootste vraagteken is, heeft hij een levermoord met een speer? Hè?
5: Ja.
0: Allee, bedoel, dan zou ik zelfs een keer met een leeuwentemmer of misschien een dierenarts in de zoo willen vragen, kan dat überhaupt? Allee, want ik daar...
5: Maar het is ook gewoon hoe dat hem dat dan vertelt. Hij zit dan zo'n speer achter zijn
0: fiets. Ja, en één tegen zijn fiets, alsof dat hij een leeuw dan op die speer gaat springen.
7: Maar dat is natuurlijk wat een broodschrijver doet.
5: Ja.
7: Soms iets produceren wat mensen willen horen.
0: Een goede verteller moet een beetje kunnen overdrijven.
8: Hebben de kogels om zijn oren gevlogen?
7: Ja.
0: Ik geloof dat. Het boek wekt veel vragen op. Was Novak ook effectief echt zo vaak alleen als hij omschrijft? En hoe heeft hij gaandeweg het ware gelaat van het kolonialisme ontdekt?
9: Het eerste vraag is natuurlijk inderdaad waarom dat het boek alleen... Omdat ik dat interessant vind, want dat is echt een heel gebruikelijke iets om te zeggen. Hè, van ja, ik zat daar alleen in het dorp. En daar wordt altijd mee bedoeld zonder andere witten. En dat is dus in die zin heel suspect. En hij was ook inderdaad heel vaak alleen. Dus in die zin klopt het ook.
0: Inge Brinkman, professor Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit Gent, las het boek van Tom ook met heel veel interesse.
9: En dat is ook mijn verwondering of verbijstering over het avontuur van Kazimierz Nowak. Allee, eigenlijk kan ik me dat gewoon niet voorstellen, dat je in zo'n omstandigheden zo'n reis maakt.
10: Het is geen geheim dat hij ook in de richting van Afrika fietste, omdat hij vond dat de kolonies, die vond dat precies wel een goed idee. Die dacht, al die Europese landen, die hebben of toch veel ervan, die hebben een kolonie. En we proberen ons te verplaatsen in de jaren 30, maar op welke manier zal hij gezien of gemerkt hebben dat het kolonialisme, dat toch iets helemaal anders en iets veel sinisterder was dan hetgeen wat dat hij hem had voorgesteld.
9: Het is denk ik echt uit de ervaring. Dus hij begint al heel snel in Noord-Afrika, komt hij al elementen tegen waar hij zich echt heel hard aan ergert. De manier waarop dat de kolonialen zich verhouden tot de gekoloniseerden. Al in Noord-Afrika begint hij daar zich aan te ergeren op het vlak van arbeidsverdeling, maar ook op het vlak. Hij beschrijft de decadentie van de witte kolonialen in Cairo en dergelijke. Dat is al heel snel dat hij tot dat besef komt. En dat leidt uiteindelijk, en dat vind ik ook wel interessant, het leidt uiteindelijk bijna tot een soort, ja, bijna mensenhaat. Als je het boek goed leest van Novak, gaat hij heel sterk in op, ook op de economische ongelijkheid. Mm-hmm. Dus de manier waarop dat grondstoffen worden geëxporteerd en voor een niet ten goede komen aan het land zelf en uiteindelijk de Europese landen in zijn geval gaan lopen met de winst. Dat plaatje, ja, dat zien we nog altijd. Dat is het verhaal van olie, van kobalt, van grondstoffen die nog altijd worden geëxporteerd en waar nog altijd de bevolking, waar de grondstoffen vandaan komen, wordt er niet beter van. Over het algemeen is het spijtig genoeg zelfs een soort vloek om grondstoffen te hebben bijna.
10: Ja. Oké, 5 weken op de fiets, door de Kalahari, de grens over met Angola, Quipeo. Wat staat er ons te wachten? Wij hebben geen idee. Noodgedwongen gaan we te raden bij een aantal mensen die ons misschien iets meer kunnen vertellen.
11: How much are you locked down for October?
10: We krijgen een waarschuwing van Dan from Nam, een Namibische ex-profielrenner.
11: Can we change October?
10: No.
11: Can we make it...
10: No, that's a problem.
11: It's going to be hot. Oof. You are going to be like...
10: Roasted. En nog een portie essentieel advies van een ervaren bikepacker, Charil de Kok van O2O.
12: Dat zou mijn eerste fietsreis zijn.
13: Ja, oké. Okay. Dan zou ik vooral vaseline meepakken. Echt, je poep ligt ook. Als je zo dagen na dagen fietst, en je kunt je ook niet wassen. Hè.
12: Nee,
13: dus vanaf dat een wondje begint te krijgen. Ja. Ja.
7: Zo, chamois, noemt dat niet zo?
13: Ja, maar eigenlijk vaseline.
10: Ook onze vaccinatiearts stelde ons niet meteen gerust.
6: Dus hoeveel spuiten zijn er ongeveer? 1, 2, 3, 4 deze week. 1, 2, 3, 4 volgende week. En dan nog eentje binnen een maand.
7: Professor, ik heb nog een vraag. Ik heb gehoord dat er in Namibië heel veel wilde honden rondlopen. En moet je ons zorgen maken over hondsdolheid?
6: Merabië? Mm-hmm. Ja, dat is een verschrikkelijke aandoening. Het is 100% mortaliteit.
10: En op vlak van eten en zo, moeten we daarvoor zorgen nemen?
6: Cook it, peel it, boil it of forbid it.
12: Cook it, boil it,
6: peel it of forbid it. Maar dat is plezant, hè?
10: En op 28 september 2025 staan we klaar om te vertrekken naar Windhoek.
12: Oh, lieve schat. Je mag wenen. Niet zo lang, hoor.
14: Nee. Voordat je weet, is hem terug. Hè?
12: Love you, bonneke.
15: Love you too.
16: Bye bye. We zien u. Salut aan iedereen.

0: Mijn allerliefste Maris. Binnen een paar minuten vertrek ik en de afstand tussen ons zal met een minuut groter worden. Steeds verder en verder. Maar tegelijkertijd kom ik ook weer dichterbij. Totdat ik je weer in mijn armen zal sluiten. Je tegen mijn borst zal drukken en je dorstig naar je liefkozingen weer zal kussen. Zoals gisterenochtend nog in Borgin. Wees wijs, Maris. Verlang niet naar mij. Vrees niet voor mijn lot. Ik zal wel voor mezelf zorgen. Vraag alleen God om gezondheid voor ons en dat Hij goede, behulpzame zielen op mijn pad brengt. Ik geef je een dikke kus. Je Kazimierz.
1: Met de brieven dicht bij ons, de fietsen en het kampeergrif in het vrachtruim vertrekken we eindelijk richting Goemoegap, Namibië. Gepakt en gezakt, met alleen het hoogst noodzakelijke en vooral een heleboel vragen. Waarom bleef Novak zo lang weg? Is er nog een spoor van Novak te vinden? Wie gaan wij zelf allemaal ontmoeten tijdens onze reis? En halen we onze eindbestemming? En Tom, Jeroen en ik, gaan wij vrienden worden?
2: Ladies and gentlemen, welcome to Windhoek, Namibia. The local time is 14:35 and the weather is clear and sunny and the temperature outside is a pleasant 28 degrees Celsius.
1: Weg van Novak is een productie van Audiotech in samenwerking met De Standaard. Met de steun van O2O Bicycle Leasing, het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse Overheid, Balwaze en AS Adventure. Met dank aan Elements voor het kampeermateriaal, Ridley voor de fietsen, Vaudé voor de fietsuitrusting, Visit Polen voor de overnachtingen in Poznan, Travel Lounge en Voyage Sauvage voor de vliegtuigtickets en bijstand ter plaatse. En Smalltalk voor de PR-ondersteuning. Als je meer wil weten over onze reis, route en Novak, surf dan naar novakpodcast.be.
3: Je hoort de weg van Novak van Titus de Voogd, Tom IJzerwijn en Jeroen Francis. De eerste twee afleveringen zijn er al. De volgende avonturen krijg je de komende weken telkens op zaterdag. novakpodcast.be, daar vind je de info. Novak met een W. Of waar je gewoonlijk je podcast vindt. En dit was meteen de laatste Zandman van dit seizoen. Goeienacht, tot 1 september.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la voix, al zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In de Verenigde Staten zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. De naam van Gates duikt op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011. Maar dat ging dan alleen over goede doelen. Hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat Gates alle contact had verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van zijn wangedrag. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Koen Braakman.
2: In het naam van Padre, del Figlio, del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht is het fris tot 11 graden. Morgen eerst

0: meestal droog met zon en wolken. Na de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

starend naar een berg. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met een grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne, de mi-sec. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jaren

0: ik een echte schrijver. Ik vraag me af of dat ik de top ooit ga bereiken. En ik wil bergen verzetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken. Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind voelt wijn, zwaaien naar beneden, me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg op klim. Altijd maar die berg op klim. Altijd maar die berg op klim.

sta hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Radio 1 live.

0: podcast begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaapjes. Aan de vooravond van de start van het WK voetbal in Mexico, de VS en Canada, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino een pluim op zijn eigen hoed gestoken en op die van de Amerikaanse president Trump. Zo noemt Infantino de Wereldbeker het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid en zonder Trump was de organisatie niet mogelijk geweest. Maar Dominique Dupré, Infantino gaf op de persconferentie wel toe dat er wat moeilijkheden zijn geweest en hij ging in op 3 hete hangijzers.
2: Ja, zoals met de visa voor de spelers van Iran, waarmee VS in oorlog is. De selectie moest het basiskamp verhuizen naar Mexico, maar Iran doet mee, zegt de voorzitter, en dat is heel wat. De zaak van de Somalische scheidsrechter die de VS niet binnen mag en naar huis moest, noemt hij ongelukkig. Wij bepalen niet alles, zegt Infantino, met een knipoog naar Trump, die in december nog de FIFA Vredesprijs kreeg. De voorzitter verdedigde ook de hoge ticketprijzen. 6 miljoen kaartjes verkocht, zegt hij. Nog nooit was de vraag zo groot. En de gemiddelde prijs is $500. Dat is volgens Infantino lager dan bij andere sportwedstrijden in Noord-Amerika.
1: Dank je, Dominique. De eerste wedstrijd op dat WK is gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie en die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij, en hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. En nadat alle contact was verbroken, zette Epstein Gates onder druk. Bill Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigen, ontkenden dat. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la Voix, als zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In Barcelona heeft de paus vanavond een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Antoni Gaudí ingezegend. Paus Leo is in Spanje voor een bezoek van 7 dagen. Uitleg door Koen Braakman.
3: De nom del padre, del fil, del Spirit Sant.
4: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijk.

0: tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland en Brazilië. Het weer nog. Vannacht is het wisselvallig met soms felle buien en fris tot 11 graden. In de ochtend opklaringen in het westen en het centrum. Na de middag zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Bij temperaturen tot 17 graden. Zo woensdag 10 juni zit erop. Een goede nacht.
2: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: 80% van de Belgen is in het voorbije jaar minstens één keer net niet of net wel slachtoffer geworden van phishing. En dus gaan we het erover hebben. Na de Strokes. Goedemorgen. Like

0: met Going Shopping. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is woensdag 10 juni en ik wil het heel graag over phishing hebben. Gisteren kwam een rapport uit van de Global Scam Alliance, waaruit blijkt dat 80% van de Belgen het afgelopen jaar in contact kwam met phishing of een andere manier van online oplichting. En dat hebben we hier eigenlijk zelf gemerkt op onze redactie. Alleen al kregen we de voorbije 2 weken met 3 een verdacht bericht binnen. En ik neem aan dat het in uw omgeving net zo opvallend aanwezig is. Een zeer goeiemorgen, Lotte.
2: Dag, Sophie.
0: Het zijn drukke tijden.
2: Het zijn heel drukke tijden voor de phishers. Ja, overal lijken ze toe te slaan, maar recent toch vooral in de hotelsector. Honderden Vlamingen die een hotelboeking hadden gemaakt, kregen de voorbije weken verdachte berichten via WhatsApp met de vraag om dringend hun verblijf te betalen, terwijl dat in veel gevallen al betaald was. Ikzelf bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden een hotel geboekt in Berlijn voor deze zomer. Die boeking was helemaal in orde, dacht ik, via booking.com geregeld en betaald. En dan nog via mail contact gehad met het hotel voor een extra kamer en ontbijt en zo. Klaar, dacht ik, dat is gefixt. Maar plots, vorige week toch, via WhatsApp, plots een melding dat mijn boeking currently in a pending state was.
0: Hangende.
2: Hangend. En dat it required confirmation to remain active. Dat ik ze dus moest bevestigen om te zorgen dat ze in orde bleef, dat ik ze bleef behouden, die boeking. En ik dacht, maar fijn. En er was een link bij waarop ik moest klikken. En ook een deadline. 11:13 had ik nog de tijd. En als ik het binnen die periode niet zou bevestigen, dan zou ik mijn boeking kwijt zijn. Raar, dacht ik, want in principe was alles in orde. Maar in dat bericht werd wel de juiste datum van mijn verblijf vermeld. Ook het boekingsnummer was correct. Het was gestuurd naar mijn telefoonnummer, dus dat klopt dan ook. Je vraagt je dan af, zou het toch echt zijn? Maar toen zag ik de afzender van dat bericht en dat was OLS Pharma Unlimited.
0: Pharma?
2: Wat zou een farmabedrijf zich inlaten met mijn hotelboeking, dacht ik. Ik begreep er niks van. Ik heb dan maar een mail gestuurd naar het hotel met de vraag, komt dit echt van jullie? En hun antwoord was heel duidelijk. Nee, dit is phishing, scam, gericht op alle boekingen via booking.com. En zeker niet klikken op die link die daar wordt vermeld. Dat had ik gelukkig niet gedaan.
0: Oef.
2: Ja, maar bon, dat was wel schrikken. En dan vertelde ik dat op de redactie. Bleek dat jij dat ook hebt meegemaakt.
0: Exact hetzelfde. Maar toch ongeveer ook berichten over een hotelboeking die binnenkwam met een link om te bevestigen of ik de boeking wilde vasthouden of niet. Inhoudelijk vond ik dat een super overtuigend bericht. Maar het kwam, zag ik dan snel, van een Aziatisch telefoonnummer met als naam Jan Oil and Foods Company, weet ik veel nog wat. En het was die naam en dat nummer waardoor ik toch even achterdochtig werd.
2: Ja, ze moeten toch aan hun bedrijfsnamen een beetje werken. Ja. Pharma, Jan Oil. Enfin, onze collega Hilde, producer van dit programma, een gelijkaardig verhaal. Bij haar ging het om een kleine B&B ergens in het verre Limburg. Maar ook zij kreeg exact hetzelfde WhatsApp-bericht als ik. Wel met haar data en haar boeking nummer aangepast, maar ook haar werd gevraagd om te bevestigen binnen de 11:00, want anders was die boeking verlopen. Heel, heel raar. 3 van de 8 mensen op onze redactie, dat is geen toeval, dachten we, en effectief. Blijkbaar is er dus sprake van een echte phishinggolf. Honderdduizenden mensen misschien wel zijn op die manier lastiggevallen de voorbije weken. Nu, wij hadden gelukkig door op tijd dat er iets niet klopte, maar veel mensen blijkbaar niet.
0: Ja, het is super geloofwaardig.
2: Ja, er staat zoveel correcte info in dat bericht. Dat is het logisch dat je denkt, oké, ik klik even door, want ja, ik wil die boeking niet kwijt. Maar dan is het kwaad al vaak geschied. Mm-hmm. Ik las in de krant dat er mensen zijn die honderden tot zelfs duizenden euro's zijn kwijtgeraakt. Dus ik ben eens gaan checken bij Horeca Vlaanderen of zij daar zicht hebben op de reikwijdte en de impact van die phishingcampagne. Dimitri Tirion is voorzitter van de sectorcommissie hotels daar bij Horeca Vlaanderen. En hij vertelde dat ze vorige week een rondvraag hebben gedaan.
3: Uit resultaten van onze bevraging blijkt dat er een 100-tal hotels gecontacteerd werden door hun gasten in verband met de phishing. We kregen enorm veel telefoons, e-mails, ongeruste klanten die ons contacteren en vragen wat er aan de hand is. Dus we kunnen al gauw zeggen dat dat over tienduizenden reserveringen gaat binnen en buitenland.
2: Ja, tienduizenden mensen met een hotelboeking die dus zulke fraudeleuze WhatsApp-berichten hebben gekregen of mails. Hoeveel van hen dan ook doorgeklikt hebben en geld zijn kwijtgespeeld, daar had hij geen idee van. Is ook moeilijk om te gaan becijferen, want ja, die campagne is nog volop aan de gang en mensen schamen zich blijkbaar ook vaak om toe te geven dat ze in een val zijn getrapt. Mm-hmm. Ik vroeg de man ook of ze een idee hebben hoe dit alles is kunnen gebeuren, wat er precies is fout gelopen, en daarover kon hij wel iets kwijt.
3: Wat dat er heel waarschijnlijk gebeurd is, wij werken allemaal met verschillende systemen. Hè. Dat gaat over reservatiesystemen, dat gaat over de OTA's, Booking.com, Expedia enzovoort. Maar dat gaat ook over channel managers die alles kanaliseren. Dat gaat over revenue management programma's. Hè. Dat zijn programma's die gekoppeld zijn en die de prijzen beheren enzovoort. Het probleem is dat al die systemen met elkaar verbonden zijn en dat noemt dan via Open API. Dat wil zeggen dat die eigenlijk wel toegang hebben tot al die systemen intern. Maar dat maakt ook dat die reservatiesystemen en die channel managers, ja, die behandelen die reserveringen. Hè, die zorgen dat die reserveringen bij ons in de inbox komen, dat dat in ons systeem komt. Maar dat wil ook zeggen dat die gevoelige informatie, hè, wil ik zeggen de naam, telefoonnummer, creditkaartgegevens eventueel, vertrekken, aankomstdatum enzovoort, dat die dat allemaal als het ware doorsturen van het één systeem naar het andere. En als één van die systemen gehackt wordt en die kunnen, en dat is dan klaarblijkelijk gebeurd, welk systeem dat is, dat weten we niet, maar als één van die systemen gehackt wordt, ja, dan kunnen mensen met slechte bedoelingen, uiteraard, dat is zogenaamd een datalek, dan kan er verschillende data worden uitgehaald uit zo'n systeem. En dat wordt eigenlijk dan te koop aangeboden op de zwarte markt. Hè.
2: Ja, ze werken met veel systemen, daar komt het op neer. Die hotels, één van die systemen is gehackt. Een datalek is ontstaan en al die gevoelige informatie zoals boekingsnummers, namen, telefoonnummers is vrijgekomen. Wordt dan te koop aangeboden op het internet. En malafide personen gaan dan die data gebruiken om massaal mails, WhatsApp-berichten te gaan versturen om mensen dus geld af te troggelen. Nu, een van die bedrijven die online software maken waarmee hotels werken voor hun reservaties, zit in Gent. Lighthouse heette die. En toen bleek dat er data ook bij hen gelekt was, zijn ze meteen in actie geschoten om uit te zoeken hoe dat kon. Ik heb gebeld met Matthias Geroms van Lighthouse.
4: Ik denk dat het duidelijk geworden is over de laatste twee weken dat er intern bij ons niks te vinden is. Dus wij vinden op geen enkele manier, niet wij... maar ook onze externe partners, ook de Center for Cybersecurity in België, dus de overheid, vindt eigenlijk geen enkel datalek bij ons. Dus dat is positief, maar dat is ook heel negatief, want dat betekent ook dat we er niet echt iets kunnen aan doen om het te dichten.
2: Ja, de phishingproblemen zitten dus op veel grotere schaal blijkbaar. Het zou gaan om een combinatie van verschillende aanvallen op verschillende fronten tegelijk.
4: De huidige hypothese is dat het een combinatie is van verschillende aanvallen en een aanval met malware bij de hotels, waar de hotels een e-mail krijgen, op klikken, er wordt malware geïnstalleerd en op die manier kunnen ze eigenlijk aan hun boekingen. Maar tegelijkertijd heeft Booking.com ook een paar maanden geleden een aanval gekregen, ook die data is gebruikt. Dus er zijn verschillende modus operandi, hoe dat ze eigenlijk al die data vergaren. Ze brengen allemaal samen naar data die heel coherent lijkt en dat gebruiken ze eigenlijk in de aanval naar de eindconsument, waar dat voor de eindconsument heel correct en goed en super slick lijkt. Maar natuurlijk, alles wat erachter zit is wel fraude.
2: Ja, Matthias kon me ook niet geruststellen. Phishing, zegt hij, is er en zal niet snel verdwijnen. Integendeel, we moeten vooral zelf waakzaam zijn.
4: Het jammer is dat we zien dat sinds, ik zou zeggen, van begin vorig jaar tot nu, elke twee maanden wel een grote phishing attack is geweest in de hotelindustrie alleen al. Dus ik denk dat het eigenlijk wel jammer genoeg een zekerheid is dat dit hier iets is dat blijvend is en die, denk ik, niet snel gaat weggaan, om niet te zeggen nooit meer gaat weggaan. Dus ik denk dat er geen echte oplossing is. Ik denk dat eigenlijk eerder gewoon waakzaam blijven is. Want dit is niet een lokale bende, dit is niemand in zijn kelder die aan het doen is. Dit zijn professionele grote collectieven die tientallen miljoenen mails uitsturen, die super professioneel zijn. Eigenlijk zelf voor ons is het verschil bijna niet merkbaar Dus het is heel moeilijk eigenlijk om het tegen te gaan. En ik denk dat waakzaamheid het enige is dat we kunnen aan doen. Maar dat de realiteit is dat de phishing here to stay is. En zeker in een sector zoals hospitality.
2: Ja, waakzaam zijn we. Blijven heel alert blijven, dat is het enige wat we kunnen doen. En zeker wij Belgen, Sophie, wij hebben daar nog veel te leren. Want de cijfers die liggen hier bij ons hoger dan in de rest van Europa. Dat blijkt
0: blijkbaar,
2: uit dat jaarrapport waar je daar net al verwees van Global Scam Alliance. 4 op de 5 van de Belgische volwassenen blijkt uit dat rapport. 80% van de Belgen kwam het afgelopen jaar minstens 1 keer in contact met een vorm van online oplichting. Bijna de helft van de slachtoffers werd meer dan 1 keer opgelicht.
0: Ja.
2: We leren ook niet blijkbaar. En ook opvallend zijn de hoge bedragen. Gemiddeld verloren mensen €4.000 per keer dat ze opgelicht werden. Heel straf. Maar er wordt in dat rapport ook met de vinger gewezen naar de banken. Want die zouden te weinig doen om verdachte transacties te blokkeren of om mensen terug te betalen als ze in het zak gezet zijn. Nochtans zijn de banken daar eigenlijk wettelijk toe verplicht. Tenzij het gaat om grove nalatigheid bij de klant. Dat is het begrip dat banken ook vaak inroepen als argument om slachtoffers niet te gaan vergoeden, omdat ze grof nalatig zijn geweest.
0: Ah ja. Wat kan je eigenlijk doen als je merkt dat je heel wat geld bent kwijtgeraakt?
2: Wel, je kunt een klacht indienen bij Ombudsfin, maar zelfs als die ombudsdienst hen gelijk geeft, de slachtoffers, dan loopt het nog vaak mis. In 2024 kreeg bijna 1/3 van de phishing-slachtoffers daar gelijk, maar de banken volgden dat advies in amper 37% van de dossiers. Met andere woorden, veel mensen die volgens de ombudsman wel degelijk recht hebben op een terugbetaling, krijgen die toch niet. Omdat die adviezen niet bindend zijn, kunnen de banken gewoon die naast zich neerleggen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en voor veel mensen blijft dan alleen een rechtszaak over als optie. Maar dat schrikt hen af, omdat dat natuurlijk geld, tijd en veel stress kost.
0: Er was toch onlangs zo'n zaak, een belangrijke rechtszaak, gewonnen tegenover een bank door een ouder koppel?
2: Ja, klopt. Ja. Die zaak wordt een beetje als een precedent gezien. Want het was de eerste keer effectief dat slachtoffers van phishing gelijk kregen in de rechtbank. Het ging om mensen van, zoals je zei, een bejaard koppel, 90, 93 jaar. Die mensen waren €50.000 kwijtgespeeld. Telefonisch opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van de bank. €50.000 kwijt. De bank wilde dat geld dus niet terugbetalen, omdat, zeiden ze, die mensen zelf de codes hadden ingegeven. Dus zij waren grof nalatig geweest, vond de bank. Maar de rechter heeft dus de bank verplicht om dat geld wel meteen terug te storten. En pas daarna kan de bank proberen te bewijzen dat er sprake was van nalatigheid. En dat is dus nieuw. Dat is wat het tot een precedent maakt. Dat een rechter zegt aan de bank, eerst betalen en dan de discussie aangaan of het al dan niet om nalatigheid gaat. En als dit inderdaad de nieuwe manier van werken wordt, dan betekent dat dat de slachtoffers van phishing in de toekomst hun geld allicht veel sneller zullen terugzien dan nu. En dat ze daarvoor hopelijk geen jarenlange juridische strijd zullen voeren.
0: Wat een gedoe zeg. Hè?
2: Ja.
0: We willen weten vandaag, wie zijn die phishers? Hoe gaan ze te werk en hoe kan je je wapenen tegen die Charles? Daar gaan we het over hebben. Je hebt misschien zelf ervaringen. Dan mag je die gerust met ons delen. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dankjewel, Lotte de Karibé.
1: Radio 1.

0: Justify My Love van Madonna. Het regent onmiddellijk. Berichten in de app van Radio 1. Allemaal mensen met een phishing-ervaring. Allemaal zeer recent.
1: De wereld van Sophie.
0: Een grootschalige en gecoördineerde phishinggolf houdt de hotelsector in zijn greep. Honderden hotelgasten ontvingen frauduleuze betaalverzoeken via WhatsApp. Dat stond vorige week in het laatste nieuws. En dat is maar één manier waarop we hier met z'n allen de pogingen tot phishing moeten zien te ontduiken. Want het voorbije jaar werd 80% van de Belgen geconfronteerd met één of andere manier van online oplichting. Waarom zijn er zoveel aanvallen? Wat kunnen we ertegen beginnen? Daar praat ik graag over met cybermagistraat bij het parket van Antwerpen, Peter Perenboom. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het houdt niet op, hè, die meldingen van phishing. Is er een merkelijke stijging nu of wordt er meer over bericht?
2: Ik denk dat het tweeërlei is. Dus enerzijds een stijging merkbaar. En we zien dat vooral van het einde van 2025 de stijgende lijn die wat terug pijlsnel omhoog schoot. En dat is wat een hoop dat die terug ging dalen. En die vlakte een beetje af, maar het blijft vrij hoog. Dat is enerzijds natuurlijk de toename, maar anderzijds, en dat is gelukkig voor ons en voor iedereen, is dat de media er ook meer aandacht voor geeft.
0: Mm-hmm. En vandaar dat we meer gealarmeerd worden, maar dat is inderdaad een goede zaak. Is er een verandering ook op te merken in hoe goed de pogingen tot phishing worden? Want dat valt wel op, hoeveel informatie ze over je hebben, hoe rechtstreeks ze je kunnen benaderen.
2: Absoluut, dat merken we goed genoeg. Hè. Dus het begon allemaal jaren geleden met krakkemikkige berichtjes in het Nederlands waar we nu van zeggen van tot daar iemand ooit had kunnen intrappen. Maar dat is nu geëvolueerd naar berichten en mails en telefoontjes en dergelijke meer, die wat inderdaad zoveel informatie over u prijsgeven of menen te weten waar echt iedereen zeer veel moeite moet doen om er niet in te trappen natuurlijk. Hè. Dat is, en ik heb het al meerdere malen meegegeven. Ik denk dat het op dit moment iedereen zou kunnen komen, zeker als u op een slecht moment treffen. Hè. Want er worden altijd rekening gehouden met ook van wanneer is een mens op zijn kwetsbaarst. En het voorbeeld van de hotelsector. Stel je voor dat er iets is met het hotel wat jij geboekt hebt voor je vakantie, dat dan plots een probleem zou geven. En zeg je, maar er is dringende betaling nodig en dan is alles terug in orde.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik denk dat er heel veel mensen op zo'n onbewaakt moment zeggen, ik zal snel die betaling doen. Stel je voor dat de wandelers niet op vakantie kunnen gaan of dat ons hotel overboekt is. Ik ga onmiddellijk actie ondernemen. En dat is eigenlijk de sterkte van die phishingbendes. Die worden ook op dat vlak slimmer en slimmer.
0: Mm-hmm.
2: En die beginnen van die kleine zaken uit te buiten. En die weten op het moment dat de belastingbrieven worden uitgestuurd, dat er zogezegd een terugbetaling moet komen. Dat zijn de momenten, dat zijn ook de zaken waar zij op gaan anticiperen en waar zij mee aan de slag gaan.
0: Ja, waanzinnig slim natuurlijk. In aanloop inderdaad, zoals u zegt, naar de vakantie om dan het hotelwezen te gaan targeten. Spearfishing heet dat blijkbaar. Hè? Is dat wanneer één sector, specifieke sector, benadeeld wordt of benaderd wordt?
2: Spearfishing is eigenlijk begonnen als wanneer één bedrijf of één persoon echt getarget wordt. Mm. Hè? Dus bij gewone phishing smijt ze bij wijze van spreken net uit. En elke vis, zoals wij het noemen, die erin zwemt, ja, dat is een slachtoffer. Maar bij spearfishing gaan ze inderdaad gericht te werk. Gaan ze achter dat ene bedrijf aangaan, gaan ze achter die ene persoon aan. En nu gaan ze dan, hebben ze een zwakheid gevonden in een of ander systeem, waardoor er heel veel gegevens van mensen die op vakantie gaan te grabbel zijn gegooid. En die verder verspreid worden en waar fishers dan mee aan de slag gaan.
0: Ja, die phishing bij hotelboekingen, dat is nu één manier waarop ze proberen geld af te troggelen. Je moet een bevestiging geven van een boeking die je al eerder gedaan hebt of eens opnieuw betalen. Welke andere vormen van phishing komt u vaak tegen?
2: Dergelijke soorten, daar zijn onnoemelijk veel verschillende varianten van natuurlijk. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Dit is nu gericht op de hotelwezen, maar dat kan even goed zijn. Stel je voor dat ze een lijst van klanten van banken vinden of bekomen via het internet, dan gaan ze weer richten op een bepaalde bank. Wat in het verleden al veel is gebeurd, dat zeggen van u moet een nieuwe digicode, of dat was bij Telenet, of u moet een nieuwe bankkaart aanvragen. Zo gaan ze dan te werk. Het is gewoon van waar ze hun handen op krijgen, waar ze een lijst van gegevens van personen van kunnen bemachtigen. Daarmee gaan ze aan de slag. En dat kan zijn van, stel je voor, een natuurvereniging die wat slecht beveiligde website heeft, waar dan de ledenlijst op te vinden is, dan zouden zij perfect kunnen zeggen van, ah, we zullen die mensen eens targeten. We zullen zeggen van, tot natuurvereniging X of Y een stukje grond wilt aankopen om daar, en ik zeg maar eens, een bijenwei van te maken. En dan vragen we daar een gift van 20 euro of we leiden u naar een bankpagina. En dan kan de phishing beginnen.
0: Ja, maar ja, het kan alle kanten opgaan en ze benaderen je via de telefoon, via mail, via sms, via WhatsApp, langs alle kanten. Het feit dat het zoveel is, betekent dat ook dat het zo gemakkelijk is om te beginnen phishen, als je dat zou willen?
2: Dit is inderdaad heel eenvoudig, zonder mensen of verkeerde ideeën te willen brengen natuurlijk, maar het is echt niet moeilijk. Hè? Een phishing panel, zoals dat wordt genoemd, dus het computerprogramma waar de phishers mee aan de slag gaan, kun je voor een paar honderd dollar of euro huren van iemand die dat bouwt. En daar kun je dan mee aan de slag gaan. En die zal je dat nog op verder verfijnen. Als je zegt, ik zou graag, want ik heb een lijst van klanten van een bepaalde bank, zal die nog meehelpen om die website daarop te verfijnen, als je daarvoor betaalt uiteraard. Of al zegt die, doe het maar zelf. En dan is het je basistarief dat jij betaalt, maar daarna kun je gewoon aan de slag gaan. Het enige wat je nodig hebt, is een lijst van gegevens die je vindt op het dark web of een Telegram-groepen worden die aangeboden, en zo'n phishing panel. Ja. En natuurlijk wat mensen rondom u, afhankelijk van hoe je het geld gaat willen wegmaken van de rekening van de slachtoffers.
0: Ja, je hebt er niet veel voor nodig en een slecht karakter en dan is het vertrokken. Ja, kunnen wij daar tegenop? Hoe valt zoiets te bestrijden als het zo massaal op ons afkomt?
2: Dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is vooral de massa en ook hoe ze de mensen targeten. We hebben zelfs al gemerkt in dossiers dat mensen die in de rouw waren, dus die juist iemand verloren hadden, dat die specifiek getarget werden. Voor ader moeten nog kosten betaald worden van een laatste ziekenhuisopname of zelfs van een begrafenisondernemer. Ja, dan denk je, hoe slecht en kan iemand zijn, maar daar is waar ze mee aan de slag gaan. Dus het is heel moeilijk. En het enige wat er dan gezegd kan worden voor de gewone burgers, wees heel waakzaam als je iets krijgt. En als je het niet vertrouwt, neem contact op met diegenen van waar die rekening komt. En natuurlijk niet via een reply op de mail, want dat zou iets te voor de hand liggend zijn, dat je dan niet bij de instantie zelf terechtkomt, maar bij je phisher. Mm-hmm. Maar verifieer of dat effectief waar is wat er u wordt toegestuurd.
0: Ja.
2: Dat enerzijds. En tweederzijds, als u dan toch slachtoffer wordt, doe zo snel mogelijk aangifte bij uw bank. Er wordt heel veel verteld over de banken dat die te weinig zouden doen, maar de banken zijn zich absoluut aan het organiseren om daar iets tegen te doen. Natuurlijk, hetzelfde als bij politie en justitie, dat heeft een beetje tijd nodig. Je moet denken, die fenomenen zijn nieuw, tussen aanhalingstekens, maar dat is zo'n nieuwe vorm van misdaad, dat het even geduurd heeft voordat iedereen door had wat er precies aan de hand was, enerzijds, maar ook van hoe gaan we daar kunnen optreden, wat kunnen we precies doen. En dan zie je dat er heel veel initiatieven naar boven komen en die beginnen nu stil aan hun vruchten af te werpen. En ook bij de banken zijn er dergelijke initiatieven, dus meld zo snel mogelijk als u slachtoffer bent van phishing bij je bank en uw bank zal proberen wat zij nog kunnen doen om uw geld te recupereren.
0: Ja.
2: Natuurlijk, als het weg is, kan de bank er ook niet meer verder achteraan. Ze kunnen moeilijk, als het geld is afgehaald van een rekening, kunnen ze moeilijk de persoon die het afgehaald is gaan achtervolgen om die te klissen, want dat is natuurlijk niet de taak van de bank. En dat kunnen ze uiteraard ook niet doen.
0: Zij doen wat ze kunnen om het te bestrijden. U als cybermagistraat bij het parket van Antwerpen, kunnen jullie samenwerken met de banken?
2: Dat is ook heel nieuw natuurlijk. In heel veel andere fenomenen is dat absoluut niet gebruikelijk dat er wordt samengewerkt met privépartners door justitie. Omdat, wie zijn de bevoorrechte partners van justitie om mee samen te werken? Dat is natuurlijk de politie. Samen gaan wij proberen misdrijven op te lossen en de daders van die misdrijven te vervolgen. Dat is de taak van beide instanties. Maar nu merken we van dat er heel veel informatie is die wij niet kunnen bekomen door klassiek speurwerk, ook niet via internet, maar dat die informatie misschien wel bij bepaalde partners, zoals de banken, maar er zijn er nog andere, ik denk aan ITSMI en instanties like dat, daar waar we informatie kunnen gaan halen. En als die informatie wordt samengelegd, dan we een veel bredere kijk krijgen. De puzzel, als het ware, wordt samengelegd. En dat we dan kunnen zien van hoe kunnen wij achterhalen wie achter die phishingcampagnes zit. Mm-hmm. Maar dat heeft inderdaad een beetje geduurd vooraleer tot dat allemaal is doorgedrongen. En voordat we daar effectief de eerste stappen zijn uiteraard al een tijdje geleden gezet, maar je merkt dat de ideeën en de samenwerkingen tot wasdom beginnen te komen en dat daar nu echt wel vruchten van te plukken zijn.
0: Ja, zijn jullie met genoeg mensen om dat te bestrijden?
2: Dat is altijd het eeuwige probleem natuurlijk binnen justitie. Zijn wij met genoeg mensen? Zijn wij met voldoende mensen? Ik zou zeggen nee, maar we zijn ook vooral niet met voldoende opgeleide mensen. Want natuurlijk, iedereen bij ons is nog opgevoed in het klassieke strafrecht. En cybercrime is een veel jonger fenomeen. Ook merken we dat de universiteiten daar ook, die proberen daarop in te spelen, maar dat is ook nog altijd een beetje onderbelicht. Dus om de juiste profielen binnen te krijgen, niet alleen binnen justitie, maar ook bij politie, dat is niet evident. Dus daar wringt al een schoentje. Dus zijn we met voldoende mensen? Nee, maar we zijn zeker niet met voldoende geschoolde mensen enerzijds. En anderzijds de technische middelen om dat allemaal te achterhalen, vooral om aan beeldvorming te doen, zoals wij dat noemen. Dus van hoe krijgen we het mooie overzicht? Daar hebben wij de tools eigenlijk niet voor, of nog niet voor. En die moeten nog ontwikkeld worden, of die zijn in volle ontwikkeling. En dat vraagt natuurlijk, dat heeft ook allemaal zijn tijd nodig natuurlijk. En dan gaan we ook kijken naar de buurlanden en dergelijke meer. Hoe doen ze dat daar?
0: Ja, ja.
2: Dus daar is ook een samenwerking die daarover ontstaat, die wat vroeger veel archaïscher verliep. Want ja, misdrijven was iets van de nationale overheid, moest dat maar aanpakken. Maar nu merken we, ja, natuurlijk binnen cybercrime, er zijn geen grenzen meer voor uw daders. En daar moeten we binnen justitie en met politiewezen ook mee rekening houden, dat wij veel sneller en veel beter moeten gaan samenwerken met onze omringende landen en zelfs verder in de wereld natuurlijk.
0: Ja, want inderdaad, veel van die vissers zitten in een ander land, zitten in Oost-Europa of in Azië of weet ik veel waar. Ook dat is cruciaal toch, om het goed te gaan aanpakken, dat de landen waar ze aanwezig zijn en waar ze actief zijn, dat die mee op de kaart springen om het te bestrijden.
2: Natuurlijk, en dat is ook een moeilijkheid. Je moet denken, als jij een personen op je grondgebied hebt zitten die wat alleen maar mensen in andere landen viseren en jij hebt daar zelf geen last van, dan is het soms moeilijk om dat land in beweging te krijgen. Dus stel je voor, in land X viseren ze België volop, maar diezelfde personen plegen geen misdrijven in hun eigen land. Ja, waarom zouden die geneigd zijn om België te helpen? Dan moet je al heel vriendelijk en beleefd het vragen en dan kan er samenwerking ontstaan. En dat is ook iets wat moet beginnen rijpen is natuurlijk. En nu worden daar steeds meer overheden van doordrongen. Van kijk, het kan niet de bedoeling zijn dat mijn land vol met criminelen zit die het gemunt hebben op inwoners van andere landen. En die braaf hier onder de radar proberen te blijven zodat wij ze niet aanpakken. Want dat werkt natuurlijk in twee richtingen. Hè.
0: Ja, ja. Er is een inhaalbeweging ingezet. Maar echt ingehaald hebben we ze vooralsnog niet. De fishers, de oplichters.
2: Nee. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Natuurlijk, en het wordt hun ook steeds makkelijker en makkelijker gemaakt natuurlijk. Het internet heeft zoveel mogelijkheden en moeten de kracht van AI daarin ook niet onderkennen natuurlijk. Waarom niet? Vraag nu aan een AI-tool om iets te ontwikkelen voor te phishen. In eerste instantie zal die zeggen, nee, dat mag ik niet doen, want u wil een misdrijf plegen. Maar dan moet je gewoon je vraagstelling een beetje aanpassen en hij vindt het wel voor u.
0: Ja, ja.
2: En laat ons zeggen, de communicatiemogelijkheden die het internet biedt en vooral de kansen die het internet biedt om anoniem te communiceren, ja, die zijn legio en die worden steeds alleen maar uitgebreider en uitgebreider.
0: Ja.
2: Waardoor het veel moeilijker wordt om te achterhalen wie erachter zit. Want we merken nu ook, veel mensen die zogezegd in één organisatie werken, die kennen elkaar van haar nog pluim, die weet alleen. Ik heb alleen contact met iemand met de nickname Huppeldepup op dat chatkanaal, maar ik heb geen flauw idee wie erachter zit en ik hoef dat ook niet te weten en die moet zeker mijn naam ook niet weten, want als ze hem pakken, wil ik niet dat hij mij kan verklikken.
0: Maar wauw, terwijl u met die inhaalbeweging bezig bent, u niet alleen, hè, en de banken, en de online platformen en politie, en noem maar op, en overheden, zullen wij dan maar moeten in afwachting ermee moeten leren leven dat er online struikrovers klaar zitten achter elke link en ons hoeden voor elke mogelijke verdachte beweging?
2: Absoluut. Juist hetzelfde als vroeger. Als iemand aan uw deur staat, u iets komt vragen, denk twee keer na. Nu staat die persoon, kan nog altijd aan uw deur staan om uw bankkaart te vragen. Denk twee keer na wat je doet. En als iemand u iets online vraagt, juist hetzelfde, denk na wat je doet.
0: Ja.
2: En zijde niet zeker, verifieer niet één keer, twee keer en desnoods 100 maal. Uw bank zal u ook dankbaar zijn als u geen klacht moet indienen achteraf. Als u gewoon zegt, ik ben waakzaam geweest en ik ben er niet in getrapt. Maar zoals ik zei, moest het toch zo zijn, neem vooral zo snel mogelijk contact op met die bank en doe daarna aangifte bij de politie. Want als we die dossiers kunnen samenleggen en samenwerken, gaan we er wel komen.
0: We zijn op zoek gegaan naar de allerbeste tips om jezelf te beschermen tegen phishers. Dat is voor zometeen. Dank je wel alvast. Cybermagistraat bij het parket van Antwerpen, Peter Peerboom.
2: Goeiedag nog.
3: Radio 1.

0: Big Sparks hoorde je van Fewbit. De wereld van Sophie. Over phishing hebben we deze voormiddag. Want hoe erg is het niet om jaren te werken, om dag in dag uit te zwoegen, om met der tijd een klein spaarpotje te kunnen aanleggen voor later en dan ineens alles afgepakt te zien worden door online oplichters, door één klik op een zeer geloofwaardige link. Terwijl banken en overheden werken aan manieren om zichzelf en ons te beschermen tegen dat soort online misdaad, is het goed dat we zelf ook weten wat we kunnen doen. Hoe herken je een poging tot phishing en wanneer moeten altijd alarmbellen afgaan? Bart Bogaert ging op zoek naar nuttige tips bij Katrien Eggers, woordvoerder van Cybersecurity Belgium. Dat zijn de mensen van onder meer Safe on Web. Hij vroeg het aan Anne-Marie Panier, cybersecurity-experte bij KBC, en aan Matthias Vissers, die bewustwordingssessies rond phishing geeft. Luister even mee.
1: Zullen we misschien beginnen met wat het meeste voor de hand ligt? Iets wat alle experts je meteen zullen zeggen. Katrien Eggers van Cybersecurity Belgium bijvoorbeeld.
2: Wachtwoorden of codes, als dat gevraagd wordt via de telefoon of via een mail, dat is altijd een alarmsignaal.
1: En ook Anne-Marie Panier van KBC.
3: Geef nooit je codes of paswoorden door. Niet via mail, niet via telefoon, niet via WhatsApp.
1: Evident, denk je dan. Maar tegenwoordig is het helemaal niet zo evident.
2: Phishing herkennen wordt alsmaar moeilijker, omdat de berichten die nu rondgestuurd worden niet meer vol spellingsfouten staan, niet meer vol rare dingen staan, maar echt wel goed gemaakt zijn.
1: Dat weet ook Matthias Vissers. Ja, zo heet hij nu eenmaal. Van Fox and Fishes, dat workshops en bewustwordingssessies rond phishing organiseert.
4: Als er persoonlijke informatie in de e-mail staat, zoals bijvoorbeeld jouw adres of een rijksregisternummer of een bankrekeningnummer, dat dat niet direct betekent dat de mail betrouwbaar is, omdat er zoveel datalekken zijn waarbij dat persoonlijke informatie van jou gelekt is bij eerdere hacks, bij bedrijven in het verleden, bij overheden in het verleden. Dus dat soort vermelding van persoonlijke informatie geen garantie is op het is een veilige e-mail. Hackers weten tegenwoordig heel veel van jou.
1: Komt daarbovenop ons jachtige bestaan.
4: 99% van de keren herken je perfect die phishing-mail, maar dan is er toch die ene dag dat je slecht geslapen hebt, je bent gestrest, je bent met drie dingen tegelijk bezig, er is ondertussen nog een telefoon van een klant aan de lijn en zo verder. En het zijn die momenten, als we net iets minder oplettend zijn door de grote volumes die ze sturen, dat het echt iedereen kan overkomen. Dus probeer op te letten met de multitasken en doe eens geen vijf dingen tegelijk. Zeker niet als het gaat over verdachte telefoons of verdachte e-mails.
1: Het is druk. We willen multitasken, veel dingen tegelijk doen. En net op dat moment komt toch wel zo'n phisher ons nog wat opjagen, zeker?
2: Als er dwang achter zit, dan is dat ook altijd een manier om heel goed uit te kijken.
3: Alles wat u onder druk zet, om heel snel te handelen. En dat kan zijn van, als je nu niet onmiddellijk deze boete betaalt, dan gaat ze nog omhoog of ga je veroordeeld worden. Het zijn eigenlijk de dingen die druk zetten. Daar is onze beste tip van, stop even, neem even de tijd om rustig adem te halen. Bij twijfel, contacteer de fraudedienst van uw bank. We zijn er om u te helpen. Of contacteer iemand uit uw omgeving die je vertrouwt, die u ook mee eventjes in de analyse en de rust kunnen terugbrengen.
1: Een phisher zal u dus altijd wijsmaken dat de dingen nu meteen moeten gebeuren. Hij zal u trouwens bekend voorkomen, meneer of mevrouw de Fischer.
4: Ze proberen inderdaad vaak op basis van vertrouwde partijen. Hè. Vroeger was dat Minfin, tegenwoordig is dat iets meer XMI en dat soort zaken. Om jou inderdaad te overtuigen om te klikken met allerlei bekende merken en bekende logo's.
1: Matthias Vissers heeft het hier over XMI, een technologie die terecht heel veel vertrouwen inboezemt. Op één voorwaarde.
2: Als je iets doet op XMI, dan moet dat zijn na een actie die jij zelf in gang gezet hebt. Dus wanneer jij zelf gevraagd hebt om XMI te gebruiken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een of andere account, maar je moet die actie zelf in gang gezet hebben.
3: Gebruik niet je XMI, gebruik niet je kaart- en kaartlezer om een betaling te tekenen die je zelf niet hebt gestart.
1: Zorg dus dat je te allen tijden weet wie je gecontacteerd heeft.
2: In een mail is het toch nog altijd belangrijk om de link te checken. de URL waar je naartoe geleid wordt. Want vaak is dat een aanwijzing als dat naar je bank moet gaan. Dat is dat de naam van jebank.be. Maar als daar iets staat dat daar een beetje op gelijkt, of dat daar zelfs helemaal niet op gelijkt, klik daar dan niet op.
4: En als er vermeld wordt naar eventueel links in die e-mail of bijlagen, naar waar dat die links verwijzen en wat voor type bijlagen dat zijn. En dus vooral ook bijlagen moet je heel erg voorzichtig zijn met te openen.
3: Kijk natuurlijk naar het domein. Dat is wat wij als experten noemen. Kan die website die daar, als je hovert over de link, getoond wordt, klopt dat? Komt dat vertrouwelijk over? Maar ook, verwacht je die mail? Komt dat van een partij van wie je een mail verwacht?
1: En neem het van mij aan en van Katrien Eggers, Annemarie Panier en Matthias Vissers, checken en dubbelchecken kan nooit kwaad. Zeker nu je toch al beslist hebt om niet te multitasken en heel rustig je tijd te nemen.
2: Als iets onverwacht komt, check het dan eerst via een ander kanaal. Bijvoorbeeld als je een bericht krijgt van een boeking, wat een recente ronde doet, ga echt checken op je oorspronkelijke boeking of er daar effectief iets gevraagd wordt.
4: Zoek de nummers op van de instantie die je wilt bereiken via de officiële website. En dat is de enige manier om zeker te zijn dat je met de juiste partij aan het praten bent.
3: De echte banken die hebben een manier om u te bewijzen dat zij zijn. Bijvoorbeeld bij KBC heb je ook zelf de mogelijkheid om op check je gesprek te klikken. En dan kan je zien van ja, ik ben echt in gesprek met KBC en met die persoon.
1: Toegegeven, nu bestaat de kans wel dat Katrien, Annemarie, Matthias en ik je te alert gemaakt hebben.
3: Maar het is wel zo, banken bellen je soms. Dus het is niet altijd per definitie niet oké als een bank u belt.
4: Mensen durven geen online banking meer te doen. Mensen durven geen online transacties meer te doen. Vertrouwen geen enkele e-mail meer. Durven al wel eens facturen gewoon niet meer te betalen. Ook al zijn ze legitiem, omdat ze denken dat het een scam is.
3: Maar je hebt wel de mogelijkheid om te checken. Twijfel je toch nog? Haak dan in en dan bel zelf terug naar een nummer dat je kent. Niet naar het nummer dat je heeft gebeld.
5: Een paar tips om onszelf te wapenen. In de hoop dat ondertussen de systemen wat waterdichter gemaakt worden. Natuurlijk. De reportage was van Ward Bogaert.
0: Radio 1.

0: The Pretenders. Met Brass in Pocket. Blijft goed, hè? We hebben het over phishing vandaag. Straks nog veel meer. Gaan we eens naast een hacker zitten om te zien hoe die fishers te werk gaan. Hier, maar ook in het buitenland.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: Station. VRT
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen als een reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. Amerikaans president Trump noemt de aanvallen terecht nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Iraanse media melden explosies langs de zuidkust van het land. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger. Toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan. Hij zit voorlopig in de cel. In München in Duitsland is een kind omgekomen bij een busongeval. Er zijn ook tientallen gewonden. Kort na de middag was er een aanrijding tussen een lijnbus en een touringcar. In die laatste bus zaten schoolkinderen en leerkrachten die op schoolreis waren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er zijn onder meer 4 traumahelikopters en 15 ambulances ingezet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Bij de chauffeurs van beide bussen is een alcoholtest uitgevoerd en die was negatief. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er de hoogste toren in gezegend van de basiliek van kunstenaar Gaudí. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
3: In de naam van Vader, del Fil, del Spirit Sant.
4: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife, en daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
2: De Red Dragons, onze nationale voetbalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. Er valt nog regen vannacht, het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Zeer goedemorgen. Welkom bij de radio. Blij dat je luistert. Het is interessant. We hebben het over phishing. En zo meteen gaan we hacken.

0: Het is de jongste single van Jungle, The Wave.
1: De wereld van Sophie.
0: Ooit waren het Nigeriaanse prinsen die nu heel even snel een klein bedragje van je nodig hadden, maar die in ruil daarvoor jou een massief deel van hun fortuin beloofden. Dan waren het nonkels, waar je nog nooit van gehoord had, die overleden waren ergens aan de andere kant van de wereld en je een gigantische erfenis hadden nagelaten. Je moest gewoon snel even al je gegevens doormailen en dan zou je echt snel zo rijk als Dagobert Duck zijn. Dan weer was je de gelukkige winnaar van een loterij waar je nooit aan had deelgenomen. We hebben al een lange geschiedenis van online oplichting. Maar lange tijd kon je nog wel aanvoelen dat er stront aan de knikker was. Dat is vandaag wel anders. Online oplichting komt massaal voor en de oplichters die gaan ook al maar gewikster te werk. Daarover hebben we het vandaag. Phishing onder meer. Gisteren bleek uit een rapport van de Global Scam Alliance dat 80% van de Belgen het voorbije jaar geconfronteerd werd met een vorm van online oplichting. Zo'n 20% van die groep werd ook daadwerkelijk opgelicht en gemiddeld was zo'n slachtoffer per oplichting zo'n 4000 euro kwijt, wat toch echt geen klein bedragje is. Dat er zo massaal op onze digitale portemonnee gemikt wordt, dat komt natuurlijk omdat het al maar gemakkelijker wordt om een phishingcampagne op te zetten. Artificiële intelligentie helpt ook criminelen om efficiënter hun job te doen. Maar hoe gaan zij te werk? Dat vroegen we aan Robbe van Roei. Hij is een ethische hacker. Hij weet alles over online security en hij toonde aan Anke van Meer hoe je in een wipje een zeer geloofwaardige scam opzet.
2: Een ethisch hacker is eigenlijk iemand die echt een crimineel gaat nabootsen, die dus echt gaat hacken, zoals een crimineel ook zou hacken, maar dan met het doel om dat te laten weten aan het bedrijf, zodat het bedrijf eigenlijk kan weten waar dat de veiligheidslekken zitten en die ook kunnen oplossen voordat een crimineel daarmee aan de slag gaat.
3: Ik zit hier nu in jouw bureau. Ja. Hier staat een hele fancy computer, verschillende schermen. Dit is de plek waar je elke dag in verschillende websites en bedrijven probeert binnen te dringen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. This is where the magic happens. Hier spendeer ik zo'n 14 uur per dag. Uiteindelijk heb je alleen maar een computer nodig om heel veel van dit werk te doen, want je verbindt met het internet en zo worden ook echte bedrijven aangevallen via het internet. Zo worden mensen gefished enzovoort. Dus vandaar dat we niet zo heel veel nodig hebben. Je kan eigenlijk die aanvallers in verschillende categorieën opdelen. Langs de ene kant hebben we wat dat wij de script kiddies noemen. De laaggeschoolde hackers, om het zo te zeggen. Dat zijn hackers die er niet zo heel veel van weten. Die vooral kattenkwaad uithalen, maar dat gaat dan toch al redelijk ver. Die zaken op het internet downloaden en daarmee mensen gaan phishen. Maar dat zijn geen criminele organisaties die er echt mee aan de slag gaan. Dus dat is de eerste groep. De tweede groep zijn dan echt groeperingen die samenkomen en die fungeren ook echt als bedrijf. Er is bijvoorbeeld zo een groep ooit gehackt geweest zelf, dus een hackinggroep die gehackt geweest is. En zo konden we meekijken in al hun interne berichten. En die hackinggroep heeft echt een HR-department. Je moet daar verlof aanvragen. De berichten, als je die inleest, dan is het ook echt zo van vandaag, deze zaterdag en zondag hebben we een verlofdag. En iedereen in de chat antwoordt dan, jee, joepie, we hebben een verlofdag. Dus dat is echt gewoon een heel bedrijf. En veel van die mensen die voor dat bedrijf werken, hebben ook zelf niet door wat dat bedrijf echt doet. En er zijn dan wel een aantal hackers daarin, maar er zijn ook veel managers daarin en dat soort mensen. Dus dat is eigenlijk heel interessant om te zien dat die hackinggroepen echt als bedrijf fungeren. En die zitten dan meestal in landen waar een oogje toe wordt geknepen door overheden. Zoals bijvoorbeeld Rusland is één dat heel vaak voorkomt. Ja, dus die criminele groepen, dat is echt een heel netwerk. Dus die verkopen ook op het dark web met elkaar data. Dus stel dat een criminele groep heel goed is in het binnenbreken in een bedrijf, dan gaan zij binnenbreken en dan gaan zij die toegang verkopen aan een andere criminele groep die dan weer heel goed is in daar verder in dat bedrijf verder te gaan. Dus het wordt echt een hele wirwar waarvan dat alle soorten stromen die dat je bij een bedrijf hebt, dat die allemaal aangevallen worden door die criminelen.
3: En hoe komen ze dan bij ons terecht? En dan bedoel ik niet bij de bedrijven, maar bij gewoon individuen die van niks weten en opeens een sms of een e-mail krijgen van hey, je moet dit nog betalen.
2: Vanaf dat die criminelen data vinden, een bedrijf wordt gehackt. In Nederland hebben we Odido gezien dat gehackt is geweest. Een paar maanden geleden ook Booking.com dat gehackt is geweest. Heel veel data van, waaronder ook Belgen. is nu op het internet beschikbaar. Limburg.net is een aantal jaar geleden geweest, nog meer data. En criminelen die kopen en verkopen, die verhandelen die data echt met elkaar. Tot er iemand is die zegt, ja, hier ga ik nu eens een phishingcampagne rond opbouwen. En die sturen dan miljoenen mails, want het is praktisch gratis om een mail te versturen. En die hopen dan dat daar 1 op de 1000 op klikt. Om zo dus ja, iemand te kunnen phishen.
3: Het wordt ook steeds concreter, hè? Er staan steeds meer details in die phishing-mails. Of het ziet er steeds echter uit. Hoe komt dat?
2: Phishing was vroeger heel algemeen. En vroeger had je de Nigeriaanse prins. En het was heel duidelijk dat het een phishing-mail was voor velen. Maar ondertussen, met de tools die er zijn, met AI, dat het heel makkelijk maakt om dingen heel concreet en heel persoonlijk te maken, plus die berg aan data die van iedereen beschikbaar is op het internet, kunnen criminelen eigenlijk heel gemakkelijk, heel gericht gaan aanvallen. Ze hebben al extreem veel context, zoals wij dat noemen, over jou als persoon. En daar bouwen ze echt een heel verhaal rond, waardoor het ook gewoon echt lijkt. Dat kan in de vorm zijn van, ik ben op vakantie geweest. De criminelen weten dat uit het lek van Booking.com en gaan daar dan hun campagne rond opbouwen. Dat kan ook zijn dat er een pakketje ooit geleverd is geweest en ze weten dat en ze bouwen daar hun campagne rond op. Dus steeds meer wordt het belangrijker voor die criminelen om die context te gebruiken, omdat mensen ook al iets beter weten wat phishing is en wat niet. Het is eigenlijk een kat-en-muisspel waar dat de criminelen steeds beter worden en de mensen een beetje achterhinken en ook proberen om zichzelf veilig genoeg te maken. Ze spelen echt in ook op de menselijke psyche een beetje. En dat gaat dan niet meer over hacken op de computer, maar het hacken van het brein van een mens. En mensen zijn goedwillig, mensen willen meehelpen en zijn goedgelovig, een beetje naïef. En dat is van nature, dat is mooi dat we dat als mensen hebben, maar criminelen spelen daar echt op in.
3: Ze hebben dan eigenlijk bijna meer kennis dan enkel van computers, toch?
2: Ja, in die bedrijven zitten er mensen die heel goed zijn in het hacken van computers. Maar in die criminele groepen zitten ook mensen die puur en alleen focussen op dat mensengedeelte. Ze hebben daar een onderhandelaar die gaat kunnen onderhandelen met mensen. Dat is het enige job van die persoon is om binnen de criminele organisatie te onderhandelen om zoveel mogelijk geld uit die bedrijven en mensen te trekken. Wat ik je zou willen tonen is een phishingpagina. En ik heb eigenlijk op minder dan een half uur tijd een phishingpagina gemaakt die perfect lijkt op de MyPension website van onze overheid. Gewoon om eens te tonen hoe makkelijk dat is. Dit wat ik nu toon, kan voor elke website. Elke bank, elk bedrijf. Het is zo makkelijk om dit te doen. Dus ik heb hier iets van een 115 lijnen code geschreven. En die 115 lijnen code die leggen eigenlijk uit hoe dat onze hele aanval werkt. En ik kan dan gewoon één tooltje runnen. En in dat tooltje kan ik dan een URL krijgen. Die link is www.mypension en dan .notmypension.be. Dus een phishing link. En als ik die link nu eens open, dan zien we dat hier een website opkomt. En die lijkt exact op de echte MyPension website. Er is hier geen enkele manier waarop dat jij erachter zou kunnen komen dat dit niet de echte MyPension website is.
3: Zelfs niet. Ah jawel, aan de URL wel. URL. Als je zou kijken, zie je wel not staan.
2: Ja, als je heel dichtbij naar het URL kijkt, dat is de enige manier dat je echt zou kunnen zien dat dit een phishing website is. Dus dat is een heel belangrijke tip die mensen moeten meenemen. Kijk naar die URL en zorg dat die echt exact hetzelfde is. Want criminelen gaan heel gelijkaardige URL's namaken. Bijvoorbeeld als er een M in het domein voorkomt, dan gaan ze een R en een N naast elkaar zetten. En dat lijkt heel erg op een M, maar je moet zien dat dat een R en een N is. Dus het is, ze gaan er heel ver in.
3: En je hebt amper een half uur nodig gehad om deze website nu online te krijgen.
2: Ja, voor eender welke website kan je dit eigenlijk op een half uurtje opzetten. Volledig klaar en ready om uit te sturen in de wereld. Dus dat laat zien hoe snel dat een crimineel... De politie kan wel proberen om websites neer te halen en daar die te stoppen. Maar ja, binnen het kwartier zijn er weer 10 andere criminelen die 100 nieuwe websites opgezet hebben. Maar als ik hier dus op de login-knop druk, dan zien we dat we op een website uitkomen van de overheid, zoals we wel allemaal kennen. Die ziet er exact hetzelfde uit. Die werkt ook volledig hetzelfde.
3: Amai, echt zo de pagina met aanmelden, met je EID-kaartlezer aanmelden via It's Me.
2: Ja, dus nu gaan we dat doen. We gaan eens aanmelden via It's Me. Voilà. Ik meld aan via It's Me. En dan krijg ik ook echt de It's Me-pagina met een QR-code die ik moet scannen. Maar ik heb nu dus die QR-code gescand. En ik kan hier dan confirmen en mijn code even ingeven. En normaal gezien zien we dan hier dat ik ook echt ingelogd word. En nu zit ik ook echt ingelogd in mijn eigen MyPension-account. Dus ik kan hier mijn volledige pensioen gaan bekijken. Dit is de echte MyPension-website. Maar ondertussen heeft de aanvaller hier een melding gehad. All authorization tokens intercepted. En dat wil zeggen dat de aanvaller alles heeft wat hij nodig heeft om nu zelf te gaan inloggen. En ja, dit is mogelijk voor elke website. Ik heb dit ook al voor banken gedaan, voor overheidswebsites, maar ook binnen bedrijven zelf, een nep Microsoft login pagina. Het is extreem simpel om te doen en je kan heel snel in de val lopen. Ik denk als je een beetje computerkennis hebt en je hier een klein beetje in verdiept, dat je op een week tijd in staat bent om dit soort pagina's zelf op te zetten. Criminelen moeten niet op zoek gaan naar de meest technische mensen. Ze kunnen eender wie van straat plukken en eigenlijk opleiden om dit soort zaken te gaan maken. We proberen ook als hackers een beetje bij te houden van wie wordt er nu juist allemaal gehackt. We hebben dus zo'n website waar we dat proberen bij te houden van bedrijven waarvan we weten dat ze gehackt zijn. En op dit moment zijn er dit jaar al 4150 bedrijven gehackt geweest, waarvan we dat weten. 4 uur geleden is Cambridge Law Chambers gehackt geweest. 9 uur geleden Roland Machinery. Dus elk uur worden er bedrijven gehackt geweest. Ook binnen België trouwens. We kunnen naar de wereldkaart gaan en eens kijken in België. We kunnen hier een hele lijst van allemaal Belgische bedrijven, waar dat er zeker tussen zijn, die we allemaal kennen. We weten niet exact welke data eruit gelekt is geweest. Maar ja, die data is wel ergens op het dark web te koop. Mensen kunnen die gaan opzoeken. En zelf, als ethische hackers, kopen wij ook veel van die data, of hebben wij ook veel toegang van die data, zodat wij een beetje kunnen volgen wat dat de criminelen hebben. En ik kan hier dan bijvoorbeeld een e-mailadres ingeven. Ik weet niet of ik jouw e-mailadres mag ingeven.
3: Anke? Oh my god, ik ben al bang.
2: Hotmail.com.
3: Oh,
2: eens kijken, we zien hier... Oh, jij bent niet bekend in de data, dus dat is vrij goed. Dit is natuurlijk de data die wij hebben kunnen opkopen. Maar als ik bijvoorbeeld een oud e-mailadres van mezelf eens probeer, dan zien we hier dat mijn wachtwoord vroeger Egeltje was. En dat was ook zo. Heel vroeger had ik dat als wachtwoord. Criminelen hebben dit soort databanken ook, en zelfs nog grotere databanken waar ze echt gewoon data van specifieke personen gaan opzoeken en zo jou dan gaan aanvallen.
3: Ik vind het echt ongelooflijk beangstigend eigenlijk, hoe snel het gaat ook.
2: Het gaat ongelooflijk snel. Voordat je zelf doorhebt wat er gebeurd is, ben je gehackt geweest en kan je eigenlijk niet meer terug. Het wachtwoord dat je het meeste moet beveiligen is eigenlijk je e-mailwachtwoord. Want vanaf dat iemand in jouw Gmail of in jouw Outlook of zo binnengeraakt, dan kunnen ze op eender welke website het wachtwoord opnieuw gaan instellen en dan zijn ze overal binnen. En zo heb je wel heel veel verhalen van mensen die gehackt zijn en die hun digitale leven opnieuw moeten beginnen, omdat er gewoon geen houden aan is. De aanvallers blijven binnen en je kan hen betalen, ze kunnen nog altijd terug binnen geraken. Ja, het heeft wel een gigantische impact op mensen die gehackt zijn, en dat is wat het zo erg maakt. En daarom dat ik ook een beetje mijn levensmotto ervan gemaakt heb, om ik hack jou zodat jij niet gehackt kan worden. Dat is echt mijn levensmotto, omdat ik gewoon wil dat iedereen in de digitale wereld veilig kan werken.
0: Robbe van Rooij hoorde je, ethisch hacker, in een reportage van Anke van Meer. Radio.

0: Focurani van Rosalia.
1: De wereld van Sophie.
0: Phishing, daar hebben we het over vandaag. En phishers, want je moet toch een behoorlijk vervelende mens zijn als dat is wat je met je leven doet. Mensen hun zuur verdiende spaargeld afpakken. Wie zijn de oplichters achter al die berichten, mails, telefoontjes? Dat weet Lara Rechier. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Journaliste voor VRT Nieuws. Jij bent voor Pano enkele maanden geleden ondergedoken in de wereld van de phishers, oplichters en de scammers. De Scam Machine heette die aflevering toen. Waar ging die over?
2: Ja, samen met mijn collega Tim Verheijden zijn we op zoek gegaan naar de scamnetwerken of de oplichtingsnetwerken achter één bepaalde oplichtingspraktijk, vooral investeringsfraude. Aan de hand van posts op sociale media prijst een BV, een politicus of zelfs een journalist een soort van investeringsfraude, een investeringsplatform aan. Maar dat klopt dus allemaal niet. En daar zijn we dus echt ingedoken om te achterhalen, wie zit daar achter?
0: Ja, mensen verliezen daar duizenden euro's bij, soms miljoenen.
2: Ja, klopt. We hebben zelfs gesproken met iemand die 700.000 euro is kwijtgeraakt. Schrijnende verhalen.
0: Ja, ja. Tim Verheijden, je collega, werd zelf getarget in die berichten, blijkbaar. En nu is dat opnieuw aan het gebeuren.
2: Afgelopen weken zijn we zeer veel posts tegengekomen. Ook mensen die ons rechtstreeks hebben gecontacteerd en ook Tim rechtstreeks hebben gecontacteerd. Dat ze terug opnieuw van die posts zien op sociale media. Waarbij dat Tim, zogezegd, een investeringsplatform aanraadt.
0: Dramatisch dat het blijft gebeuren, dat je dat ook als persoon zelf niet uit de wereld kan helpen.
2: Ja, dat is verschrikkelijk, hè, als je naam en je gezicht daarvoor wordt gebruikt. Ook onze journaalankers blijven daarvoor misbruikt worden. Het enige wat je eigenlijk kan doen, is dat gaan melden aan de platformen, aan Meta. Die doen daar vaak niet veel aan. Dat bleek toch ook uit onze Pano. Maar vooral, klik er niet op. En wat er al genoeg gezegd is geweest, denk ik, het afgelopen uitzending, is als je geld kwijtraakt, contacteer je bank. Doe een melding bij de politie.
0: Ja, weet dat niemand van VRT ooit zou dat soort advertenties
2: echt nooit
0: de wereld insturen. Hè? Jij bent toen je bezig was met de research voor die Pano, ben je er ook in geslaagd om aangenomen te worden, zelf als beller, voor zo'n phishing-operatie. Hoe is dat gebeurd?
2: Wij zijn in de donkere krochten van het internet gedoken en zijn daar in die groepen beland waar mensen gerecruiteerd werden om dus te gaan bellen voor van die criminele netwerken eigenlijk, om dus phisher te worden.
0: Ja, en je hebt je daar kenbaar gemaakt als iemand die werk zocht in de sector.
2: Ja, ik heb rechtstreeks iemand gecontacteerd waarvan we een vermoeden hadden dat die fishers zocht of bellers zocht om mensen op te lichten. En dat is eigenlijk vrij gemakkelijk gegaan.
0: Ja, want dan plots krijg je een telefoontje.
2: Ja, dus alle communicatie verliep via Snapchat. Het was eerst een kennismakingsgesprek. Ik denk dat de persoon eerst vooral wou horen, hoe klink ik? Klink ik betrouwbaar? En dan na dat gesprek, dat maar een kwartier heeft geduurd, denk ik, was hij vrij enthousiast en zei hem, voor mij is het goed. Je mag voor
0: aangenomen.
2: Voor ons, beginnen te bellen.
0: Zo gemakkelijk gaat dat. Je hebt je telefoongesprek toen met die Fisher-baas, zal ik dat maar even zeggen, opgenomen. We kunnen daar een stukje uit laten horen. Hij legt op een bepaald moment uit waarom jij het goed zou doen als Fisher aan de telefoon.
3: Het is ook niet moeilijk.
2: Yeah.
3: Omdat je echt moet gewoon zelf verzekeren dat je een vrouw bent. Dus dat is wel weer plus een voorsprong, snap je?
2: Hey.
4: Ja.
3: En zo is je hebt zeker een goede stem, Belgisch accent, dus dat is helemaal top.
4: Voor hen
3: is het gewoon echt alsof iemand van de dingen kan bellen voor je maatschappij.
2: Ja, ik snap het. Ja.
0: Jij klonk als de ideale kandidaat, want je bent een vrouw met een Belgisch accent. Je klinkt zelf zeker alsof je iemand van de maatschappij, de bank neem ik aan, verwijst die dan, zou kunnen zijn. Je bent perfect om mensen op te lichten.
2: Verschrikkelijk eigenlijk, hè?
0: Ja. Maar hij was duidelijk een Nederlander.
2: Ja.
0: Dat kan hij dan niet verstoppen. Heeft hij ook uitgelegd wat jij dan zou moeten doen, wat de job inhoudt?
2: Ja, dus ik zou moeten bellen naar mensen die zogezegd een sms hebben gekregen met een identificatiecode. Nu, hoe zit dat? de oplichter ging inloggen in een cryptocurrency-platform, ging dan zogezegd eigenlijk geld gaan storten op dat platform, met de bankrekeningnummer dat ze dus blijkbaar al hadden. Ze hebben een lijst met allemaal bankrekeningnummers en gegevens van mensen. En door tweestapsverificatie, dus als je inlogt, dan krijg je een sms om te verifiëren, ah, ben jij dit wel degelijk? Mm-hmm. Dus het slachtoffer had dan al een sms gekregen. Ik ging moeten bellen als bankbediende en ik ging moeten zeggen van ja, kijk, wij zien hier een eigenaardige transactie op uw rekening gebeuren. U heeft normaal gezien een sms gekregen met een verificatiecode. Zou u mij deze kunnen doorgeven? Want dan kan ik die transactie stoppen.
4: Ah, jij moet optreden als reddende engel.
2: Ja.
4: Ja, dit is een fragmentje van die uitleg die hij geeft.
3: Hij speelt het zo dat de oplichters zogenaamd die een betaling hebben gedaan met die creditcard. Mm-hmm. En dat je die code nodig hebt om zeg maar de betaling te stoppen. Mm-hmm. We hebben die creditcard gegeven.
4: Oké.
3: Okay. En kijk, via het bellen kunnen we ook in de rekening komen.
4: Zo vals. Jij die doet alsof je hen gaat helpen, terwijl je op dat moment de mensen aan het oplichten bent.
2: Ja, en het is, ik vind het ook zelf wel verschrikkelijk, omdat bijvoorbeeld die tweestapsverificatie is er gekomen ook om mensen wel te beschermen. Mm-hmm. Maar oplichters zijn zeer slim, gaan daar zeer slim mee om met al die nieuwe zaken die er worden ingevoerd om mensen te beschermen. Dus je moet echt zeer, zeer, zeer alert zijn.
4: Ja, heb je het voor alle duidelijkheid ook echt gedaan? Heb je gewerkt voor die man?
2: Nee, dat heb ik niet gedaan. We hebben ons wel voor de pano zelf laten oplichten. Dus bij die investeringsplatform hebben we ons telefoonnummer achtergelaten en wij werden aan de lopende band gebeld door telefoonnummers van over heel Europa. Dus dat was hallucinant.
4: Ja, dat zie je inderdaad in de pano, hoe jullie de ene telefoon na de andere krijgen uit gans Europa. Interessante quote die dan valt is, dan zegt je collega Tim tegen een van die scammers, don't fool people. En dan zegt hij, don't be fooled.
2: Ja.
4: Don't get yourself fooled.
2: Ja, klopt.
4: Zo kijken zij ernaar. Ja. Hebben jullie achteraf de politie wel in de richting van die mensen gestuurd die je gecontacteerd hebt?
2: Dat hebben we, omdat we er uiteindelijk niets mee zelf hebben gedaan. De politie was wel op de hoogte. Mm. Maar die kunnen niet bijvoorbeeld gewoon aan de hand van een Snapchat-account zo gemakkelijk achterhalen met wie dat ik eigenlijk in contact stond.
4: Ja.
2: Dat is zeer, zeer moeilijk.
4: Blijkbaar. Hè? Je bent ook naar Servië geweest om te praten met iemand die werkte in een callcenter daar. Een callcenter waarbij Belgen het doelwit waren om te gaan beleggen in die valse investeringen via die valse advertenties met BV's. Verloopt het visje daar een beetje op gelijkaardige wijze?
2: Dat is daar echt een soort van business. Dus als we het hebben over een callcenter, dat is ook echt een callcenter. Dat is een grote ruimte. Iedereen heeft zijn bureau, zijn computer, een telefoon. Dus dat ziet eruit als een legitiem bedrijf. En dat is ook opgebouwd, de structuur. Het is een hiërarchische structuur. En iedereen heeft daar zijn functie in. Dus ja, dat is echt een soort van business. En de jongen die ik heb gesproken was maar 18 jaar. En die vergeleek het met de film The Wolf of Wall Street. Dus ze hebben een lijst met mensen die ze moeten bellen. Als je de target of je doel bereikt van die dag met mensen op te lichten, dan word je beloond met drank, drugs, een feestje, een premie ook wel. Dus dat is...
4: Amai. Weten die mensen allemaal in dat kantorengebouw dan dat ze meewerken aan oplichting?
2: In het begin misschien niet altijd. Wat mij ook opviel in Servië, dat vond ik toch ook wel zeer absurd, is dat waar dat wij echt in de donkere krochten van het internet zijn moeten duiken voor jobadvertenties, is dat daar open en bloot op sites zoals dat wij de VDAB hebben, waarbij dat je dus een advertentie hebt om te bellen voor een legitiem callcenter, zogezegd. Maar zodra je bijvoorbeeld die naam gaat opzoeken van dat callcenter, dan zie je dat dat toch een eigenaardige structuur is. Als je het adres gaat opzoeken, dan zie je dat dat gewoon een appartementsgebouw is, bijvoorbeeld. Dus ja, daar lijkt het allemaal zo precies open en bloot te gebeuren, die advertenties.
4: Treedt de overheid daar niet tegen op, of minder?
2: Minder. We kunnen ook wel zeggen dat in Servië dat de overheid toch iets wat corrupter is. Dus dat is niet hun prioriteit.
4: Amai. Amai, dan kan je hier zoveel inspanningen doen als je wil. Als het daar op die grote schaal zomaar open en bloot kan gebeuren, dan is er veel werk aan de winkel.
2: Ja, zeker. En vooral omdat juist van een van de specifieke callcenters die wij in Servië hebben gedetecteerd, daar is dus inderdaad een hele lijst gevonden met allemaal Belgische slachtoffers. En een van die slachtoffers hebben wij ook kunnen bereiken. En die getuigt ook inderdaad in de pano over ja, hoe dat hij toch wel al zijn spaargeld is kwijtgeraakt. Ja,
4: verschrikkelijk, dat soort verhalen. Dat is echt dramatisch. Goed dat jullie zoveel dingen in kaart hebben kunnen brengen. Die aflevering, de Sky Machine, is nog steeds te bekijken, hè, op VRT Max. De pano is dat van het najaar 2025. Lara Richier, journaliste voor VRT Nieuws. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
5: Radio 1.

0: Het is mooi, hè? Dat is al een beetje voorbereiden, hè? Op dat betere weer dat er zit aan te komen. Bruno Berle met Magnan.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over phishing vandaag. Niet de populaire hobbysport met hengel en lokaas, maar het fraudefenomeen. Al blijven natuurlijk de ingrediënten wel min of meer hetzelfde, want ook bij fraudeleuze phishing wordt er gehengeld met aantrekkelijk lokaas. En zijn wij dan in die metafoor de brave visjes die er niet vermoedend in bijten. Maar soms ook niet. Soms is het de vis die de visser gaat bijten. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilot.
2: Ja, goeiemorgen, Sophie. Velen onder ons die trappen inderdaad gelukkig niet in die val die fraudeurs voor ons openzetten. Velen weten die fishers te verschalken. Maar voor sommigen volstaat het niet om gewoon vrolijk rond de uitgegooide hengel heen te zwemmen. Sommigen die scheppen er plezier in, een duivels plezier, om de fraudeur terug te pakken. Mm. Om de fraudeurs een koekje van eigen deeg te serveren. Op het internet vind je tal van YouTubers, TikTokkers en Instagrammers die er een sport van hebben gemaakt om fishers zelf aan het lijntje te houden. Met name de fraudeurs die het lef hebben om je op te bellen. Stel je voor, hè? Ja. En in hoogst eigen persoon proberen om je persoonlijke data of bankgegevens te ontfutselen. Een van die internetfenomenen die graag zulke fraudeurs terugpakt, is Rosie Okumura. Ze werkt in het echte leven als stemactrice en dat komt haar goed van pas om die fishers zelf beet te nemen. Bijvoorbeeld door te doen alsof die fraudeurs bij het rondbellen onverhoeds bij het ministerie van Fraudebestrijding zijn beland. Dat hun naam en adres bekend zijn bij de overheidsdiensten en dat de politie al onderweg is om hen te komen arresteren.
3: My name is Alice.
4: You have reached the Microsoft Fraud Detection Department. By answering this call, you have helped us find your exact location. Thank you. To speak with a live representative, please press 2. Hi, this is Amanda with the Fraud Detection Department. How can I help you? Hallo?
2: En weg zijn ze. Zo gemakkelijk krijg je fraudeurs en fishers dus afgeschrikt. Scambaiting heet dat als technische term. En Rosie Okumura die blinkt daar echt in uit. Ze is zo'n berucht internetfenomeen geworden intussen dat sommige fraudeurs en fishers haar eigenlijk al beginnen te herkennen.
5: This is Mike Wilson. How may I help you today?
4: Hello. This is the Microsoft Fraud Detection Department. By answering this call, you have helped us find your exact location. Authorities are on their way. To cancel this action, please press 1.
5: Press 1.
4: Thank you. To speak with a live representative, please press 2. Thank you for calling Microsoft Fraud Department. This is Amanda. How can I help you?
5: I know who you are. I know exactly who you are.
4: I
5: know you're just calling to play a game. You're talking to me through a telephone visor and your computer. You're not a real person. Stop fucking playing with me, okay?
4: To speak with a live representative, please press 2.
5: Listen, don't clap me. Don't fucking call me and play any game. Don't fuck with me, all right?
4: Hello?
2: Don't fucking playing games with me.
0: Zo kwaad worden.
2: Ja.
0: Jij bent de boef.
2: Jij bent inderdaad de schurk in dit verhaal. Maar goed, kijk. Poets, wederom poets, wederom poets heet dat. Hè?
0: Ja.
2: Nog zo'n bekende scambaiter vind je op TikTok en is 92 jaar.
0: Amai.
2: Ze laat zichzelf Bumma de Scamgran noemen. Zeg maar Bumma het oplichtersomaatje. Het is in werkelijkheid haar kleindochter die haar filmt terwijl ze telemarketeers of oplichters aan de lijn krijgt en die video's dan op TikTok zwiert. Maar ze zijn die video's echt hilarisch. Hoe Bumma de Scamgran zogezegd oud en verstrooid natuurlijk die oplichters aan het lijntje weet te houden. Bijvoorbeeld, wanneer ze iemand aan de lijn krijgt die beweert dat ze $300 aan prijzengeld gewonnen heeft en dat het gewoon volstaat om het nummer van haar kredietkaart door te geven. Ja, dat omaatje toont zich uiteraard zeer bereidwillig, maar telkens als ze dat nummer moet bevestigen, geeft ze toch wel weer een ander nummer door, zeker. Ja, je weet hoe verstrooid oude besjes zijn.
5: Give me the number one more time.
6: Oh, well. 5, 5, 7... Oh, is that a 6 or a... Oh, I can't make it out.
7: Hey, I think it's 5576.
5: Okay.
7: Dash 75. Now you got that, honey?
5: Yeah, 75. And after?
7: One. Two. Three.
2: Dus bij het opgeven van haar kredietkaartnummer zegt ze eerst al van, wacht, is dat nu een 6 of een 0? Ja, ik denk dat het een 6 is. Heb je dat, schatje? Ja, waarop die man de rest van de code vraagt en ze gewoon 1, 2, 3 begint te zeggen. Nou, ook deze kerel verliest zijn geduld. Hij probeert het nog maar eens. Mevrouw, u hebt mij opnieuw een verkeerd nummer gegeven.
5: Have you gave me the wrong number?
7: How many times I gotta tell you?
5: And what is the barcode number?
7: My what? My phone number?
5: No, no, last number on the card. What is the last number on the card?
7: Well, I can't help it, sir. I'm getting sort of tired of this. Just for $300, man.
2: Dit allemaal voor $300, ik word het een beetje beu. Maar de oplichter aan de andere kant, die is denk ik stilaan zijn leven beu.
0: Dat is toch plezant?
2: Echt, hè? En ik denk, inderdaad, het is plezant. Ik denk dat Bumma de Scam Gran, een internetprovider in het Verenigd Koninkrijk, op een ideetje heeft gebracht. Want de Britse internetprovider O2 heeft dat idee, ja, zeg maar, geperfectioneerd. Daar hebben ze een soort virtuele Scam Gran gebouwd met artificiële intelligentie. Daisy heet ze. En het is dus, ja, een AI-bot die is gemaakt om fraudeurs of gehaaide telemarketeers aan het lijntje te houden. Ook Daisy klinkt als een oud besje en ze noemt zichzelf de ergste nachtmerrie van elke fraudeur.
8: Hello scammers, I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time.
2: Dit is gewoon zij die zichzelf voorstelt in een filmpje. Natuurlijk niet echt aan de lijn. Hè. Ze is speciaal ontworpen om zulke scammers, ja, hun tijd te verdoen. Want, zegt Daisy, zolang zij hen aan het lijntje houdt, kunnen ze ons niet aan het lijntje houden.
8: Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. And let's face it, dear. I've got all the time in the world.
2: Ja, Daisy, de AI-bot, is een gepensioneerd omaatje. Ze heeft dus echt alle tijd van de wereld. Dus ja, bij die Britse provider kunnen gebruikers de nummers achterlaten waarmee opdringerige telemarketeers of fraudeurs hen hebben gebeld. En vervolgens laat die provider Daisy terugbellen.
0: Oh, heerlijk.
2: En ze drijft die ongevraagde bellers echt tot wanhoop. Zelfs een internetadres waar ze van die scammers naartoe moet surfen, dat krijgt ze maar niet genoteerd.
8: So, W is then a dot.
9: Three times W and then dot.
8: I'm just trying to have a little chat.
10: It's nearly been an hour. For the love of...
8: Gosh, how time flies.
2: Die laatste dame was door Daisy al bijna een uur aan de gang gehouden. For the love of God, schreef ze uit. Waarop Daisy een beetje laconiek antwoordt met... Goh, ja, wat vliegt de tijd, hè? Een uur van die fraudeur haar tijd verdaan. Nu dat Daisy die opdringerige bellers stevast aanspreekt met dear of schatje... Ja, dat doet sommige van die scammers ook echt gewoon ontploffen.
11: Stop calling me dear, you stupid...
8: Got it, dear.
2: Gesnopen, schatje. Nog een hele leuke om te volgen op Instagram zitten is Karolka Show. Dat is een Pools-Britse actrice en comedienne. Ja, Karolka Show die speelt mee in een paar populaire Britse series. Redelijk bekend daarover het kanaal. Maar het is ook echt een waar internetfenomeen. Een beetje, zou je kunnen zeggen, de Elizabeth Lucy Baten van Engeland. Ze maakte allerlei sketches op Instagram en ook op TikTok. Maar ja, ook zij heeft wel eens last van opdringerige telemarketeers en fraudeurs die haar proberen aan de lijn van allerlei informatie te ontfutselen. Tijdens een van die telefoontjes was ze zich dus zodanig aan het opwinden, die Carola, dat ze van de trap viel. En wat haar toen helemaal choqueerde, is dat de andere persoon aan de lijn totaal niet bekommerd was om hoe het met haar ging.
0: Ah ja.
2: En dat, Sophie, Dat bracht Carola Show op een idee. Luister even mee naar een telefoontje dat ze niet veel later krijgt van een vrouw die haar vertelt dat er 500.000 pond op haar staat te wachten op een bankrekening. Die vrouw heeft van Carola enkel het nummer van haar kredietkaart nodig om dat geld over te maken. Goed, zegt Carola, maar ik zit in de wagen, geef me even tijd om aan de kant te gaan staan. Waarop ze die Fisher aan de andere kant van de lijn laat geloven dat er iets heel ergs gebeurt.
12: You have 500.000 pounds in your account, in your Coinbase account. So all we need is your card number to be able to give you that money, okay?
13: Yeah, that's amazing. Thank you so much. Let me just pull over, because I'm driving, all right?
12: Oh, okay. Yes, ma'am, please. So just give me your card details and the 500,000 will be with you right now.
13: Yeah, okay. Let me just pull over. I'm driving a car. Hold on. Give me a sec. 1 second. I just had a car crash.
12: Oh, ma'am, can you give me your car details?
13: Sorry, I just had a car crash. Can you hear me?
12: Yes, ma'am, I can hear you. Just, can you reach your card?
13: No, I just had a car crash. I mean, I lost my legs.
12: Well, you're breathing and talking, so I'm sure you're gonna be fine, ma'am. So if you can give me your card details, I'll be able to help you, okay?
0: Oh my God.
2: Die arme Carola heeft zogezegd een ernstig auto-ongeluk. Uiteraard speelt ze via haar laptop gewoon het geluid af van een auto-ongeluk. Maar dat weet die andere dame aan de kant van de lijn natuurlijk niet. Maar die blijft onverstoorbaar hengelen naar haar kredietkaartgegevens.
0: Onwaarschijnlijk. Dus die zegt, ik ben mijn beide benen kwijt. Waarop ze zegt, ja, maar je ademt nog.
2: Ja,
0: dus
2: en ik denk dat je nog wel aan het handschoenkastje kunt. Om je kredietkaart er even bij te nemen.
0: Wauw.
2: Oké, en ze heeft er nog eentje.
5: Please give me your credit card number so I can help you.
13: Yeah, sure. Let me just pull over because I'm driving, all right?
5: Yeah, sure. Come.

0: You hear me?
1: I can hear you.
0: I just had a car crash.
1: It's going to be all right. Don't worry about it. Do you have your credit card details?
0: But I just had a car crash. I'm bleeding.
1: I just need your credit card number. That's all.
2: Oh my.
3: I'm bleeding, zegt ze. En hij, ja, maar kun je er gewoon even je kredietkaart bij nemen?
4: Maar dat kan toch niet?
3: Het is echt onwaarschijnlijk. Eén ding moet je ze wel geven, doortastend zijn ze wel.
4: Zeker. Oh my, maar zo'n slechte mensen.
3: Ja.
4: Amai, maar dit inspireert wel, vind ik. Ik ga dat ook doen. Volgende keer, want ik heb onlangs ook nog telefoon gekregen van zogezegd Argenta, terwijl is helemaal mijn bank niet.
3: Oh.
4: Maar als die terugbelt, dan weet ik wat ik ga doen.
3: Hallo, u hebt het departement fraudebestrijding bereikt.
4: Exact.
3: Onze diensten zijn naar u onderweg.
4: Oh, amai. Schitterend. Heel erg bedankt. Vincent Bilot.
5: Radio 1.

0: Cédric laat weten dat het ook een van zijn favoriete bezigheden is om fishers zo lang mogelijk aan de lijn bezig te houden. Ik stel voor dat we dat vanaf nu met z'n allen doen. Om hen toch een beetje te ontmoedigen om nog ons op te gaan bellen.
1: Radio 1.

0: Wet Leg met Pokémon. We hadden het vandaag over phishing. Mocht je wat gemist hebben en willen herbeluisteren, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.